0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zuid-Soedan zijn zeker 49 mensen gedood bij een gewapende aanval op een dorp in het noorden van het land. Er vielen ook 33 gewonden. Zuid-Soedan wordt al jarenlang geteisterd door geweld. Het land wordt verscheurd door gevechten tussen regeringstroepen van president Salva Kiir en oppositiemilities die loyaal zijn aan zijn rivaal en ex-vicepresident Riek Machar. Zuid-Soedan is ook een van de armste landen ter wereld. Miljoenen inwoners zijn aangewezen op humanitaire hulp. Bovendien zijn honderdduizenden mensen door de gewapende conflicten in het land ook intern ontheemd geraakt. In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. In de Conference League voetbal is Agent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen dus nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven, zei hij.
3: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
2: Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Maar zij spelen wel nog de Conference League. Zo dadelijk begint er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 23 over 3, dat is over 20 minuutjes. Het hoogtepunt is om 12 over 6. De maan zal dan wel al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn. En dat is een beetje koffiedik kijken. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wat droger. Dus misschien hier en daar wel zicht op de hemel. Minimaal rond 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, soms een opklaring. En maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Congo wordt begonnen met het vaccineren tegen ebola. De vaccinatiecampagne is gisteren gestart in Kisangani. Daarvoor wordt het vaccin Ervebo gebruikt. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere variant van het ebola-virus, maar mogelijk biedt het wel enige bescherming. Voor de variant van ebola die nu rondgaat, is er nog geen specifiek vaccin. Zorgmedewerkers en mensen die de epidemie helpen bestrijden, krijgen het vaccin eerst. Meer dan 2700 mensen zijn al overleden aan het virus en er zijn al bijna 6000 officiële besmettingen vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak in Oost-Congo ook nog lang niet onder controle. In de Oekraïnse havenstad Gerson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke veiligheidssituatie, omdat Rusland de aanvallen op de essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Gerson wonen naar schatting zo'n 60.000 mensen. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven.
2: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven. Omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
1: Ook Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij spelen wel nog Conference League en dus ook Europees voetbal. Zo dadelijk. Op dit moment eigenlijk is er al een maansverduistering aan de gang. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het is al begonnen, het hoogtepunt is om 6:12. Dan is die maximaal bedekt met de schaduw. De maan zal dan laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Je hebt geen eclipsbril nodig om het te zien, maar het is natuurlijk wel duimen dat er geen wolken zijn. Je zal een beetje geluk moeten hebben, want het is niet zo echt goed helder weer. Het is wel wat droger geworden en minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag overwegend zwaar bewolkt, met soms een bui en soms een opklaring en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen. Reddingswerkers zijn met helikopters op zoek naar overlevenden. Aan Chinese kant zijn ruim 550 toeristen geëvacueerd uit het gebied, zegt de Chinese staatstelevisie. Intussen heeft er zich aan de Chinees-Nepalese grens, waar 2 rivieren samenvloeien, een meer gevormd en daarin komt steeds meer water terecht. De vrees bestaat dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse geografische kaarten moeten nu worden aangepast. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken met Canada, waarbij beide landen hogere importheffingen hebben ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
3: As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
2: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Ook de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, die aan het Ontario-meer grenst, liet al weten dat ze de nieuwe naam niet gaan gebruiken. In de Conference League voetbal heeft AA Gent met 2-3 gewonnen bij het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling in de Europese competitie, maar in de slotfase konden Burgess en Obita nog scoren, zodat de winst voor Gent was. Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0-zege tegen Kairat Almaty. En er is geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij moeten nu naar de Conference League. In de halve finale van het WK hockey hebben de Red Panthers nipt van Nederland verloren. Het werd 1-0. In de slotfase werd een goal van onze nationale hockeyvrouwen nog afgekeurd. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
4: Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet. Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet. Kan ik niet accepteren.
2: Het weer, de dag wordt zwaar bewolkt met af en toe een bui. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nepal is het dodental van de zware overstromingen gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen. Intussen heeft zich aan de grens tussen Nepal en Tibet een nieuw meer gevormd en daarin komt alsmaar meer water terecht. Er wordt gevreesd dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse aardrijkskundige kaarten moeten nu aangepast worden. Trump verandert de naam van het meer als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten en Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen. Hij zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
2: As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
1: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Sport: Anderlecht mag naar de Europa League voetbal na een 3-0 overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. De heenwedstrijd in Kazachstan was ook al op 0-3 geëindigd. Sint-Truiden verloor zijn laatste voorrondematch in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Agent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. Op het einde werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
3: Dit is gewoon echt kloten. Okay, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
1: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer met buien die soms intens en onweerachtig kunnen zijn. Zware rukwinden zijn ook mogelijk. We halen temperaturen tussen 19 en 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
6: Goedemorgen. Precies 6 maanden duurt de oorlog tussen de VS en Iran vandaag. En dat lijkt een uitputtingsslag. We maken de balans op vanmorgen.

0: Laura Mvula en That's Alright. Jeroen, goedemorgen.
1: Dag Leen.
0: Voor we ons over die krantenkoppen buigen.
1: Mooi,
0: de maansverduistering kunnen wij er eventjes volgen.
1: Het is echt een hapje uit als je naar het westen kijkt.
0: Een van de vele voordelen van vroeg opstaan. Net zoals dat ik jou dan kan vragen wat de voorpagina's koppen. De laatste twee kranten.
1: Nepal, hè. Nog vooraan een paar kranten. Met de focus op de drie Belgen. Het laatste nieuws. Nog drie Belgische vrouwen vermist in Nepal. Het nieuwsblad: drie Belgen vermist na ramp in Nepal. De Morgen: bevroren Russische miljarden opnieuw in het vizier. En dat gaat dan over Euroclear. De Tijd: staatsbon zet spaarmarkt in beweging. De Standaard koopt ziekenfondsen, mogen artsen tot in de kleinste details controleren op fraude. Het Belang van Limburg heeft het over ruzie bij de provincie Limburg. Hijsa in het provinciehuis dreigt werking te verlammen. En de Gazet van Antwerpen tot slot zet op kop: nog niet de helft van personeel voor de nieuwe gevangenis daar in Antwerpen gevonden.
0: Een gevarieerde voorpagina's op de laatste dagen van voor velen toch nog altijd zomervakantie. De school komt inderdaad dichterbij, de 1 september. Wij gaan het hebben over asbest in scholen, nog voor 6:30.

0: volleyball game en live it down.
1: De ochtend.
0: De Waalse minister-president Adrien Dolimont van MR die heeft gereageerd op de reportage van RTBF over de mogelijke oorzaak van die zware natuurbrand in de Hoge Venen.
2: Ja, want uit die reportage bleek dat maaiwerken mogelijk de oorzaak waren van de brand. En die maaiwerken gebeurden in opdracht van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Maar ja, maaiwerken in zo'n droge periode houden natuurlijk heel wat risico's in. Als de machine in aanraking komt met een steen bijvoorbeeld, ja, dan kunnen er kleine vonkjes ontstaan. Maar ondanks de extreme droogte was er effectief wel geen expliciet verbod op maaien in de provincie Luik. Maar minister-president Dolimont heeft toch zijn bedenkingen bij de keuze om net op die dag maaiwerken daar uit te voeren. Dat zei gisteren hier bij ons in Ter Zake.
3: L'élément le plus intelligent à faire ce jour-là, la question est légitime à être posée, donc il faudra qu'on puisse analyser ça. Mais de nouveau, regardons si l'origine de feu à la base.
2: Ja, de eerste vaststellingen van het onderzoek wezen trouwens al in de richting van een landbouwmachine. Maar het parket benadrukte toen dat het wel nog altijd om een hypothese gaat en dat er natuurlijk nog heel wat verder onderzoek nodig is. Ja. En dat zegt Dolimont trouwens ook. Er moet eerst bewezen worden dat de maaiwerken effectief aan de oorsprong liggen van de brand, vindt hij, voor er grote conclusies getrokken kunnen worden.
3: Cette vision l'a validée. Donc je ne sais même pas dire si c'est ça l'origine. Du feu aujourd'hui. Par contre, il faudrait être très ferme par rapport aux responsabilités de chacun, à qu'est-ce qui a été fait, est-ce que les procédés en place ont bien été respectés, et après tirer les conséquences en fonction des informations qui auraient été vérifiées.
0: Ja, je moet nog even afwachten, maar er komt wel kritiek op de manier waarop die hoge venen beheerd worden door het gewest. Wat vindt hij daarvan?
2: Wel, hij wil daar wel naar luisteren, maar zegt hij, ik wil ook wel mijn beleid verdedigen. Er zijn op dit moment namelijk te veel mensen die doen alsof ze alles weten, zegt hij, en die nu zeggen wat er in het verleden had moeten gebeuren. Hij zegt dat het hoofd koel houden belangrijk is en dat er meer op preventie moet worden ingezet.
3: Des experts qui arrivent après la crise et qui connaissent l'issue et donc qui savaient comment il fallait faire avant. Il y en a plein, en fait. C'est un peu comme un match de foot. Il y a 11 millions d'entraîneurs sur le bord et à la fin du match, on aurait dû faire ça plutôt que ça. Ici, on doit garder notre sang-froid. On a déjà modifié beaucoup la façon dont nos espaces naturels sont gérés, de la prévention. On doit y travailler.
0: Voetbalmetafoor, maar het zal in elk geval nog enkele maanden duren, zegt het parket, naar alle waarschijnlijkheid voor dat hele onderzoek is afgerond en voor er dus ook definitieve duidelijkheid is. Het is 6:13. Dit is Randy Newman.

0: Bijna in september, dat komt onvermijdelijk dichterbij. En steeds meer scholen die laten asbest uit hun gebouwen verwijderen. Maar om tegen 2040 alle scholen veilig te maken, zal er toch veel meer moeten gebeuren. Gaan wij het zo meteen over hebben? Maar eerst even naar de weg, want er is een ongeval gebeurd op de N15 tussen Aarschot en Heist op den Berg. Daardoor is die N15 afgesloten in Boyschot en de problemen die kunnen daar nog enkele uren duren.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.

0: The Pointer Sisters en Slow Hand.
1: De ochtend.
0: Asbest blijft een hardnekkig probleem. En dan is het een goede zaak dat dit jaar al dubbel zoveel scholen steun gevraagd hebben om asbest uit hun gebouwen te verwijderen. Maar vele honderden scholen waar asbest gevonden wordt, die hebben die stap nog altijd niet gezet. Wij gaan praten met Vlaams parlementslid voor Vooruit, Gianna Werpbroek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want u vroeg de cijfers op, hè. Hoe evalueert u dit dan? Is het goed nieuws of toch eerder slecht?
2: Op zich kunnen we met deze cijfers natuurlijk, kwestie van de aanvragen die de scholen hebben ingediend om asbest te verwijderen, natuurlijk wel positief zijn. Hè? Maar de eerste vraag die ik me natuurlijk ook stel is, waarom is het ook zo belangrijk dat asbest op vele scholen eigenlijk verwijderd wordt? Hè? Want we weten ook, als asbest vrijkomt, hè, dat dat ongezonde effecten heeft op lange termijn. Dus het is van groot belang dat we die problematiek ook aanpakken, zodat we onze kinderen en jongeren natuurlijk ook kunnen beschermen. Hè?
0: Ja, en de scholen proberen daar duidelijk ook werk van te maken. Als we zien dat 264 scholen die een dossier hebben ingediend dit jaar en vorig jaar, is dat een goede zaak, denk ik. Maar meer dan 1100 die de stap nog moeten zetten. Als dat tempo aangehouden wordt, dan gaat het nog heel lang duren natuurlijk. Hè? Waarom gaat dat zo traag?
2: We hebben natuurlijk gezien, nu dat de subsidies vanuit Vlaanderen 100% worden terugbetaald, dat we al gemerkt hebben dat sinds vorig jaar al meer dan dubbel aantal scholen een dossier hebben ingediend. Maar het klopt, het gaat traag. De weg is nog zeer lang als we dat afzetten ten opzichte van het aantal scholen die er in Vlaanderen zijn en het aantal scholen waar ook het asbest eigenlijk volgens OVAN dringend moet verwijderd worden. Mm-hmm. Maar voor mij is dat niet zo onlogisch. Dat het traag gaat. Ik ben ook zelf meer dan 10 jaar rechterhand van een schooldirecteur geweest. En dat is natuurlijk het zoveelste dossier dat op de bureautafel komt te liggen. En als je dan ook bekijkt dat de aanvraagperiode, dat die bij OVAM nu ligt tussen 16 augustus en eind september, ja, ook daar is het natuurlijk qua timing niet zo ideaal om dat als schooldirecteur te bekijken. Dus dat
0: u zegt
2: zeker
0: het
2: kwestie
0: niet in het feit dat het geld niet snel genoeg zou komen, maar misschien kan er op administratief en praktisch vlak wel wat aangepast worden om het vlotter te laten gaan.
2: Het geld om het asbest effectief te verwijderen, daar is nu de garantie dat die 100% wordt terugbetaald. Hè. En daar zit ook geen wachttijd op. Maar wat we natuurlijk wel merken, ja, als asbest moet verwijderd worden, komen er al ook nog bijkomende kosten bij. Soms moeten plafonds hersteld worden, daken vernieuwd worden. En daar knalt er voor scholen ook wel nog een schoentje. Daar is er ongeveer een 60-70% terugbetaling van die werken. Dus dat dekt natuurlijk niet de volledige lading van de kosten. En volgens mij heeft dat ook wat te maken met het feit dat er nog heel vele scholen de weg moeten inslaan om asbest te laten verwijderen.
0: Ja, of dat misschien opnemen in een groot renovatieproject. En daarvan horen we dan wel vaak, hè, dat duurt 10, 15 jaar voordat geld komt. Hoe verhoudt dat zich tot dit dossier?
2: We hebben natuurlijk de kwestie dat we weten dat we met veel oude schoolgebouwen zitten. Dat er nieuwbouwprojecten op til staan, maar ook grotere verbouwingsprojecten. En dat klopt wel dat op dat vlak de vertraging ook nog loopt om daar middelen voor vrij te krijgen. Maar voor mij zou dat geen garantie moeten zijn waarom dat er nu moet gewacht worden om althans ook te bekijken waar dat de attesten kunnen volop opgemaakt worden. Of eigenlijk, de kwestie is ook, er zijn scholen die al een inventaris hebben, omdat dat eigenlijk ook zoveel jaren geleden van Vlaanderen werd verwacht. Die inventaris staat niet gelijk aan zo'n attest. En dat is natuurlijk ook een beetje Kafka in de regelgeving, dat niet kan gelijk getrokken worden. Want dat betekent dat heel veel scholen de stap nu nog moeten zetten om ook al maar zo'n attest te laten opmaken. En daar zien we dat de weg nog lang is.
0: Ja, en er dus ook wel wat verbeterpunten zijn. U zegt het komt in de praktijk vaak op het bord van de directeur terecht. Wie zou daar beter voor aangeduid worden?
2: Ik heb ook al benadrukt dat het goed zou zijn dat de preventieadviseurs, die ofwel binnen een school worden aangesteld ofwel binnen een schoolgemeenschap, dat die daar ook een ruimere rol kunnen in opnemen, maar dat het voor hen natuurlijk ook voldoende duidelijk is wat er allemaal nodig is. Mm-hmm. En uiteraard, OVAM ondersteunt al eens goed eens het proces in gang wordt gezet. Maar nu enkel Soms is het enkel een communicatie via een nieuwsbrief die dan in de mailbox terechtkomt. Dus ik denk dat we nog een steentje gaan moeten bijdragen om daar iets actiever in te gaan sensibiliseren. Dat heb ik ook gevraagd aan de minister.
0: Ja, want u hebt duidelijk ook begrip voor de omstandigheden die niet altijd evident zijn. Maar de gezondheid moet natuurlijk voorop staan. Het kan niet zijn, denk ik toch, dat de veiligheid van de kinderen afhangt van de situaties die u net beschrijft. Wat eigenlijk met scholen die niks doen.
2: We hebben natuurlijk nu een positief verhaal van de samenwerking tussen scholen en Vlaamse overheid. Maar gezien dat die lange weg nog af te leggen is, gaan we echt wel moeten de urgentie hoog houden. Net omdat we moeten verbeteren waar kan. En vooral met de nadruk om de gezondheid van onze kinderen, maar ook personeel die uiteraard werkt op scholen, om die te garanderen. En de ambitie om Vlaanderen als best veilig te maken, die is hoog. Die is gesteld op 2040. En eigenlijk de koepels hebben daar gezegd, we gaan die deadline voor scholen nog wat vervroegen. Dat is 2030. Maar goed, 2030 is daar snel. Hè? En zeker als je dan ziet hoeveel scholen er nog een aanvraag zullen moeten indienen. Ja. Of waar een attest nog moet voor worden opgemaakt. Dan ben ik natuurlijk iets minder positief. En dan hoop ik dat we daar echt wel ook vanuit Vlaanderen ervoor kunnen zorgen dat scholen voldoende ondersteund worden.
0: Dank u wel voor uw tijd vanmorgen. Tjanna Werbroek, u bent Vlaams parlementslid voor Vooruit.
2: Ja, dank u wel.

0: Better van Regina Spektor. De Amerikaanse president Trump die heeft zijn toorn nu op Canada laten vallen. Maar 6 maanden geleden, toen begon de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Gaan we na 7:30 bij stilstaan.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Maar vandaag zit die ramp in Nepal en Tibet nog altijd vooraan in het nieuws. Hè Jeroen, de cijfers lopen op.
3: Ja, aan de Nepalese kant zijn er al zeker 469 mensen omgekomen intussen. En er zijn ook nog 1400 vermisten, bij wie dus 3 toeristen uit België. Nepal en China vrezen intussen voor de gevolgen van een nieuw meer dat zich gevormd heeft op de grens tussen Nepal en Tibet. Daar komt al maar meer water in terecht en er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. Meer en meer scholen laten het kankerverwekkende asbest uit hun gebouwen verwijderen. We hoorden het daarnet al. 173 scholen dienden dit jaar al een aanvraag in. En dat is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Toch is er nog veel werk. Er wordt geschat dat er in 8000 schoolgebouwen in Vlaanderen nog asbest zit. En dan veel sport. In het voetbal mag Anderlecht naar de Europa League. Het won ook zijn terugwedstrijd tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty met 3-0. Sint-Truiden verloor zijn laatste voorrondematch in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus. En zakt dus naar de Conference League. En Agent kon zich op de valreep ook plaatsen voor de Conference League tegen Hibernian in Schotland. Het boog een 2-1 achterstand nog om in een 2-3 overwinning.
0: En wat brengt het weer?
3: Opnieuw onstabiel vandaag weer. Veel buien, soms intense buien, kunnen ook onweerachtig zijn. En ook hevige rukwinden zijn mogelijk. Dus eigenlijk wat van alles. Het inferno is nabij. Maxima van 19 tot 24 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Miss Romantic van Cleo Soul. Kranten en websites halen wij erbij op dit moment. Jeroen, jij praat ons bij. Hè? Wat beheerst die kranten?
1: In zowat alle kranten uitgebreide foto's natuurlijk van de ramp in Nepal en de drie vermiste Belgen ook nog. Nokratko Mladic vinden we terug natuurlijk in de kranten. De slager van de Balkan die gisteren in Den Haag overleden is. In de Standaard en het Nieuwsblad dan een nieuwe wet. Die geeft ziekenfondsen toegang tot bijna alle data van zorgverleners. De bedoeling, ja, fraude kunnen opsporen. Hè, daar was nogal wat om te doen de voorbije jaren. Maar dat betekent dus natuurlijk ook toegang tot de gegevens van artsen. En die reageren daar bijzonder boos op. Een systeem dat artsen viseert zonder bewezen fout, zonder onafhankelijk toezicht op wie gegevens beheert en zonder duidelijk recht van verweer, dat kunnen wij niet aanvaarden, zegt een tandarts daarover in de Standaard. Een andere dokter zegt dan weer, krijgen wij dan binnenkort ook weer toegang tot informatie over de geldstromen bij de mutualiteiten. En ook binnen de regering is natuurlijk niet iedereen even gelukkig met die nieuwe wet. Bij N-VA bijvoorbeeld ligt die heel moeilijk, maar vooruit wou die wet er per se doorkrijgen. Het compromis werd dan dat de ziekenfondsen alleen mogen controleren en niet sanctioneren. Maar de dokters zijn daar toch allesbehalve gelukkig mee. En ja, wie dan weer iets vaker bij een arts beland is natuurlijk, of potentieel toch, wie rookt en drinkt. En het Nieuwsblad zoekt nog eens in op de man die daar politiek zowat het symbool van geworden is de laatste dagen. En dat is Frederik de Gucht, de voorzitter van de Liberalen van Anders. Al is dat wat per ongeluk, zegt de Gucht daarover. Kijk, door de samenloop van omstandigheden ben ik blijkbaar ja, zowat de figuur geworden van het roken en het drinken. Want ja, recent oudde hij zich nog als roker. Hè. En deze week nog, ook vandaag trouwens, staat de open brief weer in de kranten. Ja. Is hij een van de ondertekenaars van de open brief van de Belgische brouwers. Hè, waarin ze zich verzetten tegen het feit dat alcohol schaadt de gezondheid vanaf nu als waarschuwing op reclame voor drank moet komen. En de Gucht is natuurlijk zelf ook ex-cafébaas. Dat draagt allemaal bij aan dat imago. Levert dat bij de volgende verkiezingen ook stemmen? Ofwel, het Nieuwsblad heeft het gevraagd aan Karel de Vos, de politicoloog. En hij zegt, goh, de liberalen willen op die manier tonen dat ze voor persoonlijke vrijheid zijn. Maar iedereen weet dat liberalen voor persoonlijke vrijheid zijn. Dus het valt nog af te wachten.
0: Oké. Als we even teruggaan in de tijd. December, toen was premier De Wever opgelucht. Want die geblokkeerde Russische tegoeden, die bleven bij Euroclear. In ons land had hij hard voor gestreden. En nu lijkt dat toch allemaal niet zo zeker meer.
1: Nee, onder meer De Morgen en De Tijd zoomen daarop in. Vier landen willen nu toch opnieuw laten onderzoeken, namelijk of dat geld niet toch nog gebruikt kan worden om Oekraïne te steunen. Zweden nam het initiatief en intussen hebben Nederland, Polen en Spanje zich daarbij aangesloten, want is de redenering van Zweden, Oekraïne kan elke euro gebruiken en dus kunnen we die tegoeden ook gebruiken. Nu, ons land blijft zich daartegen verzetten, zolang niet alle risico's voor België afgedekt zijn, dat het een gedeelde Europese verantwoordelijkheid wordt, dus die risico's voor Euroclear. Nu, die vier landen die zeggen dat ze met die Belgische eisen wel rekening willen houden in hun nieuwe voorstel. Dus dat wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Onze elektrische auto's dan, Leen, die hebben een probleem. Die zijn namelijk te stil, dat schrijft het Nieuwsblad. Want ja, als ze traag rijden, bijvoorbeeld 20 km per uur, dan hoor je niets. En dat is gevaarlijk. Als voetganger of fietser bijvoorbeeld, als je wil oversteken. Volgens VIAS, het Verkeersinstituut in ons land, is dat zelfs een van de belangrijkste of de belangrijkste reden waarom er vorig jaar bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een fietser of een voetganger betrokken was, omdat ze die auto dus niet gehoord hebben. VIAS wil nu een verplicht hoeveelheid geluid uit zo'n auto laten komen om het dus veiliger te maken. Maar bij Febiac, dat is de Automobielfederatie, vinden ze dat in elk geval een stap te ver. Vooral omdat de meeste van die auto's ook uitgerust zijn met camera's die automatisch remmen als er bijvoorbeeld gevaar dreigt.
0: Ja, daar gaan we nog over horen, denk ik. Vandaag, 24 graden zei je daarnet, onstuimig weer ook. Ja, maar die 30 lijkt verleden tijd. Hè? Die lange hete zomer dus ook. Maar de gevolgen daarvan gaan we nog lang voelen.
1: Ja, Leen, en in wat ons allemaal heel diep raakt, namelijk op ons bord. Want voor de kaas is het te droog en voor de frieten, ja, die zijn dan weer te kort. Allemaal gevolgen van de droge zomer. Laten we beginnen bij de kaas. De Standaard schrijft dat Frankrijk de regels voor een paar kaassoorten zal moeten versoepelen. Namelijk dat zogenoemde AOP-label. Dat is het label dat zegt dat het om echte kaas gaat. En ja, daar komen heel veel regels bij. Bijvoorbeeld dat koeien dan een bepaalde tijd in de weide moeten staan, dat ze niet mogen bijgevoederd worden. Probleem, er staat geen gras op de weide. En dan kan je natuurlijk ook niet opeten. En geen eten is geen melk en dus ook geen kaas. En dus worden onder meer de regels tijdelijk aangepast, onder meer voor de kaas Comté. Je zal dus tijdelijk een Comté mogen noemen, ook als de koeien op stal stonden en extra voedsel gekregen hebben.
0: Flexibiliteit.
1: Voilà.
0: Handig.
1: En in het laatste nieuws dus, komen we wat dichter bij huis. Groot probleem, want de frieten zijn tekort. En dat komt omdat de aardappelen tekort zijn. Het bindje voldoet namelijk niet aan de minimumlengte voor een bindje. En van een korte aardappel kan je natuurlijk geen lange friet maken. Dat spreekt ook voor zich. En bij Belgaprom, waar ze dus frieten maken, maken ze zich dan ook grote zorgen over het kleine kaliber van het bindje. De lengte is blijkbaar dus wel belangrijk bij de friet. En dat alles

Het mag toch ook wel voor mijn puur geluk zijn. Dankzij liefde van een lief. Meneer de postbode.

0: Het moeten
1: toch niet
0: altijd seks zijn of een of andere zakenbrief. Het mag toch ook wel voor mijn puur geluk zijn, dankzij liefde van een lief. Meneer de postbode, donder nu maar op. Het werd alweer een strop, er is niemand.

0: Remo van het Groene Woud en meneer de postbode. Na 7 uur buigen wij ons over Bpost.
1: De ochtend.
0: Maar nu stilstaan bij het feit dat de Amerikaanse president Trump precies een half jaar geleden deze aankondiging deed.
2: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
3: Ja, het begin dus inderdaad van operatie Epic Fury. Amerika begon toen samen met Israël Iran te bombarderen. Volgens Trump om de veiligheid van de Amerikaanse bevolking te garanderen. Want op die manier zou hij verhinderen dat Iran een kernwapen kan maken. Hij ging het Iraanse leger totaal vernietigen. En als hij daarmee klaar was, ja, dan was het aan de Iraanse bevolking zelf. Dan moesten zij het regime omverwerpen en de macht overnemen. Nu, Iran reageerde meteen met een raket- en drone-aanvallen op Israël en op verschillende landen in de regio daar in de Golf waar Amerikaanse troepen gestationeerd zijn.
0: Maar vandaag dus, 6 maanden verder, die snelle militaire operatie is een uitputtingsslag geworden.
3: Ja, want op 17 juni ondertekende president Trump nog een Memorandum of Understanding met Iran. Dat gebeurde in het kasteel van Versailles. Er kwam een staakt het vuren van 60 dagen, maar uiteindelijk kwam daar niet zoveel van terecht, want dat werd voortdurend geschonden. En intussen kost die oorlog Washington ook handenvol geld. En dus probeert het Iran nu momenteel vooral te treffen via sancties. Nu, Iran op haar beurt blijft natuurlijk de intussen bekendste straat van de Golf blokkeren, de straat van Hormuz, met dus gevolgen voor de energieprijzen. En in november zijn er dan ook nog tussentijdse verkiezingen in de VS. Ja, voor Trump wordt dit dus allemaal heel vervelend dat die oorlog maar blijft aanslepen.
0: Dus wij naar onze man in de Verenigde Staten, Thomas de Graven. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Leen.
0: Want heel scherp zicht hebben we nooit gekregen op dat aanvankelijke doel dat de regering Trump voor ogen had aan het begin van deze oorlog. Maar we zijn er in elk geval wel een heel eind van verwijderd, hè?
4: Ja, absoluut. In het begin ging het nog over regimeverandering en het vernietigen van de nucleaire capaciteit. Dat ballistische raketprogramma moest ook compleet vernietigd worden. Nu, dat zijn allemaal dingen die ofwel niet helemaal gelukt zijn. Regimeverandering. Ja, je hebt nu nog steeds een Ayatollah. Het is de zoon van. Die revolutionaire garde die staat nog steeds sterk. Dus ja, er zijn nieuwe leiders misschien. Maar dat regime is niet veranderd. Nucleair programma vernietigd. Ja, het is fel verzwakt, maar is het compleet vernietigd? Misschien niet. En die Iraniërs hebben nog steeds die meer dan 400 kilogram verrijkt uranium. Hetzelfde met dat ballistisch raketprogramma. Ze hebben klaarblijkelijk nog steeds raketten die ze kunnen afvuren.

0: De inlichtingendiensten hier hebben zelfs ingeschat dat slechts 30% met zekerheid vernietigd is. Dus ze hebben nog een aanzienlijke capaciteit. Dus dat is allemaal niet gelukt. Uh-huh. En daarnaast heb je, je vermeldde het al, hè, er is eigenlijk nu een nieuw groot doel bijgekomen dat geen doel was aan het begin van de oorlog, omdat het eigenlijk een gevolg is van de oorlog. En dat is die straat van Hormuz open krijgen, want die is nog steeds niet helemaal vrij. Ongeveer een kwart van het verkeer op dit moment van wat er 6 maanden geleden doorkwam. En dat is op een goede dag. En dat is nu het voornaamste wapen van Iran, waarmee ze de rest van de wereld en de VS natuurlijk ook economische pijn bezorgen.
1: Ja, want daar moet Trump dan toch af en toe uitleg bij verschaffen. Want hoe kijkt de Amerikaanse bevolking daarnaar?
0: Trump zegt de hele tijd dat de straat van Hormuz open is. Dan is het natuurlijk de vraag, waarom komt er maar een kwart van het scheepvaartverkeer door? Wat die kosten betreft, hij geeft wel toe dat de prijzen aan de benzinepomp dan vooral, want het zijn natuurlijk daar dat de prijzen stijgen, maar een keer dat er energieprijzen stijgen, sijpelt dat ook door in de rest van de economie, dus alle prijzen stijgen hier op dit moment, daar heeft iedereen ook last van, maar hij zegt ik ga mij daar nooit voor excuseren, want het is voor het grotere goed om die nucleaire capaciteit van Iran te vernietigen, om te zorgen dat Iran nooit een nucleair wapen zal hebben, maar hoe staat de Amerikaan daar tegenover? Vrij negatief natuurlijk, want zij zien alles duurder worden op dit moment. Die oorlog die is eigenlijk al van in het begin heel onpopulair geweest. Deze oorlog, toen die startte, was de meerderheid van de Amerikanen er al niet voor te vinden. En dat is enkel maar gezakt. Slechts 31% op dit moment van de Amerikanen is voor deze oorlog. En belangrijk, ook onder Republikeinen begint die appetijt voor deze oorlog te dalen. Vorige maand was dat nog 77% van de Republikeinen die voor was. Deze maand is dat 69%. Dus die oorlog wordt steeds maar onpopulairder. En dat is slecht nieuws voor Donald Trump natuurlijk.
1: Door die economische gevolgen die we nu zien. Natuurlijk ook omdat hij beloofd had om die nieuwe buitenlandse oorlogen, om die net niet te starten, hè?
0: Ja, en dat was een belangrijke verkiezingsbelofte. Hij heeft dat keer op keer herhaald en heeft daar heel wat mensen mee ontgoocheld ook. Nu, het zou best kunnen dat hij eigenlijk had gedacht, of toch zeker gehoopt had, dat dit geen oorlog zou worden. Dat het een soort van Venezuela-Maduro-scenario zou geweest zijn. We gaan het regime onthoofden, we gaan daar iemand anders plaatsen die naar ons luistert en daarmee zal het snel beklonken zijn. Maar klaarblijkelijk, Iran is geen Venezuela. Die staatsstructuur zit helemaal anders in elkaar. Iran heeft die straat van Hormuz. Het is helemaal anders verlopen natuurlijk. Dus gisteren zei hij nog mission accomplished. Alsof dat de militaire of de hele operatie afgelopen was. Maar dat lijkt een beetje een wensdroom te zijn. Want gisteren is er eigenlijk niks veranderd. Er is natuurlijk wel echt een gevaar dat tot een soort van electorale afstraffing zal komen in november. Wanneer er tussentijdse verkiezingen zijn.
1: Ja. En dan horen we al een hele tijd, je zegt het zelf al, het is helemaal anders uitgedraaid dan voorzien. Het was niet goed voorbereid en het is misschien vooral te veel in de slipstream geweest van de Israëlische premier Netanyahu. Daardoor heeft Trump zich te veel laten meeslepen.
0: Dat is een verwijt dat Trump heel vaak krijgt, dat trouwens ook zelfs binnen de Republikeinse Partij soms verteld wordt, dat hij te veel geluisterd heeft naar Netanyahu, die eigenlijk al jarenlang, vele jaren, decennia lang misschien zelfs, heeft geprobeerd om verschillende Amerikaanse presidenten mee te sleuren in een oorlog tegen Iran. Nu, onder Trump is het effectief gelukt. Dus inderdaad, dat is een verwijt dat Trump effectief gekregen heeft.
1: Ja, een verwijt dat misschien nog wel gaat bovenkomen of blijven hangen de komende maanden in aanloop naar die tussentijdse verkiezingen. Als we gewoon even naar de praktijk kijken, militair zal ik maar zeggen, de VS raken wel stilaan door die voorraad raketten. Is dat iets waar rekening mee moet gehouden worden, dat Washington militair gezien dan op zijn tandvlees zit?
0: Op zijn tandvlees, Kijk, wat een heel groot probleem begint te worden, is het feit dat ze door hun raketvoorraden beginnen te zitten. Voornamelijk dan raketten die dienen om andere raketten te onderscheppen. Dus eigenlijk de defensieve raketten, zoals de Patriot, de TAT-raketten. Van de Patriots hebben ze al meer dan de helft van wat ze hebben aan dat soort raketten afgeschoten in die oorlog met Iran. Ook van die TAT-raketten hebben ze al heel veel van hun capaciteit verschoten. En dat is een probleem, want dat zijn hoogtechnologische raketten. Dat duurt jaren om die voorraden opnieuw aan te leggen. En ja, je hebt potentieel die raketten natuurlijk niet enkel nodig in Iran, maar op mogelijke andere fronten. Denk aan Rusland, denk aan China. China is trouwens met grote ogen aan het kijken wat er op dit moment allemaal gebeurt in Iran. Niet in het minst omdat ze ook wat economische banden hebben met Iran, maar ook militair gezien, ja, zien ze het wel graag gebeuren dat de VS zich daar wat aan het uitputten is, ja. die raketten aan het verliezen is. Trouwens, saillant detail daar ook nog is dat je voor die raketten heel veel zeldzame aardmetalen nodig hebt. Wie heeft de markt van die aardmetalen in handen? China, dus ze hebben daar dan ook nog een soort van hand in.
1: Ik ga het een beetje oneerbiedig zeggen misschien, maar Trump heeft zich toch wat in nesten gewerkt. Hè? Die verkiezingen die hangen daar nu boven alles wat jij nu verteld hebt. Maar is er een plan?
0: Een plan voor de oorlog? Wel kijk, we zijn nu op dit moment terug bij economische sancties. Begin deze week heeft de minister van Financiën, Scott Bessent, een soort van nieuw plan. Het is economic asphyxiation, economische verstikking. Ze willen Iran helemaal afsnijden van de rest van de wereld en hen zo op de knieën krijgen. Opnieuw komt China daar wel bij kijken als belangrijke partner, want ik zei het al, China heeft banden met Iran en zij hebben al gezegd van kijk, wij willen dat niet. En wij gaan reageren als er nieuwe sancties komen, ook op ons. Want het zou dan gaan om secundaire sancties op landen die zaken doen met Iran. Dus dat wordt mogelijk een probleem. Een ander ding is natuurlijk, ja, gaan sancties dan nu wel werken? Want Iran is een land dat al tientallen jaren, decennia lang sancties te verduren heeft gekregen. Weet met economische pijn om te gaan. Dus het is helemaal niet gezegd dat dat op dit moment zal werken. Maar kijk, wat is het andere alternatief? Geen van beide landen lijken op dit moment appetijt te hebben om ja, militair opnieuw die gevechten te hervatten. Maar er is ook geen uitzicht op diplomatiek overleg. Maar dat zal wel de enige weg zijn om hier op termijn uit te geraken, dat die twee partijen opnieuw aan tafel zullen komen. Maar hoe dat zal gebeuren, ja, dat is echt af te wachten. En het is een beetje een uitzichtloze situatie op dit moment.
1: Ja, want ik ging het zeggen, daar hebben we op dit moment echt wel geen enkel signaal van gekregen dat dat er zit aan te komen. Thomas de Graven, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Lani Lani, and she loves, only loves you in the summertime. Die Europese voetbalavond gaan we op terugblikken. Matchen van Anderlecht, Sint-Truiden en AA Gent. Maar heel veel sport, Jeroen. Basketmannen, volleyvrouwen, hockeyvrouwen.
1: Ja, veel sporten samen. Die laatste laten we met de hockeyvrouwen beginnen. Die zitten met een kater, want natuurlijk net geen WK-finale voor de Red Panthers. Het nipte 1-0 verlies tegen torenhoog favoriet. En thuisland Nederland smaakte heel zuur. Zeker omdat er in de slotfase een afgekeurde Belgische goal voor heel wat commotie en heel wat onbegrip zorgde. Famke van Heel die scoorde, verwoordt het zo.
2: Ik snap het zelf niet goed. Ik snap niet wat er fout is aan de goal, maar het is zo. En ik vind het een beetje jammer en niet schandalig, omdat het is gewoon sport, dus dat is normaal dat het soms niet onze weg gaat. Maar ik vind het wel echt jammer dat ze die goal van ons af hebben genomen. Gestolen zou ik wel niet zeggen, maar eerlijk dat het niet eerlijk is afgeschaft wel.
1: Ja, veel commotie dus. De Panthers spelen natuurlijk nog één wedstrijd morgen, namelijk voor het brons tegen Australië.
0: Tegen Nederland lukte het dus niet. Wie Nederland wel kon kloppen zijn de Yellow Tigers.
1: Ja, want op het EK volleybal voor vrouwen stunten ze door met 3-2 te winnen tegen Oranje. Het toernooi gaat nu zijn tweede fase in Turkije. En daar spelen de Tigers volgende week als groepswinnaar hun 8e finale. Op een EK geraken voor de Belgian Lions, de basketmannen, dat zal nog wel even duren, want dat EK vindt plaats in 2029. En de Lions zijn wat weggezakt en moeten nu eerst pre-kwalificatiematchen spelen. Maar dat begon gisteren wel goed met een 92-81 zege tegen Tsjechië.
0: Ah, goed. En dan, het Europees voetbal.
1: Ja, heel wat. Gisteravond Anderlecht. Laten we daarmee beginnen. Zij schakelden probleemloos de Kazakken van Almaty uit. 3-0 in de heenmatch en ook 3-0 in de terugmatch. Ze gaan dus naar de poelenfase van de Europa League. En daar is de doelman, dat is Koning Kozemans, heel tevreden mee.
3: Ik denk dat we bij momenten heel goed gespeeld hebben. Kansen hebben proberen creëren. Ik denk dat we er toch weer een aantal, heel veel gehad hebben. Nee, heel tevreden eigenlijk met de voorbije kwalificatiecampagne ook. Ik denk ongeslagen in die 6 wedstrijden. Hopelijk kunnen we daar week na week op bouwen. De coachingstaf zit er ook heel kort op. Dus er wordt ook wel verwacht dat iedereen gewoon brengt wat hij moet brengen. En voorlopig loopt het eigenlijk wel gewoon goed.
1: Ja, tevredenheid bij Anderlecht, veel minder bij Sint-Truiden, want geen Europa League meer daar, maar dus het derde Europese niveau met de Conference League, want Sint-Truiden verloor gisteren met 4-2 tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Samengevat, we waren niet goed genoeg, dat zegt ook Ilias Sebaoui.
4: Ja, we wisten natuurlijk op voorhand al dat hier een heksketel ging worden, dat het moeilijk ging worden. Voor mij persoonlijk valt er iets te veel goals gewoon tegen ons. We weten dat we hier gewoon anders moesten komen spelen. We weten dat de supporters achter hun staan hier. Voor mij persoonlijk, ja, 2 goals wel mooi. Maar ik kwam hier met het gevoel om een mooie teamprestatie neer te leggen. Dat is vandaag niet gelukt.
0: Dus toch wel wat gezucht. En dan die wonderbaarlijke terugkeer van AA Gent op het veld van Hibernian in Schotland.
1: Ja, Gent stond 2-1 achter. De Europese uitschakeling hing dus in de lucht. Maar de terugkeer naar 2-3 houdt de Gentenaars dus in Europa. Trainer Rick de Mil, misschien tegen jou wat beter weten in op een bepaald moment, was toch een van de weinigen die de hoop niet liet varen.
5: Ik ben erop. Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven. Omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
1: Ja, en dan is het uitkijken naar vanmiddag, want de loting in de Conference en de Europa League, en dan weten onze Belgische ploegen dus wie hun tegenstanders worden.
0: Dat kunt u allemaal volgen op sporza.be uiteraard. Het is bijna tijd voor nieuws van 7.
6: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
11: Kamber, more space for your place.
12: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent, Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden, maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
13: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
14: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
13: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
14: Mee afzuigen, onder druk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
13: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
15: Komen er nog veel bijkomende werken aan te pas, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam? Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
13: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
14: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is voor ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
0: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Dat blijkt uit cijfers van welzijns- en preventiedienst Mensura. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land krijgen bedrijven de raad om de kosten beter op te volgen, zegt Bart Teuwen van Mensura.
16: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, interimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
0: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
17: Klopt, want volgens de Chinese autoriteiten dreigen er nieuwe overstromingen omdat dat meer hogerop is gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En die dam die is ontstaan door een combinatie van stenen en puin. Maar die dam is instabiel en sneller dan verwacht stroomt er nu al water over die dam. Bovendien wordt er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio en dus kan er nog meer druk komen op die dam. De vrees bestaat dat er dus nieuwe overstromingen zullen komen en Chinese ingenieurs bekijken of er nu een opening kan worden gemaakt, zodat het meer gecontroleerd kan worden laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen.
0: Dankjewel, Jens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Trump verandert de naam als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest. De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam voor het Ontario meer meteen af. Sport, Anderlecht mag naar de Europa League voetbal. Het won ook zijn terugwedstrijd tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty met 3-0. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
18: Ik vond dat we eigenlijk heel veel dingen goed deden. Kansen hebben proberen creëren. Ik denk dat we dat toch weer heel veel gehad hebben. Heel tevreden eigenlijk met de voorbije kwalificatiecampagne ook. Ik denk ongeslagen in die 6 wedstrijden. Dus ja, hopelijk kunnen we daar week na week opbouwen.
12: Sint-Truiden verloor zijn laatste voorronde match in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Agent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. In het laatste kwart werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
19: Dit is gewoon echt kloten. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats, maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
12: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. En Cynthia Bolango stopt met atletiek. Bolango is Belgisch recordhoudster op de 400 meter. En ze won in 2019 op het EK Indoor zilver op die afstand. In 2024 pakte ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter brons op het EK. De afgelopen jaren had Cynthia Bolango veel last van blessures. En ze stopt nu op haar 33ste. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan alsmaar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
21: Als je 12 jaar moet wachten op een videospel, dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. En of Grand Theft Auto die ook inlost, hoort u straks. Eerst nemen we de zorgwekkende situatie van B-Post onder de loep. Welkom.

0: Fool's Garden.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Het aandeel van postbedrijf Bpost doet het niet goed, Jeroen.
3: Nee, dat is nog een understatement. Op dit moment is het aandeel namelijk 1,28 euro waard. Maar 10 jaar geleden 23 euro, 2018 28 euro. Dat zijn gigantische verschillen als je dat naast elkaar legt. Dat is dus slecht nieuws voor de aandeelhouders, maar vooral ook voor de Belgische staat, want de staat is de hoofdaandeelhouder van Bpost. Herman Matthijs, die is professor publieke financiën aan de UGent, legde deze week in de Wereld Vandaag uit wat er volgens hem allemaal misloopt bij Bpost.
4: Er is heel veel onrust geweest met het personeel de laatste maanden en jaren bij Bpost. Dat heeft natuurlijk tot heel wat herrie geleid, minder inkomsten, personeelsproblemen die maar niet in orde zijn gekomen, tot vandaag de dag zelfs. Men heeft zich ook nogal toegespitst op één segment, die e-commerce, al de rest laten vallen. Heel veel slechte en dure opnames, overnames van bedrijven, bijvoorbeeld het gekende voorbeeld van Radial in de Verenigde Staten, dat heel veel geld heeft gekost bijvoorbeeld.
3: Ja, de gevolgen daarvan zien we dus nu in de hele lage koers van het aandeel. Volgens Matthijs moet de federale regering dan ook best zo snel mogelijk ingrijpen.
4: Men zal een nieuw management moeten installeren bij Bpost, maar dan zal de federale regering natuurlijk onder bepalen dat er een nieuwe directiecomité komt, een nieuwe raad van bestuur, die volledig andere lijnen gaat uitzetten. Maar goed, dat is een politieke beslissing en dat zal toch wel, dat is geen kwestie van maanden, dat is een kwestie van weken, dat de federale regering daar eens echt een oplossing voor moet vinden.
0: Een politieke beslissing, zegt de professor. Wij kunnen praten met Kamerlid Michael Fralich voor N-VA. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Want u volgt Bpost op de voet. We hebben meneer Matthijs net gehoord. Ik vraag me af, bent u het eens met hem? Moet er een nieuw management komen bij Bpost?
5: Ik ben het eens dat er een nieuw management moet komen, maar dat is er. En in een bedrijf zoals Bpost weet je dat dat zijn tijd nodig heeft. Dus er is een nieuwe CEO aangesteld, Chris Peters. Kwam van Elia, was daar heel succesvol. En hij heeft eerst natuurlijk heel wat huiswerk mogen doen. Maar hij heeft ook te kampen met heel veel problemen uit het verleden. We hadden het gesjoemel rond het krantencontract. Je had het feit dat Bpost eigenlijk kunstmatig door de staat werd vetgemest. Met allerlei preferentiële zaken. Bijvoorbeeld, ze kregen de beheer van de nummerplaten die werden uitgedeeld. Veel te duur. Ze kregen de 679 bankrekeningen. Alle bankrekeningen van de overheid werden bijvoorbeeld door Bpost beheerd. Dat contract bleek ook eigenlijk 20 miljoen euro per jaar te duur. Dat is gelukkig allemaal stopgezet.
0: Ja.
5: Dus je hebt enerzijds die komt op droog zaten te liggen, maar anderzijds ook de brievenmarkt die met min 20% zakt per jaar. Dus dat is een hele uitdaging en daarvoor is nu eindelijk een nieuw plan uitgetekend. Een lang termijnplan op 5-6 jaar.
0: Maar de CEO moet voor blijven staan, zegt u dan, want u geeft de omstandigheden aan waarin hij moet werken, maar hij is intussen 3 jaar aan de slag. U bent het dan niet eens met sommige stemmen die zeggen we hadden toch wel meer resultaten verwacht, ook
5: nee,
0: in deze omstandigheden.
5: Nee, ik denk dat het nog te vroeg is. CEO Chris Peters is 2,5 jaar aan de slag. En in zo'n bedrijf met, dat is eigenlijk de grootste werkgever van het land, 30.000 mensen die er een job hebben. Eerst, zoals ik zei, al die problemen aanpakken, dan met een plan komen. Plus ook, je moet weten dat de vakbond het hem natuurlijk ook niet in dank afneemt. En daar stokken in de wielen steekt. En wij zien ook dat daar eigenlijk heel veel politieke spelletjes worden gespeeld binnen die vakbond zelf. Met een verschil in handelingen tussen de vakbonden in Vlaanderen enerzijds en die in Wallonië, de stakingen die er dan nog bij komen ook, die waren in Wallonië veel heftiger. Die zijn daar wekenlang, daar waren sluitingen van de sorteercentra. Je hebt dat in Vlaanderen niet gehad. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe kan het dat de vakbond dat doet? En het antwoord is, ja, de vakbond bij Bpost werd jarenlang gecontroleerd door Patrick Simon van de PS. Die is nu eindelijk buitengezet daar. Dus we hopen dat dat ook gaat veranderen en dat de vakbond meegaander zal zijn.
0: Okay, ja. U zit er heel diep in, hè. Dat maakt u bij deze heel erg duidelijk. Maar zegt u dan het feit dat dat aandeel zo laag staat, wat mede dan veroorzaakt wordt volgens professor Matthijs door die sociale onrust, dat dat geen probleem is?
5: Ja, ik wil het ook nog kort aanstippen. De sociale onrust. U weet, het krantencontract, ja, daar is de subsidie van 100 miljoen euro per jaar voor stopgezet. Maar dat wordt nog altijd door Bpost beheerd, maar dan wel betaald door de kranten.
0: Uh-huh.
5: Maar in Vlaanderen is daar een deal met de vakbonden dat AMP, een dochteronderneming, dat mag doen. In Wallonië niet. Dus je stelt je de vraag van hoe kan het? 1 land, 2 verschillende vakbonden. En het antwoord daar is politiek. Maar specifiek om op uw vraag te antwoorden. Je kunt vandaag eigenlijk als grootste aandeelhouder drie dingen doen. Ik ga uitleggen waarom twee van die opties wegvallen, waardoor je bij eliminatie op maar één optie komt. Je zou kunnen zeggen, we gaan het bedrijf verkopen. Ja. De staat zegt genoeg ermee. Ik kan u zeggen, mijn partij, ikzelf, wij zijn altijd tegenstander geweest van het feit dat de overheid pakjes moet gaan bedelen. Of bijvoorbeeld telecomabonnementen moet gaan verkopen, want we zijn ook de grootste aandeelhouder van Proximus. Dus dat is geen keiltaak.
0: Maar u zegt terecht, uw partij, want daar is geen eensgezindheid over binnen de regering. Het zou financieel ook geen interessante zaak zijn voor deze regering die op zoek is naar heel veel geld.
5: Dat klopt. Er is geen deal gemaakt over de verkoop. We hebben wel gezegd, we gaan er naar kijken. Ja. Maar met deze extreem lage beurskoers heeft het ook weinig nut. Een andere optie zou zijn, maar dat is natuurlijk puur economisch, dat je zegt, weet je wat, het aandeel staat zo laag, we gaan het volledig opkopen. En dan binnen 5 jaar, als dat transformatieplan rond is, en dan is er ook geen druk meer elk kwartaal vanuit de markt, gaan we het voor een veel hogere prijs verkopen. Maar natuurlijk, een nationalisering, daar staan ook weinigen voor te wachten. Zeker niet in een politieke context. Ja. Dus het is een leuke economische oefening.
0: En de wereld verandert snel, hè? Meneer Feilig, over 5 jaar kan die er helemaal anders uitzien.
5: Ja, inderdaad. Stel dat je dat nu opkoopt met het idee om te gaan verkopen over 5 jaar, maar dat dan bijvoorbeeld de PS aan de macht is, die gaan dat nooit meer loslaten. Natuurlijk, voor hen is Bipost een tewerkstellingsmachine in de eerste plaats. En voor ons is dat een vehikel in een concurrentiële markt van pakjes waar het bedrijf zijn best moet doen om te overleven.
0: U zet het nog eens op scherp hoe de meningen uiteenlopen. Het is in elk geval wel zo dat u een aantal oplossingen voorstelt die u meteen ook als onhaalbaar benoemt. Wat kan de regering dan wel doen?
5: Ja, de enige optie is dat je natuurlijk dus niets doet met de aandelen. Je gaat niet verkopen, je gaat niet aankopen. Dat betekent dat je dat bedrijf beter moet gaan beheren. En daarvoor zijn twee elementen nodig. Je hebt enerzijds het feit dat het management zelf zijn huiswerk moet maken. En ik wil er ook herhalen. En als het rare aan Bipost, dat is een autonoom, beursgenoteerd overheidsbedrijf. Dus dat zijn drie elementen die eigenlijk met elkaar botsen. Dus het feit dat het autonoom is, betekent dat Chris Peeters als CEO zijn eigen ding mag doen, moet zorgen dat het bedrijf rendeert. Anderzijds heb je daar de stiefmoeder van Vanessa Mats, de minister van openbare bedrijven en van Bipost, die zich daar dan mee moeit. Maar zij moet dan, voor wat ons betreft, ook haar huiswerk maken. Want Chris Peeters heeft een lange termijn planning gemaakt rond hoe hij het bedrijf wil zien evolueren naar een pakjesbedrijf van een brievenbedrijf. Maar Vanessa Mats moet haar werk doen rond wat het beheerscontract noemt. Want dat is nog iets anders.
0: Dat is nog dringender misschien dan die andere oplossing. Dat is die nieuwe beheersovereenkomst. Die had er eigenlijk ook al lang moeten zijn. Hoe staat het daarmee?
5: Ja, ook even heel kort uit, voor de mensen die niet weten wat dat beheersovereenkomst juist is. Behalve het bedelen van die pakjes, dat is een commerciële activiteit waar Bipost voor wordt vergoed, geeft de overheid elk jaar een kleine 150 miljoen euro aan het bedrijf om een aantal basisdiensten te gaan leveren, waaronder voornamelijk, en dat is de grootste kost, het openhouden van postkantoren en postpunten. Mm-hmm. En er is een akkoord gemaakt binnen de regering dat we daar ook, zoals op alles, gaan moeten besparen, dat Bipost meer op zichzelf zelf zal moeten kunnen rechtstaan. En dus 50 miljoen euro per jaar besparing op die beheersovereenkomst. Alleen heeft minister Mats haar huiswerk niet zo goed gedaan voor de zomer. Ze is teruggekomen met een plan waarin er ten eerste te weinig werd bespaard, maar ten tweede ook waar de zwaarste saneringen voornamelijk in Vlaanderen zaten. Ze had bijvoorbeeld voorgesteld om 30 postkantoren te sluiten. 85% daarvan zaten in Vlaanderen. Dus dat was ook toch niet helemaal goed.
0: Dat was onaanvaardbaar, herinner ik mij dat u toen zei. Maar er moeten toch moeilijke keuzes gemaakt worden in Vlaanderen ook, toch?
5: Absoluut. En je moet natuurlijk ook creatief kunnen denken. Vandaag de dag hebben we artificiële intelligentie. Daarmee kan je heel veel processen versnellen. En ik herinner mij een discussie een paar weken geleden in de Kamer rond het inzetten van artificiële intelligentie. Bijvoorbeeld niet bij Bipost, maar bij de overheid zelf. En mijn vraag aan minister Mats was van, kijk, met die AI gaan we dan bijvoorbeeld ook minder personeel kunnen hebben. Want we hebben een heel zware logapparaat. Ons overheidsbeslag is bijzonder groot. Ik zeg niet niet dat er naakt ontslagen moet vallen, zeker niet. Alleen dat je een aantal mensen die op pensioen gaan misschien niet zo snel vervangt door artificiële intelligentie. En minister Mats keek mij aan en ze zei van nee, meneer Feilig, we gaan niets veranderen. We gaan en AI inzetten en evenveel personeel hebben.
0: En heeft u dat al in een nieuw concreet voorstel gedaan? Want ze ging voor het reces doen, dat is niet gelukt. Midden augustus was dan de nieuwe datum.
5: Dat is niet gelukt en ik kan u zeggen dat volgende week die gesprekken opnieuw heropstarten. Mm-hmm. De beheersovereenkomst moet ondertekend worden voor het einde van het jaar. Dus het is nu effectief het moment voor haar met goede en duidelijke plannen te komen waarvan we zeggen van we kunnen ons daarachter zetten.
0: Wij gaan dat blijven volgen. Dank u wel voor uw kijk op de zaken van morgen. Michael Fralich, u bent Kamerlid voor N-VA en u volgt Bpost op de voet. Dit is Nectar Wood en Roses in the Dark. Graag gedaan.

0: 22 over 7 intussen. Even naar de weg. Want op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd. En aansluitend ook 20 minuten bijtellen op de E17 vanaf Zwijndrecht. Traag naar Brussel op de E19, 10 minuten erbij vanaf Peutie. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. Wel nog altijd opletten in Boyschot voor dat ongeval op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. Want de weg is daar in beide richtingen afgesloten. En de problemen daar die kunnen nog enkele uren duren.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Vroege ochtend nog, of late nacht, of misschien voor sommigen zelfs geen nacht. Want veel gamers, denk ik, hebben weinig geslapen. Die wachten al heel lang op de release van het videospel Grand Theft Auto 6. En vannacht was er een primeur voor al die ongeduldige gamers. Netflix en Rockstar Games, dat is de ontwikkelaar van het spel, die hebben een eerste video getoond. Om 9 uur gisteravond voor de Netflix-abonnees en om 3 uur vannacht kon iedereen dat dan zien op YouTube. Wij kunnen daarvoor te raden vanmorgen bij Thijs Bastiaans. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Na denk ik ook een korte nacht. U bent gamer en ook podcast-host bij Gamecast. Het is een hele populaire game, hè? Zelfs niet-gamers kennen GTA wel, denk ik. Maar misschien toch even erin duiken. Wat voor spel is het?
3: Oh, dat is een heel brede vraag, omdat het spel is eigenlijk gemaakt om alles te kunnen. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt 1 grote doos en daarin geven ze je gewoon heel veel speelgoed en zeggen, doe maar. Dus je kunt parachuten gaan springen, je kunt banken gaan overvallen, je kunt honden gaan aaien, je kunt scuba diven, je kunt alles. En dat is net wat het zo populair maakt.
0: Ja, omdat iedereen
3: maar
0: er echt
3: zit ook een verhaal
0: kan
3: in
0: gaan. Ja, uiteraard.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar dan zijn er die nieuwe ontdekkingen na lang wacht. Het feit dat dit op deze manier wordt voorgesteld, dat Netflix dat toont bijvoorbeeld, dat is denk ik nog niet vaak gebeurd. Maar u heeft het gezien, hè? Was het de moeite?
3: Niet vaak, het is een understatement. Het was de allereerste keer. Dus dat was eventjes schrikken. Ik heb het zeker gezien. Ja, ik heb vannacht nog vlug ingehaald. Want ja, dat is iets wat, ik heb ook alle social media uitgezet. Want ik wou geen spoilers.
0: Ja.
3: Want ik wou er gewoon induiken. Ja, het was zeker de moeite. Want het was de eerste keer dat we eindelijk iets te zien kregen. Dus dat was spannend. Maar het is 2 aanhalingstekens. Ja.
0: Ja, we willen natuurlijk niet te veel spoilen voor mensen die het ook nog willen ontdekken. Maar een paar adjectieven. Welke zou u gebruiken om te beschrijven wat u zag?
3: Grotesk. Ja, bewonderingswaardig en spannend. Dat zijn er wel een paar, denk ik, die mee opkomen.
0: Ja, en dat is ook altijd heel realistisch, vind ik dan, als leek dan, als het zich afspeelt in een virtueel Miami, want dat is misschien toch een kleine spoiler die we kunnen geven. Is dat dan een stad die echt ook realistisch aanvoelt?
3: Ja, ja, ja. Dat is hun specialiteit. Zij focussen zich op dat de wereld zoveel mogelijk leeft rond jou. Dus het is niet jij in een stad en alles is leeg. Nee, het is elke persoon die rondloopt heeft een identiteit. Hoe dat je daarmee omgaat, die hebben allemaal een eigen persoonlijkheid. En hoe ze reageren op situaties. Waardoor de stad zodanig levendig en realistisch aanvoelt. En dat is iets wat ze heel goed kunnen. En dat maakt het ook natuurlijk extra. Ja, je wordt echt ingezogen.
0: En dat is indrukwekkend, vermoed ik. Maar misschien ook niet helemaal onlogisch als de vorige versie, geloof ik, 12 jaar geleden uitkwam.
3: Ja, 13. Ja, ja.
0: Er zijn wel grote stappen vooruitgezet natuurlijk in die wereld.
3: Oh. Ja en nee. Ik wil zeggen nee, omdat ik zie wel duidelijk dat het een verderzetting is van het vorige. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook beseffen van ja, ooit zitten we een beetje aan de grens van het realisme. Maar het is de extra laag daarop die het zo indrukwekkend maakt. Hoe het haar beweegt, hoe water beweegt. Alles voelt zo nog net een grote stap realistischer aan. En dat is net wat het zo indrukwekkend maakt. Dus we denken altijd van, we zijn er, van qua realisme. En dan doen zij er nog altijd net een schepje bovenop. En dat maakt het enorm indrukwekkend. Ja.
0: Ja, en dat vindt ongetwijfeld u niet alleen. Hè? Hoe is het in het algemeen onthaald?
3: Ja, ik heb ook bij ons in de community opgevolgd wat iedereen ervan vindt. En ja, ik kan zeggen dat we unaniem enorm hyped zijn. Het is een fenomeen zoals dat zelden gekend is over hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in dit spel. En wat ik lees is dat iedereen enthousiast is. Ja, het is zo, heel veel bedrijven, zeker in Amerika, die geven zelf speciaal verlof om dit te kunnen spelen. Omdat zij weten dat toch heel veel mensen gaan ziek inbellen. zo groot is het. Het wordt echt onderschat.
0: Dat schetst het heel duidelijk.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar het is officieel nog wachten tot 19 november, hè, voor het echt verschijnt.
3: Oh, ja, jammer.
0: Ja. Ja, maar hoor ik u nu al zeggen, dit wordt wel echt de game van het jaar.
3: Goh, ja, het is ongezien hoe groot de hype is voor dit spel. Want tot dit uitkwam, mm-hmm. Of tot de trailer gisteren, denk ik dat zij al, ze hebben geen officiële cijfers, tientallen miljoenen keer over de toonbank is gegaan en niemand wist eigenlijk hoe het spel er ging uitzien. Ik denk dat dat ook een beetje schetst over hoe bekend dat dit is onder de gamers. En ja, ik denk dat dit door deze trailer, dat het alleen maar groter wordt.
0: Een voorsmaakje was het. Indrukwekkend duidelijk. Ik wens u toch een beetje rust toe vandaag na het ontdekken van dat eerste stukje in elk geval. Want dat was het van het nieuwe videospel Grand Theft Auto 6. Thijs Bastiaans, dankjewel.
3: Alright, dank u.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
6: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. VRT Radio 1.
2: De Ochtend.
0: Goedemorgen, 7:30 intussen. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Eerste schooldag komt stilaan dichterbij en dat merken we aan het nieuws. Meer en meer scholen, Jeroen, willen af van asbest.
7: Ja, dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om het kankerverwekkende asbest te laten verwijderen. En dat is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Sinds dit jaar kunnen scholen de kosten dan ook volledig terugbetaald krijgen. Maar toch is er nog veel werk aan de winkel en ook de timing om dossiers in te dienen is ongelukkig. Dat zei Gianna Werbroek, Vlaams parlementslid voor Vooruit hier daarnet.
8: De weg is nog zeer lang als we dat afzetten ten opzichte van het aantal scholen die er in Vlaanderen zijn en het aantal scholen waar ook het asbest eigenlijk volgens OVAN dringend moet verwijderd worden. En als je dan ook bekijkt dat de aanvraagperiode dat die bij OVAN nu ligt tussen 16 augustus en eind september, ja, ook daar is het natuurlijk qua timing niet zo ideaal om dat als schooldirecteur te bekijken.
7: Er zijn naar schatting 8000 schoolgebouwen in Vlaanderen waar nog asbest in zit. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich na de ramp een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En nu bestaat dus de vrees dat er nieuwe overstromingen op komst zijn door dat meer. In Nepal is het dodental intussen gestegen tot 469 en er zijn 1400 vermisten. En in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de Europa League na een tweede overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. 3-0 werd het gisteren. AA Gent gaat door in de Conference League nadat het op het einde nog een achterstand goed maakte tegen Hibernian in Schotland. Het werd 2-3 daar. Sint-Truiden verloor in Cyprus tegen Omonia Nicosia met 4-2. En gaat daardoor niet naar de Europa League, maar wel naar de Conference League.
0: Straks wordt daar geloot. Dat is te volgen op sporza.be uiteraard. Sabine, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Leen.
0: Het lijkt een onstuimige dag te worden, wat het weer betreft.
9: Ja, een beetje van alles. De zomerse warmte zijn we ook kwijt. We zitten in frisse zeelucht en we hebben ook veel wolken. Er valt op dit moment regen over het zuidoosten. We krijgen in de loop van de dag misschien een paar opklaringen, maar de wolken gaan toch vaak in de meerderheid zijn. En af en toe kan er wat regen vallen of een bui. En die kan lokaal ook nog intens zijn. Mogelijk onweerachtig met felle windstoten. En ondertussen krijgen we dan temperaturen tot zo'n 22 graden op de meeste plaatsen. Misschien heel lokaal, als de zon er iets meer doorkomt, 23 of 24 graden. Dus een pak minder dan gisteren. Een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind hoort daarbij. Aan zee kan het vrij krachtig, soms ook krachtig waaien uit het zuidwesten. En dan vanavond zijn er bredere opklaringen, dus de buien die gaan verdwijnen, het wordt droog. Na middernacht vergroot opnieuw de kans op regen, meer bewolking en die regen is vooral dan voor het noorden van het land. In de Ardennen is er ook kans op een mistbank. En de minima die liggen tussen 11 en 17 graden. Misschien morgen in het noorden eerst nog een spatje regen. Dan wordt het al gauw droog met opklaringen. Maar na de middag gaat het dan alweer vanaf het westen regen of zijn er een aantal buien. En opnieuw, net zoals vandaag, maximaal tot 22 of 23 graden. En ook zondag is er redelijk veel bewolking met mogelijk een wat lichtgedruppel. En begin volgende week houden we het bij het licht wisselvallige bij maxima rond 21 graden.
0: Dat klinkt gematigd. Dankjewel, Sabine.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Jamie Liddell en Another Day. Het is vandaag 6 maanden geleden dat de eerste bommen op Teheran vielen. We waren al in de Verenigde Staten. Want dat viel samen met Israël. Iran aan wilde het islamitische regime op de knieën krijgen en voorkomen dat Iran een kernwapen zou kunnen bouwen. Dat was in elk geval de uitleg die de wereld kreeg. En we zijn nu dus een half jaar verder. Er is heel veel gebeurd. Maar Iran is wel nog altijd in handen van de Ayatollahs. Wij gaan praten met Damon Golris. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent geopolitiek analist bij het Haagse Instituut voor Geopolitiek en u heeft ook Iraanse roots. Ik wil met u graag even terugkijken op die voorbije 6 maanden. Wat had u zien aankomen van wat we hebben zien gebeuren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Wat ik in ieder geval zag aankomen was dus dat als het doel van zo'n operatie regime change zou zijn, betekent dat deze staat zou vallen en dat een nieuwe staat zou komen. Denk aan het voorbeeld wat we in Venezuela hebben gezien, zoiets wat schijnt ook het idee te zijn geweest initieel. Dan wist ik wel dat dat niet gaat lukken zonder grondtroepen. Je kan eigenlijk, er zijn geen historische voorbeelden ook waarbij met luchtbombardementen een regime change teweeg komt. Dus dat zou niet lukken. En als het idee was dat er een nucleaire oplossing komt met een aanval op de nucleaire sites van Iran, dan was dat al natuurlijk in de 12-daagse oorlog in juni al gebeurd. Ja. Tegelijkertijd, je kon ook wel zien dat een oorlog ervoor zorgt dat dit regime sterk in eigen schoenen gaat zitten. Dat is natuurlijk ook gebeurd, ongeveer al 50 jaar geleden, toen een islamitische revolutie ontstond en Irak Iran aanviel en 8 jaar lang, langs de oorlog van de 20e eeuw, plaatsvond. Dat heeft juist ervoor gezorgd dat dit regime sterker werd. Nou, wat we niet hadden verwacht, wat in ieder geval ik niet had verwacht, is dat het zo slecht gesteld zou zijn met Amerikaanse munities, dat het zo weinig munitie zou hebben, en tegelijkertijd dat het ook zo slecht georganiseerd zou zijn, zo'n oorlog, in ieder geval in Washington, dat het niet duidelijk is waar het naartoe gaat, wat precies het doel is, of er nou wel een overeenkomst komt of geen overeenkomst komt. Maar met al en al lijkt het nu, na een half jaar, dat diegene die de grootste prijs betaalt, is de Iraanse bevolking.
0: Ja, want die zitten in dezelfde situatie, terwijl dat regime er misschien sterker uitkomt, of op zijn minst niet zo verzwakt is als de bedoeling was. Dat verbaast hen zelf misschien ook.
1: Ja, dat verbaast hen ook. Ik denk dat het regime niet had verwacht dat zo'n 5 lagen van de hoogste niveau van de leiderschap zou weggemaaid worden, zogenaamd. Geliquideerd worden en alsnog het regime zou blijven staan. Er is natuurlijk wel een bloedige onderdrukking geweest in januari, waar heel veel mensen op straat zijn gegaan om vreedzaam te demonstreren. Dat werd onderdrukt met succes, is ongekend. Dat er ook geen verandering komt. Ik bedoel, als we ons moeten voorstellen wat het betekent, een bevolking die binnen een half jaar eigen munteenheid is qua waarde gehalveerd en inflatie van boven de 80-90%. Geen uitzicht, geen hoop op verandering. Nee. Dat die te zien blijft staan. Ja, en het feit natuurlijk ook, en ik denk dat dat de meest tragische is, is dat zogenaamd het Westen, met name de VS, maar ook de EU, dat de hoop dat zij dus iets zouden betekenen in het voordeel van de bevolking, vrijheid, mensenrechten en zo, dat die hoop dan weg is. Dus er is een enorme wanhoop nu in Iran onder de bevolking. Tegelijkertijd, het regime is natuurlijk wel militair verzwakt, maar die heeft zichzelf in een soort van een metamorfose met nieuwe leiders, heeft zich versterkt en het zit er nu sterker in om de bevolking te onderdrukken. Misschien niet sterker militair gezien, maar sterkte in om de bevolking te onderdrukken. De vraag is alleen welke kant het op gaat. Hè?
0: Ja, want die hoop, dat herinner ik mij, 6 maanden geleden, die vele mensen die hoopten, dit kan misschien eindelijk die verandering teweeg brengen. En intussen gaat het eigenlijk al lang niet meer over hen.
1: Ja, kunt u dat herinneren? Dat er heel veel mensen op straten gingen demonstreren, ook in het Westen. Er waren zelfs mensen die dachten dat een militaire aanval op Iran ervoor zou zorgen dat die regime verzwakt, zodat de mensen op straat zouden komen en dat de regime change teweeg komt enzovoort. Maar inmiddels is dat weg. De vraag is nu alleen hoe de VS hiermee omgaat. Er zijn berichten, ik las net voordat ik u sprak, dat de hoogste commandant van de VS in het Midden-Oosten, General Cooper, die heeft een videoboodschap opgenomen waarin hij zegt dat de straat van Hormuz totaal open is.
0: Ja.
1: Dat heel veel schepen er doorheen gaan en dat Iran niks kan exporteren qua olie. Nou, als dat waar

0: zetten. Ja. Zodat wij op de knieën gaan. Dat is de vraag. Ik vraag me dat echt af of dat gaat gebeuren.
1: Ja, want die sancties die treffen inderdaad, dat hoorde u de voorbije week al een paar keer, de Iraanse bevolking en niet zo het regime. U zegt wel heel stellig, als de straat van Hormuz open zou zijn, want dat is wat Trump nu zegt, dat klopt niet. Maar we zien toch wel dat daar weer minder aandacht voor is. Past iedereen en ook de wereldeconomie zich dan toch aan deze situatie? Want dat lijkt toch een beetje een rare status quo.
0: Ja, dat gevoel heb ik ook. Het lijkt dat we het met minder over hebben. Het lijkt alsof sommige belangrijke mensen denken aan bijvoorbeeld de belangrijkste directeuren van oliebedrijven en zo. Die duiden aan dat toch enigszins het beter gaat qua oliedoorvoer enzovoort. Aan de andere kant zijn er cijfers en data van onafhankelijke organisaties die zeggen, nou, het is niet zo rooskleurig zoals de VS aan Trump dat voorstelt. Ik denk dat we moeten afwachten, maar tegelijkertijd, ik denk ook niet dat dit regime, het Iraanse regime, stil zal zitten. Mm-hmm. Ik denk dat dit juist ervoor kan zorgen dat als zij zich in het nauw voelen gedreven door deze nieuwe, zeg maar, druk vanuit de VS, economisch gezien, dat zij waarschijnlijk iets van een kinetische actie onder zou gaan. Met andere woorden, dat zij weer een aanval zullen doen op Amerikaanse basis in de Persische Golfstaten, die best wel gevoelig zijn. Mm-hmm. Ik denk niet dat het zo makkelijk zal aflopen met deze oorlog, dan zoals Trump dat voorstelt. Kijk, het is ook bijna onmogelijk om te denken dat je dus een land aanvalt, de leiders, wie ze ook zijn, allemaal afslacht en vervolgens denkt, oh ja, laten we teruggaan naar zoals het was. Ja. Het is heel moeilijk om dat voor te stellen, denk ik. Helemaal als er niet een regime change komt. Maar totdat dat gebeurt, dat er een bepaalde vorm van een overeenkomst is, of vrede enzovoort, denk ik dat er de Iraanse bevolking, natuurlijk wij ook in het Westen met olieprijs en zo, kijk, in Amerika de prijs betalen. In Amerika is voordat Trump aan de macht kwam, was olieprijs, hè, brandstof, was ongeveer $2.50 per gallon. Op dit moment is dat boven de $5 per gallon. Dat heeft een enorme invloed op de verkiezingen en op de gesteldheid. Daarom is meer dan 60% van de Amerikanen is ontevreden over deze oorlog en hoe Trump dat heeft aangepakt. We moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt. Maar ik denk dat het Iran zeker terug gaat slaan en niet zomaar zich in een hoek laat drijven door de VS.
1: Ja. Want bereidheid tot het sluiten van een deal, dat zien we eigenlijk aan geen van beide kanten. Dank u wel voor uw kijk op de zaken. En om tijd te maken voor ons vanmorgen, geopolitiek analist Damon Golris.
0: Mijn genoegen.

0: blij.
1: Een heel klein stukje Frans Kalf. Relatief weinig verkeer. Vanmorgen wel files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten daarbij vanaf Zwijndrecht. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
2: En ook naar Brussel valt het mee. 10 minuten op de E19 vanuit Antwerpen vanaf Peuty. En door een ongeval op het Nederlandse spoornet stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam niet in Breda. Reizigers naar Breda kunnen in het station Noorderkempen overstappen op een vervangbus.
3: Badkamerrenovatie?
4: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
5: De ochtend.
1: Jeroen, we nemen er even de Standaard en het Nieuwsblad terug bij, want vooraan zien we daar die nieuwe wet die ziekenfondsen toegang geeft tot bijna alle data van zorgverleners.
2: Ja, eerst even kaderen. Het is een maatregel in de nasleep van de fraudezaak rond Stefanie Sander, de thuisverpleegkundige. De bedoeling is dat de ziekenfondsen het RISIF kunnen helpen om fraude op te sporen. Hoe? Wel, via het Intermutualistisch Agentschap, dat is een dataplatform, kunnen de ziekenfondsen voortaan een volledig persoonlijk profiel van een arts of een verpleegkundige opvragen als ze vermoeden dat er sprake is van fraude. Dat persoonlijk profiel gaat over de grenzen van alle ziekenfondsen heen, dus met andere woorden, zo kunnen ziekenfondsen dan ook zien wat zorgverleners ook aan andere ziekenfondsen doorgeven.
1: Oké, dat is er nu, maar het is wel blijkbaar niet evident geweest. Er is ook binnen de regering wel wat om te doen.
2: Ja, want niet alle partijen zijn even blij met de nieuwe wet. N-VA bijvoorbeeld is er geen voorstander van. Kamerlid Kathleen De Poorter zei in het parlement dat ze bezorgd was dat de ziekenfondsen voor rechter zouden spelen. En daarop kwam bevoegd minister Frank van den Broeke van Vooruit dan met een compromis. En dat bestaat erin dat de ziekenfondsen alleen mogen controleren, maar niet mogen sanctioneren. Ze mogen dus enkel melding maken van situaties. Dat is het compromis.
1: Maar ook dat gaat te ver voor heel wat artsen. We hebben de voorzitter van het Vlaamse Artsensyndicaat aan de lijn, Jos van Hoof. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Want dat lezen we in de krant, hè, dat het te ver gaat voor jullie. Waarom?
6: Ja, inderdaad. Eigenlijk, dit leidt tot evolutie naar wat wij vrezen. Een restrictieve geneeskunde, een dashboardgeneeskunde, waarbij wij eigenlijk om niet met ons profiel natuurlijk afwijkend te worden gepercipieerd. Ja. Eigenlijk het aantal consultaties per patiënt, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften per patiënt, eigenlijk in een dashboard moeten opslaan om inderdaad geen afwijkend profiel te hebben. Dus dat is wel duidelijk. En dat betekent ook dat wij hier een betrokken stakeholder hebben, namelijk de ziekenfondsen, waarmee we eigenlijk elk jaar of om de twee jaar een akkoord mee moeten onderhandelen. Dus zij zijn betrokken partij in het geheel. Bijkomend stellen wij vast dat er in tegenstelling tot het controleorgaan dat er reeds bestaat, namelijk de dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle, die een toezichthoudend comité hebben, een neutraal toezichthoudend comité, dat dit hier niet bestaat bij het IMA. Er is dus geen controle over data en profielen. Daar is natuurlijk wel door de gegevensautoriteit zijn er natuurlijk richtlijnen, ja. Maar er is geen toezichthoudend comité. Daar stellen we ons vragen bij en uiteindelijk geeft dit toch weer eens een blijk van een nu geïnstitutionaliseerd wantrouwen naar de sector toe.
1: Ja, daar bent u heel stellig in. Nochtans zie ik in de krant dat het IMA zegt, het is wel een grote stap vooruit in het onderzoeken van fraude in de zorg. Bent u daar dan niet mee
6: ja,
1: eens?
6: Wij zijn absoluut tegen fraude, laat het heel duidelijk zijn. En fraude mag gedetecteerd worden. Ja. Dus wat noemen wij fraude? Fraude zijn handelingen die gefactureerd worden aan het ziekenfonds wanneer ze niet gepresteerd zijn. Laat het duidelijk zijn. Maar natuurlijk, u weet even goed als ik, dat natuurlijk heel wat artsen, afhankelijk van de demografie, dus afhankelijk van de regio waar ze werken, afhankelijk van het patiënteel die ze verzorgen, natuurlijk andere profielen hebben. En dit betekent dat je een stringent, regulerend kader schept waarbij dat geneeskunde nog meer restrictief gaat worden en artsen natuurlijk bezorgd gaan zijn om af te wijken van dit profiel, met alle gevolgen van dien. Hè. Je gaat nog langere wachttijden krijgen, je gaat nog meer zorginfarcten krijgen, dus je gaat, zoals het in Amerika, in de Verenigde Staten al het geval is, je gaat nu moeten opletten dat er geen advocaten aan de drempel van je praktijk staan. Ja, maar nu staat het
1: iemand... heel erg somber inderdaad, hè. Maar op zich denk ik dat ook de bezorgdheid leeft bij zorgverleners, dat als een arts of verpleegkundige niet correct handelt, dat dat moet aangekaart worden en aangepakt ook.
6: Dat moet absoluut aangekaart, moet absoluut aangepakt. Maar laat het heel duidelijk zijn. In alle sectoren, hè, niet alleen in de zorgsector, zijn er natuurlijk enorm afwijkende profielen. Hè. Dus er zijn altijd personen, of het nu artsen zijn, of het nu verpleegkundigen zijn, of kinesisten, die er natuurlijk de kantjes van aflopen. En die moeten inderdaad... uit het zorgveld verdwijnen. Het
1: maar zijn op die welke mensen... manier dan, als u dit geen goede manier vindt?
6: Ja, er zijn andere manieren. Het is heel duidelijk dat de dienst geneeskundige evaluatie en controle voldoende instrumenten heeft om die afwijkende profielen op te sporen en daar snel op te anticiperen. Maar natuurlijk, op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben. Ja. En waarom? Omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. We worden nu al vastgepind op het curatieve echelon. We zijn vooral bezig met reactieve geneeskunde. Als we dat nog moeten combineren met een uitbreiding van onze administratieve taken, waarbij dat we ter verantwoording geroepen worden en bij een afwijkend profiel moeten gaan argumenteren waarom we bijvoorbeeld meer dan andere 80-jarige patiënten verzorgen, dat we meer rusthuispatiënten hebben, dat we meer palliatieve patiënten hebben, ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
1: U maakt heel duidelijk waar de bezorgdheden zitten. Er was politiek ook geen eensgezindheid over. Er is dan dat compromis, het feit dat het alleen maar gesignaleerd mag worden en dat er geen sancties kunnen genomen worden door de ziekenfondsen. Dat is geen goed compromis dan?
6: Ja,
1: want wie niks verkeerd doet, wordt in principe niet gesignaleerd natuurlijk. Hè?
6: Het is natuurlijk een politiek compromis, hè. Dat is heel duidelijk. Het sanctioneren ging natuurlijk twee bruggen te ver. Hè. Laat het heel duidelijk zijn, maar nogmaals, wij hebben ook recht om... Want wat gebeurt er met eigenlijk al die data? Hè? Die data, ja, je hebt er geen, zoals ik zeg, geen toezichthoudend comité. Wie controleert het gebruik van die data? Wie controleert het gebruik van die profielen? Wanneer hebben we recht om deze... data te verwijderen. De gegevensautoriteit is heel strikt in wat betreft de privacy en de GDPR. Zoals u weet, heeft elke patiënt het recht om data te laten verwijderen. Dus dat is nu eenmaal in België zo voorzien. Wanneer kunnen wij vragen dat profielen van artsen verwijderd worden? We hebben daar geen zicht op, geen controle op. Er is geen toezichthoudend comité. Wij maken ons daar ernstige zorgen over.
1: Dat heeft u bij deze duidelijk gemaakt. Dank u wel. Jos van Hoof, u bent voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat.
6: Dank u wel. Goedemorgen.

0: Opvolg naar het nieuws van 8 met Curtis Harding. Geen BK-finale voor hockeyvrouwen, dat is voor straks.
1: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
2: Usain Bolt.
1: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
2: Carlos. Mondo Duplantis.
1: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
7: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
8: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
7: Oké. Okay.
9: Happy bathroom to you.
6: Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent. Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden. Maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
11: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
12: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
11: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
12: Mee afzuigen, onder druk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
11: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
13: Komen er nog veel bijkomende werken aan te pas, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam? Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
11: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
12: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is voor ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
0: Elektrische auto's waren vorig jaar vaker betrokken bij letselongevallen met een fietser of voetganger dan auto's op brandstof. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersinstituut FIAS. Het zegt dat elektrische auto's, als ze traag rijden, te stil zijn, waardoor ze pas later opgemerkt worden. De Europese Unie verplicht elektrische wagens om bij lage snelheid geluid te maken, maar dat is volgens Stef Willems van FIAS niet genoeg.
14: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid, om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden, tot 10 km per uur, het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen, zeker door de blinden en de slechtzienden, beter opgemerkt kunnen worden.
0: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Welzijns- en preventiedienst Mensura heeft dat bevraagd. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land zouden bedrijven die kosten beter moeten opvolgen, zegt Bart Teuwe van Mensura.
9: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, interimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
11: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich intussen een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
15: Ja, want dat nieuwe meer is hogerop gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En daar is een soort dam ontstaan van stenen en puin waarachter dat water zich nu aan het ophopen is. En sneller dan verwacht stroomt er nu water al over die dam weer richting dat getroffen rampgebied. Bovendien is er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio. Chinese ingenieurs bekijken nu of er eventueel een opening kan worden gemaakt om het meer zo gecontroleerd te laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen.
11: Bedankt, Jens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden krijgen de inwoners de raad om te vertrekken. Door de vele Russische aanvallen op Kherson dreigen er komende winter lange periodes zonder stroom en verwarming. De gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie. Hij zegt dat eergisteren de verwarmingscentrale van de stad nog zwaar geraakt is met bommen. In Kherson wonen nog ongeveer 60.000 mensen. Sport. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de Europa League na een tweede overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. 3-0. AA Gent gaat door in de Conference League. Het kon helemaal op het einde nog een achterstand goedmaken tegen Hibernian in Schotland. Het werd 2-3. En dat is een goede zaak voor de rest van het seizoen, zegt trainer Rick de Mil.
16: Dat is een enorme boost voor heel de club. Dit was zeer belangrijk dit seizoen, dat we in die poelenfase zaten. En aan de andere kant is het ook belangrijk voor de groei van de club, maar ook voor de spelers. Want die gaan alleen maar beter worden door dit soort wedstrijden te spelen.
11: Sint-Truiden verloor in Cyprus tegen Omonia Nicosia met 4-2 en gaat daardoor niet naar de Europa League, maar ook naar de Conference League. De Belgische hockeyvrouwen zijn ontgoocheld na een nipte nederlaag tegen Nederland in de halve finale van het WK. Nederland won met 1-0, maar in het laatste kwart werd een doelpunt van de Belgen nog afgekeurd. Famke van Heel scoorde en ze begrijpt zelf niet wat er mis was.
17: Ik snap niet wat er fout is aan de goal, maar het is zo en ik vind het een beetje jammer dat ze die goal van ons af hebben genomen. Ik vind het gewoon jammer dat het altijd Nederland moet zijn en dat het altijd hun weg is en niet onze kans. Maar het is jammer en we gaan alles geven voor de derde plaats.
11: In die wedstrijd voor het brons morgen is Australië de tegenstander. Nederland speelde finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan als maar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
19: Een hele goede morgen. Veel ontgoocheling. Je hoorde het net nog bij de Red Panthers, onze hockeyvrouwen. Want geen WK-finale. Hoe kijkt commentator Sophie Giertz daarnaar? Dat hoort u zo meteen. En een nieuw donorschandaal in Nederland. Daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: The Tragically Hip en Ahead by a Century. Er is dus een nieuw donorschandaal opgedoken. Deze keer dan in Nederland. Want er is een Nederlandse spermadonor ontdekt die doelbewust zeer veel kinderen gemaakt heeft. En dat zou ondertussen al gaan om minstens 121 kinderen. En een van de moeders die een kind heeft van deze massadonor, die reageert vol onbegrip in het NOS-programma Nieuwsuur.
1: Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft. Het lijkt bijna alsof deze man een script heeft bedacht waarmee hij denkt, oh, als ik dit zeg, dan tuinen ze erin. Dan kan ik er weer eentje maken.
0: Phil, moeten we altijd even bij ademen. Judith Bennaerts, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ook, hoor.
0: Ja, onderzoeksjournalisten bij Nieuwsuur, bij de Nederlandse Openbare Omroep. Want dat is dan één getuigenis, maar intussen al sprake van minstens 121 kinderen. Dat is aanzienlijk en het kan vooral nog oplopen.
2: Dat klopt. We hebben sinds de berichtgeving van gisteren alweer diverse moeders in de mail die met ongeloof hebben het verhaal lezen of hebben gezien en denken, oh my god, ik heb ook met die Simon zaken gedaan.
0: Die Simon, dat is die man.
2: Dat is die man. Ja, de massadonor die zich jarenlang bij al deze vrouwen heeft gepresenteerd als een hele integere man. En absoluut vreselijk vond wat Jonathan Meijer. Hè, de man die zelfs een Netflix-documentaire heeft, de Nederlander. Die meer dan, ik geloof, inmiddels 500 kinderen heeft over de hele wereld. Nee, dat kon toch allemaal niet. En hij hield zich echt allemaal aan de afspraken. En nee, 25 was echt het maximum. En nee, hij wilde vooral contact met de kinderen. Ja.
0: En nu komt dit aan het licht. En ook hoe hij dan te werk ging, want hoe deed hij dat?
2: Nou, hij had sowieso heeft hij zich minimaal bij twee klinieken gemeld als kliniekdonor.
0: Ja.
2: He, dus als een zaaddonor. Maar hij heeft zich dus vooral gemeld via allerlei websites. Verlangen naar een kind. Leuke naam. Waar dus mensen zich melden aan beide kanten. Dus zowel donoren die verlangen naar een kind als dus moeders die verlangen naar een kind. En zo heb je nog veel meer van dat soort websites. En daar ontmoeten mensen elkaar en dan hebben ze contact. En dan is er misschien een gesprek en misschien nog een gesprek. En dan is er in de thuissituatie, komt hij langs en dan doet hij zijn zaad in een potje. En dan insemineert de vrouw. Zelf. Dat is zeg maar de thuismethode, de thuisinseminatie. Maar goed, nu begrijpen we ook dat hij de laatste tijd misschien al wel veel langer ook dit aanbiedt om dat au naturel te doen. En dat hij ook andere seksuele gunsten zou willen verlenen.
0: En je spreekt in de tegenwoordige tijd, dus hij is nog altijd actief?
2: Ja, er is op dit moment een vrouw zwanger in 9 weken. En dat maakt die moeders die. Dit zijn echt eigenlijk is een soort van moeders die elkaar hebben gevonden, ook via het web, via platforms, via Facebook. Die hebben elkaar gevonden en die zijn dus op speurtocht gegaan. Via al die platforms en ontmoetingssites en TikTok en op allerlei manieren. Ja, ze hebben nu enorme steun aan elkaar in hun speurtocht als een soort van donordetectives.
0: Dat. Komt dit allemaal aan het licht? Zien wij dat ook allemaal? En natuurlijk willen die vrouwen dat hij stopt. Vraag is, gaat hij dat doen? Kan dat gecontroleerd worden?
2: Nou ja, het probleem is, hij is dan via de klinieken gestopt. Kijk, het kwam mede aan het rollen, omdat we hebben als een van de weinige landen in Europa een donorregister. Mm-hmm. En daar staan dus alle donoren in die formeel via de klinieken doneren en ook de kinderen. Nou, sinds vorig jaar zijn al die data van al die klinieken gekoppeld. En toen kwam eruit, en daar hebben we ook onderwerpen over gemaakt, dat er maar liefst 85 massadonoren in Nederland zijn. Bij ons ligt de grens op 25 kinderen. Dat is veel hoger dan bij jullie in België. Ja. Maar goed, dat is onze grens. Dus wij hebben vijf. Nou ja, en daar kwam hij dus ook uit naar voren. Die moeders die in die klinieken van hem zwanger waren geworden, hebben dat voor het eerst gehoord. Maar die hadden ook alweer via social media en op allerlei manieren, en ook via hem, hadden ze ook contact met die thuisinseminatiemoeders. En zo is dat toen, zeg maar, als een soort van olievlek, is dat een soort van kettingbrief geworden, hoe die moeders elkaar hebben ontmoet. Uh-huh. En dachten op een gegeven moment, nou, maar hij vertelt tegen iedereen, ja, jouw kind is mijn zesde kind. Want dat was ongeveer zijn pitch.
0: Ja.
2: Als jij gewoon een hele normaal uitziende man, ziet er gezond uit, komt normaal uit zijn woorden, ziet er verzorgd. En hij heeft zich goed ingelezen, is niet dom. Ja, en vrouwen die zeker als ze heel grote kinderwensen hebben... Uh-huh. zeker als de leeftijd tegen de 40 gaat, dan... Dan gaat het misschien snel. Ik weet het niet, maar hij heeft daar wel... op die manier in de thuissituatie... kon hij heel makkelijk zijn diensten verkopen.
0: Ja,
2: en nou, niet verkopen, maar aanbieden.
0: Aanbieden, ja. Laten we het zo noemen, ja. Inderdaad. Ja. En het is nu heel veel ophef aan het veroorzaken in Nederland. Bestaat de kans dat wij het er hier binnenkort ook gaan over horen? Dat hij ook in ons land kinderen verwekt heeft?
2: Nou, tot gistermiddag hadden wij begrepen dat hij in ieder geval kinderen in Duitsland had. Maar uh-huh. gisteravond hebben wij een bericht van een moeder gekregen. En die zei dat hij dus tegen haar had geappt of gemaild. Dat hij zeker ook 10 gezinnen in Duitsland heeft bediend. En 6 in België. Voor wat het waard is.
0: Uh-huh.
2: Want ja, hij zegt al de afgelopen weken staat hij steeds meer onder druk van die groep moeders. Om nou eens... duidelijkheid te geven over hoeveel kinderen gaat het nou gewoon. Op die hele simpele vraag geeft hij al maanden, sinds er onrust is, geen antwoord. Ja, maar ik ben bezig met een overzicht maken, zegt hij dan. Ik kom daarop terug, maar ik laat het nu even rusten.
0: Even rusten, oké. Maar hij reageert wel op alles wat nu aan het licht komt.
2: Nou, niet ja, wel bij hen, maar we hebben uitgebreid hem de gelegenheid gegeven om zijn verhaal te doen bij ons. Schriftelijk of in een interview of interview op tv of audio, onherkenbaar of herkenbaar. Daar hebben we een hele middag met hem over geappt. En uiteindelijk is het vooral interessant doenerij, maar doet hij het niet. En daarna hebben we hem ook allerlei vragen, hele simpele vragen van hoe lang... Waarom bent u donor geworden? Uh-huh. En hoeveel kinderen heeft u? Doet u dat in binnen- en buitenland? Welke verhalen vertelt u de vrouwen? En waarom heeft u plaats? Waarom heeft u gelogen eigenlijk tegen iedereen? Dus gewoon wat je wil weten.
0: Ja, absoluut.
2: Maar hij heeft uiteindelijk een statement alleen gestuurd aan ons. Dat hij met de betrokkenen heeft besproken dat het beter is om niks te zeggen. Nou, die betrokkenen die ik spreek, die zeggen ga eens praten.
0: Ja.
2: Dus we weten niet welke betrokkenen. Misschien is het zijn moeder. Ik heb geen idee. En dat hij, dat hij alleen wil praten dus met die vrouwen zelf en eventueel met de officiële instantie. Ja, dat is ook kwats, want welke officiële instantie? Want dit gaat over zijn privégedrag. Ja. Er is geen officiële, er is geen zeg maar thuisinseminatie politie. Ja. Dus, we hebben ook in Nederland bij het OM, het Openbaar Ministerie, Justitie en de politie, en hebben ook gevraagd van, goh, dit is oplichting, misleiding, ja. kunnen jullie niet vanuit het strafrecht? Ja, dan tot op heden hebben ze ontwijkend geantwoord. En van nou, ingewikkeld, we zoeken het uit. Maar wat betreft deze zaak zegt het Openbaar Ministerie. Ja, in het kader van de privacy zeggen we daar niks over. Nou, dat kan je tweeledig uitleggen. Of ze zijn wel bezig met hem, of ze zijn niet bezig met hem. Maar het is allemaal vervullend taalgebruik en geen duidelijkheid. Ook niet voor deze vrouwen die eigenlijk nu genoodzaakt zijn om... Dus zelf weer in een civiele rechtszaak.
0: Ja.
2: Net als met Jonathan Meijer.
0: Vinden. Ja,
2: ja en hem te stoppen. Want dat is wat ze willen. En ze zien ook dat hij nog steeds bezig is. Hij heeft ook onlangs tegen een moeder met een klein kind gezegd. Ja, ik heb dit jaar maar 11 gezinnen geholpen. Ja, dit jaar maar 11 gezinnen. Hij is al 16 jaar bezig.
0: Ja, dat is hallucinant. En hij is ook vooral... Ja. Al lang bekend toch bij de Nederlandse overheid als massadonor sinds 2017. Maar die hebben dan nooit ingegrepen.
2: Nee, dat wij waren echt zelf ook vielen van onze stoel toen we gisteren na onze publicatie van het artikel en voor onze televisieuitzending van VWS, het ministerie van Volksgezondheid, te horen kregen. Ja, wij waren inderdaad bekend met deze man in 2017, maar daar hebben we verder niks mee gedaan. Vervolgens is die man 2 jaar later betrokken, en we weten niet door wie, bij een hele zware onderzoek naar de wet die dit soort officiële zaken in klinieken allemaal regelt. De donorwet.
0: Uh-huh.
2: En toen zat hij in de begeleidingscommissie vanwege donorperspectief. Ja, als je nu weet waar hij al mee bezig was, is dat natuurlijk vrij pijnlijk. En neemt het ministerie daar ook stellig afstand van. Van ja, dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Zeker niet. Ze hebben hem al in het vizier 2 jaar daarvoor. En in die hoedanigheid heeft hij ook, in die commissie heeft hij ook zelf twee stukken geschreven, heeft hij ingebracht. Die zijn nooit gepubliceerd. En dan geeft hij blijk van toch zijn ideeënwereld.
0: Ja.
2: Waaronder, we moeten vooral het maximum van 25 kinderen in Nederland moeten we loslaten. En donoren via thuisinseminatie, ja, die kunnen heel goed mensen om de tuin leiden door allerlei beloftes te doen die helemaal niet kloppen. Als je dat nu leest, ja, dan denk je, ja, die man heeft gewoon uit eigen ervaring en dat in algemene zin opgeschreven. En niemand heeft, er gingen geen alarmbellen af bij niemand, ook toen niet. Nee, wat ook erg pijnlijk is, want toen was er al een hele grote discussie in Nederland vanwege Jonathan Meijer over massadonatie. Dus,
0: ja, maar nu geeft deze Simon daar toch nog allemaal andere dimensies aan, vind ik. Want we horen het al vaker, hè, dat er misstanden aan het licht gekomen worden. Maar hier zal denk ik het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Maar dankjewel om ons er attent op te maken. Judith Bennaerts, onderzoeksjournaliste bij Nieuwsuur.
2: Graag gedaan.
0: File naar Antwerpen op de E17, 10 minuten bijtellen vanaf Kruibeke. En ook traag naar Brussel op de A12 in Londerzeel. Opletten voor een aanrijding. En op de E19, 10 minuten erbij vanaf Peutie.
3: De binnenring rond Brussel dan 10 minuten erbij van Strombeek tot Vilvoorde. De N16 richting Willebroek, een kwartier file rijden van Bornem tot Puurs door een ongeval. En richting Mechelen zijn er werkzaamheden bij Heffen. In beide richtingen 20 minuten aanschuiven. En door een ongeval op het Nederlandse spoornet stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam niet in Breda. Reizigers naar Breda kunnen in het station Noorderkempen overstappen op een vervangbus.

0: Something Coming van Rufeda. Nederlandse roots heeft zij. En we zagen gisteren tranen bij de Red Panthers na het verlies tegen Nederland. In de halve finale van het WK hockey. Want de Belgische hockeyvrouwen verloren met 1-0. Maar vooral het afgekeurde doelpunt in de slotfase zorgde voor veel woede en frustratie. En speelster Stefanie van den Borre die nam in het interview na de wedstrijd geen blad voor de mond.
1: De eerste helft, ik denk dat die scheidsrechter maar één arm had. Ja, deze moet ik nu allemaal niet zeggen, maar het is wel wat dat nu mijn eerste gedachte zijn. Naar mijn gevoel hebben we zowel aanvallend als opnieuw verdedigend heel goed gespeeld. Dit is niet verdiend, dus dit doet heel veel pijn. En volgens mij gaat deze lang pijn doen. Ook al, opnieuw weet ik dat we binnen 2 dagen een match voor de derde plaats hebben.
0: Goedemorgen, Sophie Geert.
2: Goedemorgen.
0: Co-commentator op dat WK hockey, je was erbij gisteren. En ze zegt het zelf, ik zou het niet mogen zeggen, maar de frustratie moest er duidelijk uit. Hè. Is die terecht bij de Panthers?
2: Ja, die is absoluut terecht. En ik begrijp ook zo, direct na de wedstrijd, dan zijn de emoties natuurlijk het hoogste. En dan zeg je echt wat je denkt. En dat is zoals Stefanie van den Borre op dat moment dacht. En er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Hè. De scheidsrechter, het was een moeilijke wedstrijd. Ja. En ze voelen zich bestolen, dus ik begrijp het wel. Langs de andere kant, die videoscheidsrechter bestaat. Die mogen ze gebruiken.
0: Ja.
2: En dan krijg je deze situatie. Hè.
0: Mocht de goal niet afgekeurd worden, vindt u?
2: Jawel, hij mocht. In het hockey zijn we natuurlijk gewend om met die videoscheidsrechters te werken. En meestal is dat wel correct. Uh-huh. Alleen zie je dit WK, zie je natuurlijk dat de videoscheidsrechter gebruikt wordt op een andere manier. Dat wil zeggen dat de risico's worden iets groter. Dus je neemt die videoref iets sneller, waardoor je hem sneller ook kwijt kan zijn. En dan zet je gewoon druk op de scheidsrechter, zodanig dat ze hun eigen videoreferral zouden aanvragen. En dat was gisteren ook het geval. Er wordt een eigen referral aangevraagd. Dat mag, hè. Dat is perfect normaal voor de scheidsrechter zelf. Ja. Alleen is het hier natuurlijk een moeilijke situatie. Hè. Zo op het laatste van de wedstrijd, een halve finale van een WK. En dan wordt die referral aangevraagd en hij is niet helemaal correct. En dan krijg je deze toestanden natuurlijk.
0: Absoluut, want het was de kans op een WK-finale natuurlijk. Hè. Tegen die absolute top, want dat is een land zoals Nederland natuurlijk. Is dat dan toch net iets te hoog gegrepen of horen wij echt bij die top?
2: Nee, we horen wel bij die top. Alleen staat Nederland nog echt aan de top. We zeggen het al jaren, maar we komen wel steeds dichterbij. En als je gisteren de wedstrijd bekijkt, dan kunnen we gewoon mee. Alleen om die wedstrijd echt te gaan winnen, moet alles kloppen. Er moet bij Nederland net iets minder zijn. En Nederland was net iets minder. En vandaar dat die frustratie waarschijnlijk zo groot is. Het was echt een gouden kans om eens een keer Nederland te gaan kloppen. Wat eigenlijk nog nooit gebeurd is de afgelopen jaar.
0: Uh-huh. Ja, want de teleurstelling zal effectief eerst moeten gaan liggen voor die trots misschien toch bovenkomt over die wedstrijd. Want ze mogen denk ik wel trots zijn, hè?
2: Ja, absoluut mogen ze trots zijn, maar in topsport koop je niet veel met trots. Hè. Daar wil je gewoon winnen en wil je gewoon voor die gouden medaille gaan. Ja. Nu kunnen ze nog steeds voor een medaille gaan en dat zal moeilijk worden. Het zal een beetje van afhangen hoe ze deze ochtend opstaan, met welke mindset. Maar ze zijn het dan in status verplicht om nu een bronzen medaille te gaan halen.
0: Ja, maar het zal wel moeilijk zijn, zegt u eigenlijk, om toch nog eens op te laden dan voor die wedstrijd, voor die derde plek. Dat is tegen Australië, hè?
2: Ja, klopt. Tegen Australië, die hebben 1-0 van Argentinië verloren gisteravond. Ook met een dubieuze videoscheidsrechter, by the way. Dus dat blijft hot topic. Maar het is in principe een haalbare kaart tegen Australië. Alleen het mentale is nu superbelangrijk. Hè. Ja. Voor die derde plek spelen, dat is meestal toch een teleurstelling eerst. En dan, maar goed, het is wel een medaille die kan winnen. En derde van de wereld worden is absoluut geen schande natuurlijk.
0: Nee, in geen geval. Maar het feit dat dan mentaal heel belangrijk wordt, opladen, misschien ook de plek waar die wedstrijd plaatsvindt, want dat zal in Nederland zijn. Zie je daar nog ergens een hinderpaal in?
2: Nee, want ze hebben nu ook ze hebben moeten verhuizen naar Nederland. Doordat ze die laatste poolwedstrijd dan niet van Argentinië konden winnen, moesten ze die halve finale in Amsterdam spelen. En sowieso alle medal games zijn in Amsterdam. Dat was op voorhand al voorzien, dus dat wisten ze.
0: Ja.
2: Dus ze zitten daar nu een aantal dagen, wat ook prima is.
0: En hopelijk kunnen ze de knop toch nog omdraaien. Ook al is het dan die wedstrijd voor de derde plek op dat WK hockey. Sophie Geerts, dankjewel.
3: Hoe verval ik met Noemi Wolfs en orkest op Symfonische Theatertour?
4: in Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
5: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Voor die goeiemorgen
7: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
7: En voor de
8: goedenavond
7: waarbij je de dag wil verteren door te
9: dansen op deze toppers.
7: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè?
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
13: J'aime le drame, j'aime l'écho.
12: Ben Folds, Bill Callahan. Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
14: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
15: VRT Radio 1.
16: De Ochtend.
0: Goedemorgen, 8:30 intussen. Jeroen, meer en meer scholen willen asbest weghalen in hun gebouwen. Of laten weghalen.
17: Ja, nu die kosten sinds dit jaar ook volledig terugbetaald worden, is er inderdaad een duidelijke stijging. Al 173 scholen in Vlaanderen hebben een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. En dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Toch is er voor de scholen nog een grote inhaalbeweging nodig om tegen 2040 volledig asbestveilig te zijn. Ziekenfondsen krijgen sinds kort toegang tot bijna alle data van bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen wanneer er bijvoorbeeld een vermoeden is van fraude, dat schrijft de Standaard. De bedoeling is dat de ziekenfondsen zo het RISIF kunnen helpen om fraude te kunnen opsporen. Dat is de overheidsdienst die de prestaties van zorgverleners controleert. Nu, het artsensyndicaat, die zijn daar niet blij mee, dat vertelde voorzitter Jos van Hoof hier vanmorgen bij ons.
18: We zijn absoluut tegen fraude, laat het heel duidelijk zijn. En fraude mag gedetecteerd worden, laat het duidelijk zijn. Maar natuurlijk, u weet even goed als ik, dat natuurlijk heel wat artsen, afhankelijk van de demografie, dus afhankelijk van de regio waar ze werken, afhankelijk van het patiënteel die ze verzorgen, natuurlijk andere profielen hebben. En dit betekent dat je een stringent, regulerend kader schept waarbij dat geneeskunde nog meer restrictief gaat worden en artsen natuurlijk bezorgd gaan zijn om af te wijken van dit profiel.
17: Het hele gesprek met Jos van Hoof vind je terug op VRT Max. En in het rampgebied tussen Nepal en Tibet kunnen de reddingswerken voorlopig niet doorgaan. In een meer dat ontstaan is na de eerste vloedgolf stijgt het water en daar wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In Nepal is het dodental intussen gestegen tot 469. Na de ramp zijn er ook 1400 vermisten van verschillende nationaliteiten, onder hen ook Belgen.
0: Inderdaad, we volgen de situatie daar. Sabine, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Leen.
0: We kunnen bij jou terecht voor het weer vandaag. Ik zie toch een klein streepje blauw, maar vooral veel wolken.
19: Ja, de wolken gaan vandaag toch vaak in de meerderheid zijn. Maar af en toe zijn er inderdaad ook opklaringen. Dat is op dit moment het geval. En het is over het zuidoosten ook nog aan het regenen. Dus het wordt een beetje van alles. Met frisse zeelucht ook. Dus de temperaturen klimmen een pak minder hoog dan gisteren. Af en toe gaan we toch nog een beetje regen krijgen of een bui. En die bui die kan in de loop van de dag wat intenser worden. Mogelijk ook onweerachtig en met felle windstoten. En ondertussen gaan we naar temperaturen voor Vlaanderen en Brussel tot 21 of 22 graden. Maar met een beetje meer zon kan dat nog een 23 of 24 graden worden lokaal. Een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind hoort daarbij. Aan zee waait het vrij krachtig, soms ook krachtig uit het zuidwesten. En dan stijgt de luchtdruk vanavond en vannacht. Krijgen we tijdelijk brede opklaringen. Later, dus de buien die gaan ook verdwijnen. En dan later op de nacht komen opnieuw meer wolken opdagen met kans op wat regen. Vooral over het noorden van het land. En in de Ardennen kan hier en daar een mistbank ontstaan. Temperaturen tussen 11 en 17 graden. Morgen staan we op met mogelijk een beetje gedruppel in het noorden nog. En snel wordt het droog, krijgen we opklaringen, tijdelijk. Want na de middag brengt een volgende storing alweer regen en buien vanaf het westen. En net als vandaag temperaturen tot 21 of 22, hier en daar misschien een 23 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Zondag overdag blijft het grotendeels droog, misschien een beetje licht gedruppel, vooral veel wolken en temperaturen tot 23 graden. En dan begin volgende week gaan we naar het lichtwisselvallige, dus af en toe kan er een beetje neerslag vallen. En we houden die temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Niet slecht. Dankjewel, Sabine.
15: Radio 1.
16: De Ochtend.
15: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Floris, Francis, Arthur en Wolfje. We gaan zo meteen naar Oekraïne, maar eerst naar jou, Jeroen, want een pas binnengelopen bericht.
1: Ja, de koning van Noorwegen, koning Harald, is overleden. Dat is zo pas bekendgemaakt. De vlaggen hangen half stok in Noorwegen. De man is 89, was al een tijdje ziek en zijn overlijden werd ook wel verwacht. Maar hij is nu dus overleden. Hij zat zo'n 30 jaar op de troon in Noorwegen en was daar ook erg geliefd.
0: Wij proberen zo meteen nog naar onze correspondent te gaan.
2: Ochtend.
0: Maar blijven nu hangen bij het feit dat de regionale autoriteiten opgeroepen hebben om de havenstad Gerson te verlaten in Oekraïne. Gerson, dat ligt in het zuiden van het land, wordt regelmatig onder vuur genomen door Rusland. Journalist Michiel Driebergen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat we jou even kunnen spreken, want jij komt vaak in Oekraïne, bent ook al vaker in Gerson geweest. Vanwaar die oproep nu? Waarom moeten de mensen weg?
3: Ja, de waterkrachtcentrale is gisteren geraakt. Dat is de belangrijkste warmtevoorziening van de stad. En Gerson was voorheen best wel een grote stad, hoor. 300.000 mensen woonden er. Er zijn er nu nog 60.000 van over. Maar goed, ik ben er afgelopen winter geweest en in het vroege voorjaar. En toen was het inderdaad nog warm. De verwarming werkte daar nog, ondanks die vele beschietingen. Er was vaak nog licht. Maar nu waren het 4 voltreffers. En de autoriteiten zeggen, ja, wij kunnen dit niet meer repareren voor het winterseizoen. De kans is groot dat je zonder licht, zonder verwarming zit, zeker als je familie met kinderen, ga weg uit deze stad.
0: Ja, dat is echt een heel voorzienende oproep. Wonen daar eigenlijk nog veel mensen? Als je zegt, die ligt al sowieso vaak onder vuur.
3: Ja, het is nog een vijfde deel van de bewoners is overgebleven. Het is inderdaad een havenstad. Het graan ging via dit laatste stukje van de rivier, de Dnieper, via de Zwarte Zee, de wereldmarkten op. De stad was even bezet door Rusland. Aan het begin van de oorlog, toen werd de stad bevrijd, maar de Russen die bleven liggen aan de andere kant van de rivier. En eigenlijk sinds het najaar van 2022 bestoken ze de stad onophoudelijk met artillerie. Maar goed, de laatste tijd is Gerson vooral berucht, helaas vanwege de hoeveelheid drones waarmee burgers geraakt worden, waarmee burgers als doelwit worden genomen. Mm-hmm. Elke dag vallen daarbij slachtoffers, doden en gewonden.
0: Ja, een zware tol. En die stad ziet er ongetwijfeld heel erg anders uit. Maar wat voor stad was dat voor de oorlog?
3: Ja, belangrijke havenstad, een hele oude stad, een prachtige monumentale stad. Een belangrijke economische stad dus. En aan de rivier veel havens. En ook een stad waar alles functioneerde. En eigenlijk hebben de bewoners toch geprobeerd vol te houden, mm-hmm, de laatste jaren. Om dat leven zoveel mogelijk gewoon de gang te laten gaan. Ja. Ik was er dus afgelopen voorjaar. En kinderen bijvoorbeeld, die zijn er helemaal aan gewend dat ze in kelders onder de grond hun activiteiten doen. Ze hebben de school natuurlijk al online, al jarenlang. Ze weten niet meer wat de gewone school is. Dus het leven gaat toch gewoon door, ondanks die drones, ondanks die beschietingen.
0: Ja, en dat zijn hele moeilijke omstandigheden. En mensen zijn heel volhardend, hebben we ook al vaak gehoord en besproken. Maar vertrekken die nu dan wel? Geven ze gehoor aan deze oproep?
3: Ik moet dat nog zien. Hè, wat ik al zeg, de mensen hebben zich helemaal ingesteld op een leven in oorlogstijd, in oorlogsomstandigheden, zelfs met kinderen. 4.000 kinderen leven er nog in de stad. Dat is toch echt een onvoorstelbare hoeveelheid. Maar goed, het zal heel erg moeilijk voor ze worden. En ik denk dat Gerson toch een beetje staat voor wat Rusland met de grote steden in Oekraïne in het algemeen wil doen. Hè. Kiev wordt elke dag beschoten. De stad waar ik nu ben, overigens Odessa, wordt elke dag gebombardeerd. De bevolking onder druk zetten om te vluchten, om te kap-

En ook problemen door werkzaamheden op D40 van Luik naar Aken. 25 minuten van ons zijn tot de werken in Votem. En in de andere richting 20 minuten vanaf Barchon. En door een ongeval op het Nederlandse spoornet stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam. Momenteel niet in Breda. Breda kan je bereiken door af te stappen in het station Noorderkempen. En daar kan je dan een vervangbus nemen richting Breda.

0: Heel kort maar deze Peyton, Don't You Wanna Fly, want u hoorde het net van Jeroen. De Noorse koning Harald is overleden. Anderhalve week geleden opgenomen in het ziekenhuis waar hij behandeld werd voor een bloedziekte. En wij kunnen naar correspondent Aart de Zitter in Scandinavië. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om mensen wat een beter beeld te geven van die koning die niet bij iedereen misschien vooraan in het geheugen zit. Wie was koning Harald?
1: Harald was een mateloos populaire koning in Noorwegen. Hij is koning sinds 91, dus dat is, als ik een beetje kan rekenen, 35 jaar. Ze noemden hem eigenlijk de warme bompa met de droge humor. Hij was iemand die heel grappig was, zichzelf constant kon relativeren, maar er bovendien ook wel in slaagde om de bevolking op moeilijke momenten te verenigen. Ik denk aan toen Anders Breivik in 2011 zijn terreuraanslag deed, was hij er als de kippen bij om heel emotioneel echt in tranen de bevolking toe te spreken. Dus hij had een ongelooflijke grote populariteit. Zijn populariteit had ook te maken met de manier waarop hij getrouwd is. Toen hij verliefd werd op Sonja, de koningin, toen mocht hij van zijn vader niet trouwen met haar, omdat zij een gewoon meisje was. Hij is 9 jaar op haar verliefd geweest voor hij met haar uiteindelijk mocht trouwen. En datzelfde heeft zich een beetje herhaald later met de zoon van Harald, dus degene die nu de nieuwe koning wordt, Håkon. Die is ook getrouwd met een gewoon meisje, maar daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Goed dan ook, hij was mateloos populair. Slaagde erin om zijn bevolking bij elkaar te houden en had op bepaalde ogenblikken een populariteit van meer dan 90% bij de bevolking.
0: Dat doen niet velen hem na. En zijn nakomelingen misschien ook niet, of niet meer, want de voorbije tijd hebben wij het vooral over het Noors Koningshuis gehad, omdat dat in opspraak kwam.
1: Ja. Er waren verschillende redenen voor eigenlijk. Harald en Sonja hebben 2 kinderen, een dochter Märtha Louise en Håkon. Laten we beginnen met de eerste. Märtha Louise is getrouwd met een sjamaan, met een toverman, een medicijnman, die er vreemde theorieën op nahoudt, die van zichzelf vindt dat hij een reptiel is en die er vreemde conspiratietheorieën op nahoudt, onder andere dat kinderen die kanker hebben, dat hebben omdat ze het zelf gewild hebben. Een vreemde man die op heel veel tegenkanting stoten, zowel in de familie als logischerwijs bij de hele bevolking. Maar het houdt niet op bij Märtha Louise. De problemen zijn eigenlijk voornamelijk opgestoken als het ging over de tweede, namelijk Håkon. Die is getrouwd met Marit. En daarvan weten we dat zij goede contacten had met Jeffrey Epstein. En zij heeft onlangs nog maar een long getransplanteerd gekregen. Dus zij had het op gezondheidsvlak ook

0: heel moeilijk. En dan heeft ze nog haar zoon, Marius Borjehuibu, uit haar eerste huwelijk, die 4 jaar gevangenisstraf heeft voor een aantal verkrachtingen, mishandelingen, slaapverkrachtingen, drugsmisdrijven enzovoort.
1: Geen adelbrieven, hè?
0: Ja.
1: Hoe moeten we die opvolging dan zien? Wie gaat hem dan opvolgen?
0: In Noorwegen geldt de regel, de koning is dood, leve de koning. Dus de nieuwe koning wordt automatisch koning vanaf het ogenblik dat de vorige sterft. Dus Håkon is al iets meer dan een uur of zo de nieuwe koning. Er komt geen officiële pomp and circumstances inwijding of zo. Er komt wel over enkele maanden een religieuze inwijding in de kathedraal van Trondheim. Maar de nieuwe koning wordt dus Håkon. Hij zal Håkon de VIII worden genoemd. Het is in de traditie in Noorwegen dat de koningen hun voornamen afwisselen tussen Håkon, Olaf, Harald. Dus nu is het weer
1: is aan Håkon. En ja, is het eigenlijk al, als ik het goed begrepen heb. Dankjewel.
0: Hij is het al iets meer dan een uur.
1: Aarte Sitter, onze correspondent in Scandinavië.
2: Radio 1. De ochtend.
1: En een nieuwe Noorse koning. En kijk, hier zit de koningin van de ochtend.
3: Ik dacht dat jij dat was, de koningin van de ochtend. Goedemorgen, dag Leen. Ik spreek hier even uit naam van iedereen. Ik denk dat mensen die nu aan het kijken zijn naar de radio, zoals dat tegenwoordig gaat, kunnen zien dat het hele team zich achter jou schaart, Leen. Want het is een bijzonder moment en daar hoort een speech bij. Daar gaan we. Leen, lieve Leen. Ik weet echt nog het moment dat ik je voor het eerst op de radio hoorde. Je stem, de toon, de rust, de souplesse, de vanzelfsprekendheid. Ik heb echt waar meteen naar onze grote baas, die staat hier ook gemaild, met de volgende profetische woorden. Wie is dat? En ook, moeten we die geen programma geven? De rest is geschiedenis. Je bent een vakvrouw, altijd voorbereid, altijd landen op je sportieve slimme pootjes. Altijd juist, altijd stijlvol, altijd op tijd, altijd, altijd, altijd alles geven. Maar daarmee vertel ik niets nieuws natuurlijk. Dat weten luisteraars ook en dat waarderen ze meer dan terecht. Wat zij niet weten is hoe geweldig je ook naast die microfoon en die studio bent voor ons allemaal. En hoe er onder die stille waters diepe, moedige gronden huizen. We hebben je graag, getuige hiervan de grote opkomst vanochtend om je uit te zwaaien. Studio is bijna te klein. Iedereen werkt graag met je samen. Bij jou geen diva-allures. Leen is er en op Leen kan je rekenen. En dat heeft dit sowieso al uitzonderlijke team deugd gedaan de afgelopen 5 jaar. Jij gaf mij onlangs een geschenkje. Dat is iets tussen ons, maar ik ga het gewoon verklappen. 2 oorringen. Aan de ene kant een kop koffie en aan de andere kant een glas cava. En zo loop ik nu soms uit evenwicht door de gangen van de VRT. De keuzes van de ochtendpresentatoren. Koffie of cava. Het werk of het leven. Jij hebt gekozen, Leen. Het gaat richting cava. Ik zeg dat voorzichtig, want of het champagne voetbal wordt, dat is toch nog even afwachten.
1: De vooruitzichten zijn goed. Laten we het daarop houden.
3: Het gaat je goed. De radio zal je missen. En wij ook.
1: Dank je wel.
3: En dan kunnen we niet anders dan even luisteren naar wat we precies gaan missen. Jasper, een heel goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Met een pak verse kranten.
1: Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen. Dan is het plots 2026. Fijn dat u er ook al zo vroeg wil aan beginnen. Een hele goedemorgen op deze start van de nieuwe werkweek. Met ook examens voor veel scholieren. Succes aan iedereen. En staying alive, dat is weer gelukt. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen, ja.
3: 10 jaar geleden kwam die plek plots vrij, Europese politiek. En toen heb ik mijn zomer met de boeken van professor Vos aan het zwembad gelegd. Tot grote frustratie van mijn medevakantiegangers.
5: Dag Gilles. Goedemorgen.
6: Wat moet de koning nu eigenlijk doen?
5: Gisteren is de premier op bezoek geweest, premier Michel. En hij heeft het ontslag van zijn regering aangeboden, omdat hij vond dat hij niet verder kon werken.
7: Normaal zou ik je vragen hoe het gaat in Europa of in het Vlaams parlement. Klopt. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga wel zeggen, welkom bij de ochtend.
5: Ja, dat ga jij inderdaad zeggen.
3: Ja hoor, en vanaf nu is het ook voor echt. Of ik een uur te vroeg wakker was, misschien. Goedemorgen. Dat is wel aangenaam wakker worden, denk ik. Hè. Wij zijn natuurlijk al lang wakker. Goedemorgen, ben ik. Helemaal waar.
8: Het is Jolien, niet Jolien. Jolien.
3: Ja, but no. But yeah, but no.
9: Goedemorgen, mevrouw De Witte.
10: Goedemorgen, mevrouw De Witte. En we hebben dus in 2023, mevrouw De Witte. Maar billig, mevrouw De Witte, dat is niet alles.
9: Maar mevrouw De Witte.
10: Mevrouw De Witte, ik kreeg je. Dank je vriendelijk. Dag, mevrouw De Witte. Ja, dank je.
11: Christmas for me and Christmas for you and Christmas for everybody. Sorry. Maar
3: vanaf nu krijg je gewoon de tekst erbij. Ja, goed eigenlijk wel, maar toch ook een beetje jammer. Want kijk wat een plezier we hier weer gemaakt hebben. Alle laatste uitslagen, alle eerste analyses, daarvoor zijn wij hier bij u.
1: Op deze heel belangrijke dag in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Welkom bij deze extra lange ochtend.
12: Kjellien de Witte, ik ga je naar huis laten gaan, want morgen vroeg moet je alweer aan de bak, hè?
1: Goedemorgen. We moeten het dan toch zeggen. Het is begonnen. Om 4:00 vanmorgen verklaarde president Poetin dat hij beslist heeft om de militaire operatie in Oekraïne op te starten. Wat hij allemaal zei, dat vatten we zo meteen nog even voor u samen.
3: Leen de Witte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Jij zit al de hele ochtend op de bus, een schoolbus. Jij beleeft je eigen tienerjaren opnieuw.
1: Waar er vroeger denk ik toch heel veel geroepen werd en af en toe wat door de bus vloog, is het nu relatief rustig en zien we heel veel voorovergebogen hoofden. Ja. Allemaal boven de schermpjes van gsm's. Goedemorgen.
13: Hey, dag Leen.
1: Heb je het een beetje dat eerste schooldaggevoel?
13: Ja, toch wel. Jij?
1: Ja, altijd. Ja.
13: Altijd.
1: Ja, 1 september blijft een bijzondere dag. Terug naar school. Gelukkig dat niet meer. En wel terug, hè. 1 september, zonder jullie allemaal. Ik ben geen grote afscheidnemer. Dat verbaast jullie niet, denk ik. Ik wist uiteraard dat dit de laatste uitzending zou zijn. Maar eigenlijk besef ik dat pas sinds 20 minuten geleden. Toen ik voelde dagen dat er misschien wel iets op komst zou zijn. Maar de laatste minuten wel in dit echt prachtige programma. En jullie staan hier allemaal, dus ik ga jullie ook allemaal gewoon één voor één knuffelen straks. Maar uw luisteraar weet dat. En u ziet dat niet vaak genoeg, dat dit echt een fantastische ploeg. Slimme, grappige, koelbloedige mensen is die gewoon op post blijven trouwens. Elke dag. Echt elke dag. En ik wil u ook bedanken om mij 5 jaar te dulden in deze ochtend. Om u te mogen loodsen door al dat nieuws. Al die bijzondere situaties die we toch meegemaakt hebben de voorbije jaren. Ik heb jullie kritisch gezien in de app. Soms streng, wel altijd betrokken. Dus ik hoop dat dat zal blijven duren en dat zal zeker het geval zijn. Ruud, Helen gaat mijn stoel innemen. Dat komt helemaal goed, weet ik zeker. En ik ga uiteraard blijven luisteren. Maar er is naar het schijnt zo'n Radio 1-kanaal op VRT Max waar je dingen kan herbeluisteren na 9:00. Misschien ga ik dat toch af en toe eens uittesten. Dankjewel.

15 jaar geleden, in de zomer van 2011, veranderde deze song alles voor Gauthier. Ondertussen zijn we 2,5 miljard streams verder. Dat is goed voor hem, maar dat is ook goed voor de familie van de overleden muzikant Louis Bonfa. Want het was bij Bonfa dat Gauthier een sample ging halen voor dit nummer. En hij staat daarvoor netjes ongeveer de helft van alle royalties af aan de erfgenamen van Bonfa. Gauthier, and somebody that I used to know. En zo is het ruim 9:15 geworden. Dit gebeurt er onderweg op de N16 van Willebroek naar Mechelen. Zijn er werkzaamheden bij Heffe. Daar moet je een half uur aanschuiven. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. En de boulevardbrug tussen Willebroek en Boom is opnieuw open voor het verkeer. Radio 1. Voilà l'été.

Dat deze mannen hun tienerjaren hebben doorgebracht op een surfplank, dat zal je niet verbazen. Waarschijnlijk uit Californië, waar anders. Surfpop uit de zomer van 1963, The Surfaris en Wipeout. 40 jaar geleden, in de zomer van 1986, toen was de film Highlander een succes in de bioscoop. Een film met onder andere Christopher Lambert in een van de hoofdrollen. Een verhaal over onsterfelijken die elkaar door de eeuwen heen probeerden te onthoofden. Want alleen op die manier kon je zo'n onsterfelijke wel doden. Dat klinkt een beetje lullig als ik het zo zeg, maar ik was daar als kind behoorlijk door gefascineerd. En de soundtrack van Queen bij die film heeft het dan destijds beter doorstaan in elk geval dan de film zelf. Dit is Queen en Who Wants to Live Forever uit de zomer van 86.

Ruben uit Zonhoven laat me weten via de app van Radio 1 dat die film Highlander volgende week nog eens op tv komt. Ik ga misschien toch nog een keertje kijken. Gewoon om te zien hoe goed slash slecht hij oud is geworden. Queen en Who Wants to Live Forever. We zaten in de zomer van 1986. En nu zitten we in die van 2026. En we gaan naar Ibiza. Dat is meer dan superster DJ's en clubs en feesten en afters. Ibiza heeft ook een echte gemeenschap van muzikanten. Mensen van vlees en bloed die samen spelen, die live spelen. Dit is zo'n band, een zevenkoppige band die net zijn debuutplaat heeft uitgebracht. The Illusions, dit is Slow It Down.

podcasten, maar dan op de wijze van The Illusions uit Ibiza. De espresso en de pan con tomate, die moest je er even bij fantaseren. Even wegdromen op vrijdagochtend met muziek van op hun debuutplaat Find Your Way. The Illusions en Slow It Down hoort bij de zomer van 2026. Tammy Wynette, die is 5 keer getrouwd geweest. Dat doet geen afbreuk aan dit nummer, dat in de zomer van 1975 bij ons een grote hit was. Stand By Your Man.

Met Elvis Costello aan de knoppen en Paul Carrack die het nummer zong. Die was net Jules Holland komen vervangen in de band als toetsenist bij Squeeze in de zomer van 1981. Tempted. Het is ruim 9:40 geworden. Opletten als je onderweg bent op de E17 van Antwerpen naar Gent, moet je opletten voor een obstakel in Antwerpen-West op de linkerrijstrook. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen zijn er werkzaamheden bij Heffen. Daar moet je een klein half uur aanschuiven. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. Radio 1. Voilà l'été.

Vorige week was ze nog in Hasselt. Toen stond ze op het podium van Pukkelpop en vandaag wordt ze 40. Florence van Florence and the Machine. Zo klonk ze in de zomer van 2015 met Ship to Wreck. Normaal gezien zou ik jou nu vertellen wie er te gast is na het nieuws van 10 uur in de zomer van en wat het thema is. Maar niet vandaag, want vandaag gaan we al vooruitblikken naar zaterdag 5 september. Het wordt een mooie dag, dat weet ik nu al. Want dan is er opnieuw de Lage Landenlijst op jouw radio. De 100 mooiste Nederlandstalige liedjes door jou gekozen. En je kan vanaf vandaag stemmen. Het is te zeggen, meteen na het nieuws van 10 uur, dan gaat Evert Venema het startschot geven. En dan kan je je top 3 doorgeven bij Radio 1 op VRT Max. En je krijgt vandaag ook stemadvies van onder andere Bart Peters en Spinvis. Dat is allemaal voor straks tussen 10 en 12 hier bij Radio 1. Wij gaan nu naar de zomer van 1958. Een tiener die moet meehelpen in het huishouden en dan pa of ma die zegt don't talk back. Opgedragen aan iedereen die stiekem blij is dat de school dinsdag weer begint.

25 jaar geleden bracht Björk de prachtige plaat Vespertine uit. Die zat opgenomen in een periode die tegelijkertijd heel moeilijk en heel leuk was voor haar, want ze had net een nieuw lief. Dit is Pagan Poetry.

Ze werkte aan Vespertine tijdens de opnames van Dancer in the Dark, die film van Lars von Trier waar ze de hoofdrol in speelde. Maar die opnames waren heftig en onaangenaam voor Björk. Ze was ook lang weg van huis en ze miste haar nieuwe liefde. Dus de intimiteit en de spanning van die nieuwe liefde zit ook in die plaat. Je hoort de Pagan Poetry. Ik ga eindigen waar het begon. En wel bij Les Nègres Vertes, maar dan in de zomer van 1989. Blijf vooral bij Radio 1. Een hele dag, als dat kan. Zometeen na het nieuws van 10 uur is Evert hier weer. Met Leven de Lage Landen. Blijf dus vooral hangen. Les Nègres Vertes, voilà l'été.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
3: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
5: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke vermetten.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen.
9: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
15: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
14: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend. Oh.
16: Happy bathroom to you.
17: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
18: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
19: Een kleine 25 miljoen mensen spreken Nederlands in de wereld. Een deel daarvan zingt ook Nederlands. Wij gaan een week op zoek naar de 100 die dat volgens jullie het beste doen. In de Lage Landenlijst. De stemming begint zo meteen.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Noorse koning Harald is vanmorgen vroeg overleden. Hij was 89 en de oudste koning van Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis. Een terugblik door Alain de Korte.
23: Enkele dagen na de dood van zijn vader Olaf, begin 91, legt Harald de eed af.
24: In overeenstemmelse met de constitution... Zo sant hjelpe mij Gud, den Almachtige.
23: Maar de grootste controverse rond Harald is er in de jaren 60 al, als hij tegen de zin van zijn vader doorzet een burgermeisje te trouwen. Samen met haar, koningin Sonja, krijgt hij 2 kinderen. Grootste dieptepunt van zijn koningschap zijn de aanslagen in 2011 door Anders Breivik. Tientallen jongeren worden op een zomerkamp vermoord. Zwaar geëmotioneerd sprak hij het Noorse volk toe.
25: Som far, bestefar og ektefelle. Kan je bare ane noe av deres smerte.
23: Als vader, grootvader en echtgenoot kan ik me jullie pijn enkel maar inbeelden.
25: Som landets konge.
23: En als koning leef ik intens met jullie mee. Harald was voor hij koning werd ook een fanatiek zeiler. Hij nam zelfs 3 keer deel aan de Olympische Spelen.
22: Met de dood van Harald is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden, dat schrijft de Standaard. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van thuisverpleegkundige Stefanie Sander, die huisbezoeken en behandelingen aangaf die ze niet echt had uitgevoerd en daar mogelijk miljoenen mee verdiende. Het is nu de bedoeling dat de ziekenfondsen het RISIF aan info helpen om fraude op te sporen. Dat is de overheidsdienst die de prestaties van zorgverleners controleert. Maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat worden dokters nu bang om verdacht over te komen, zegt voorzitter Jos van Hoof.
0: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben, omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
22: De zomervakantie was een groot succes voor de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. Dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om nog beter te doen dan toen, zegt gedeputeerde in West-Vlaanderen Jurgen van Lerbergen.
1: Record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als je weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
22: Er waren de voorbije zomervakantie ook 11 miljoen overnachtingen aan de kust. Meer dan de helft van de bezoekers zijn Vlamingen. Iets meer dan een vijfde komt uit Wallonië. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1.
2: Radio 1. Leven de Lage Landen.
20: Met Evert Veenma.
19: Goedemorgen, wij verklaren de stemming voor geopend. Wat zijn voor jou de drie beste Nederlandstalige nummers aller tijden? Geef ze door bij Radio 1 op VRT Max. Over een week tellen we alles op en hoor je op zaterdag 5 september een hele dag de Lage Landenlijst vanuit Maaseik. Dat ligt op de grens tussen de Lage Landen.

0: Nieuw op 83 in de lage landenlijst van vorige keer. En toen het jongste nummer van allemaal. Want het kwam minder dan een jaar daarvoor uit. Eefje de Visser met Onomkeerbaar. Stemmen voor de lage landenlijst editie 2026 doe je bij Radio 1 op VRT Max. Als je daar op radio klikt en daarna Radio 1 volgt, krijg je alles van ons, ook de stemming, handig gebundeld. De eerste stemmers krijgen vandaag ook in primeur een exemplaar van het Groot Vlaams Liedboek, waarin artiesten zelf de verhalen achter 101 Belgische Nederlandstalige nummers vertellen. Dat boek van de Nederlandse auteur Peter Voskuil verschijnt volgende week. Ook de twee Vlaamse nummers uit onze top 3 van vorig jaar staan daarin.
1: 3. Wat die kleinigheid betreft, dat u een domkop in mij ziet, meester Frans.

0: In 2025 op 3 ruimtevaarder, Comme il faut, op 2 pastorale, Ramses Shaffy en Lisbeth List en op 1 dit.
1: Voor de korst dat je hier in dag in ploestert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind. Ving nog niet veel wind.

dochter lief, leerde ze nog fietsen. Haar wiel behost te draaien kost er, ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toe op

0: Als ik het hoor, sta ik weer in het muziekcafé bij Wannes Kapelle thuis in Zwevegem, waar we vorig jaar de finale van de Lage Landenlijst uitzonden. Wannes sloot daar voor een enthousiast publiek de lijst af met een live versie van Ploegsteert achter de buffetpiano in zijn café, want het eindigde op 1.
1: Radio 1.
2: Leven de Lage Landen.
0: Volgende week, zaterdag 5 september, zenden we de top 100 van de Lage Landenlijst opnieuw uit op verplaatsing. Deze keer op de grens tussen Nederland en België aan de rivier die een heel deel van die grens vormt. De Maas, daar ligt Maasdijk. Je vindt ons voor het stadhuis. Vanaf maandag rijden we met veel omwegen naar daar. Elke ochtend houden we halt bij een sterkhouder uit de Lage Landenlijst. Maandag hebben we onszelf uitgenodigd bij Bart Peters. Goedemorgen, Bart.
3: Goedemorgen, Evert.
0: Bedankt voor de gastvrijheid alvast.
3: Ja, natuurlijk. Het is in Boeghout, meer bepaald in Café California.
0: Dat verrast ons dat je ons naar Boeghout wilde hebben.
3: Dat is raar, hè? Dat is raar.
0: Ja.
3: Ik ben van daar afkomstig. Mijn roots liggen daar op alle mogelijke vlakken. En Café California, dat was vroeger een fabriek soepen, California. Want het klinkt een beetje als een chiquet-naam, hè?
0: Ja, soepen, zei je, California?
3: Ja, het was vroeger een soepenfabriek. Soepenfabriek California was vroeger ook in Boeghout.
0: Okay.
3: Maar cafés in Boeghout heten wel eens California, heten ook wel eens Hollywood. Boeghout is een hele speciale plek.
0: Ja, want je hebt er een nummer over gemaakt, dat heet Café California. En daar heb je het ook over dat Café Hollywood. Bestaat dat ook nog?
3: Zeker op de Binnensteenweg. Ja, we kunnen eventueel ritueel gaan bezoeken.
0: Ja, laten we dat zeker doen. Na 10 uur dan, want we beginnen om 9 uur. Is het voor jou lang geleden dat je in Café California nog bent geweest, of kom je er regelmatig?
3: Nee, helemaal niet. Ik kom er regelmatig omdat onze kinderen, die komen daar ook. Sterker nog, onze kleindochter, die is daar ook kind aan huis.
0: Ah ja, het is een, zeg maar?
3: Ja, die charmeert daar gewoon iedereen die op dat terrasje zit enzovoort. Ze kan nog niet spreken, maar ze doet iets met haar vingertje, waardoor dat iedereen gecharmeerd is. Ja.
0: Jullie schrijven in Boeghout California niet met een C, maar met een K. Hoe komt dat?
3: Omdat Boeghout een speciale cultuur heeft. Nee, dat zal ermee te maken hebben. Wij doen niet aan taalpurisme. Ik denk dat daarmee te maken heeft.
0: Het is misschien nieuwe spelling geweest ooit.
3: Op zich ook. Wat zeg je?
0: Dat het ooit nieuwe spelling geweest is.
3: Ja, maar sterker nog, de school waar ik mijn schooljeugd heb gedacht, dat is de Jan Frans Wurmschool, daar gaan we op uitkijken. Vanuit Café California.
0: Ah, wauw, oké.
3: Okay. Ja, het Scheffenhoofdplein, waar ik het ook regelmatig over heb, waar ooit dat ruimteschip gedaald is, zal ik maar zeggen, dat zien we ook. En dan Café het Hoefijzer,
0: ja,
3: waar de gekste dingen gebeuren. De schuin voor ons. Dus het is eigenlijk in mijn ogen een historische plek. We hadden ook in New York kunnen afspreken, maar daar had je veel minder aanknopingspunten gevonden.
0: Dus we moeten een hele rituele route gaan doen daarna.
3: Eigenlijk wel. De molen heb je daar ook heel belangrijk.
0: Die ken ik.
3: Ah ja, oké.
0: Ja, dat is het enige dat ik ken. De rest ga ik ontdekken. Zeg, we willen op dat uur maandagochtend, Bart, tussen 9 en 10 zoveel mogelijk nummers horen die jij in de Lage Landenlijst wil. Moeilijk kiezen of wist je ze vrij snel?
3: Oh nee, dat is voor mij heel moeilijk kiezen, omdat ik vind dat de nieuwe generatie heel goed bezig is. Ik ben bijvoorbeeld een fan van Kaat van Stralen. Maar ik dacht, we mogen ook onze classics niet vergeten. En dan denk ik dat er een plaat is uit 1972, die heet Horizontaal en ze is van Della Bossiers. En die wordt om een of andere reden een beetje over het hoofd gezien. Dat wordt niet gezien als een iconische Vlaamse classic, terwijl het dat absoluut is.
0: Ja, en we zeggen heel vaak meer vrouwen in de Lage Landenlijst. Della Bossiers is er zo één eigenlijk, hè?
3: Ja, en dat is gewoon een even grote icoon als Ramses Shaffy. Alleen, wij beseffen dat niet.
0: Ja.
3: Dus laat ons bijvoorbeeld dat rechttrekken. Een maandagochtend, oké?
0: Okay? Ik kijk er naar uit, Bart, naar maandagochtend. Voor mij graag
3: ik ook.
0: Een sterke koffie zwarte daar in Café California. Mag je al bestellen. En voor nu nog één vraag. Wat is jouw stemadvies voor een nummer van jezelf voor de Lage Landenlijst? Want jij doet iets speciaals. Jij brengt vandaag een nieuw nummer uit waar mensen op kunnen stemmen dat we nog nooit gehoord hebben.
3: Ja, maar mag dat? Kan dat ze op een nieuw nummer stemmen? Dat kan toch niet?
0: Jawel, alles kan.
3: Ah, dat mag?
0: Ja, dat mag.
3: Oké, alright, want ik vind het niet erg als mensen stemmen op Heistad of Brood van morgen vroeg.
0: Ja.
3: Maar wat vandaag echt, as we speak, uitkomt, is ons nieuwe nummer en dat heet We zijn er mee bezig.
0: Ja.
3: Een liedje over een autorit waar alles wat kan verkeerd lopen, verkeerd loopt. Ik vrees eigenlijk met de dood tot gevolg in het kanaal van Vilvoorde. Maar het is een heel vrolijk liedje natuurlijk, dat spreekt voor zich.
0: Ben jij ook zoals ik, dat je altijd meteen helemaal gerustgesteld bent als ze zeggen dat ze ermee bezig zijn?
3: Dat is, want er hebben al mensen gereageerd op het internet en die zeggen, het is het ideale wachtmuziekje eigenlijk voor UZ'en en Proximus'en enzovoort. Eigenlijk, je hoort dat heel veel, hè, van het klimaat, we zijn ermee bezig. De handelsoorlog, we zijn ermee bezig. De geopolitiek, we zijn ermee bezig. Alleen, ik heb het minder zwaar gezocht, omdat al die bullebakken verdienen dat... verdienen die aandacht niet. Ik heb relativeringsdrang. Ja.
0: We gaan hem ontdekken, Bart, jouw nieuwe single. Je hoort hem nu voor het eerst. De nieuwe Bart Peters. We zijn ermee bezig, inderdaad, met de stemming voor de Lage Landenlijst, editie 2026. Snel, als je hem al weet, jouw top 3 invullen bij Radio 1 op VRT Max. Tot maandag, Bart.
3: Jo, tot maandag, Evert.
0: Jo, dag.
3: Bye.

Goeie vraag van Bart Peters. Mag je op nieuwe nummers stemmen zoals dat van hem? Natuurlijk mag dat. En dit kun je ook stemmen, Frans Kalf, terwijl je voor me stond. Waarschijnlijk de meest gedraaide nieuwe Nederlandstalige muzikant op deze zender. Frans Kalf belichaamt de Lage Landen. Hij komt uit Nederland, maar ontdekte in Gent dat hij graag in het Nederlands zingt. En hij woont nog altijd bij ons. Heel nieuwsgierig of Frans Kalf dit jaar meteen de Lage Landenlijst haalt met Terwijl je voor me stond. Als jij daarvoor bent, zet je hem in je top 3 bij Radio 1 op VRT Max.

Johan Verminne kwam vorig jaar in aanloop naar de lage landenlijst in het nieuws omdat hij ziek was. Dat leverde hem veel dik verdiende sympathiestemmen op, waardoor deze opnieuw binnenkwam in de lijst op 28. Schande dat hij er ooit uit was natuurlijk. Hou Brussel van Johan Verminne ook dit jaar in de hogere regionen van de lage landenlijst bij Radio 1 op VRT Max. Als je het nog niet deed, volg ons dan op VRT Max. Dat kan door radio aan te klikken en dan Radio 1 te volgen. Komende maandag van 9 tot 10 uur, 's morgens zendt Leven de Lage Landen dus uit bij Bart Peters in Boeghout. Dat hoorden we net. Vandaar vertrekken we naar Amsterdam, want daar worden we dinsdag verwacht bij deze held.

0: Fabriello met een echte zo'n prinses die smaakt naar champagne. Wij willen volgende week dinsdagochtend ook champagne om 9:00 's morgens in Amsterdam bij Fabriello. We ontmoeten hem daar dan in lab 111.
1: Radio 1. Leven de Lage Landen.
0: Dag Fabriello, dag Pepijn Lane.
2: Goeiedag.
0: Hoi. Is lab 111 in Amsterdam een plek waar jullie met de jeugd van tegenwoordig vaak te vinden zijn? Of is dat echt een plek van jou?
2: Het is een plek waar ik graag...
0: Kom.
2: Ja?
0: Ah ja, je viel even weg, Pepijn.
2: Sorry.
0: Oké. Wat voor plek is het? Wat is dat, lab 111?
2: Het is gewoon een plek waar ik afspreek als mensen met mij af willen spreken.
0: Ah, oké, okay, ja. En ik heb me laten vertellen dat jij daar ook graag een kaartspelletje speelt. Magic the Gathering.
2: Ja, zijn we live in de uitzending?
0: We zijn live in de uitzending.
2: Oké, ja, dit hoeft allemaal niet besproken wat mij betreft.
0: Oké. Lab 111 is een cultbioscoop en een bar, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oké, Pepijn. De lijn is heel moeilijk. Maar zeg eventjes, we komen voor de nummers die jij in de Lage Landenlijst wil hebben. Weet je ze al of moet je nog wat zoeken? Zeg er eens een paar.
2: Ik zou een caveat vooraf. Dit is absoluut geen solide top 10. Er zijn heel veel mooie Nederlandstalige nummers. Dus ik heb er gewoon een paar uit. Waarvan ik dacht, daar voel ik me nu goed bij.
0: Ja. Staan er een paar Belgen bij, weet je dat?
2: Tuurlijk.
0: Goed zo.
2: Natuurlijk, Gorik mag niet ontbreken.
0: Ja.
2: Ik weet niet of Clouseau uiteindelijk de eindlijst gehaald heeft, maar die staat ook altijd hoog in de...
0: Ja.
2: De tiplijst.
0: Ja. De eindlijst bepaal jij, dus dat kan nog altijd dat Clouseau in die lijst komt. Dat doen we dan dinsdag gewoon. De jeugd van tegenwoordig stond vorig jaar, Pepijn, met twee nummers in de Lage Landenlijst. Wat's Gebeurd en Sterrenstof. Zijn dat in Nederland ook jullie twee bekendste nummers?
2: Het zijn zeker de nummers die het meeste streamen, ja. Ik geloof dat Sterrenstof tegenwoordig de dubbele diamantenstatus niet.
0: Ja. Zeg, ik zag trouwens online dat jullie met de jeugd afgelopen weekend op Lowlands on stage een auditie hebben gedaan voor mensen die iets kunnen. Jullie waren de jury. Ja. Waar was je het meest van onder de indruk?
2: Er was een mevrouw die op één hand kon balanceren. Een wortel tussen haar tenen stak. die wortel ook nog aan Jesse Furr kon presenteren om een hapje te nemen. Dat vond ik erg bijzonder.
0: Fantastisch, hè? Ja. De stemming voor de Lage Landenlijst 2026 is sinds vanmorgen bezig bij Radio 1 op VRT Max. We hadden jou gevraagd op welk nummer van jezelf, Fabriello of de jeugd van tegenwoordig, je zou willen dat ze stemmen. Maar jij wilde jullie plaats in de schijnwerpers hier afstaan aan iemand anders. We moeten vooraf weten wat een toppertje is. Wat is een toppertje?
2: Een toppertje is, ik weet niet of je reclame mag maken op de radio, maar dat is ik weet ook, nee, volgens mij is het weer terug. Maar het was zo'n klein een shotje wat in een klein flesje verkocht werd aan de bar.
0: Het is een energiedrankje met vodka. Klopt dat?
2: Is het ook energie? Volgens mij is het vooral gewoon suiker en alcohol.
0: Nou ja, okay.
2: Maar goed, in ieder geval een toppertje is ook... het is ook iets wat je zegt als iets helemaal in orde is. En je zou daar ook een persoon mee aan kunnen duiden. Dus... Zo blijkt maar weer hoe rijk de Nederlandse taal is.
0: En hoe weinig wij soms hier in Vlaanderen van Nederland weten. Want Tropical Danny en Guillermo, die gaan we horen. Dat is een culthit in Nederland geweest, hè?
2: Nee, zeker geen culthit. Het heeft weken op nummer 1 gestaan. Het is gewoon een mainstream radio- en televisiehit.
0: Oké, okay. Wij kennen het hier helemaal niet. We gaan het ontdekken. Goed dat je die in schijnwerpers zet. Voor in de top 3 van heel veel Vlamingen. En wij zien jou dinsdag in Amsterdam, daar in lab 111, waar je vaak met mensen afspreekt. Tot dan, hè. Dag Pepijn.

0: Geen culthit, maar een echte hit in Nederland. Helaas niet doorgedrongen tot bij ons. Tropical Danny en Guillermo met Toppertje, neem een slok. En in je top 3 ermee als je het mooi vond bij Radio 1 op VRT Max. Op de E313 naar Hasselt is er 10 minuten file tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. De rechte rijstrook is versperd door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Radio 1.
0: En dan hebben we Yvette Koppejans aan de lijn. Dag Yvette.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij was een van de allereerste om te stemmen. Dat betekent dat jij eigenlijk je top 3 misschien al in je hoofd had?
2: Nee, ik heb zo'n beetje rondgekeken op de website. En dat was wat me echt iets deed nog.
0: Oké, Nederlandstalige muziek, daar heb jij een warm hart voor?
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Wat gaat het worden, die top 3 van jou? Op nummer 3, wat heb je daar?
2: Ventura.
0: Ja, met?
2: Met 7, ja. Komt met de leeftijd.
0: Draai dan een of ander telefoonnummer.
2: Ja. Ja. Draai dan 7-9. Ja, dat is.
0: We kennen het allemaal. Zeg, ja. En op nummer 2, Yvette.
2: Beter.
0: Die hebben we net ook gehoord aan het begin van dit uur. Met welk lied?
2: Ja, dat is ook. Ik hoor Bart Peters heel graag.
0: Ja. En welk lied wil je in de lagerlandenlijst van hem?
2: Ja.
0: Oei, je bent ook alweer aan het wegvallen. Het zijn moeilijke lijnen vanmorgen.
2: Ik ben zo slecht in het onthouden van titels.
0: Dicht bij mij wil die horen.
2: Dat is het.
0: En de live-uitvoering in de Lotto Arena, moest dat zijn voor jou? Ben je al daarbij geweest bij die live-uitvoering in de Lotto Arena?
2: Nee, daar heb ik het niet voor zoiets mee te maken.
0: Dus ook Bart Peters nog nooit live gezien?
2: Nee.
0: Dat is jammer, want dat is inderdaad wel een belevenis.
2: Dat is wel, dat is een belevenis, ja. Dat is iets heel moois van hem.
0: Zeg, jouw nummer 1, weet je die nog wel?
2: Ja, Anne Christie.
0: Ja. Ja, met?
2: Sorry.
0: Dagvreemde man.
2: Dagvreemde man, voilà. Dat is echt een mooi liedje.
0: Die gaan we zo meteen draaien. Jij wint een prijs omdat je zo snel gestemd hebt, Yvette. Je wint een groot Vlaams liedboek. Dat is een prachtig uitgegeven bundeling van 101 Nederlandstalige nummers uit Vlaanderen. Geschreven door een Nederlandse muziekauteur Peter Vostkuil. Die heeft met de meeste artiesten die daarin staan zelf gesproken over hun lied. Dus daar mag je naar uitkijken. Dat komt jouw richting uit.
2: Dank je wel. Ik ben heel blij mee.
0: Voilà. Veel leesplezier en luisteren op 5 september de hele dag naar de Lage Landenlijst, Yvette.
2: Dat is goed, dat zullen we zeker doen.
0: Tjew, dit is jouw nummer 1.
2: Bedankt en een fijne dag nog allemaal.
0: Jij ook. Dag.
2: Dag.

0: Heel wat Nederlandstalige klassiekers in de Lage Landenlijst zijn stiekem vertalingen van originelen waarvan vrijwel niemand in de Lage Landen weet dat ze bestaan. Het werd zomer van Rob de Nijs, heette oorspronkelijk Und es war Sommer en werd in het Duits gezongen door Peter Maffay, die van Doe. Rob de Nijs viel in 2025 op in de Lage Landenlijst doordat hij met Het werd zomer 45 plaatsen steeg. En dat had natuurlijk te maken met zijn dood eerder dat jaar.
1: Leven de Lage Landen.
0: Chris Buijlen heeft ook al gestemd. Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg eens jouw top 3. Hoe ziet die eruit?
2: De Kreuners op nummer 1, Jasmin op nummer 2 en nogmaals de Kreuners met Zo Jong op nummer 3.
0: Heb je getwijfeld om 3 nummers van de Kreuners in je top 3 te zetten, Chris?
2: Ja, dat scheelde niet veel omdat ik een beetje opgegroeid ben met de Kreuners. Dus dat is fantastische muziek.
0: Wat was die derde dan geweest die het nu niet gehaald heeft?
2: Ja, ik vind eigenlijk alles van de Kreuners ook hier.
0: Je mag meer dan 1 keer stemmen bij Radio 1 op 14.
2: Ja, dus
0: je kan er nog een paar bijjassen. Waarom vind je de Kreuners zo goed als de muziek van jouw jeugd?
2: Ja, inderdaad. Ik ben er een beetje mee opgegroeid. Ik ben er veel naar concerten van de Kreuners geweest.
0: Ja.
2: En dan, ja, dat geeft wel een band. Ik heb niet lang moeten twijfelen.
0: Ja. Die treden niet meer op, denk ik, hè?
2: Nee.
0: En dat is...
2: Nee, dat denk ik niet.
0: En dat is heel erg jammer.
2: Ja, dat spijtig is ook, want die had ik ook wel graag.
0: Jasmin had je ook al graag. Vandaar Meisjes aan de Macht op nummer 2, hè?
2: Ja, zeker.
0: We gaan meteen luisteren naar Verliefd op Chris Lomme van de Kreuners. Je krijgt van ons het Groot Vlaams Liedboek, Chris. Dat komt volgende week uit en daar staan 101 Nederlandstalige nummers uit Vlaanderen in. Een Nederlandse auteur die heeft de artiesten daarin gesproken. De Kreuners staan daar zeker en vast ook bij.
2: Ah, dankjewel.
0: Dankjewel, het komt naar jou toe. Ik hoop dat je een grote brievenbus hebt, want het is een groot boek.
2: Ja, dat is zeker een grote brievenbus. Geen probleem. Het is al openstaan.
0: Oké, zet hem wijd open. Hier zijn de Kreuners.
2: Dankjewel.
0: Dag.

Ik had een uitzending, was verliefd op Chris Lomme. Godverdomme, hij mag ook gevloekt worden in de lage landenlijst. Chris Lomme staat op de guestlist van Touché trouwens dit jaar, dus die ga je nog horen op Radio 1. We hebben al heel wat stijgers gehad, er zijn ook zakkers, of er waren vorig jaar ook zakkers. Merel donderde toen uit de top 10 helemaal naar nummer 80, maar ze viel op tijdens Pukkelpop vorige week. Dat gaat helpen.

0: Merel leek met vol een vaste waarde te worden in de top 10 van de Lage Landenlijst. En dan vorig jaar, onverklaarbaar, plots van 10 naar nummer 80. Doe daar iets aan. Meer vrouwen van boven in de Lage Landenlijst. Zet Merel in je top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Als je voor het einde van deze startuitzending stemt, maak je kans op het luxueus uitgegeven Groot Vlaams Liedboek dat pas volgende week officieel uitkomt.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Plastische chirurgie.
2: En hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppakee.
1: Omgaan met verandering.
2: Hoppa.
1: En Dirk de Wachter over wachten.
2: Yes.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne
4: hey.
3: En Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
5: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
1: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Waar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsjeblieft.
6: Wat blieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze gaat erin, ja, zo gaat hij lekker.
14: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
1: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Bill White had op zijn sociale media een foto met artificiële intelligentie gepost. Het hoofd van van den Broeke staat op het etiket van een sigaar met de tekst "Schaadt elke vorm van levensvreugde." Hij reageerde daarmee op de heisa rond de strengere regels voor alcoholreclame die minister van den Broeke heeft doorgevoerd. Bovenaan staat de vraag wie de grootste loser van België is. Prévost vindt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen iemand van de regering keert en vraagt White om verantwoording. De zomervakantie was een groot succes voor de horeca aan de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. En dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om beter te doen dan toen, zegt provincieraadslid in West-Vlaanderen Jurgen van Werbergen.
17: Record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als je weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
16: In Noorwegen zullen alle kerkklokken vanmiddag een uur luiden tussen 12 en 1 als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Na zijn dood is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning geworden. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic overleed in een ziekenhuis in Den Haag. Hij zat in Nederland een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden. Misdaden tegen de mensheid en genocide tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Maar een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet hem nog altijd als een oorlogsheld. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. We halen tot 24 graden. Morgen is het bewolkt met vanaf de namiddag ook regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Badkamerrenovatie?
7: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
4: Radio 1.
18: Radio 1. Leven de Lage Landen.
4: Met Evert Venema.

0: Houser aus.
1: De nummer 100 uit de lage landenlijst van vorig jaar. Daarmee openden wij toen dus onze finale dag De Bom van Doe Maar met de stem van Ernst Jans. En bij Ernst Jans in zijn studio in Neerkant in Nederland begonnen we vorig jaar toevallig ook onze lage landen tour langs artiesten die hun hart aan Nederlandstalige muziek verpand hebben. Dit jaar bezoeken we dus maandag Bart Peters, dat hoorde je vorige uur, in Boeghout. Dinsdag Fabriello in Amsterdam. En zo meteen praat ik met onze derde stop. Eerst naar de stad van Fabriello, die zo dichtbij is. En toch zo ver weg als je lief daar woont en jij niet.
2: Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je

0: Net geen top 10 vorige editie van de Lage Landenlijst. Ooit op 1, toen op 11 Amsterdam. Chris de Bruyne vond het zelf ver van zijn beste nummer. Maar jullie trekken je weinig aan van wat muzikanten zelf van hun nummers vinden. Als jullie stemmen bij Radio 1 op VRT Max.
1: Leven de Lage Landen.
0: Volgende week woensdag trekt Leven de Lage Landen naar Nieuwegein, vlak onder Utrecht. Een van de inwoners van die gemeente schreef er ooit een nummer over herfst en Nieuwegein. Hij heet Erik de Jong en je mag ook Spinvis tegen hem zeggen. Dag Spinvis, dag Erik de Jong.
2: Ja. Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen. Hey. Jij zet je huis open voor ons woensdag. Moeten we pantoffels meebrengen om niks vuil te maken?
2: Nee hoor, je mag gewoon in mijn huis zijn en lopen. En ik heb koffie en taart en alles komt goed.
0: Wauw. We mogen in je kelder uitzenden, want je kelder is ook je studio. Heb je altijd liefst thuis je nummers in elkaar geknutseld?
2: Ja, dat is eigenlijk wel van het begin af aan zo gekomen. En toen wonen nog de jongens, de kinderen nog thuis. En die liepen, ik ben ook vader natuurlijk.
0: Dus ja.
2: Die zijn de deur uit ondertussen. Maar ik werk nog steeds thuis en dat gaat heel goed. Er zijn ook mensen die willen graag juist niet thuis werken. Die willen naar een studio toe. Ergens anders, begrijp ik ook wel. Maar ik werk graag thuis.
0: Omdat je daar de tijd hebt?
2: Daar de tijd heb. En ook, ik werk veel 's nachts natuurlijk ook. En dan is alles rustig. En dan word ik niet gebeld. Zoals nu.
0: Ja.
2: En dat is zo gekomen. Maar het is niet heel bewuste keuze hoor. Het is gewoon zo gekomen.
0: Ja, past de klank van die kelder ook beter bij je muziek dan die van een grote opnamestudio misschien?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, want ik kan gewoon, zeg maar, boven is het huis en dan ben ik aan het afwassen of iets in het huis aan het doen. Dan heb ik een idee en dan kan ik gewoon naar beneden lopen om het eventjes te proberen. Ja. En dus het leven van Erik de Jong en het leven van Spinvis loopt helemaal door elkaar.
0: Als het over jouw legendarische debuutplaat gaat, dan wordt er ook altijd bijgezegd dat je die op je zolderkamer maakte in Nieuwegein. Maar die zolderkamer, dat is niet die van het huis waar wij naartoe komen.
2: Nee. Ik ben een tijdje geleden verhuisd naar de overkant van de straat.
0: Ja.
2: In Nieuwegein. En nu zit ik in het shooter, hè, zeg maar. Maar het is niet zo heel bijzonder. Ik denk dat tegenwoordig heel veel muziek wordt gemaakt in slaapkamers en huiskamers en kleine hokjes en schuren en garages.
0: Ja, om even in te calculeren hoeveel materiaal wij kwijt kunnen woensdag. Wat staat er allemaal in die kelderstudio van jou? Is het er vol?
2: Oh, hemeltje liefst. Jullie moeten dus boven de keuken gaan zitten met apparatuur.
0: Ah.
2: Want hier ben ik. Ik heb wel gisteren alles aan de kant gelegd en alles opgeruimd. Maar jee, er staat een gitaar, een vibrafoon, een drumstel, allemaal computers natuurlijk. En dan heel veel instrumenten.
0: Ja. Ja. Mensen kunnen woensdag ook meekijken in jouw kelder via de stream. Dan moeten ze ook op een rood ladekastje letten. Want daar zit de aanzet in van jouw teksten, hè?
2: Ja, daar zit dus mijn archief, hoe noem je het, de kluis.
0: Ja.
2: Met de geheime kluis, ja.
0: Vol met notitieboekjes, met zinnen en uitspraken die je opvallen.
2: Ja, dat doe ik nog steeds. En dan vooral, ik maak altijd praatjes in de winkels en zo. En ik praat graag met mensen op straat. En dan, als er een gesprek ontstaat, dan zeggen mensen altijd wel iets wat je...
0: Ja.
2: Dat het in je hoofd blijft.
0: Weten de nieuwe Geiners ondertussen, als ze jou tegenkomen, moeten opletten wat we zeggen, want dat kan in een lied terechtkomen.
2: Ja. Kijk uit wat je zegt. Ja. Ja.
0: Zeg, lang nagedacht over de nummers die jij woensdag zal laten horen, Erik?
2: Ik vind het wel moeilijk. Ja, want ik wil niet. Kijk, ik ben ondertussen niet meer jong. Dus het is logisch dat de keuze die je maakt bestaat vooral uit liedjes die je heel je leven al meeneemt. Want die zijn je dierbaar. Maar ik wil ook niet het idee wekken dat vroeger alles beter was. Zo, er worden tegenwoordig ook heel goede muziek gemaakt.
0: En die mogen.
2: Dus ik probeer ook de nieuwe mensen aan bod te laten komen. Dus ja, ik heb er wel over nagedacht. En ik mis er nog één.
0: Welke?
2: Ik heb er, dat weet ik dus niet. Ik moet er nog eentje. Ik heb er een lijstje ingeleverd, maar dat waren er maar 9. Dus ik moet er nog eentje Als mensen thuis een idee hebben, dan...
0: Mogen ze dat sturen.
2: Hou ik me aanbevolen.
0: Dat is goed, oké. Eentje die mij opviel was eentje uit België, Madou. Dat komt uit de jaren 80. Dat kan jij in Nederland daar toen niet ontdekt hebben. Dat moet je later ontdekt hebben.
2: Ja, zeker. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik een onvoorstelbaar. Het is ook wel een iets wat dicht bij mij ligt, denk ik, of zo. Maar ik was in Brussel bij de VRT en voor een interview. En toen stond ik bij de lift en toen werd ik begeleid naar de uitgang. En toen stond daar een mevrouw en die maakte een praatje en die gaf ik een hand in. En dat is een hele aardige mevrouw. En toen vroeg ik later aan die man van wie is dat dan? Ja, dat is Madou. Ik naar huis, ik luisterde. En ik was echt aan de grond genageld. Ik vind fantastische muziek, maar ook vooral de teksten vind ik ook zeer mooi. En het hele verhaal eromheen vind ik ook. En ze schuwt geen onderwerp, weet je wel. En toch is het romantisch en iedereen kan het invoelen. Ik vind voor mij is het de ontdekking van het jaar, ja.
0: Die gaan we horen woensdag. Ik verheug me er al op, Erik. En ook al op die taart en die koffie, hè, die je ons beloofde.
2: Die komt eraan, zeker.
0: Goed zo, tot woensdag.
2: Een nieuwe geintje gebakken, ja.
0: Okay. Ja. Jij stond trouwens, Erik, vorige keer in de Lagerlandenlijst met bagagedrager en voor ik vergeet. Mm-hmm. En wij vinden dat daar nog wel een derde bij kan. Deze stel ik bijvoorbeeld voor. Tot woensdag, hè. Dag.
2: Ah, dankjewel, dag.
3: Het hoeft niet in de krant. Maar Ronnie knipt zijn haar. Het mocht een keer, dat vond zij ook. Het zat ook raar.

chocola. Ronnie schrijft het op. Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Een merel in de tuin, de haren in zijn hand. Hij zou zo graag misschien een keer.

0: Quinten Castelo stuurt. Hoe leven Spinvis. Ik heb hem zo pas op nummer 1 gezet toen ik mijn 3 favoriete nummers inzond. Groetjes, Quinten, met die prachtige zin. Dit nummer, Ronnie knipt zijn haar. En die prachtige zin was, hij fluit een liedje van de Bee Gees uit hun eerste periode. Die komt waarschijnlijk uit een van die notitieboekjes in de ladekast van Spinvis in de kelder van zijn huis, waar we woensdagochtend dus om 9 uur aanbellen. En als je het met me eens bent dat die ook in de Lage Landenlijst hoort, zet het dan in je top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Klik op radio en dan Radio 1 kiezen om te volgen. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op die E313 naar Hasselt. Een kwartier tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. De rechterrijstrook is versperd door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 35 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost en een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op andere plaatsen zijn er wat lichte vertragingen.
1: Leven de Lage Landen.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven

0: Ramses Shaffi en Lisbeth List moesten vorig jaar alleen het zesde metaal laten voorgaan in de lage landenlijst. Sinds we met onze Nederlandstalige top 100 begonnen in 2016 stond Pastorale elke keer in de top 10. In 2025 dus op nummer 2. Ik heb eventjes gekeken daarnet in de stemming, want jullie zijn al druk bezig. Vanmorgen is er ook al op gestemd, staat voorlopig dan op nummer 4. Maar er wordt nog een hele week doorgestemd, dus dat is zeker niet definitief. Bij Radio 1 op VRT Max, als je mee wil stemmen, daar vind je die top 3 die je kan invullen.
1: Radio 1. Leven de Lage Landen.
0: En Rudy Schils was er snel bij vanmorgen. Goedemorgen, Rudy.
2: Goedemorgen, Evert.
0: Jij wint een groot Vlaams liedboek. Dat is een bundeling van 101 Nederlandstalige klassiekers uit Vlaanderen, maar wel geschreven door een Nederlandse muziekauteur, Peter Voskuil, die met heel veel artiesten uit Vlaanderen gesproken heeft. Veel leesplezier alvast.
2: Dat, ja, wij zijn beide, zowel mevrouw als ik, zijn beide fans van het belpopverhaal. Ja, wij zijn altijd, de radio staat hier altijd op het moment dat belpop is met de lage landenlijst. Ja, daar worden geen seconden van gemist. Daar wordt zelfs niet buiten gewerkt. Daar wordt met de radio mee overal naartoe genomen. Dus grote fans.
0: Ja, okay.
2: En de jaarlijkse lijst die we moeten invullen, dat is wel het moeilijkste examen die we moeten maken van jou. Ja,
0: want jullie doen dat met z'n tweeën, je vrouw en jij.
2: Ja, altijd. Ja, omdat, het is heel moeilijk. Ramses Shaffi, die heeft zoveel mooie nummers. Die hadden we even goed op nummer 1 kunnen zetten of op nummer 2 of 3. Het is het gevoel van het moment dat zegt van dit is onze top 3 nu.
0: Ik merk wel dat jullie er veel van weten, want het zijn niet de meest voor de hand liggende nummers die jij kiest. Wat heb je op nummer 3 gezet?
2: Connie van den Bos. Connie van den Bos heeft ook enorm veel prachtige nummers. En het paleis met Gouden Muren, dat is, ja, dat ritmische zit dat heel goed in elkaar. Maar ik zeg nogmaals, we hadden rustig ook een ander nummer van Connie van den Bos. Dus ze heeft zo'n rijke carrière. Ik herinner me zelfs een nummer dat Connie van den Bos samen met, ik dacht dat dat Benny Nijman was. Prachtig. Ik heb alleen spijt dat ik haar nooit live heb kunnen zien. Maar
0: Een Nederlandse zangeres moeten we erbij zeggen, want misschien dat jonge mensen haar niet meer kennen, maar inderdaad zeer succesvol vroeger. Op 2 zie ik Rob de Nijs staan, die hebben we al gehoord met Het werd zomer, maar jij wil liever een ander nummer, welk?
2: Beetje meer.
0: Waarom dat?
2: Beetje meer, dat is uit zijn, ja, Rob de Nijs heeft eigenlijk 3 verschillende periodes gehad. Dat zijn periode toen hij heel bekend was, Zet een kaars voor je raam vannacht dan is het echt zomer genomen. En dan in de jaren 80 heeft hij eigenlijk een andere stijl genomen. En als je nu zegt van die andere nummers in de jaren 60 en die van de jaren 80, die vinden wij ook even mooi. Maar een beetje meer, ja, dat zit wat ritme in. En ja, dat vonden wij vandaag eigenlijk. Ja. We gaan dit nemen omdat we willen ook wat andere nummers het leren kennen.
0: Ja. Als ik jou zo hoor, Rudy, dan moet je met je vrouw gewoon eens een boek schrijven over Nederlandstalige muziek. Je weet er heel veel van.
2: Ja, wij zijn er ook heel. Wij volgen ook belpop heel zelf. We zijn al naar verschillende voorstellingen van belpop geweest. Daar leren we ook wat bij.
0: Rudy, wat is jouw nummer 1?
2: Ja, zondagmiddag, Lilian. Dat is dat is pure nostalgie. Op het moment dat je, ja, die kerstdag, die ga je inderdaad nooit vergeten. Ik heb heel vroeger vrije radio gemaakt. En een van mijn, ja, ik heb altijd aandacht besteed aan de Nederlandse muziek. En ik weet dat ik ooit in die periode helemaal aan het begin bij de radio, dan heb ik zo'n programma gemaakt, een uur over, en dat was met kerstmis, een uur over, ja, misschien wel een van de mooiste stemmen van België. En ja, op het moment dat ik een nummer moet kiezen, dan komt dit er wel bovenuit. Zondagmiddag, Lilian.
0: Van Louis Neefs. Ik hoor een licht Limburgs accent. Rudy, we zitten in Maaseik op 5 september met de Lage Landenlijst. Dus misschien kan je wel.
2: Dus wij zijn van Diepenbeek. We zijn niet zo ver afgelegen.
0: Misschien kan je dan dit jaar wel eens buiten komen tijdens de Lage Landenlijst en naar daar komen.
2: En dan heel hard de radio meepakken. Ja, dat is, wel, dat is wel een must, want we mogen niks missen.
0: Okay.
2: Want anders gaan we ruzie krijgen samen.
0: We gaan luisteren naar Louis Neefs, voor jou en voor je vrouw.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag Rudy.
2: Oké, dank u.
3: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

0: Louis Neefs staat altijd in de lage landenlijst, maar zelden met dit lied. Zondagmiddag Lilian voor Rudy en zijn vrouw hoort dat er ook in. Ben je dat met hun eens, zit het dan in jouw top 3 bij Radio 1 op VRT Max.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Dag Kaat van Stralen, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, ik wilde even checken of wij in jouw agenda staan, want we zouden volgende week donderdag willen langskomen om 9:00 AM.
3: Klopt, dat gaat voor mij helemaal.
0: Goed, dan zal jij wakker en alert zijn, Kaat.
3: Absoluut.
0: Goed. We komen donderdag van Bart Peters, Fabriejo en Spinvis, die ons in een café, een bioscoop en een muziekkelder thuis hebben ontvangen. Jij wilde graag in het depot in Leuven afspreken. Waarom is het depot voor jou de plaats?
3: De plaats is misschien een groot woord, maar dat is de plaats waar ik enorm veel vertoeg. En gezien ik met mijn band daar repeteer. Dus we kennen die plek van binnen en van buiten. En ik voel mij daar altijd wel heel geconnecteerd.
0: Ja, we zullen daar opstellen voor een lege zaal, maar wel midden op het hoofdpodium.
3: Ja, leuk.
0: Was dat voor jou een mijlpaal toen je daar voor het eerst zelf stond?
3: Ja, sowieso. We hebben onze eerste ticketshow daar gehouden. Dus dat was mega crazy. En we hebben daar al mijn grote eigenlijk herinneringen met Kaat van Stralen hebben zich op dat podium daar afgespeeld. We hebben daar voor de eerste keer Support van Noordkaap gespeeld. We hebben daar Soundtrack in 2024 gewonnen. En dan hebben we onze eerste inderdaad ticketshow daar gehad.
0: Dat is echt een thuismatch voor jou als je daar staat.
3: Ja, mega. Ja, dat betekent heel veel voor mij, dat podium eigenlijk. Dus leuk dat jullie daar naartoe willen komen.
0: Jij kiest zelf voor Nederlands in je muziek. In onze lage landenlijst staat van alles door elkaar. Voel jij verwantschap met alle artiesten van toen en nu die ook voor het Nederlands kiezen en kozen?
3: Ja, sowieso. Nederlands is inderdaad altijd mijn thuisje geweest. En ik ben opgegroeid naar eigenlijk alle mensen die ik in mijn lijst heb gezet te luisteren. Dus ik voel mij altijd wel heel geconnecteerd met
0: Vergt het op een bepaalde manier moed om in het Nederlands te zingen, omdat je iedereen je veel beter verstaat?
3: Of ik het van mezelf moet?
0: Ik bedoel de moed met een D. Of het moed vergt om dat te doen.
3: Moed met een D, fantastisch. Voor mij vergt dat geen moed, omdat dat mijn favoriete manier is om mezelf in uit te drukken. Dus ik doe dat maar gewoon. Ik zag ook nooit echt een andere optie voor mij. Ja. In het Engels schrijven heb ik heb daar nooit iets mee gevoeld. Voor mij was het altijd Nederlands. Dus nee, niet per se.
0: Wij vinden dat Kaat van Stralen in de lage landenlijst moet, want dat was vorig jaar niet zo.
3: Oh, is het zo? Oké.
0: Dus leuk. Een grote oproep voor jou en ook voor vrouwen. Die mogen er ook altijd meer in die lage landenlijst. Zet ze in je top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Ik zie bijvoorbeeld Ruimtevaarder in je lijstje dat we donderdag overlopen. Mag die op nummer 1 opnieuw voor jou?
3: Oh, ja, misschien wel eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja. Okay. Dat nummer is absurd. Hè. Nou, je kunt daar moeilijk van zijn, gewoon stoten.
0: Kaat van Stralen, we zien jou donderdag daar op het hoofdpodium van het depot.
3: Kijk, goed. Tot dan.
0: Tot dan. En stemmen, ik zeg het nog één keer, bij Radio 1 op VRT Max. We gaan naar een nummer van jou luisteren, Kaat van Stralen. Aerobics. Tot donderdag. Hè.
3: Hey. Bye-bye.
0: Dag, hè. Hoi.
4: Ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
5: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
6: Dit

0: Voor het eerst vorig jaar niet in de lage landenlijst. En daar hoort ze volgens ons toch wel bij. In de Fleur van Mira. Zeker omdat Mira's debuut in de daluren waarop In de Fleur staat binnenkort 20 jaar wordt. Ook Mira in je top 3. Dus misschien bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Leven de lage landen.
0: En wij passeren volgende week dus bij Bart Peters, bij Fabrieo, bij Spinvis en Kaat van Stralen op weg naar Maaseik op de grens tussen de Lage Landen, waar we zaterdag 5 september de hele dag de Lage Landenlijst uitzenden. Laatste pitstop voor we daar arriveren wordt Hasselt en daar treffen we Stijn Meuris. Hallo Stijn.
3: Hey, goedemorgen Evert.
0: Goedemorgen. Welke plek in Hasselt heb jij voor ons uitgezocht?
3: Een heel mooie plek. Ik had keuze uit een riant aantal plekken, mag ik als Hasselaar wel zeggen. Maar het wordt Z33, het kunstenmuseum in het centrum van de stad.
0: Ja.
3: Onlangs gerenoveerd, hele mooie plaats. Fijne dingen te zien ook, voortdurend nieuwe tentoonstellingen. Maar ook goed om radio te maken, denk ik.
0: Goed, ik heb al een foto gekeken van het gebouw. Het ziet er heel mooi uit.
3: Ja.
0: We gaan
3: echt een aanrader voor mensen die een keer in Hasselt Centrum iets gaan eten, want dat doen steeds meer mensen. Gastronomische hotspot, hè. En dan kan je ook eens binnen bij Z33. Altijd een aanrader.
0: Jij stond vorig jaar, Stijn, met Monza en met Noordkaap in de Lage Landenlijst met Van God Los, Gigant, Ik Hou Van U en Een Heel Klein Beetje Oorlog. Is dat een goede samenvatting van jouw carrière?
3: Ik denk het wel. Die overspant in ieder geval twee groepen, Noordkaap en Monza. Daar ben ik erg blij mee. En met Monza zijn we deze zomer een achttal concerten aan het doen. Dat was een beetje een gok, een sprong in het diepe. Voor een band die ook 4, 25 jaar niet gespeeld had. Maar die gaan supergoed. We doen nog Krammerrock en dan nog eentje om af te sluiten hier in Nassau.

0: Het opvalt ook jaar na jaar dat Van Gotlos, van Monza, dat die altijd wel hoger staat dan die nummers van Noordkaap. Mm-hmm. Is dat voor jou ook het nummer?
1: Dat vind ik heel raar. Dat klopt. Het voelt zelfs een beetje oneerlijk aan, als ik mag eerlijk. Want dat nummer is echt waar op een halve repetitie gemaakt. Wow. Lang geleden inmiddels. Ja, echt waar. Dat was zelfs de eerste ontmoeting met de gitarist, Pieter Pessemeer, die ik helemaal niet kende. Maar Mario Goossens, de drummer, had een gitarist meegebracht waar hij wel in geloofde. En werkelijk, ik denk anderhalf uur later, hadden we Van God losgemaakt. En nu zijn we een kwart eeuw verder. En het werkt nog steeds, want ik merkte vorig weekend tijdens Pukkelpop in de Marquee met die Atomic Orchestra. Wat een droom trouwens om daarmee te mogen spelen. Dat Van Gotlos zelfs met een orkest van 50 mensen nog altijd enorm werkt. Dus er moet iets zijn met dat nummer. Ik weet het niet, er zit heel veel melodie in, heel veel harmonie, daar houden wij ook van. Dramatiek waarschijnlijk, tekst natuurlijk ook. Dus er is iets met dat nummer. Ik weet het ook niet. Je kan dat bij wijze van spreken achterstevoren op een dwarsfluit spelen. Dan nog lijkt het te werken. Ik vind het ook heel eigenaardig.
0: Het bestaat 25 jaar dit jaar, dus misschien een extra reden om het in een top 3 te zetten bij Radio 1 op VRT Max, hè?
1: Stel u voor.
0: Stel u voor. Je hebt voor ons volgende week vrijdag Nederlandstalige muziek gekozen. Veel te veel. We gaan moeten selecteren. Stijn, heb je ook Limburgers gekozen?
1: Even kijken, hè. Natuurlijk. Ja. Uiteraard heb ik Limburgers gekozen. De Brassers.
0: De Brassers.
1: Ik weet dat mensen die mij en mijn muzikale voorkeur een beetje kennen, die weten dat wel, dat ik altijd zot geweest ben van die Hamonse groep. Het wordt een beetje een cliché, vrees ik, maar ik kan ze er gewoon niet uitlaten. Ik vind dat zo'n klankbepalende band, begin jaren 80. En wat mij betreft persoonlijk een heel erg bepalende band, want het verhaal is al vaak verteld, maar het is echt wel de groep waardoor ik live muziek ben gaan maken. Ze bestaan inmiddels niet meer, sinds een paar jaar. Ik had wel de eer om het laatste concert in de AB te mogen meedoen en er ook te zijn, uiteraard. Ik vond dat mijn haar gaat recht omhoog, zelfs als ik er maar gewoon over spreek. Dus dat zijn dan de Limburgers in mijn lijst. Maar verder is die heel divers. Gaat ook vaak de grens over naar Nederland. En ligt muzikaal heel erg breed.
0: Oké. Je bent onze laatste halte op weg naar Maasrijk, waar we de finale uitzenden. Ja. Wij weten helemaal niet wat we ons bij Maasrijk moeten voorstellen, Stijn.
1: Wel, als je het dan hebt over dat andere land, Nederland, daar zit je dus werkelijk helemaal op de grens. Hè. Je kan een steen gooien van Vlaanderen naar Nederland, van op het Marktplein van Maasrijk.
0: Ja.
1: Heel mooi klein stadje. Aan de Maas uiteraard. Sympathieke mensen. Limburg op zijn best.
0: Perfecte
1: ideale plek,
0: dus. Plek
1: om daar grensoverschrijdende muziek te draaien.
0: Gaan we doen. We gaan nu even Noordkaap draaien met een nummer dat nog nooit in de Lagelandenlijst stond. Maar het mag. Rode Leds, goede keuze.
1: Oh, goed, ja. Die was ik zelf al vergeten. Dank u wel.
0: Luister even mee. Dag Stijn.
1: Ja, dag.

0: Die haalde de lage landenlijst nog nooit. Maar er zijn ook zoveel nummers van Noordkaap om uit te kiezen. Rode Leds, mocht je zo'n onverwachte stem willen uitbrengen. Nog één keer waar je de stemming vindt bij Radio 1 op VRT Max. Als je op de hoofdpagina van VRT Max op radio klikt en dan Radio 1 volgt, dan krijg je alles van ons heel handig gebundeld. Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. En 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven op de Antwerpse Ring. Een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Op de E313 naar Hasselt is de weg vrijgemaakt in Wommelgem. En op de E40 naar Brussel is door een ongeval in Sterrebeek de rechte rijstrook versperd. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1.
2: Leven de Lage Landen.
0: De finale van de Lage Landen, de bovenste 100, dus zaterdag 5 september in Maaseik voor het stadhuis. Een plek op de grens tussen Nederland en België. Die lijst dat duurt 9 uur. Dat is een beetje lang om helemaal alleen vol te praten en aan en af te kondigen. Dus heb ik een persoonlijk slaafje uitgenodigd. En dat slaafje heet Senne Guns. Dag Senne.
3: Dag Evert, goedemorgen. Leuke aankondiging.
0: Alles doen wat ik jou vraag, hè, die dag.
3: Ja. Ik herinner me daarnet, 2 seconden geleden, dat je aan de telefoon zei, we zijn gelijken, we zijn allebei co-presentators. Ja. En ondertussen ben ik al je slaafje geworden. Dus maar ik ga alles doen wat je vraagt. Ja.
0: Dat was omdat je nog ja moest zeggen. En toen zei je ja, en nu ben je mijn slaafje. Je brengt ook een keyboard mee?
3: Ja, sowieso. Een piano. En daar zal ik ten gepaste tijde op spelen, als ik niet meer weet wat zeggen. Of als jij mij gebiedt om daarop te spelen.
0: Er zijn nu al luisteraars die doorsturen. Wil Senne weer het gezongen en gespeelde verkeersoverzicht doen zaterdag?
3: Ja, wegens succes verlengd. Ik hoop dat het een hele drukke zaterdag wordt. Dan kunnen we heel veel verkeer doen in allerlei stijlen en vormen.
0: Want je was er 2 jaar geleden ook bij en toen heb je dat daar eigenlijk spontaan uitgevonden, hè?
3: Ja, ja. Het is eigenlijk spijtig dat we altijd tot de lage landenlijst moeten wachten om het nog eens te mogen doen, het verkeer op muziek. Maar deze reden is dan wel deze gelegenheid is dan wel een goede reden om het nog eens boven te halen.
0: Een hoogtepuntje voor mij is ook altijd als jij jezelf moet aankondigen. Dus we gaan ons best doen om de goudvis ook in de lijst te krijgen. Dat was vorig jaar voor het eerst niet zo. En dan mag jij dat zelf aankondigen. Dat doe jij graag, hè?
3: Ja, een intro vol babbelen, denk ik. Wacht. Ja, inderdaad. Voilà, Senne Guns met de goudvis komt eraan. Ik weet het niet, of het vorig jaar is het niet in de lijst geraakt, maar als er voldoende opgestemd wordt, dan moet dat dit jaar zeker wel.
0: Heel goed gedaan, Senne.
3: Dank u wel. Welke dag?

0: Sennegens komt mij dus helpen in Maaseik op zaterdag 5 september. De hele dag van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dan de lage landenlijst. Stem ook op Goudvis van Senne. Dan kan hij zichzelf ook nog eens afkondigen. Die zaterdag afspraak met Leven de Lage Landen na het weekend. Op maandag om 9 uur 's morgens bij Bart Peters in Café California met een K in Boeghout. Ik heb er al zin in. Tot dan. Zometeen weet ik veel met Kobe Hulse en Dirk de Wachter.
1: Fontaine's DC is terug op volle kracht. De Ierse postpunkers komen met nieuwe muziek op 12 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur op livenation.be. Fontaine's DC, samen met Radio 1. Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1. Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen. Ben Vols, Bill Callahan.
4: Remember the good things.
3: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh.
5: Zegt.
8: Oh, Quadro.
9: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Voor deze laatste weet ik veel van de zomer gaan we een beetje vertragen. We gaan het hebben over wachten en vertragen met psychiater Dirk de Wachter. Na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Noorwegen is Håkon meteen de nieuwe koning geworden na de dood van zijn vader Harald. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil. Maar er zijn veel obstakels. Philippe Heijmans.
13: Twee bendes van wie de kopstukken in Marokko zitten vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
14: Est-ce que il y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce que il y a des risques pour les citoyens? Oui.
13: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. En dan is het frustrerend om te merken dat criminelen gewoon voortdoen vanuit de gevangenis.
14: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks.
13: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
14: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
13: Een ander probleem zijn de tientallen minderjarigen die vanuit Frankrijk naar hier komen om aanslagen te plegen.
14: Donc on parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
13: En die zo goed als straffeloos blijven.
12: De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven is geworden, is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies gaat het om 3,97%. Is dat nu veel, Nina Verhagen?
15: Ja, toch wel, als je weet dat er in het algemeen naar gestreefd wordt om de inflatie rond de 2% te houden. We zitten eigenlijk al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. De voorbije twee maanden, juni en juli, zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu een overschrijding van de spilindex, waardoor ook lonen en uitkeringen stijgen. Dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
12: Dankjewel, Nina. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost vraagt om verantwoording aan de Amerikaanse ambassadeur Bill White na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie vertelt wat er gebeurd is.
16: De ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket met de tekst: wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook: schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prévost noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
12: In Noorwegen luiden op dit moment de kerkklokken als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Hij is al automatisch opgevolgd door zijn zoon Håkon, die nu meteen verwacht wordt op een bijeenkomst van de regering, zegt onze royalty-journalist Sandra Cardoen.
17: Op die bijeenkomst zal Håkon meteen mededelen dat zijn vader is overleden. Dat is een formaliteit, maar hoort zo volgens het protocol. En hij zal ook meteen zijn naam bekendmaken. Wellicht zal hij regeren onder de naam Håkon de Achtste. Want zijn grootvader was ook een Håkon en die was nummer 7. Daarbij hoort ook een slogan en die zal wellicht alles voor Noorwegen worden. Dat heeft ook zijn vader en zijn grootvader zo beslist.
12: Er komen ook heel veel reacties op de dood van koning Harald van andere Europese koningshuizen. Onze koning Filip schrijft op sociale media dat Harald een koning was die heel dicht bij zijn volk stond en dat velen zijn humor en oprechtheid konden waarderen. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic stierf in Nederland. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en volkerenmoord tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet Mladic nog altijd als een oorlogsheld. In Nepal is de reddingsoperatie weer opgestart na de enorme overstromingen. Buurland China heeft intussen hulp aangeboden. Er zijn bijna 500 doden volgens officiële cijfers en nog altijd ongeveer 1400 vermisten. Jens Fransen, hoe moet het nu verder?
18: Eerder deze ochtend was de reddingsoperatie opgeschort omdat een hoger gelegen nieuw gevormd meer voor een nieuwe overstroming dreigde te zorgen. Nieuwe meer is gevormd door een dam van puin en stenen. Chinese ingenieurs denken dat de dam het toch zal houden en gaan proberen om dat meer gecontroleerd te laten leeglopen. Dit weekend wordt echter opnieuw regen verwacht in de grensregio, waardoor de druk op die dam groter zal worden. Volgens het Rode Kruis zijn intussen zo'n 90.000 mensen in de regio getroffen door die grote dodelijke modderstroom.
12: Bedankt, Jens. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit nieuws begon met de Brusselse procureur. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn volgens hem het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekerd de procureur. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. Excuseer mij.
11: Een kwartier op de E313 van voor Massenhoven. 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeek en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders op de snelweg enkel lichte vertragingen.
1: Radio 1.
3: Weet ik veel.
1: Met Kobe Ilse.
11: De laatste weet ik veel van deze zomer. En we gaan het rustig neerleggen met psychiater Dirk de Wachter. Dag Dirk.
19: Goedemiddag.
11: Hoe gaat het met u?
19: Uitstekend. Ik kom juist terug uit Venetië. Prachtige plek waar ik door de kleine straatjes struinde. Mm-hmm. Met mijn geliefde. Beter kan het leven niet zijn.
11: Dat is het beste dat er bestaat.
19: Ja, dat is waar, ja.
11: Houdt u van Venetië?
19: Ja, heel erg. Ik heb het grote geluk gehad om daar vroeger enkele jaren les te mogen geven. En die lessen vielen op de Global Campus of Human Rights, noemde dat, op het Lido. En dat was in november altijd. En dat is de beste maand om Venetië te bezoeken. De zon staat laag. Mm-hmm. En de melancholie druipt uit de oude stenen. Het is heerlijk om dan daar te zijn. Het is ook een beetje koud daar. Dat is ook speciaal. Mm-hmm. Maar dat, ik heb prachtige herinneringen aan mijn wandelingen dan. Mm-hmm.
11: U zegt, ik flaneer door de straten.
19: Ja.
11: Dat wordt ook beschreven in uw boek waar we het over gaan hebben. Hè. Wachten, een levenshouding. Je pleit ervoor om... Ga eens een wandeling maken. Niet met een doel, maar ga gewoon wandelen. Ja, wel, rondwandelen in een stad, plan
19: een
11: dat
19: beetje
11: niet
19: verloren lopen ook. Dat is ook aangenaam.
11: Heeft u dat gedaan in Venetië?
19: Jawel, ja. Enfin, natuurlijk, het verloren lopen is relatief. We hebben met onze smartphones bijna... Je kunt bijna niet meer helemaal verkeerd lopen. Maar
11: nee.
19: Als je dat een beetje in je zak houdt en gewoon loopt... En dan komen we prachtige dingen tegen. Mm-hmm. Ook op plekken waar nog nooit een toerist geweest is. Dat is het plezante daaraan. Er zijn heel mooie plekjes die nog heel authentiek zijn. Zo.
11: Okay.
19: Ja, het was prachtig.
11: Waarom pleit u daar eigenlijk voor? Dat we weer meer moeten wachten, dat we die wandelingen moeten doen, dat we moeten vertragen, dat is uw stokpaardje?
19: Wel, ik ben psychiater, dat vertrekt altijd vanuit die praktijk, dat ik mensen zie die overprikkeld zijn, die het niet meer kunnen, die burn-out hebben en al die dingen, dan denk ik, ja, ik zal die mensen behandelen met hart en ziel en met de nodige therapieën en medicaties, maar kunnen we dan niet preventief daarover nadenken? En dan lijkt mij in alle bescheidenheid dat een factor te zijn. Hoe kunnen we een beetje onthaasten? Enfin, het zijn ook modieuze begrippen natuurlijk, mm-hmm. die overal terugkomen. Ik vind dat niet alleen uit. Hè. Maar dat was natuurlijk plezant dat mijn naam, De Wachter, hier van pas kwam. Hè. Dus als ik pleit voor het wachten, dan is dat omdat mijn naam daar ook in past. Mm-hmm. Dat was gewoon een leuk toeval. Zo.
11: Bent u een wachter?
19: Ik denk het wel. Dus Bernard de Wulf, de dichter Bernard de Wulf, heeft een tekst gemaakt over de wachters en de wachtenden. Hè. Dus een tekst die ik ook citeer in mijn boek. En daar blijkt dat hij vindt dat ik een wachter ben. En hij zelf was dat trouwens ook. Mm-hmm. Dus jawel, ik denk wel dat ik die... Hoe zal ik dat nu voorzichtig zeggen? Dat ik dat talent wel heb meegekregen. En dat ik goed kan genieten van de tussentijden. Van de rustige tijden. Van het ontmoeten en zo. Ja.
11: Mm-hmm. Doet mij plezier. Het schrikt mij een beetje af. Wachten, stilte. Want bijvoorbeeld, ik was aan het denken, welke muziek draai je in zo'n uitzending? En je hebt een klassiek muziekstuk van John Cage.
19: Ja.
11: 4 minuten 33.
19: Dat kun je op de radio niet maken. Hè.
11: Exact. Ja. Dus ik start het in.
19: Maar ik heb een boekvoorstelling gehad een paar jaar geleden, waarin dat nummer door een strijkkwartet werd gespeeld. En dan is het natuurlijk, dan heeft het publiek nog wat te zien. Hè.
11: Ja.
19: Maar inderdaad, dat is heel, heel juist ook. Hè. Dus het is wel belangrijk ook dat John Cage bewijst daarmee, van alles muzikaal ook, maar dat we, als het stil wordt, dan zijn we heel aandachtig. En dan blijkt er, als we goed luisteren, heel wat te horen ook. En daar gaat mijn boek ook over. Hè. Het is geen cynisch wachten. Het is een heel aandachtig wachten. Het brengt interessante dingen.
11: Zullen we het dan toch even spelen?
19: Eventjes.
11: Voor alle duidelijkheid, het is dus een muziekstuk van 4 minuten 33... waarin geen noot gespeeld wordt. Je hoort enkel eigenlijk het geluid van het orkest dat zit te wachten. Mm-hmm. En het publiek in de zaal, er wordt wat gekucht.
19: Ja.
11: En je hoort hier en daar toch eens een snaar.
19: Ja.
11: Maar meer is het ook niet.
19: Nee.

0: ongemakkelijk, hè? Of niet?
1: Voor radio is het wel bijzonder, ja, dat is waar. Ja. Ongemakkelijk weet ik niet. Misschien voor radio wel, en ik hoop dat nu niet iedereen weggezapt is of zo, maar ik vind het hier voor ons niet ongemakkelijk. Voor ons beiden. Ja. Omdat wij hier samen zijn, omdat we elkaar in de ogen kunnen kijken, ja. En omdat we niet alleen zijn, dat is ook de essentie van mijn discours, hè, dat het wachten tot verbinding kan leiden. Dat door niet altijd maar te tateren en te lullen en te zeveren, dat er daar wat meer essentieel discours kan gevoerd worden. Dat is waar het om gaat. Hè. Dat we, hè, ook als het gaat in mijn vakgebied dan over troost en over verdriet en zo, dat door stil te blijven en niet altijd alles in te vullen en maar te babbelen en te lullen, dan is het heel snel en dan moeten chirurgen uit hun bed komen om mijn botten terug in fase te brengen. En dan is het heel lang wachten. Dan is er die revalidatie. En dan is er heel veel geduld nodig en heel veel tijd nodig en heel veel liefdevolheid en zorg nodig om te herstellen. Mm-hmm. Dus na die acute fase is geneeskunde ook heel veel wat we noemen

0: watchful waiting. Aandachtig, betrokken, verantwoord, wetenschappelijk wachten. De huisartsen weten dat goed.
1: Mag ik een parallel trekken met wat u heeft meegemaakt? U bent ziek geweest, u heeft chemotherapie gekregen.
0: Jawel, ja.
1: U bent verplicht geworden om te wachten, denk ik dan.
0: Jawel, ja. Ik heb dat ook... Het is nogal gelukt. Tot mijn verwondering.
1: U ziet er zeer goed uit trouwens.
0: Ja, merci,
1: oprecht.
0: Ja, door de zon van Venetië.
1: Nee, maar u ziet er goed
0: uit. Jawel, maar het gaat ook goed. Enfin, volgende maand zijn dan weer die onderzoeken. Hè. Dat is altijd spannend. Maar ça va. Maar dus... Ik ben een heel bezige mens altijd geweest. Heel veel gewerkt, met genoegen trouwens. Maar dan moest ik ineens stoppen. En dat is nogal gegaan. Het is mij nogal gelukt om rustig aan te doen. Zo. Maar u lacht en het is juist. Na een drietal maanden ben ik met mijn bakster in mijn zak toch gaan lesgeven.
1: Is het waar?
0: Ja, ik dacht van, allee, kom, zo slecht voel ik mij niet. De eerste week met zo'n chemo voelde u heel slecht, maar de tweede week is eigenlijk oké. Dus ik dacht, die tweede week, waarom zou ik nu niet al wat consultatie doen en wat lesgeven? En dat ging eigenlijk ook goed. Dus, voilà, ik heb het wachten en het niet wachten kunnen combineren. Zo.
1: Als ik dat mag vragen, die drie maanden dat u dan wel thuis bent... Hoe is dat om vanuit een druk leven ineens ziek te worden, een zware therapie te krijgen en in die zetel inderdaad geplant te worden?
0: Ja, ik kon niet meer recht in het begin, dus het moest wel. Ja, ik ben liefdevol omringd. Mijn geliefde, mijn kinderen, mijn vrienden. Ik heb heel veel, dat is dan het voordeel van heel die... gemediatiseerdheid, die ook nadelen heeft, dat is dat heel veel mensen mij het beste gewenst hebben. En ik was al goed bezig met mijn mails te lezen. En bloemen gestuurd hebben en al dat soort dingen waar ik heel dankbaar voor ben ook. Hè. Dus dat was ook wel aangenaam. En dan stilletjes aan, terug ontwaken bijna. Ik kon in het begin niet meer lezen. Hè. Maar mijn zoon, ik heb een zoon die psychiater is, of ik heb drie kinderen, maar mijn minste zoon is psychiater, die kocht dan een boek en die zegt, voilà, dat is een boek, ik heb er twee gekocht, één voor mij en één voor u. We gaan dat samen lezen. En dan hadden we correspondentie over en weer, via WhatsApp en al die dingen, over dat boek zo. Dat was een heilig moment eigenlijk, hè, tussen een vader en een zoon.
1: Welk boek was het?
0: Odysseus.
1: Oh.
0: Van Mendelssohn.
1: Mm-hmm. Hè?
0: En dat boek gaat over een vader en een zoon. En dus de Odyssea gaat ook over vader en zoon. Dus een gelaagd... Ja, maar ja, mijn zoon is een slimme gast. Een gelaagd werk over... Hè, waar een vader en een zoon, dus mijn zoon en ikzelf... corresponderen over... Mendelssohn die lesgeeft en zijn vader komt naar zijn les... over de Odyssea, waar ja, het eigenlijk gaat over Odysseus... die terug naar zijn vader gaat en naar zijn zoon enzovoort. Allee, dus dat was fantastisch. Dus dat heb je dan, want in ons drukke bestaan... mijn zoon is ook psychiater en druk bezig... ja, komt dat er niet altijd zo van, hoewel we heel goed contact hebben... maar met die verstilling en die vertraging en de lastigheid... ontstaat er dan iets dat... nogal uniek is zo.
1: En ook mooi is. Dus
0: ja, absoluut,
1: er zit schoonheid in
0: absoluut,
1: dat verplicht afgeremd worden.
0: Ja.
1: Mario Renodijn stuurt een reactie in de app. Professor Dirk de Wachter heeft makkelijk praten dat we meer moeten wachten. Niet iedereen zit in de geprivilegeerde positie dat hij een reis naar Venetië kan betalen, dat hij vanuit zijn canapé door gewoon te praten geld verdient zonder dat hij bijvoorbeeld in het koude winterweer buiten zijn handen moet vuilmaken enzovoort. Zijn stelling is dus wereldvreemd. De doorsnee burger heeft zijn luxe en zijn tijd niet.
0: Dat is een kritiek die deels terecht is. Hè. Ik ben een geprivilegeerde burger. Niet alleen financieel, dat is eigenlijk niet het belangrijkste van mijn privilege. Maar het liefdevol omringd zijn. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat is inderdaad een heel groot privilege. Dat is inderdaad juist dat ik daarmee ja, goed kan wachten. En zelfs in ziekte goed kan wachten. Omdat er mensen rondom mij zijn die erg verbonden zijn enzovoort. Dat is zeker waar, ja. Maar ik ben het niet eens met het feit dat mensen die andere bezigheden hebben... Ik wil daar ook pleiten om het wachten te koesteren en te omarmen. En op een of andere manier, dat hoeft natuurlijk niet in Venetië. Het is misschien wat ongelukkig dat we daarmee dan moeten openen met inderdaad die reis. Ik heb het altijd voor mijn werk gedaan ook. Hè, maar ik denk thuis gewoon de smartphone uitzetten en even tijd nemen om met elkaar te praten. Daarvoor is er geen groot financieel vermogen nodig.
1: Klopt, u schrijft wachten zonder verwachting.
0: Ja.
1: Dat vind ik mooi verwoord.
0: Attendre sans attendu is een filosofisch concept ook van Levinas, die ik vaak citeer. Het kunnen loslaten van altijd willen, van alles willen. Hè? En daar kan natuurlijk de kritische lezer of luisteraar ook van zeggen van ja, hij heeft gemakkelijk praten. Ik heb veel vanzelf. Hè? Mm-hmm. Zo. Dus kan ik inderdaad zonder bucketlist gemakkelijk leven. Ik hoef. Mijn leven is zo geprivilegeerd en vol en genadig geweest dat ik geen grote bucketlist moet hebben. Ik hoef niet speciaal naar Australië. Ik ben er nog nooit geweest. En ja, dat is dan maar zo.
1: Heel warm.
0: Het schijnt, ja, maar het is hier ook warm.
1: Dat is waar.
0: Dus het komt op mijn weg. Ik heb in mijn bestaan zoveel geluk gehad. Dus die luisteraar heeft gelijk. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad in mijn leven. Al om te beginnen ben ik geboren in een land zonder oorlog. Dat is een heel groot geluk natuurlijk. Hè? Het geldt waarschijnlijk ook voor u. Mm-hmm. Men zal maar geboren worden in een land met oorlog, of met armoede of met honger. Dus ik heb al heel veel geluk gehad vanuit mijn beginnende existentie. Er was geen oorlog, er was geen grote miserie. Mijn ouders waren gewone mensen, maar wij hadden geen tekort. Hè? Ik heb nooit honger gehad, alhoewel ik had altijd honger eigenlijk. Ik was een magere jongen die altijd honger had. Maar dat is geen echte honger. Hè? Ik kon naar school gaan, bijna gratis. Dat is in vele landen van de wereld niet het geval. En het was een chance voor mij, want ik kon nogal goed naar school gaan. Ik heb kunnen studeren. Ik heb daarmee het mooiste beroep kunnen doen dat men kan doen op deze aardbol, namelijk psychiater worden. Die kansen heb ik allemaal gekregen. En dat is ook nog het minste vergeleken met nog een belangrijke chance. Dat is dat ik terechtgekomen ben, zonder dat ik daar had op ingeschreven, in een gezin waar ik voldoende graag gezien ben. Mijn ouders hebben mij wel goed ontvangen en hebben mij kansen gegeven en hebben mij graag gezien. Het was gedoe bij ons thuis, zoals overal. Hè. Wees gerust. Hè. Maar toch, ik mocht er zijn. Als ik iets misdeed, dan waren ze daar boos over zonder mij te verwerpen. Hè. Dus die hechting, zoals we dat noemen, was wel ook. Dat is een hele grote chance. Hè. Dus die luisteraar heeft absoluut gelijk. Hè. Mm-hmm. En dat heeft niks te maken met het financiële. Dat heeft te maken met het verbondene. Dat is. Daar heb ik veel geluk mee. Maar dan zeg ik ook, iemand die zoveel geluk gehad heeft als ik, die heeft eigenlijk bijna de morele, de ethische plicht om te zorgen voor mensen die minder geluk gehad hebben. Die zijn er heel veel. Dus dat is een van mijn engagementen in de psychiatrie, om vanuit mijn zeer geprivilegeerde positie in het leven toch wat te kunnen ondersteunend en van betekenis zijn voor mensen die veel minder geluk hebben gehad. En dat heb ik dagelijks in mijn praktijk. Mensen die getraumatiseerd zijn. Mensen die gekwetst zijn. Mensen die verstoten zijn enzovoort. Dat zie ik dan een beetje als mijn morele plicht.
1: En dan schrijft u een boek over wachten, wat een ongelooflijk banale bezigheid is. Of iets dat we allemaal vermijden.
0: Ja.
1: Een wachtrij, dat haten we allemaal.
0: Juist, ja, ik ook.
1: Ja, het is niet leuk op de luchthaven. Een mens ontziet zich om te vliegen omwille van die rijen.
0: Ja, maar ja, ik heb nu dus gevlogen. Het was een tijdje geleden. Ik moet de luisteraar ook weer geruststellen. Omdat ik ook ecologisch daarover nadenk. En denk van, goh, als we naar Marseille gaan, dan kunnen we ook met de trein. Maar Venetië ben ik nu toch weer gevlogen. En ik heb gewacht. Het is boeiend wachten ook, hè, in die vlieghaven. Dat volk dat daar passeert. Al die mensen, al die cultuur.
1: Vindt u dat boeiend?
0: Ja. Ik ben natuurlijk heel geboeid door de mens. Hè. Dat komt mij goed uit als psychiater.
1: Ja.
0: Ik zit daar een beetje. Ik heb ook altijd lectuur bij. Vlieghavens en vliegreizen, ook treinreizen, zijn ideale momenten om te lezen. Hè. Waar we niet
1: wat ook wachten is, vindt u?
0: Ah, ja, maar als
1: je kan niks anders doen dan dat.
0: Ja, of in ieder geval, dat is wat ik dan doe en wat ik met veel genoegen doe. Hè. Ik ben nu in het wachten, ik was goed op tijd en de vlucht was een beetje later. Hè. Mm-hmm. Irritatie overal. En ik dacht, dat komt hier goed uit, want ik ben mijn Paustovsky-reeks aan het lezen. Dat is een Russische auteur die ik nu ontdekt heb. En dat zijn kleppers van boeken. En dus ik ben goed gevorderd in mijn lectuur. Het kwam goed uit.
1: Ik vond het interessant dat u zegt, ik kijk als psychiater naar andere mensen. Hoe kijkt u dan op die luchthaven? Wat ziet u? Begint u dan dingen te bedenken?
0: Jawel.
1: Van waar zou die mee sukkelen?
0: Ja. Ja, sukkelen. Of waar hebben die... Kijk, je ziet verliefde koppels en zo. En je ziet ambetante kinderen. En je ziet sukkelende oude mensen met rolstoelen. En met van die hulpmiddelen allemaal. Je ziet van alles. Jawel, maar ik probeer dan te lezen. En dan werd ik veel afgeleid door al die verhalen van mensen. Amos Oz schrijft in zijn boek van de liefde dat hij als klein kind met zijn ouders op café moest en dat hij daar dan keek naar al die mensen en verhalen construeerde. Mm-hmm. Dat hij zo schrijver is geworden. En ik ben zo psychiater geworden ook. Door te kijken naar mensen en mij te bedenken, wat zouden die nu allemaal denken en doen? Wat is het leven? Wat is die hun leven? En in mijn praktijk kan ik dat vragen. Zeg, wat is uw leven eigenlijk? Mm-hmm. Dat is bijzonder boeiend, vind ik. Gelukkig voor mij. Hè?
1: Ik zou graag een stukje Mozart spelen nu. Uit de film Shawshank Redemption. Ik weet niet of u die film kent.
0: Nee.
1: Het is een gevangenis. En iemand wordt daar, dat weet je eigenlijk nooit als je de film gezien hebt, ten onrechte of terecht in opgesloten. En ja, in de gevangenis is er tijd. Dat is wachten per definitie in een cel.
0: Zal wel zijn, ja.
1: Maar de man ontwikkelt zet een bibliotheek op. En op een bepaald moment, na honderden brieven aan de overheid, krijgt hij een hoop vinylplaten toegestuurd. Die gevraagd had om de bibliotheek wat rijker te maken. En hij zet tegen de zin van de directeur dit nummer op. En hij zegt erbij, heel even voelden alle gevangenen zich vrij in de gevangenis. Dus ik dacht, dat is misschien wel toepasselijk in deze uitzending. Van weet ik veel over wachten met jou, Dirk de Wachter.

0: Mozart?
1: Mozart in weet ik veel. Altijd goed om een beetje rustig te worden, een beetje te wachten, want daar gaat het over met Dirk de Wachter vandaag. Hij heeft een boek geschreven over wachten en hij komt erover vertellen. Heel even een contrastje toch. Dat is deze schuif, verkeersinformatie. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. 20 minuten op de E313 vanaf Herentals-West. En 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook versperd door een defecte vrachtwagen. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En bijna een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de E313 naar Hasselt een kwartier file tussen het parkeerterrein in Randst en Massenhoven. Naar Brussel 10 minuten erbij, 10 minuten wachten op de E40 vanaf Sterrebeek en op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Zaventem. Elders op de snelweg enkel lichte vertragingen.
2: Weet ik veel?
1: Ja, die mensen moeten ook wachten in de file.
3: Ja, maar laat mij duidelijk zijn. Ik woon in Antwerpen en ik heb heel mijn loopbaan, of toch het grootste stuk in Leuven gewerkt. Dus ik ben een volleerd filerijder. En ik heb mij zeer geërgerd en zeer zenuwachtig gemaakt in dat wachten. Hè. Dus mijn boeken vertrekken niet vanuit een goeroe-achtige onthechte positie. En dat ik dan kijk naar de gewone mensen, de sukkelaars, de onnozelaars, die zich ambetant maken in het wachten. En ik weet het beter, hè. Absoluut niet. Hè. Ik zit daar ook, ik maak mij lastig, ik ben zenuwachtig. Daar zit een heel auditorium studenten te wachten op mij, enzovoort. Dus ik ben een gewone mens die vanuit de irritatie en de lastigheid van het wachten probeert na te denken, kunnen we daar iets mee? Hè?
1: Is dat
3: er zijn troostig bij het wachten in de file, namelijk een goede radio bijvoorbeeld. Dat heeft mij veel geholpen daarbij. Ik heb een tijdje, dat heb ik daarna niet meer gedaan, dat bleek niet zo veilig te zijn. Ik dacht vroeger van wel, dat is dat ik handenvrij interviews kon doen met journalisten. Maar het schijnt dat dat ook niet zo veilig is. Ik heb dat dan daarna ook niet meer gedaan. Zo. Maar wat ik ook wel deed en wil doen, ook in dat verplichte wachten dat onaangenaam is, is nadenken. Nadenken van, goh, straks komen die en die patiënten. Wat ga ik bedenken? Over wat gaat het? Enzovoort. En daarvoor zijn die en die patiënten geweest. Hoe was dat? Wat was dat? En zo. Toch tijd, die verloren tijd, gewonnen tijd maken. Mijn grootmoeder die maakte verloren brood, maar ze zei daar gewonnen brood tegen. Dat was oud brood dat ze met melk en eieren
1: lekker.
3: En bruine suiker extra lekker maakte. Dus ik zie dat als een mogelijkheid voor het wachten ook. Zo goed als het kan, hè. En nogmaals, ik ben ook degene die daar zeer lastig over is en het zeer moeilijk over doet. Ja, heel gewoon, zoals iedereen, wees gerust.
1: Dus wachten is geen tijdverlies, zeg je? Of probeer
3: ja,
1: dat
3: soms om te... wel ja. Natuurlijk, ja, soms wel. Als het wachten met verwachting is, in de zin dat we ergens moeten zijn en verwacht worden, dan kan het heel lastig zijn. Hè? Maar goed, er is het academisch kwartiertje voor studenten, weet u, in de academische...
1: Bestaat dat nog altijd?
3: Dat bestaat blijkbaar nog altijd. Ik dacht eigenlijk, ten onrechte, dat dat voor de professoren was. Dat die dus een beetje te laat konden komen, omdat ze heel
1: druk,
3: belangrijk zijn en heel druk zijn en heel enzovoort. Hè. Maar ik ben, ondanks de files en het wachten, ben ik altijd op tijd. En ik zie hoe studenten rustig na een kwartiertje nog binnenkomen en denken, ah, het is al begonnen. Dus blijkbaar is het academisch kwartiertje tegenwoordig eerder voor studenten.
1: Okay.
3: Zo verandert de wereld ook een beetje.
1: Katja Primozic stuurt. Wat een mooi thema voor een gedwongen rustdag in verband met slecht weer tijdens mijn fietstocht naar Turijn.
3: Amai.
1: Op dit soort dagen ben ik blij dat ik kan wachten, tussen aanhalingstekens. Al is het soms ook gewoon zalig niets doen, dolce far niente.
3: Ja.
1: We zijn het wel een beetje verleerd. Tijdens een trip in Marokko heb ik eens 20 minuten in de rij gestaan voor een treinkaartje. Ik stuurde er enthousiast over naar huis. Je moet hier nog wachten. En niemand die zuchtte of klaagde, het zegt veel over een volk hoe zij haar wachtrij doorstaat.
3: Oké, die dame moet mijn boek niet lezen. In Turijn, als ik haar een suggestie mag geven, is een prachtig museum dat niemand kent. Het museum van Lombroso over frenologie. Het is een oud huis, een oude kliniek een beetje. En waar de frenologie, de wetenschap van het betasten van de hoofden. Hè, en daar, dat staat vol hoofden en vol schedels.
1: Jezus.
3: Ja, het is bijzonder interessant en niemand kent dat dan mij. Dat is, ik geef het nu als... Dus vanaf nu gaat men daar aanschuiven en wachten. Maar daar, dat is ook verstillend. Hè. Je loopt daar door die grote rekken en al die schedels van die dode mensen. En dat geeft ook... het wachten, schrijf ik ook in mijn boek, heeft ook een stukje te maken met de zin van het bestaan en het kunnen stilstaan bij... leven en dood. En bij het feit dat we vergankelijke mensen zijn. En dat we hier maar een tijdje verwijlen. Ja, en dat we daar dan maar wat zin en betekenis moeten aan proberen te geven. Daarbij stilstaan is ook een beetje de onderliggende boodschap. In plaats van door te drammen. Onnadenkend. Mijn boek is ook, het is heel pretentieus hoor, maar tot op het hoogste politieke niveau wil ik toch ook wel pleiten voor bedachtzaamheid, voor overleg, voor nadenken. Twee keer nadenken voor te beslissen, terwijl we toch zien dat tot op het hoogste niveau impulsief en onnadenkend en zonder overleg wordt gehaald.
1: We denken aan het afschaffen van de Senaat. Dat was net een instituut om na te denken en dat wordt afgeschaft. Dat zegt misschien ook iets over de tijd.
3: Mijn dierbare schoonbroer is jarenlang directeur geweest van de Senaat en vertelt mij heel gedegen dat dat inderdaad een democratisch deficit zal zijn. Het afschaffen van een reflectiekamer, van een tweede keer nadenken, van, ja, dat, van, ik ken daar niet veel van, maar vanuit zijn analyses begrijp ik dat dat inderdaad een rol speelt. Ja.
1: Terug naar het museum. Ik lees ook dat u schrijft van wandel niet of ga niet voorbij de schilderijen, hou eens halt. Kijk eens goed en je gaat veel meer beginnen zien omdat je net wacht, omdat je net de tijd neemt om te kijken naar een schilderij. Dat vond ik heel mooi.
3: Wel ja, het is ook, het is, van, iedereen doet wat hem wil en ik ben een mens die graag musea bezoekt. Dat is misschien voor de luisteraars soms ook pretentieus en elitair of zo, maar ik ben graag in de kunsten. Hè. Ik ga ook vaak naar galerijen waar het gratis is trouwens. En dan is het goed om wat tijd te nemen en rustig te gaan zitten en het werk wat te laten doordringen. En te denken, wat is dat nu? Wat betekent dat nu? In plaats van door te drammen, wat ik vaak in musea zie, mensen gaan, ze kijken niet naar het kunstwerk, maar ze kijken naar het bordje daarnaast, om te zien van wie is dat. Mm-hmm. En als ze dan een naam herkennen, Picasso of zo, dan kijken ze nog niet naar het werk. Dan staan ze met de rug naar dat werk en dan nemen ze een selfie om op Instagram te tonen, kijk, ik ben er geweest, ik heb het gezien. En dan staan ze voor dat werk. Enfin, ik overdrijf een beetje, maar kunst kan, iedereen doet wat hij wil, maar kan een aanleiding zijn om te reflecteren, om na te denken van, goh, wat is toch het leven? Wat is dat toch iets raar, iets moeilijk, iets boeiend ook? Hè? Kunst is daar soms wel een aanleiding toe.
1: Maar is net het feit dat mensen minder en minder kunnen wachten of willen wachten, net niet inderdaad een beetje weglopen van het idee om na te denken over het leven en
3: natuurlijk,
1: de dood?
3: Want dat is wat dat ik is, vind. Ja,
1: ja, mensen hebben er ook een beetje angst voor.
3: Ja, natuurlijk, dat is wat ik vind en waarom ik dit boek ook schrijf. En als psychiater, hè, dat ik zie dat mensen bij mij komen met ernstige lastigheden en dan bij mij dan wel nadenken, maar dan denk ik, ja, het zou beter zijn om voor de lastigheden na te denken, zodat de lastigheden misschien kunnen voorkomen worden. Het zal niet altijd gaan, maar vaak toch wel. Hè?
1: Ja.
3: Dus bedachtzaam zijn, tijd nemen, ook wat rustig aandoen, niet altijd alle verlokkingen daarin stappen. Denk ik dan, wat rustig zeggen van, ik ga nu een beetje een paar dagen thuis blijven. Ik hoef niet altijd elke weekend op citytrip. Hè. Laat mij wat thuis blijven en een beetje rustig een boekje lezen of een wandelingsje maken. Iemand is uitnodigen om mee te spreken. Zoiets, hè. Een koffietje drinken en een beetje mijmeren.
1: Daar pleit u al lang voor, hè, voor het gewone. Het normale,
3: ja, de gewoonigheid, noem ik dat dan. Dat, ja, daar kan ook cynisch op gereageerd worden. Ja, die man heeft makkelijk spreken met zijn gewoonigheid. Ondertussen gaat hem wandelen in Parijs. Hè. Ik denk dan van, ja, wandelen is toch op zijn minst wat gewoon. Kost ook niks. Hè. Dus daar moet ik de luisteraar ook geruststellen.
1: Heeft u dat geraakt, dat ik dat voorgelezen heb? Omdat u nu precies een beetje cynisch wordt?
3: Ja, nee, dat raakt mij absoluut, omdat ik... de opmerking ook juist vindt en dat ik daar heel erg wil op reageren, dat mijn boodschap voor iedereen, voor alle mensen, voor mensen zonder veel financiële mogelijkheden of zonder veel intellectuele hoogvliegtoestanden, dat ik daar specifiek mij wil toerichten. Dat is ook heel vaak toch mijn publiek geweest in de psychiatrie, hè. Hele gewone mensen, vaak op de rand van de maatschappij, door psychiatrische aandoeningen, vaak ook op de rand van de armoede of over de rand van de armoede, vaak ook heel eenzaam en verlaten. Dat is mijn doelpubliek geweest. Dus dat zijn de mensen die ik een stukje mee wil helpen. En ja, als die mensen dan zeggen, ja, maar dat is niet voor ons, verstaat er niks van, dan raakt mij dat wel, omdat ik mij juist tot deze mensen wil richten. Mm-hmm. Voilà, ja.
1: Een ander bericht dat u misschien wel plezier gaat doen, van Gerry Eestermans. Daar heeft u blijkbaar mee gestudeerd vroeger.
3: Ja, dat is heel lang geleden.
1: Ja, dag Dirk schrijft.
3: Ja, dag Gerry, ja, alsjeblieft.
1: Hij, is het een man?
3: Het is een man.
1: Een man, Gerry. Ja, uiteraard, Gerry. Ik was even in de war. Wij zijn als arts heel geprivilegeerd om ons werk te mogen en kunnen doen. Deze roeping, want zo noem ik het, zorgt ervoor dat wachten aangeboren is. Ik heb ook een kankerbehandeling gehad en ben tijdens dit wachten teruggetrokken naar mensen die mij nodig hadden. Zij zijn mijn afleiding, troost, redding geweest. Dus ja, je hebt gewacht, maar eigenlijk ook niet. Steeds de drang naar je roeping. PS, we hebben samen gestudeerd. Respect, Gerry.
3: Dank u wel.
1: Dat doet wel deugd, denk ik.
3: Jawel, wederzijds respect, absoluut. Mm-hmm. Ja, ja.
1: De gewoonigheid, daar praat u over, de gewoonheid. De ikkigheid is ook zo'n term die u gebruikt, hè?
3: Ja. Wel, ik gebruik die termen, men kan dat ook weer een beetje onnozel vinden. Ik moet ook zien dat ik daar niet te veel een spelletje van maak. Zo. Maar dat is natuurlijk, dat zijn termen. Als je spreekt over egocentrisme, dan is dat stilletjes aan een uitgehold begrip geworden waar iedereen over... En het woord ikkigheid, dat verwondert een beetje, dat schraapt een beetje. Dat is wat dan zegt men, tja, wat zegt hem nu?
1: Mm-hmm.
3: Dus het is een manier om... Ja, om de aandacht te vestigen, om het ook een beetje luchtig te maken.
1: En waarop dan precies de aandacht vestigen?
3: Wel, op mijn boodschap van cultuurkritiek. Hè, die dus is dat ik vind dat onze maatschappij toch wat dreigt. Ik ben geen cultuurpessimist, maar wel een kritisch denker. Dat onze maatschappij wat dreigt naar een inbunkering van het zelf. Hè, waarin we allemaal in onze kleine betonwand blijven zitten. Op ons eigen... Denkende dat het bestaan een soort van NV is, NV-ik, om daar uw succesvolle leven van te maken. Terwijl ik denk dat even belangrijk dan een gevoel van zelf is een gevoel van verbinding. De mens is een verbonden sociaal wezen. Het samen zijn is essentieel voor het mens zijn. En mijn cultuurkritiek is dat we daar moeten op letten. Dat we dreigen wat te geïsoleerd te raken. Wat Michel Houellebecq les particules élémentaires noemt. Ik ben erg geïnspireerd geworden door zijn vroege werk. Dus ja, dat is mijn cultuurkritiek waar ik heel steeds weer opnieuw in alle boeken op terugkom. Mm-hmm. Mijn vrouw zegt dan, het is eigenlijk altijd hetzelfde wat dat gezegd, verbinding. En het is juist, ze heeft gelijk.
1: En wat heeft van die verbinding en die ikkigheid met het wachten te maken?
3: Wel, het wachten, het geduldig zijn, het tijd nemen, het luisteren, is de aanzet naar verbinding. Het doordrammen en geen tijd hebben, is niet erg interessant voor de verbinding. Dus dat...
1: Ja. Het individuele, de eigen carrière altijd najagen.
3: Het is weer hetzelfde, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Ja, nu alleen carrière, maar ook onze vrije tijd en doen en bezig. En Wat niet wil zeggen, want altijd weer mezelf ook tegenspreken, dat is altijd het beste ook. Hè. Maar het is in het doen ook dat we verbinding kunnen maken. Hè. Soms is het daar maar zitten voor veel mensen ook wat moeilijk. En de stilte enzovoort. En iets doen, bijvoorbeeld gaan wandelen. Hè. Of samen iets maken of iets. Dat kan ook heel verbindend zijn, hoor. Hè. Maar dan is het toch een wachtend doen.
0: Mm-hmm.
3: Het zijn allemaal wel complexe begrippen.
0: Natuurlijk. Nee, ik vind het mooi. Ik vind het mooi, want het wachten wordt dikwijls irritant omschreven. Of
3: ja, natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Paradox is my second name. Het is natuurlijk prettig om dat irritante begrip, wat ik dus ook irritant vind, mm-hmm. dan om te draaien tot een levensdoel. Hè.
0: Mm-hmm.
3: Dat vind ik wel grappig ook. Om zo de mensen wat op het verkeerde been te zetten enzovoort. Ja, voilà.
0: Toen u de studio binnenwandelde, u was trouwens net op tijd. Ik dacht dat ik het mopje moest maken.
3: En iets doen, bijvoorbeeld gaan.

0: levensdoel. Hè? Mm-hmm. Dat vind ik wel grappig ook. Om zo de mensen wat op het verkeerde been te zetten. Enzovoort, ja. Voilà.
1: Toen u de studio binnenwandelde, u was trouwens net op tijd. Ik dacht dat ik het mopje moest maken. We gaan een aflevering maken over wachten. En het is wachten op de hoofdgast. Maar u was net
0: op tijd. Ik ben op tijd. Het academisch kwartiertje is voor studenten.
1: Ja, absoluut. Ik vroeg u, heeft u een nummer in gedachten over wachten dat u linkt aan het boek of aan wachten tout court? En u suggereerde deze plaat. U begon zelfs een beetje te zingen daarnet in de studio. Je t'attends, je t'attends.
0: Ja.
1: Dus hebben we dat opgezocht en dan draaien we dat heel graag voor u, Dirk de Wachter. In deze Weet ik veel over wachten hoort u Axel Red met Je t'attends. Fijn dat u luistert en een heel goede middag.

0: Axel Red, je tâton. Lucas Eliano stuurt een goede vraag, denk ik. Legt u de verantwoordelijkheid voor ons onvermogen om te wachten bij de maatschappij, bij de technologie of bij de mens die steeds minder bereid lijkt ongemak te verdragen?
1: Dat is een heel goede vraag. En het antwoord is bij alle drie. Hè. In mijn praktijk, zo is ook mijn maatschappelijk discours ontstaan. In mijn praktijk probeer ik met een individuele mens of met een koppel of een gezin, ik ben een gezinstherapeut, te zorgen voor verbindingen en voor mogelijkheden en voor oplossingen. En ik heb gezien dat dat zinvol werk kan zijn, maar dat dat toch ook wel in een bredere maatschappelijke context zich afspeelt. Daarom heb ik mijn boek Borderline Times geschreven over de maatschappij. Hè. Het is een en-en-verhaal. Hè. Zowel, er is een individueel stuk, een individuele verantwoordelijkheid van mensen bottom-up, die allemaal ergens kunnen wat meer geduld en aandacht en zo geven. Maar er is natuurlijk ook een heel maatschappelijk discours die heel opjagend en consumentistisch en doordrammend in elkaar zit. En daar wil ik ook de aandacht voor vragen. Mm-hmm. En dan inderdaad, de social media zijn een bijna een versnellende factor van al die zaken. Hè. Een overprikkeling van ons brein, zeker bij kinderen en jonge mensen, daar is heel wat discussie over. Moeten we dat dan verbieden? Hoe gaan we daarmee om? Enzovoort, daar is heel wat discussie over. Ik ben ook geen expert van die dingen, maar ik merk wel dat dat een erg belangrijke factor is eigenlijk.
0: Omdat als je natuurlijk nu moet wachten, neem je die smartphone en word je afgeleid en ja, krijg je weer die prikkels binnen.
1: Ja, dat is zo. Dus neem een boekje mee en lees. Op de metro in Parijs, Axel Red zingt over Parijs, dans la ville, dus vind ik het ook mooi aan dat nummer. Waren vroeger nog heel veel mensen die een boek lazen. En nu niet meer. Iedereen zit inderdaad op die smartphone filmpjes te kijken en te swipen en van alle. En hier en daar is nog iemand met een boek. Ja, ik denk dat boeken en dan zeker poëzie heel goede manieren zijn om te vertragen. En niet alleen te vertragen om te vertragen, maar te vertragen om betekenis te genereren. Om na te denken.
0: Maar is dat net niet het voorbeeld dat we scrollen, dat we afgeleid willen worden om net niet met die monkey mind te worden geconfronteerd?

0: zo natuurlijk, maar dat werkt niet, hè, want de problemen van de wereld en van uw leven zijn daar wel. Dus het durven onder ogen zien van de lastigheden. De kunst van het ongelukkig zijn, hè, ik heb dat allemaal wel geschreven, dat is ook de kunst van het leven. Hè. De niet doen alsof het niet lastig kan zijn. De lastigheden ook durven aanpakken, durven voelen, zodanig dat ze ook kunnen verwerkt worden in het beste geval, of dat we hulp kunnen zoeken als het nodig is. En als we dat wegduwen en ontkennen, dan komen ze nadien kwadratisch in onze nek gevallen.
1: Ja, maar ik heb ook wel eens financieel wat moeilijkere tijden gehad en de rekeningen even onder de mat schuiven, dat helpt wel even. Die rekeningen gaan het weg natuurlijk.
0: Even wel, maar daarna
1: maar het is wel even erger. Ik leg ze weg, want ik wil daar nu niet mee geconfronteerd worden. Ja. Het is heel menselijk gedrag natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk is het menselijk. Ik zeg absoluut niet dat het menselijk is. Maar als er iemand bij mij komt, als u bij mij was gekomen met dat probleem...
1: Dat kon ik toen niet betalen.
0: Dan had ik dat aan terugbetaling
1: staan. Ah, dat is
0: voor mensen met ernstige financiële problemen.
1: Sorry, ik heb je onderbroken.
0: Ja. Dus dan zou ik toch met u gezocht hebben van... hoe gaan we dat hier doen? Hè? Hoe pakken we dat aan? Ik weet dat ook niet. Hè? Maar vertel eens, hoe zit dat? En wat kun je doen? Mm-hmm. Enzovoort. En dan oplossingen zoeken in plaats van te doen dat het er niet is. Want nadien is het nog veel ambetanter. En dan maakt je schulden en dan gaat je leningen aan en dan
1: tuurlijk.
0: Enzovoort. En dat, zo zijn mensen soms in reusachtige moeilijkheden.
1: Absoluut.
0: Begonnen met een boete die ze niet betaald hebben, die ze lieten liggen. Mm-hmm. Waardoor dat er interesten bij kwamen enzovoort. Hè. Mm-hmm. Het is een heel herkenbaar probleem daarvoor.
1: Een mooie getuigenis, mooie reactie van Mieke de Puit over rouw, wat ook een soort wachten is. Hè.
0: Ja.
1: 9 jaar geleden ben ik mijn zoon verloren en exact 10 maanden later ook mijn man. Sindsdien bestaat mijn leven uit wachten.
0: Ja.
1: Elke dag weer wachten tot het avond wordt. Ik kan u vertellen dat het niet leuk is.
0: Natuurlijk. Ja, daar heb ik natuurlijk alle... Dat zijn ook de mensen die ik vaak in mijn praktijk zie. Voordat, maar goed, het moet het niet te moeilijk maken, maar voor dat begrip hanteer ik het Levinasiaanse quote attendre sans attendu. Hè? Het kunnen wachten zonder... Kijk, de doden gaan niet terugkomen. Toch niet letterlijk lichamelijk. Ze zijn nog altijd onder ons, heel erg. Dus hoe kunnen we dan zo goed mogelijk die tijd besteden door met hen te zijn en hen te denken enzovoort, en door samen te zijn met anderen, door verbinding te maken, zo goed als dat kan, en door samen troostend te kunnen bestaan en door ook schoonheid te vinden en in rituelen enzovoort de doden aanwezig te maken. Ja, maar dat is zeker kinderen, dat is een hele moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Maar ik zie, kijk, dat is ook het voordeel van mijn praktijk. Hè. Ik zie mensen die een kind verloren zijn, dat is toch ook wel iets dat ik vaak heb, waarvan ik denk, dat zou ik niet kunnen. Hè? Moest mij dat overkomen, dat zou ik niet kunnen. En dan zie ik mensen die dat kunnen. En dan bewonder ik dat ook. En dan leer ik ook van die mensen. En dan leer ik van die mensen wat ik ook aan andere mensen kan geven. Dus mijn beroep is ook wat dat betreft een groot privilege. Om te zien hoe mensen die onmogelijkheid toch waarmaken. En hoe dat ze liefdevol kunnen blijven bestaan, ondanks de ultieme rampzaligheid van het bestaan. Heel merkwaardig is dat, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet nog altijd niet of dat ik het zou kunnen. Ik hoop in godsnaam dat ik het nooit moet meemaken.
1: Dat begrijp ik. Ik heb ook een zoontje van 4. Je mag er gewoon niet aan denken.
0: Daar moet je niet aan denken, nee.
1: Wachten kan mooie dingen opleveren, hè. Je schrijft ook, beleggers, de beste beleggers, hebben geduld. De quick win op de beurs, 9 van de 10 loopt het mis.
0: Dat vond ik plezant. Ik was in een televisieuitzending in Nederland over troost, of ik weet al niet meer. In ieder geval, voor mij was een beursmakelaar en over de financiën, en het was Trump toen met zijn toestanden. En de beurs ging naar beneden enzovoort. En ik zeg dan van, ja, ik denk dat ik ga eens beursadvies geven. Men vond al raar, een psychiater met beursadvies, dat gaat niet goed aflopen. Hè. Maar ik zeg wachten, en inderdaad blijkt dat fiscalisten en boekhouders en kenners van de beurs dat ook vinden, dat je dan niet moet panikeren, rustig blijven, afwachten.
1: Wachten.
0: En dan gaat dat weer voorbij.
1: Normaal gezien de economie.
0: Maar tot daar mijn raad, verder ken ik daar niks van.
1: Ik krijg net van Els Thibault, die trouwens veel groeten doet.
0: Dank je wel, groeten terug. Ja.
1: Zij schrijft ook, wat mij enorm helpt is mediteren. En Mark, onze eindredacteur, heeft ook in mijn gedeeld document geschreven, eigenlijk pleit je ook voor een soort mindfulness, wat ook een vorm van mediteren is.
0: Absoluut, ja.
1: Het berusten in het nu, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Aanvaarden wat het nu is.
0: Ja. Zeker en vast, hè. Dus ik stuur heel veel mensen voor mindfulness naar bekwame therapeuten. Mijn goede collega Edel Maaks is daar het absolute voorbeeld van. Hij is zelf ook een echte zen-boeddhist. Dus dat is dan ook mijn kritiek op de mindfulness-hype. Dat is dat vaak een beetje wordt gebruikt als een techniek, als een af te vinken toestand. Van we gaan eventjes op het matje en dan kunnen we weer verder doordrammen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Dus ik pleit voor een mindful bestaan. Eigenlijk wachten, hè? Waarin we kunnen geduldig zijn, afwachtend, nadenkend, hoopvol, verbonden. En waarin we inderdaad in het nu, en daar ben ik ook een beetje anders, ben altijd een beetje anders zo. Ik verwijl ook graag in het verleden. Ik denk graag aan de mensen die er niet meer zijn.
1: Nostalgisch.
0: Een beetje melancholisch.
1: Melancholisch.
0: Jawel, ja. Mm-hmm. De doden die nog altijd met ons zijn, daar ben ik graag bij. Dus niet alleen het nu. Dus ik ben ook niet zo'n man van het hypertrofische nu. Ik ben graag in het vroeger ook. Mm-hmm. Ook.
1: Het is cynisch dat ik dit moet doen, maar we moeten afronden, want de tijd is genadeloos.
0: Dat gaat heel rap.
1: Maar ik ga je wel met een goed gevoel naar huis sturen, want we krijgen wel ook wat reacties, bijvoorbeeld van Marie-Jeanne van Steen. Ik ben een gewone burger. Dirk is echt menselijk en niet hoogdravend. Wel down to earth. Dus die kritiek van in het begin is...
0: Ja, de kritiek is ook opbouwend en interessant.
1: Maar ik zag dat het u iets deed. Dus ik ga u danken voor uw tijd, Dirk
0: de Wachter.
1: Ik wens u nog een fijn einde van de zomer. Dit was de laatste, weet ik veel. Tot de volgende keer.
2: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
3: loop ik rustig door de parklaan
2: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
4: Vanavond moet ik dansen.
2: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
8: Ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blieft,
7: dat wisten we. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Het zijn Refive Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
14: C'est bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
16: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
17: Volop leven start met Delijze, trotse partner van Hockey Belgium.
18: Wat eten we vandaag?
19: Ja,
4: Wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
14: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
14: Gratis en voor niks.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Nepal zijn de reddingsoperaties hervat. Er zijn intussen al meer dan 500 doden geteld. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil, maar er zijn veel obstakels. Philippe Heijmans.
21: Twee bendes met kopstukken in Marokko vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
22: Est-ce qu'il y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce qu'il y a des risques pour les citoyens? Oui.
21: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. Maar het is frustrerend dat criminelen gewoon voordoen vanuit de gevangenis.
22: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks.
21: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
22: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
21: Volgens Moinil komen ook tientallen minderjarigen vanuit Frankrijk om aanslagen te plegen.
22: On parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
21: Maar door plaatsgebrek worden ze weer vrijgelaten. Al die problemen kaart Moinil al meer dan een jaar aan. Maar de politiek luistert niet.
22: Absoluut niet. Want ik zie geen reactie, geen concrete hulp.
20: De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. Is dat veel, Nina Verhagen?
23: Ja, toch wel, als je weet dat het streefdoel doorgaans is om de inflatie rond de 2% te houden. Eigenlijk zitten we al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. In juni en juli zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20% tot zelfs 30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu, een overschrijding van de spilindex, waardoor ook overheidslonen en uitkeringen stijgen, dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
20: Dank je wel, Nina. Intussen heeft de nieuwe staatsbon na 2 dagen bijna 346 miljoen euro opgebracht. Mensen kunnen sinds woensdag inschrijven, een lening aan de overheid op 1 jaar tijd. Het populairste product levert een rente op van netto 1,93%. Ongeveer 2/3 van de mensen stort het geld rechtstreeks bij de overheid, bij de dienst Grootboeken. 1/3 regelt de overschrijving via de bank. Overigens verhogen verschillende banken nu ook tijdelijk hun eigen rente op termijnrekeningen om te vermijden dat ze te veel spaargeld verliezen aan de staatsbon. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na een nieuwe uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie, wat is er gebeurd?
24: Wel, de ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket met de tekst: wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook: schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prevot noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
20: Dankjewel, Anne. Het aantal doden na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet blijft stijgen. Er zijn nu al 538 doden geteld in Nepal. In Tibet staat de dodental op 5. Pauline Lambert, hoe staat het er nu voor?
0: De reddingsoperaties zijn hervat. Die waren even stopgezet omdat nieuwe overstromingen dreigen, doordat een nieuw, hoger gelegen meer was aan het overlopen. Dat nieuwe meer is ontstaan door puin en rotsblokken van de vorige instorting die de rivier blokkeren. Maar ondanks het risico zijn volgens Chinese staatsmedia nu toch de eerste reddingswerkers tot in het hart van het getroffen gebied geraakt aan de grensovergang tussen Nepal en Tibet. De Belgische arts Jente Peters is in de hoofdstad van Nepal. Ze helpt daarbij de hulpverlening.
1: Men krijgt slachtoffers ontzettend moeilijk naar hier. Het is ook gevaarlijk voor de reddingswerkers zelf om zich nog ter plaatse te begeven. Dus we weten eigenlijk dat we enkel het topje van de ijsberg zien in het ziekenhuis.
0: Er zijn ook nog altijd zo'n 1400 mensen vermist. Daarbij zijn ook honderden internationale toeristen, onder wie ook 3 Belgische vrouwen. Dat is bevestigd aan onze redactie.
20: Dankjewel, Pauline. In Noorwegen heeft de nieuwe koning de naam Håkon de 8e gekozen. De opvolger en zoon van de overleden koning Harald heeft dat meegedeeld aan de regering. Hij behoudt ook het motto van zijn vader, alles voor Noorwegen, als eerbetoon. Koning Harald overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Er begint nu een periode van nationale rouw in Noorwegen, tot aan de begrafenis, wellicht over 2 weken. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de middag regen en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan in dit bulletin de uitleg van de Brusselse procureur Moinil over de schietpartijen vorige week in Brussel. Die zijn volgens de procureur het gevolg van een conflict tussen 2 drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekert Moinil. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Onderweg.
5: Met Joren Karels.
6: En dan zijn we er, de laatste onderweg van zomer 2026. Heel veel zin in goede muziek, hopelijk jij ook. Welkom bij Radio 1.

trekkersarrangementen om heel vrolijk van te worden. Cat Stevens, Matthew & Son. Van Matthew & Son naar Alex en Miles. Twee vrienden die beide deel uitmaken van heel goede groepen. Samen The Last Shadow Puppets.

0: Ze zitten meestal ook strak in het pak op het podium en dat mogen dan knalgele pakken zijn. Of gesponsorde polo's en turnpantoffels. The Last Shadow Puppet, The Age of the Understatement. 248 kilometer regenfile naar Antwerpen is een half uur file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. Op de A12 vanaf Stabroek. Drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 10 minuten erbij vanaf Kruibeke. Op de E34 golven van voor Vraassenen. Op de A12 is net voor de bevrijdingstunnel de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E314 richting Genk is het een kwartier bumperen tussen Zolder en Houthalen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 25 minuten tussen Wezenbeek en Wemmel.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Bij Everything But The Girl zijn ze niet vies van een beetje bossa nova en dat nemen we hen niet kwalijk. Everything But The Girl, Each And Everyone. Het is vrijdagmiddag, het zal snel weekend zijn met goede muziek. Nu muziek uit de debuutplaat van die XX. Die heet ook XX. Dit nummer heet VCR.

Uit Turnhout, niet uit Oostende, dat had te logisch geweest. The Sands met April en June. Je hebt één leven, of dat is toch waar we soort van zeker van zijn. Dat is het thema van de nieuwe single van Angèle. Une seule vie, die is vandaag uitgekomen. Je hoort hem zo meteen na Alphaville. Dit is Big in Japan.

0: Une seule vie, nieuwe single van Angèle. Er staat 271 kilometer file. Naar Antwerpen is het meer dan een half uur file rijden op de E19 van voor Sint-Joop. Ook op de A12 vanaf Stabroek, op de E313 vanaf Herentals-West. En op de E17 komt er een kwartier bij tussen Zwijnaarden en Gent-Brugge. Ook in Deerlijk vertragen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E34 ook in Golven vanaf Sint-Gilis-Waas. Op de A12 is net voor de bevrijdingstunnel de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring komen er 20 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E313 naar Lummen is het 20 minuten file rijden tussen het parkeerterrein in Ranst en Massenhoven. Op de E314 richting Genk een kwartier bumperen tussen Zolder en Houthalen. Op de binnenring rond Gent is er 10 minuten file door een ongeval ter hoogte van de Kortrijkse Steenweg richting Mariakerke. Naar Brussel een kwartier extra op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. En vanuit Leuven op de E40 vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Deelbeek en Machelen. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Light the Way van Leon Bridges. Het weer is Belgisch deze vrijdag. We zijn het niet meer gewoon, maar de zomer is ook regen. In de muziek zoeken we betere, warme en droge oorden op. I'm from Barcelona, we're from Barcelona.

0: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
0: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die wakker wordt met
6: zachte bellets.
5: Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 300 kilometer.
5: Voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Een receptje met vis.
7: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
9: Oh, zalm in papillot. Chique pas cher.
7: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De schietpartijen van vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Volgens hem zitten de kopstukken van die bendes in Marokko, van waaruit ze het geweld aansturen. Alleen de schietpartij tegen een politiecommissariaat in Anderlecht kon nog niet aan de bendes worden gelinkt. Volgens de Brusselse procureur zijn er al verschillende daders opgepakt en wapens afgenomen. Justitie en politie werken hard, zegt de procureur. Maar het is frustrerend dat drugsdealers zonder papieren vaak onbestraft blijven.
13: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten.
5: Op de Wetstraat 16 start intussen ook een veiligheidsoverleg na de Brusselse schietpartijen. Het gaat om experts van verschillende kabinetten die samenkomen, niet de ministers. Er wordt onder meer bekeken of het nodig is om de Nationale Veiligheidsraad te laten samenkomen. De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. De inflatie is al verschillende maanden op rij vrij hoog. In juni en juli zaten we rond de 3,5%, maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft veel te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo zijn aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Al meer dan 3 uur staat een trein stil door technische problemen net over de grens in Frankrijk. Zo'n 150 passagiers wachten nu op een oplossing. Dimitri Temmerman van de NMBS.
14: Het is eigenlijk sinds 10:30 vanochtend dat een trein die onderweg was van Doornik richting Lille-Vlaanderen, dat die is komen stil te staan door een probleem met de locomotief. En dat eigenlijk net over de grens in Frankrijk. Dus het is ook aan de Franse spoorwegen om daar ter plaatse te gaan. Dat is ook zo volgens de afspraken die met hen daarover zijn gemaakt. Dus ze hebben intussen ook beslist om een andere trein ter plekke te sturen om die reizigers daar te kunnen evacueren.
5: En in het voetbal kennen Anderlecht en Union hun 8 tegenstanders in de competitiefase van de Europa League. Anderlecht speelt onder andere tegen de Franse topclubs Olympique Lyon en Marseille. Ook Union speelt tegen Lyon en het Turkse Beşiktaş. In de Conference League speelt AA Gent onder meer tegen Braga uit Portugal en Rode Stel Belgrado uit Servië. Sint-Truiden speelt onder andere tegen de Nederlandse topclub Ajax en Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op sportza.be. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
1: Met Joren Karels.

Doe het met stijl en dan maakt het allemaal niet uit wat je doet. Funboy 3 samen met Bananarama. Volgende week is er opnieuw de Lage Landenlijst op Radio 1. Dat doen we altijd de eerste week van september. Wat zijn de beste Nederlandstalige nummers? Jij kan meestemmen. Dat doe je bij Radio 1 op VRT Max. Als je daar op radio klikt en Radio 1 volgt, dan krijg je alles van ons te zien, ook de stemming.

0: Phoenix en Listomania. Je hoort zo meteen de licht psychedelische soul van Black Pumas. Ook Hot Chocolate en jaloerse Rolling Stones. 240 kilometer file op de binnenring rond Gent. Een half uur vertragen tussen Zwijnaarden en de Kortrijkse Steenweg. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd richting Mariakerke. Richting kust een kwartier erbij op de E40 tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westeren. Naar Antwerpen drie kwartier file rijden op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook dicht. Op de E34 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. 25 minuten op de A12 vanaf Staberhoek. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Anderlecht en Machelen. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Anderlecht is de linkerrijstrook versperd door een ongeval.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Brother Louie van Hot Chocolate. Heather Nova is on a roll. Ze brengt in oktober haar album The Orchard uit. Zelf noemt ze het een prachtige collectie aan nummers met sterke melodieën, rijk aan poëzie, al hoeft ze niemand meer te overtuigen. Wat een artieste, wat een presence. Heather Nova en The Orchard.

The Beautiful South and You Keep It All In. Dit is Belpop uit 83. Bernd Teuler en My Suitor.

0: klaarstaan voor je vrienden Eels en I'm on standby. 241,50 kilometer file, sorry, naar Antwerpen. Is het ruim drie kwartier file rijden op de E17 tussen Kortrijk en Deerlijk. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook dicht. Op de E34, 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Een half uur op de A12 vanaf Stabroek, ook op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten richting Nederland van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de binnenring rond Gent dan is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en de Kortrijkse Steenweg na een ongeval richting Mariakerke. Richting kust komen er 10 minuten bij op de E40 tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westrem. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Anderlecht. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Vorst. Ook een kwartier tussen Wemmel en Machelen. In Brussel een kwartier vertragen in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechterrijstrook.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

0: bij elkaar.
1: Naast jou van Boudewijn de Groot. Bloemen en kransen voor hen en vooral ook voor elkaar. Het is een samenwerking die ontstaan is vanuit heel veel bewondering voor elkaars werk. Stromae en Tovalo en

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Oh, dat is hier zo stil binnen.
10: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Nepal zijn nu al bijna 550 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet in China. Die werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Intussen meldt Europees commissaris Labib dat de Europese Unie €2 miljoen vrijmaakt voor de slachtoffers van de ramp. De zowat 150 passagiers die sinds 10:00 vanochtend vastzaten op een trein door technische problemen net over de grens in Frankrijk, zijn weer vertrokken richting hun bestemming. De Franse spoorwegen regelden een vervangtrein. Milan Holvoet zat op de vastgelopen trein die vertrokken was in Doornik en zegt dat de hinder al bij al meeviel.
16: De trein is net vertrokken richting Tourcoing. Het was een heel vervelende situatie. Gelukkig is alles al bij ons vrij vlot verlopen en kunnen we nu op de rijt verder zetten. Er zijn enkele mensen die wat onwel werden van de warmte en van het feit dat ze niet echt voorzien waren op eten en drinken. Maar al bij al viel dat gelukkig nog mee.
15: Minister van Justitie Verlinde zegt dat ze er wel degelijk voor zorgt dat zware criminelen hun werk niet kunnen voortzetten vanuit de gevangenis. De procureur van Brussel vroeg vanmiddag opnieuw dat er stoorzenders zouden komen in gevangenissen, zodat criminelen niet langer opdrachten kunnen geven vanuit de cel. Minister Verlinde zegt dat er kort voor de zomer een voorstel van haar is goedgekeurd, waardoor er gespecialiseerde gevangenisafdelingen kunnen komen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. Er zijn nu ook meer controllers en er wordt meer informatie uitgewisseld, zegt de minister. In Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden. Getuigen belden de politie en die ontdekte dat de auto naar Charleroi was gereden. Daar konden ze de man 5 dagen later bevrijden. 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanezen en een Belg. De politie onderzoekt nu of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Vanaf september moet iedereen die met een elektrische step rijdt die meer dan 20 km per uur haalt, verplicht een helm dragen. Dat heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit meegedeeld. Dat mag een bromfietshelm zijn of een fietshelm die de slapen en de achterkant van het hoofd beschermt. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
5: Badkamerrenovatie?
6: Stijlaard.
17: Happy bathroom to you.
6: Renoveert uw badkamer. Radio 1. Onderweg
5: met Joren Karels.

Prince en You Got The Look. Een heel goedemiddag. Het is vrijdag 28 augustus en dit is het laatste uur onderweg voor de zomer van 2026. Het concept blijft hetzelfde als de afgelopen weken. Goede muziek uit alle decennia. The Source zometeen, You Got The Love. En dit is de nieuwe single van Isolde Lazoen. Haar sensuele kant komt boven als ze in het Frans zingt. Ze doet dat niet veel op haar nieuwe plaat, maar wel op deze Echo Antoine.

0: Echo Antoine van Isolde Lazoen. 251 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. En op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. En 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Richting Brugge op de E403 een kwartier tussen Ruddervoorde en Oostkamp. Richting Zelzaten 10 minuten op de E34 tussen Beveren en Vraassenen. Naar Brussel op de A12 in Wolvertem, door een ongeval op de rechterrijstrook. Het is ruim een half uur filegolven op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Anderlecht. En op de binnenring tussen Anderlecht en Tervuren. In Brussel 20 minuten vertragen in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechterrijstrook. En verder zijn de vertragingen beperkt.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

0: Come on, come on. Show him.
1: Levende legendes en niemand twijfelt eraan bij die twee Boogies in My Soul. Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Brihang is scherp op steentje.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd naar

0: Toepasselijk vandaag I Can't Stand the Rain. Na 4 uur volgt hier op Radio 1 De Wereld vandaag Gert Geens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Noorwegen rouwt vandaag om zijn koning Harald. Het was de oudste vorst van Europa.
1: Ja.
0: En ook een man waar veel over te vertellen valt.
1: Ja, ja, zeker. Ook over zijn familie trouwens. Maar de laatste jaren ook wat schandalen en controverse. Maar wij gaan het straks toch in de eerste plaats hebben over koning Harald zelf, die door vele Noren echt wel geliefd was. En wie is er beter geschikt voor een uitgebreid portret dan Jo de Poorter, kenner van diverse koningshuizen in Europa. Verder, Joren, in de wereld vandaag ook een laatste stand van zaken over de ramp met de vloedgolf in Nepal en Tibet. En we gaan wat dat betreft ook nog eens stilstaan bij het feit dat Nepal aangegeven heeft dat het geen buitenlandse hulp nodig heeft. En dat kan toch opmerkelijk lijken bij een ramp van deze omvang. En we eindigen straks ons programma op het strand van Knokken, want daar wordt in de loop van deze namiddag beslist over de concessies voor de komende jaren voor de strandbars. Ja. Met een fikse bui als die van daarnet hier in Brussel ga je niet op de strandbar zitten, maar ze zijn wel razend populair en er is daar toch wel wat sprake geweest van onrust en spanning om ook de komende jaren de toerist zijn zomerse cocktail te mogen aanbieden, want er zijn daar in Knokken meer gegadigden dan dat er concessies zijn en ook Mark Koeken is trouwens mee in de dans gesprongen, dus dat is ook niet onopgemerkt voorbij gegaan. Spanning vanmiddag bij de kandidaten, denk ik, en we bellen er straks na de bekendmaking over met de schepen van Strand en Toerisme van Knokken. Hij is Bert de Brabander.
0: Binnen een half uur De Wereld vandaag.
2: Radio 1.

0: Blondie en de Tide is high. 282 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melzele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. En 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe een ongeval op de middenrijstrook. Op de binnenring is het 3 kwartier filerijden tussen Dilbeek en Tervuren. Naar de kust op de E40 een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. Naar Brussel 20 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een ongeval op de rechterrijstrook. En in Brussel is het 20 minuten vertragen in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechterrijstrook. Door werken gaat het ook nog langzaam op de E40 naar Aken, 3 kwartier bij Luik. En op de E42 van Bergen een half uur tussen Spie en Fleury.
1: Radio 1, onderweg.

0: Als je daar op radio klikt en Radio 1 volgt, dan krijg je alles van ons te zien en dus ook de stemming voor de Lage Landenlijst. Dit is Frank van der Linden.
1: Ik dacht aan een vrouw, zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou, die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind, die alles verspreidt.

prachtige sproeten. Hoe kon ik maar? Ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij. In klaarlichte nacht, met wat regen erbij.

rest van het land aan haar voeten. Hoe kon ik maar? Ik dacht aan een vrouw.

Everybody Here Wants You van Jeff Buckley. Na 4 uur De Wereld Vandaag met Gert Geens. En dit is de nieuwe single van Fontaine's DC, Marianne.

0: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op 14 Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
5: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max. Het zijn voordeelweken bij Lapeyre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
6: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
0: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dat zegt Anne Eekhout.
9: Wij nemen contact op met de Nederlandse collega's om te bekijken of er extra informatie beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families zijn betrokken. En uiteraard, als verder onderzoek in België nodig blijkt, gaan we dat zeker doen. Daarvoor hebben we meer concrete en officiële gegevens nodig, onder meer zelfs de identiteit van de betrokken persoon. Die informatie die hebben we vandaag nog niet, maar we volgen alles uiteraard verder op.
8: In Poppel in de provincie Antwerpen zijn 175 studenten uit Nederland ziek geworden op een kamp. De studenten van een hogeschool uit Breda waren daar om met elkaar kennis te maken. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Omdat alle maaltijden geleverd werden door foodtrucks uit Nederland, is het onderzoek naar de oorzaak in handen van de Nederlandse gezondheidsdiensten. De trein die sinds vanochtend 10:00 stilstond door technische problemen net over de grens in Frankrijk is intussen aangekomen in Mouscron. De 150 passagiers zaten bijna 5 uur lang vast. Op vraag van de Franse spoorwegen heeft een NMBS-trein voor de oplossing gezorgd. Dimitri Temmerman van de NMBS.
10: Het was een trein van NMBS die ter plekke is gegaan om die trein daar te gaan depaneren. Dat is gebeurd op vraag van en dus ook met toestemming van de Franse spoorwegen. En dat was ook noodzakelijk omdat die trein stilstond op Frans grondgebied. En volgens de afspraken is het dan aan hen om te beslissen wat er moet gebeuren om daar zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Nu, dat heeft voor alle duidelijkheid te lang geduurd. Dus we gaan ook samen met hen, met die Franse spoorwegen, samenzetten om te bekijken hoe dit in de toekomst toch beter kan worden aangepakt.
8: In Nepal staat de dodentol na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet op 553. De Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De overstromingen werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
12: Noorwegen rouwt vandaag om zijn vorst en Brussels procureur Julien Moinil heeft opnieuw aan de alarmbel getrokken over drugsgeweld in zijn stad. Dat en nog meer in de laatste De Wereld Vandaag van deze week. Goedemiddag.

0: Na Dum Dum Girl van Talk Talk eerst slecht nieuws, vrees ik, voor onze portefeuille. Want de inflatie is opnieuw gestegen tot bijna 4%. Dat betekent dus dat producten over het algemeen 4% duurder zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Onze eerste gast in de wereld vandaag op deze vrijdag 28 augustus, dat wordt Stijn Baert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Professor arbeidseconomie aan de U Gent en u maakt ook deel uit van de indexcommissie. Begin dit jaar lag de inflatie bij ons nog op 2%. Hoe komt het dan dat die toch opnieuw stevig aan het stijgen is nu?
1: Ja, ik denk dat we niet te ver moeten zoeken, of misschien geografisch gezien wel ver. Hè. De straat van Hormuz, alles wat daar gebeurt, heeft ervoor gezorgd dat energieprijzen de lucht zijn ingegaan een paar maanden geleden, maar nu zijn die nog vrij hoog. En dan moet je weten dat de economie een soort van ketting is. Hè. De verschillende sectoren die kopen bij elkaar en die hebben natuurlijk ook energie nodig om producten en diensten te maken. Dus we zien eigenlijk die duurdere energieprijzen, we zien die doorstroom naar ons volledige kassaticket in de supermarkt.
0: Het beperkt zich niet tot producten die rechtstreeks te maken hebben met energie.
1: Nee, al zijn dat wel voor een stuk nog altijd de uitgieters. Elektriciteit 8% duurder dan vorig jaar, gas 24%. Uh-huh. Diesel en benzine nog een beetje meer. En die diesel en benzine zijn wel lastige, omdat die niet in de afgevlakte gezondheidsindex zitten. Dat is de index zonder ongezonde producten. Dus onze lonen die zullen, zoals het er nu voor staat, niet aan de volledige levensduurte van die 4% worden aangepast, maar eerder aan een 3%. Dus voor onze portemonnee is het eigenlijk dubbel slecht nieuws dat die diesel en die benzine zo'n belangrijk deel zijn van die hoge inflatie.
0: Je zou daar dan kunnen zeggen dat je een beetje koopkracht verliest?
1: Ja, als je op dezelfde manier energie blijft gebruiken en dan vooral op dezelfde manier met de wagen blijft rijden, dan verlies je koopkracht. Dat is zeker het geval.
0: Ja. We zitten dus met die stijging nu. Het is wel zo, op het hoogste punt van de energiecrisis, 4 jaar geleden, zat de inflatie rond 13%. Mm-hmm. Daar zitten we gelukkig nog een eindje vanaf natuurlijk.
1: Ja, daar zitten we vanaf. En een belangrijke vraag is natuurlijk wat er de komende maanden gebeurt. Dus met die 4% nu zitten we een beetje hoger dan wat het planbureau verwachtte voor deze maanden. De planbureau verwachtte dat we pas in november, december naar die 4% zouden gaan. En dat dan die hoge energieprijzen zouden doorgestroomd zijn naar de rest van de economie. De vraag is nu, zitten we gewoon een beetje voorop? Is die hogere inflatie er gewoon een beetje sneller? Of zitten we fundamenteel met een onderschatting van de inflatie en gaan we straks toch terug naar 5, 6, 7% opnieuw. Hè. Daarvoor moeten we in de gaten houden wat er in de straat van Hormuz gebeurt. Maar dan komen we natuurlijk echt wel in de zware cijfers terecht.
0: Maar u zegt in de gaten houden wat er in de straat van Hormuz gebeurt. U kan nu nog die vraag niet beantwoorden, want dat zou natuurlijk een zeer interessant antwoord zijn dan.
1: Nee, het is algemeen geweten dat internationale politicologen slimmer zijn dan economisten en die kunnen het zelfs niet voorspellen, dus dat is een hele moeilijke.
0: Oké. Ja, toch een beetje uitkijken dan hoe het de komende maanden verder gaat. Meneer Baert, hoe wordt dat inflatiecijfer, hoe wordt dat eigenlijk precies bepaald? Want ik zei het al, u maakt deel uit van de indexcommissie.
1: Ja, wel, het is eigenlijk weinig eervol om te zeggen, maar het is vooral de overheidsadministratie Statistics Belgium die heel belangrijk is. Wat die doen, is elke maand een paar duizend prijzen scannen. Dat wil zeggen, ze gaan de supermarkten in, ze vragen de prijzentabellen op van energieleveranciers. Het is alsof dat ze elke maand een karretje vullen met dezelfde producten die een gewoon gezin gebruikt. En op die manier kunnen ze vergelijken wat de levensduurte doet. Met de indexcommissie stellen wij dan vragen, we kijken of er geen tegenstrijdigheden in zitten. Soms stellen we aanpassingen voor, maar wat we vooral doen is die cijfers van de administratie goedkeuren. Het is een serieuze taak dat zij elke maand opnieuw doen.
0: En soms is er ook wel, denk ik, discussie binnen de commissie. Hè? Want het is zo dat in april de publicatie van de inflatiecijfers nog is uitgesteld daardoor.
1: Ja, dat was op zich een uitzondering hoor. Meestal keuren we de cijfers goed, hè, maar toen inderdaad de werkgevers in de commissie, want de commissie is samengesteld uit 1 prof per universiteit, vakbonden en werkgevers daarnaast. De werkgevers vonden toen dat ja, de energieprijzen die aan het stijgen waren te snel doorstroomden naar het inflatiecijfer. Terwijl mensen vaak nog aan een contract voor een jaar vastzaten, wilden daar een andere berekeningswijze, een beetje in lijn met de berekeningswijze voor mazout. En ja, het feit dat dat een beetje uitbleef zorgde ervoor dat ze inderdaad in april hebben gezegd van oké, dan keuren we niet goed. Uiteindelijk werd het cijfer dan door de minister vastgelegd. Ja, die vaststelde dat er inderdaad dringend een aanpassing moest gebeuren van de berekeningswijze, maar in afwachting daarvan ook wel wou dat er een inflatiecijfer was. En op die manier is dat toch goedgekeurd geraakt.
0: En nu is de inflatie gestegen tot bijna 4%. We moeten de komende maanden de evolutie van die inflatie ook zeker wel in de gaten houden. U hebt hier perfect uitgelegd waarom. Stijn Baert, heel veel dank daarvoor en fijn weekend alvast.
1: Ja, met grote graagte.

0: A best friend van Kids with Buns.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: De laatste dagen is het weer even rustiger geworden hier in Brussel. Maar vorige week leek het alsof daar de ene schietpartij na de andere plaatsvond. En de procureur van Brussel, Julien Moinil, die heeft daar vanmiddag een persconferentie over gegeven. Hij zei al meteen bij het begin dat er weinig lijkt te veranderen in Brussel. Want anderhalf jaar geleden gaf hij ook al eens een persconferentie toen er ook zware schietpartijen waren.
3: Ja, un an et demi, c'était le 8 février, pour une conférence de presse. Sur exactement le même sujet. Et donc je vais avoir l'impression, la désagréable impression certainement de me répéter aujourd'hui, puisque depuis cette conférence de presse, il y a eu plus de 150 fusillades.
0: Ja, ik heb het onaangename gevoel dat ik mezelf zit te herhalen, zei procureur Moinil. En ook het voorbije anderhalf jaar zijn er nog 150 schietpartijen geweest in Brussel. Filip Heijmans van onze justitieredactie. Goedemiddag.
4: Dag Gert.
0: Jij was ook op die persconferentie.
4: Ja.
0: Gelet op wat we net gehoord hebben, was het nu een beetje een moedeloze procureur die we daar gehoord hebben?
4: Oh, ik denk dat je procureur Moinil van veel kunt verdenken, maar niet van moedeloosheid. Die man zit heel strijdvaardig in elkaar, dus dat nu niet zozeer. Maar anderzijds heeft hij wel gezegd van kijk, we moeten er ons bij neerleggen dat dat drugsgeweld er al lang is en er ook nog wel lang zal zijn, want dat komt nu eenmaal in golven, heeft hij gezegd. En nu zitten we dus blijkbaar weer midden in zo'n golf. Sinds begin dit jaar zijn er in Brussel al 69 schietpartijen geweest en 22 ontploffingen. En hij zei er ook bij, ja kijk, als mensen mij nu vragen, zullen er nog van die schietpartijen volgen? Ja. En zal het nog gevaarlijk zijn voor de burgers? Ja. Dus toch een beetje daar, ik ga het niet moedeloosheid noemen, maar zich neerleggen bij het feit dat het nu eenmaal zo is.
0: Realisme zou je kunnen zeggen. Je zegt het, of hij heeft gezegd, het komt in golven. Heeft hij dan een verklaring gegeven voor de golf waarin ze daar nu zitten?
4: Ja, blijkbaar heeft dat te maken met een conflict tussen twee drugsbendes. Een conflict dat daar nu op straat wordt uitgevochten, vooral in de gemeente Sint-Gilles dan, met actie en reactie. De ene bende pleegt een aanslag, de andere reageert daar weer op. Nu, in Brussel is de situatie een beetje anders dan in Antwerpen, waar je ook vaak drugsaanslagen hebt. In Antwerpen zijn het dan eerder de grote drugsbendes die cocaïne importeren via de haven en die verder verspreiden over Europa, die op die manier met elkaar vechten om de drugs die binnenkomen. In Brussel gaat het echt over terrein, over drugsbendes die zeggen deze straathoek is van ons, deze gemeente is van ons en jullie moeten hier wegblijven. Dus dat soort gevechten vindt daar plaats. En nu gaat het dus tussen twee bendes waarvan de kopstukken in Marokko zouden zitten. Mm-hmm. En procureur Moinil zei, kijk, we werken op dit moment vrij goed samen met Marokko, maar het zal nog beter moeten, want die kopstukken van die bendes, ja, die zitten daar op vrije voeten en die blijven daar ook wel dat geweld aansturen. Ja. En zolang die vrij zijn, zal dat dus blijven duren. Er worden wel uitvoerders opgepakt. Dus van die aanslagen van vorige week zijn al 3 verdachten gearresteerd. Er zijn wapens gevonden. En alles samen zijn er al 93 meerderjarigen aangehouden. Schutters en opdrachtgevers en 14 minderjarigen. Dus Moinil benadrukte, politie en justitie zitten zeker niet stil. De burgers mogen er gerust in zijn. We gaan achter elke schietpartij aan.
0: Ja, en dus 14 minderjarigen die opgepakt zijn, dat is ook opmerkelijk toch?
4: Ja, we weten natuurlijk dat er wel vaker minderjarigen worden ingezet bij dat soort aanslagen, schietpartijen. Wat me nu wel opviel is dat procureur Moinil zei dat er veel Fransen bij zijn. En hij zegt, je hebt eigenlijk 2 grote gebieden. Je hebt Zuid-Frankrijk, Marseille, een van de drugshoofdsteden van Europa. En van daaruit komen bendes ook wel naar Brussel. En van daaruit komen dus al minderjarigen naar Brussel om hier te dealen. Hij zegt, we hebben een huiszoeking gedaan in een appartement, daar 6 matrassen gevonden die bezet werden door minderjarigen die hier drugs kwamen dealen. Maar ook vanuit het noorden van Frankrijk, en dan noemde hij Lille en Valenciennes, komen er minderjarigen naar hier en die worden dan gerecruiteerd via sociale media. Vaak schoolverlaters die niks om handen hebben, krijgen via sociale media een voorstel om snel geld te verdienen door hier een aanslag te komen plegen. Dus ja, die worden dan vaak wel opgepakt, zei Moinil. Maar daar zitten we met een probleem bij de Franstalige jeugdzorg. Daar is een enorm plaatstekort. Jeugdrechters moeten daar vechten voor elke plaats. En het komt er dus op neer als ze een Franse minderjarige hebben, dat ze die meestal gewoon laten gaan, waardoor die jongeren de facto eigenlijk straffeloos blijven.
0: Ja, maar niet alleen bij die minderjarigen, denk ik. Moinil heeft het ook gehad over een breder gevoel van straffeloosheid.
4: Ja, dat is niet de eerste keer. maar hij zegt daders komen te snel weer vrij. En als je dan specifiek kijkt naar de goedkope werkkrachten van die drugsbendes, dat zijn vaak mensen zonder papieren die op straat rondhangen, die geen verblijf hebben, die ook daar snel geld kunnen verdienen door voor drugscriminelen te gaan werken, bijvoorbeeld door te dealen. Manil zei, de politie heeft er daar al 7000 van opgepakt, van die mensen zonder papieren die voor drugsbendes werken. Wel, 90% is door de dienst vreemdelingenzaken weer vrijgelaten met een bevel om het grondgebied te verlaten. Soms worden mensen met 10 van die bevelen opgepakt. Ja, dat is om moedeloos van te worden, zegt hij. En als je dan criminelen hebt die wel in de gevangenis belanden, dan hebben ze daar een gsm en dan zetten ze van daaruit hun werk voort. Blijven ze van daaruit bijvoorbeeld opdrachten geven voor schietpartijen. Dus iets wat hij al eerder heeft gevraagd, heeft hij nu nog eens gevraagd. Zorg voor stoorzenders in de gevangenis. Want gsm's kun je niet buiten houden, maar je kunt op zijn minst er wel voor zorgen dat ze geen bereik hebben.
5: Ja, en daar is dan toch het woord moedeloosheid gevallen. Maar moet ik hier nu ook een oproep inzien richting de politieke wereld, in wat je net zei?
4: Dat zeker, hè. Hij zegt, ik heb daar al vaker dat soort dingen gevraagd, maar het gebeurt niet. Heeft het ook gehad over een tekort aan speurders en magistraten. Maar hij ziet het ook wel ruimer dan justitie alleen. Hij zegt, er moet ook een antwoord komen van onderwijs, van de medische wereld, van sociale instellingen. Bijvoorbeeld om die minderjarigen terug op school te krijgen, om ze op het goede pad te houden. Om drugsverslaafden die op straat rondhangen en overlast veroorzaken, om die medisch te begeleiden en sociaal te begeleiden. Het is niet alleen justitie en politie die dit gaan oplossen, zegt hij, maar daar is politieke wil voor nodig. Manil heeft dat allemaal 1,5 jaar geleden al eens gezegd op die vorige persconferentie. En toen hij nu de vraag kreeg van, hebt u het gevoel dat de politiek luistert, heeft hij gezegd, nee, absoluut niet. Ik heb het gevoel dat ik geen hulp krijg vanuit de politiek.
5: Oké, en is dat zo?
4: Toch niet volgens minister van Justitie Verlinde. Die heeft gereageerd meteen om te zeggen, er worden wel degelijk maatregelen genomen. Voor de zomervakantie is er een voorstel van haar goedgekeurd om extra beveiligde afdelingen in te richten in gevangenissen voor zware drugscriminelen. Bijvoorbeeld met die stoorzenders voor gsm's. Dus het is al politiek goedgekeurd. Het moet er wel in de praktijk nog komen. Volgens minister Verlinde is er ook meer controle in de gevangenis. Er worden meer magistraten en speurders aangeworven. Er komt een financieel parket, een havenparket. En ook Brussel krijgt wel degelijk extra mensen, zegt de minister, in tegenstelling tot wat sommigen willen laten beweren. Procureur Manil reageert daar dan weer op door te zeggen van ja, dat zijn geen extra mensen, dat is gewoon een opvulling van ons kader. We zijn al jaren onderbemand en nu komen ze er eindelijk bij. Dus ja, het zal ergens in het midden liggen. In elk geval denk ik dat de sfeer tussen de minister en de procureur op dit moment niet echt optimaal is.
5: En dus heeft hij opnieuw aan de alarmbel getrokken. Dat deed hij vanochtend op die persconferentie. Dank om die even toe te lichten, Flip Heijmans van onze justitieredactie.
4: Graag gedaan.
5: Op de Antwerpsring richting Nederland bijna 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1,5 uur op de E34 aan de Zelzate-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een gat in de weg en verder ook vanaf Melcelen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 1,5 uur. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E313 naar Antwerpen vanaf Herentals-West wordt dat toch al 1 uur. En in Massenhoven is ook een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Een kwartier file op de E19 vanaf Sint-Joop en 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 1 uur filegolven tussen Tervuren en Groot-Bijgaarden. In Sint-Stevens-Woluwe is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. En verder 1,5 uur ook nog tussen Dilbeek en Beersel door een ongeval. En op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Naar de kust op de E40 ruim 1,5 uur filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. En naar Brussel op die E40 ook ruim 1,5 uur tussen Drongen en Merelbeke door een ongeval op de linkerrijstrook. Een vlekkeloze avondspits is dit toch niet, zo blijkt. En door werken op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik en op de E42 naar Bergen ook 1,5 uur tussen Spie en Fleurus.
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag.
6: You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: I left the city. Drake natuurlijk en Hotline Bling. In Nepal blijven de reddingswerkers hard doorwerken om overlevenden te vinden onder het puin en de modder na die verwoestende vloedgolf van een paar dagen geleden. Ondertussen zijn al bijna 540 doden geteld, maar nog honderden mensen blijven vermist. Ook de Vlaamse arts Jente Peters is in Nepal. Na de ramp is ze naar de hoofdstad Kathmandu getrokken. Daar probeert ze waar mogelijk te helpen en Peters zegt dat het chaos is aan de ziekenhuizen daar.
1: Een klein beetje zoals verwacht wel, is dat daar vooral een grote mensenmassa. Mensen die zich verzamelen voor het ziekenhuis, rond het ziekenhuis. Mensen die zich in de gangen van het ziekenhuis neerzetten. Op zoek naar hulp enerzijds en vooral ook hun geliefde anderzijds. Ja, het is moeilijk om er structuur in te krijgen.
0: En ondertussen blijven de hulpdiensten nieuwe slachtoffers aanvoeren. Maar de evacuaties die verlopen ook heel moeizaam, zegt nog eens Jente Peters.
1: We merken ook dat de evacuaties die verlopen heel moeizaam. Op de grond daar lukt een goede triage heel moeilijk. Als er dan een helikopter daar geraakt, wordt daar iemand ingehesen zonder veel nazicht op voorhand. Waardoor het dus ook hier in Kathmandu altijd een beetje afwachten is wanneer er iemand toekomt en in welke toestand dat dan zal zijn.
0: Voor 5 uur gaan we nog naar Nepal, naar correspondent Davy Boerma voor een laatste stand van zaken.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar gezekjes voor de barbecue.
10: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe dus naar rechts.
10: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
10: De dagelijkse kost-app.
11: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
12: Ja, dat weten we.
11: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, dat weten we.
11: En om ons huisje wat op te frissen.
12: Ja, schilderen en zo.
11: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blief, dat wisten we niet.
11: Dat weet het nu.
13: Naar Gamma!
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
16: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
17: Radio 1.
18: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Dat was Emma Bale. En wat was hij toch weer snel voorbij, die grote vakantie. Want dinsdag is het 1 september en dan mogen de kinderen weer naar school. Maar in de 127 Vlaamse internaten kunnen de leerlingen nu al kennis maken met hun nieuwe kamer. Met bijna 10.000 zijn ze, de jongens en meisjes, die op internaat zullen zitten. Maar verschillende internaatdirecteurs hebben zich vandaag wel laten horen, want ze krijgen meer en meer de vraag vanuit de jeugdzorg om kinderen op te vangen. En dat zorgt voor serieuze uitdagingen, zo blijkt. Rick Boutse, directeur van het internaat Miro in Hoogstraat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Misschien wil ik eerst even van u weten, hoeveel leerlingen zullen jullie dit schooljaar verwelkomen voor het internaat?
1: Ja, wij starten met 130 leerlingen op dit moment.
0: Ja, en hoeveel van die leerlingen komen uit de jeugdzorg dan, meneer Bout?
1: Een 20 à 25 tal. Ja, daar zit dat tussen.
0: 20 tot 25 op 130. Ja. Is dat veel?
1: Ja. Dat is behoorlijk veel, ja. Dat is een beetje gelijkaardig met de collega's van andere internaten. Die praten ook rond die aantallen. Ja. Ja.
0: Hoe komen die jongeren bij jullie terecht? Via welke kanalen is dat dan?
1: Dat is meestal langs de kanalen, dus via opgroeien komen ze bij ons terecht. Ofwel via jongerenwelzijn, dat zijn de twee grootste kanalen. Hè. Maar meestal komen de jongeren ook wel via CLB's bij ons terecht. En dan komt de vraag via jongerenwelzijn opgroeien bij ons terecht. Ja, zo loopt het eigenlijk.
0: Goed, en met welke problemen of zorgen kampen die jongeren dan vaak?
1: De meeste jongeren die via opgroeien of jongerenwelzijn bij ons terechtkomen, dat zijn jongeren die toch in een precaire thuissituatie zitten. Die een beetje pech hebben, tot een bedje op de verkeerde plaats staat.

0: zo mogen we het wel zeggen. En dan leren wij die wel kennen, hè, want ze komen natuurlijk altijd bij ons terecht. Dus ze moeten eerst op een uitgebreid intakegesprek komen. En dan beginnen wij te polsen waar het schoentje juist wringt. En dat doen wij in schatting.
1: Ja, zo'n intakegesprek is bijzonder belangrijk, vermoed ik wel.
0: Bijzonder belangrijk, ja. Want dan moeten wij een inschatting maken, want het grote verschil is met scholen dat wij geen inschrijvingsrecht hebben. Hè. Dus wij kunnen dus eigenlijk wel... Eventueel, als wij vinden van kijk, de problematiek is toch wel te zwaar, het gaat boven ons petje, dan kunnen wij nee zeggen.
1: En moeten jullie dat soms doen?
0: Ja, dat doen wij soms wel, ja. Ja. En dat is niet altijd gemakkelijk en dat is ook niet altijd in het belang van de jongeren. Dan moeten wij van ons af een steen maken.
1: En om welke reden is dat dan soms? Omdat u bijvoorbeeld denkt van oké, goed, met het team dat ik heb, dat wordt moeilijk om dat op te vangen qua zorg of zo?
0: Ja. Ja. Dikwijls is een van de eerste wat voor ons belangrijk is natuurlijk dat de jongeren in kwestie zelf op internaat wil komen. Dat is natuurlijk een eerste hele belangrijke. Als we merken van kijk, hij heeft geen zin, dan schrijven wij ook niet in. Maar als echt de zorg echt zwaar is van zijn zware gedragsproblemen of zijn voorgeschiedenis is al van die aard, tot we het echt niet aan kunnen, dan houden wij ook de boot af. Ja.
1: Ja, u moet zeker niet ingaan op individuele gevallen, maar kan u dat een beetje concreet maken nog?
0: Ja, als we bijvoorbeeld merken dat er echt... Bijvoorbeeld dat er zware automutilatie is of dat er echt een zware psychische stoornis aanwezig is of er is een voortraject geweest in de jeugdinstellingen of zo, dan houden wij toch liever de boot af, ja.
1: Ja. En dat is voor u als directeur ook nooit leuk, denk ik, om dat te moeten doen.
0: Nee, dat zijn moeilijke beslissingen. Ja, dat zijn zware beslissingen, ook omdat je de jongeren in kwestie daar niet mee verder helpt. Want je probeert er altijd een groot hart te tonen voor de jongeren.
1: Mm-hmm. Ja. U zit al een tijdje in het vak, hè, heb ik mij laten vertellen. Ja. Hoe hebt u de sector en het leerlingenbestand zien veranderen in de loop der jaren? De noden ook?
0: Ik zit hier al meer dan 30 jaar in, dus het is inderdaad een lange tijd. En het profiel is wel sterk veranderd. Hè. In het verleden kwam men echt op internaat puur om te studeren. De structuur, de studieondersteuning die wij gaan, dat doen we nu nog trouwens. Maar de zorgen van de maatschappij zijn bij ons ook binnengekomen. Wij nemen leerlingen aan die het gewone onderwijs volgen. De scholen worden er ook mee geconfronteerd, maar wij na 4 uur ook, als de scholen uit zijn. En dat is toch wel een groot verschil.
1: Ja, want ik vroeg mij af, in welke mate kan bijvoorbeeld een CLB jullie extra ondersteunen? Maar dan zit je misschien inderdaad ook met het verschil voor 4 uur en na 4 uur. Kan u dat dus uitleggen?
0: Ja, dus veel mensen die doen de deuren dicht om 5 uur. Hè. En dat komen de internen hier aan. Hè. En wij werken van zondagsavonds tot vrijdagsavonds. Hè. We zijn 5 dagen, 24 op 24 open. Hè. Ja, en die mensen, ja, het grote verschil is ook met CLB's, die krijgen geen middelen om de internaten te ondersteunen. CLB's krijgen wel middelen om de scholen te ondersteunen. En als wij aankloppen bij ondersteunen, ja, die mensen helpen ons zoveel mogelijk, maar die botsen ook tegen een grenzen op dat vlak. Ja. En daar wringt het groentje.
1: Mm. Ja. Want blijven veel leerlingen ook tijdens het weekend?
0: Nee, wij zijn enkel open tijdens de schooldagen. Mm-hmm. Ja.
1: Als we eens gaan kijken van hoe dat allemaal beter ondersteund kan worden. Vorig jaar hebben de Vlaamse ministers Caroline Genee en Zuhal Demir 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt voor jullie, voor de Vlaamse internaten. Naast het bestaande bedrag natuurlijk, bedraagt 75 miljoen euro. Heeft dat al enigszins geholpen om bepaalde noden op te vangen?
0: Minimaal. Als ik concreet kijk op het werkveld, hè, als ik kijk hier, de ondersteuning die wij zouden kunnen krijgen, we maken er ook wel gebruik van zoveel mogelijk, dat is van welzijn en van Genee, van minister Genee. Dan praten we over twee mensen die 2,5 dagen per week beschikbaar zijn voor 4 internaten hier in de regio. Dus dan praten we over 300-400 internen. Ja, dat is onvoldoende. Hè. Die kunnen maximum 1 keer per maand, kunnen misschien eens een paar uurtjes langskomen. En that's it. Dus daar schiet je niet veel mee op. Hè.
1: Ja, misschien een moeilijke vraag dan, maar wat zou op korte termijn toch het grootste verschil kunnen maken voor jullie, denkt u? Ja, met welke oplossing zou u blij zijn?
0: Vooral meer samenwerking. Meer samenwerking met andere diensten. Hè? Maar dan botsen we tegen middelen op. Hè? Meer samenwerking met CLB's, meer samenwerking met welzijn. Hè? Die hebben meer know-how in huis. Psychologen, orthopedagogen, dat hebben wij allemaal niet.
1: U kijkt in die richting?
0: Ja. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Hè. Maar op die nagel kloppen wij al langer hè, als directies. Maar dat blijft maar duren. En dat gaat ten koste van ons interne, van de kinderen. Hè, want wij maken wel het verschil bij de jongeren. Mm-hmm. Wij brengen die ergens. En dat is juist het moeilijke, tot je dat niet kan.
1: Ja, dus het is soms echt niet eenvoudig, begrijp ik. Maar ik neem aan dat jullie op 1 september toch met z'n allen de schoolpoorten opengooien en klaarstaan voor iedereen die naar Hoogstraat wil komen, naar het Miro-internaat.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Heel veel plezier.
1: Heel veel succes, zou ik zeggen, vanaf volgende week. Rick Boutsen, directeur dus van dat internaat Miro. Dag.
0: Ja, dag.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim 1 uur trager van Sint-Annalinkroever tot Antwerpen-Oost. In Berchem is er ook hinder door een defect voertuig. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34, 10 minuten aan de Zelzaten-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een gat in de weg. En verder ook een 30 minuten vanaf Melselen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 3 kwartier. Op de A12 vanaf Schellen een 30 minuten. Op de E19 een kwartier aan de Kraaibekstunnel en net na de tunnel is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de E313 nog steeds naar Antwerpen vanaf Herentals-West 1 uur en in Massenhoven is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Een kwartier op de E19 ook vanaf Sint-Job en 3 kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Tervuren en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is de weg vrij en verder ruim een 30 minuten tussen Dilbeek en Beersel door een ongeval. Op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Naar de kust op de E40 een 30 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Drongen. En naar Brussel op diezelfde E40 ook een 30 minuten tussen Nevelen en Zwijnaarden door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En er werken nog traag op de E40 naar Aken. 3 kwartier bij Luik en op de E42 naar Bergen een 30 minuten tussen Spie en Fleurus.
2: De wereld vandaag.
3: Radio 1.

0: liefde te zoeken. En dat doen ze door de lijsten af te gaan die hier op muren hangen. Sommige mensen hebben ook foto's mee van de vermiste familieleden. Die plaatsen ze op de muur in de hoop dat andere mensen hen herkennen. Maar ze gaan die lijsten af op zoek naar namen, op zoek naar enige herkenning.
1: En dat zijn dan lijsten van mensen, wat is dat dan, die opgenomen zijn in het ziekenhuis daar of die overleden zijn?
0: Ja. Er zijn twee opties. Je kan inderdaad op lijsten van mensen die binnengebracht zijn, dus die leven, maar behandeld worden. En je kan namen opgeven van mensen die je zoekt. Dus als zij nog binnengebracht worden om behandeld te worden, dat zij dan geïdentificeerd worden. Er is ook een wat grimmigere muur, en dat is bij het mortuarium. Daar hebben ze foto's neergehangen van de lichamen die binnen zijn gebracht. Ik weet niet of je iets weet over watersnoodrampen, maar lichamen die lang in water liggen, die zijn enorm moeilijk te identificeren. En de familieleden die ik hier vanmiddag sprak, die maken een hel door om al die foto's langs te moeten gaan en op zoek te gaan naar kenmerken van hun familieleden. Dat is een ontzettend zware klus.
1: Ik wou net zeggen, dat is bijna onwezenlijk als je dat als familielid of dichte vriend moet gaan doen daar.
0: Ja, ik sprak met heel veel mensen. Er stonden meer mensen daar te kijken dan bij de lijsten van namen van mensen die zijn binnengebracht. Dat zegt denk ik wel wat op dit moment. En ook natuurlijk naarmate de dagen vorderen, is de kans veel groter dat je familielid op die foto staat dan dat ze nog levend binnengebracht worden. En dat komt omdat die reddingswerkers het op dit moment best heel moeilijk hebben, om die gebieden te bereiken. Ook met nieuwe dreigingen van stijgend water en stuwmeren die zich aan het vormen zijn.
1: Ja, is er nog hoop voor de vermiste mensen?
0: Hulpverleners maken zich echt hele grote zorgen over de dorpen die nu nog niet bereikt zijn. Die helemaal afgesloten zijn van de buitenwereld. Want het begint gewoon te lang te duren. Je kunt er niet heen, je hebt geen idee in wat voor staat die dorpen verkeren. En de tijd begint echt te dringen voor deze mensen.
1: Ja, de tijd begint te dringen. En dan is het misschien opvallend voor ons van hieruit in Brussel dat de Nepalese regering zegt, ja, maar wij hebben geen buitenlandse hulp nodig.
0: Nee, klopt. Dat is best wel een moeilijke situatie. Moet je voorstellen, bijvoorbeeld de Zuid-Koreanen. Want er zijn ontzettend veel buitenlanders die op dit moment vermist worden. Zuid-Koreanen zijn daaronder. Er staat hier al een team klaar van Zuid-Koreaanse reddingswerkers. Maar die mogen gewoon niet aan het werk gaan. Omdat de Nepalese overheid dat niet toelaat. Ze hebben daar geen verklaring voor gegeven. Als ik zelf even zo vrij mag zijn om na te denken. Toen ik hier in 2015 was tijdens de aardbeving, kwamen er zoveel buitenlandse reddingsteams binnen, dat de Nepalese overheid hun handen vol had aan het managen van die reddingsteams. Dus ja, dan kan je ook wel een beetje inleven dat ze nu denken van ja, wij willen eigenlijk gewoon zelf ons compleet richten op het zoeken van onze eigen bevolking.
1: Ja, maar
0: of in ieder geval.
1: Ja, maar die andere landen willen natuurlijk ook dat hun burgers gered worden. Kan dat soms voor spanning zorgen, denk je?
0: Nou ja, het is natuurlijk niet dat ze niet die buitenlandse toeristen zullen gaan redden.
1: Nee.
0: Het is alleen dat zij... De premier zegt dat het leger tegen hem heeft gezegd van, doe dit nou niet, laat ons deze klus klaren, wij kunnen het. Dat is op zich ook wel weer tegenstrijdig, want deze ramp, als je de omvang ervan ziet, ja, dit is iets wat Nepal gewoon op deze schaal niet meegemaakt heeft. Dus het is de vraag of ze dit maar inderdaad lukt om echt nog mensen te gaan redden.
1: En dan hebben we het nog niet eens gehad over het risico op een tweede vloedgolf. Wat wordt daar de laatste uren nog over gezegd?
0: Nou, vanmiddag was dat even het geval. Hè, dat een van die meren die zich weer vormde door al dat gruis, al dat puin wat in die rivieren zijn terechtgekomen, wat weer aan het ophopen is, wat dus weer zorgt voor wateropbouw, dat begon te lekken. Dus de water steeg, mensen renden in paniek naar boven. En ook daar de mentale impact van. Dit zijn mensen die al vaak huis en haard verloren zijn, buiten moeten slapen. En die dreiging van dat water gaat gewoon niet weg. Ze moeten weer vluchten. Op dit moment vormen opnieuw twee meren. De Nepalese overheid houdt dat nauw in de gaten met camera's, meetapparatuur. En de hoop is dat die meren langzaam leeglopen. Maar het gevaar is natuurlijk dat ze dat in één keer allemaal weer loslaten, dat water. Ja, en dan hebben die mensen in dat gebied opnieuw weer een heel groot probleem.
1: En kunnen mensen zich daarop voorbereiden te midden van alle doffe ellende en ook de vermoeidheid, denk ik, die begint in te treden wel, hè, bij de mensen die nog ter plaatse zijn?
0: Ja, er werd dus vanmiddag van de mensen gevraagd om hogere gebieden op te zoeken.
1: Ja.
0: Maar ja, waar ga je nog heen? En ook als je dus al je

0: spullen bent verloren. Dan is het inderdaad de vermoeidheid, de uitzichtloosheid. Het is gewoon hartstikke zwaar op dit moment. Omdat die dreiging blijft. En daarbij reddingswerkers, die moeten dan tijdelijk stoppen. En elk uur telt natuurlijk. Want ze willen verder, ze willen meer mensen uit het puin kunnen halen. Dus ja, het is echt een hele lastige situatie hier.
1: Ja, en intussen sta jij dus aan dat ziekenhuis in Kathmandu. Ik kan mij best voorstellen dat veel mensen misschien geen zin hebben in een gesprek. Maar degene die je misschien toch hebt kunnen spreken, wat vertellen zij?
0: Nepalezen zijn ontzettend vriendelijke mensen en ze staan je vaak gewoon wel te woord. Maar het zijn hele moeilijke gesprekken. Ik sprak bijvoorbeeld een man die zijn broer zocht. Dat was een politieagent die aan de grens werkte. Die man had op een of andere manier te horen gekregen dat zijn broer iemand gered had. En die persoon was naar dit ziekenhuis gebracht. Maar van zijn broer was niks meer vernomen. En hij hoopte natuurlijk dat met die man die hij gered had, hij ook naar dat ziekenhuis werd gebracht. Maar inmiddels is die man al ontslagen en is die veilig weer naar huis gekeerd. En die broer is nog steeds vermist. Nou ja, allemaal van dit soort verhalen van mensen die hun familieleden kwijt zijn.
1: Grote onzekerheid en hoe langer goed nieuws uitblijft natuurlijk, ja, hoe groter de vrees dat dat gewoon geen goed nieuws zal zijn. Davy Boerma, correspondente in Nepal, dankjewel voor jouw getuigenis aan dat ziekenhuis daar.
0: Graag gedaan.

0: Sir Elton John en Daniel. Geen buitenlandse hulp dus voor Nepal na de vloedgolf. En het is ook een beetje vanuit die optiek dat we na 5:30 gaan bellen met professor internationale politiek Jonathan Holslag. Met hem bespreken we de relatie tussen China en Nepal. En u hebt ook nog ons portret van de overleden koning Harald van Noorwegen te goed.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
2: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
3: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
4: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
5: Hooverphonic met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Hij werkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
6: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
7: In klanken, woorden en beelden.
6: Altijd verrassend, altijd scherp.
7: In een trillend landschap onder een lode zon.
6: Wie is hier de beeldenstormer? En wie vangt zijn haar of hun gedachten?
8: Culture Club Zomer met Ben van Looy. Vanuit het Paleis in Antwerpen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be.
12: Kamer, more space for your place.
13: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
14: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
15: J'aime le drame, j'aime l'écho.
14: Ben Folds, Bill Callahan.
16: Remember the good things.
14: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
17: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl. Kies je voor.
18: Even een fun fact.
17: Of met de collega's voor.
18: De meest foute ethisch hit.
17: Gelijk heb je. Want voor elke mood
19: is iets anders goed.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal loopt de dodentol na de zware overstromingen op tot bijna 600. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
23: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
22: In Poppel in de provincie Antwerpen zijn 175 studenten uit Nederland ziek geworden op een kamp. De studenten van een hogeschool uit Breda waren daar om met elkaar kennis te maken. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Omdat alle maaltijden geleverd werden door foodtrucks uit Nederland, is het onderzoek naar de oorzaak in handen van Nederlandse gezondheidsdiensten. In Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door drie gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
0: Toen is er op de Opuurse weg in Puurs-Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door drie gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de mannen hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
22: Drie verdachten zijn aangehouden, twee Albanese en een Belg. De politie onderzoekt of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de grote overstromingen daar. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme vloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
1: Ja, dat het aantal doden blijft stijgen, maar Nepal heeft nu ook het aantal vermisten bijgesteld naar bijna 2000. Daar zijn ook drie Belgische vrouwen bij. Het Internationale Rode Kruis schat dat er meer dan 90.000 mensen getroffen zijn door de ramp en hulp nodig hebben. Ursula von der Leyen heeft gezegd dat de Europese Unie 2 miljoen euro vrijmaakt voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Nepal zelf zegt ondertussen dat het op dit moment geen hulp nodig heeft van internationale teams om te helpen bij de reddingsacties, ook al hebben veel landen dat wel aangeboden. Misschien een klein beetje goed nieuws ook. Chinese autoriteiten hebben gemeld dat het waterpeil van een nieuw ontstaan meer in de bergen is gezakt. Dat meer was er gekomen omdat er een dam was ontstaan door puin van de gletsjerinstorting. Er is nog altijd wel een risico dat die dam breekt en dat er zo een nieuwe overstroming zal veroorzaakt worden.
22: Dankjewel, Paulien. Voor het Koninklijk Paleis in Oslo in Noorwegen zijn honderden mensen bijeengekomen om te treuren over de dood van koning Harald. Die is vanmorgen overleden. Hij was heel populair. Correspondent Aart de Zitter in Oslo, hoe is de sfeer daar?
2: Ik sta aan het Koninklijk Paleis en wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen kan je Oslo als een groot dorp, eigenlijk een rustig groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen, mensen in rouw en mensen in diepe rouw en mensen in gemeende, oprechte diepe rouw. Want Harald was een uitermate populaire koning en dat merk je. Ik praatte met een aantal mensen die hier bloemen kwamen brengen en die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde van. Hij was een man die heel dicht bij het volk stond, die opkwam voor minderheden, voor iedereen, heel sociaal was, heel grappig ook, had een bijzonder goed gevoel voor humor. Dus die band met zijn volk was dermate sterk dat het niet onbegrijpelijk is dat de mensen vandaag ook bijzonder droevig zijn.
22: Dankjewel, Aart de Zitter. Straks om 6:30 wordt de kist met het stoffelijk overschot van koning Harald van het ziekenhuis waar hij overleed naar het Koninklijk Paleis gereden. En er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke televisieshow werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en tv-makers. De drie omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op donder. Maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer. Maxima dan tot 23 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Een nieuw donorschandaal in Nederland. Met mogelijk ook gevolgen in ons land. Dat was onze opener. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook bij ons actief was. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1.
24: De wereld vandaag.
3: Gert Geens.
4: Goedemiddag, spannende momenten nu in Knokke-Heist, want daar worden op dit moment de nieuwe concessies voor de strandbars toegewezen en daar was de voorbije weken wel wat om te doen. Straks meer, eerst koning Harald na dit aanstekelijke nummer van Ed Sheeran.

0: with the shape of you.
1: Ed Sheeran in de zevende hemel, denk ik.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag.
1: Dat het heel slecht ging met de Noorse koning Harald, dat wisten we al even. En vanmorgen is dan het nieuws gekomen dat hij overleden is op 89-jarige leeftijd. Zo klonk het op de Noorse openbare omroep.
4: Kongehuset kunne nu dat kong Harald er død. I meldingen så står det at hans majestæt kong Harald den femte er død.
1: Geen nood voor wie geen vloeiend Noors spreekt. Je hoort de omroeper hier zeggen dat het koningshuis aangekondigd heeft dat koning Harald overleden is. En die koning was bijzonder geliefd bij het Noorse volk, konden we net ook nog horen in het nieuws. Maar binnen zijn familie werd hij wel geconfronteerd ook met een aantal schandalen. Jode Poorter, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Communicatie- en koningshuisexpert. Koning Harald heeft 35 jaar op de troon gezeten. En in die tijd is hij, ja, dat mogen we toch wel zeggen, denk ik, in de harten van de Noren kunnen kruipen. Hè? Hoe is hij daarin geslaagd?
5: Ja, hij is altijd een koning van het hart geweest. En zowel, hij heeft zijn eigen hart gevolgd. En dan zie je dat als mensen met de mensen nabij hen goed en zorgvuldig omgaan, dat dat heel erg opgemerkt wordt. Hij is de eerste Noorse koning die met een burgermeisje getrouwd is. Dat is alom bekend. En hij heeft daarvoor gestreden en gevochten. Ze hebben een verborgen relatie van bijna 10 jaar gehad. En toen heeft hij zijn vader, de toenmalige koning Olaf, voor de keuze gesteld van kijk, of ik mag trouwen met haar, of ik neem het koningschap niet aan. En dat was op dat moment een waar staatkundig probleem, omdat alleen maar de mannen toen in Noorwegen het troon mochten aanvaarden. Mm-hmm. En dat zou betekenen dat de weliswaar nog jonge Noorse dynastie, maar dat die toen zou uitgestorven zijn. En ze hebben eieren voor hun geld gekozen. En hij is met zijn geliefde Sonja mogen trouwen. En dat is natuurlijk iets wat mensen, ja, dat is een heel romantisch verhaal. En het Noorse volk heeft dat aan hun hart gedrukt.
1: Ja, de verboden liefde in eerste instantie, ja, met Sonja. Maar het is een mooie koppel geworden dan. En hij is koning geworden. Verder wordt ook gezegd zijn bescheiden levensstijl. En hij sprak zich ook wel uit bij momenten.
5: Ja, ik wil nog even terugkomen omdat je zegt dat het zo'n mooi koppel was. Het verhaal is triest dat die man overleden is, maar hij is ook nog de dag voor ze 58 jaar getrouwd zouden geweest zijn, vanochtend is hij heen gegaan. Oh. Dus dat is voor die vrouw nog dubbel triest. Ik kom terug op wat je zei van dat het een uitgesproken koning was en het was niet een politieke koning, maar het was wel een koning die de Noren in het hart wist te raken. Hij heeft een aantal jaar geleden in een tuin, zonder het zo te noemen, maar een toespraak gehouden over diversiteit, waar hij de lofzong van zijn land en zei van ja, Noorwegen is een land waar ook meisjes op meisjes verliefd kunnen worden en jongens op jongens verliefd kunnen worden en waar we geloven in God, in Allah of in niets. En dat heeft een bijzondere, ook dat heeft een bijzondere snaar in het land geraakt en heeft zijn populariteit, want het is nu, ik luister naar jullie nieuws, ik heb de correspondent daar gehoord, maar het is niet overdreven om te zeggen dat deze man tot op vandaag misschien wel de populairste monarch in zijn land is. Ze hebben dit jaar nog een meting gedaan waar hij met 92%, dat is iets wat zelfs Queen Elizabeth in Engeland op het einde van haar koningschap nooit gehaald heeft. Dat is extreem uitzonderlijk dat mensen hun staatshoofd zo op handen dragen.
1: Ja, en dat terwijl er binnen het Noorse koningshuis de voorbije jaren toch zaken gebeurd zijn waarbij je zou kunnen denken, ja, dat gaat ook afstralen op de koning zelf en zijn populariteit niet ten goede komen. Ja.
5: Hij is altijd toch wel de goede grootvader geweest die geprobeerd heeft om in dat hele lastige gezin, want er zijn een aantal, de meest recente is dan de zoon van de, niet kroonprinses, maar de huidige koningin met de Marit, die Marius, die veroordeeld is voor verkrachting. Dat heeft hij zo goed en kwaad het kon. Harald heeft dat een beetje buiten het instituut gehouden. Ook de rol van met de Marit zelf, die beschuldigd is en bekend heeft dat ze contacten gehad heeft met Jeffrey Epstein. Ook daar is hij heel zorgzaam en zorgvuldig mee omgeweest. Maar dan zie je heel goed dat het volk in staat is om een scherp oordeel te maken. Hij 9 op 10. En dan als je kijkt naar wat de quotering is voor haar, vandaag bijvoorbeeld, zij had geen 4 op 10. Dus je ziet wel dat ze heel goed kunnen scheiden wat is de populariteit van de mens en van het instituut dat een aantal jaar geleden heel grote toppen scheerde met de hoge populariteit. en nu gezakt is naar 60% van de Noren wil nog een koningshuis staande houden. Dus dat is niet zo, daar zit niet zoveel overschot op.
1: Maar hij dus wel een populaire koning. En ook, dat is ook al herhaaldelijk ter sprake gekomen sinds het nieuws van zijn overlijden bekend is gemaakt, een heel sportieve koning in zijn jonge jaren.
5: Ja, dat zie je natuurlijk met heel veel koningen van zijn generatie. Hè. Dat is natuurlijk een baan met verantwoordelijkheid. Maar die mensen, tussen ons gezegd, hoeven niet zo heel veel uren te kloppen en hoeven niet zoveel dingen te doen. Dus nee, maar zo is het wel. Dus die hebben echt wel tijd voor buitenleven, sport. En je zit natuurlijk in een milieu waar er fondsen en... bedoel, die mensen hebben een tennisbaan. Als je geen tennisbaan hebt, dan kan je moeilijk een tenniskampioen, een grote tenniskampioen worden. En hij is een Olympisch zeiler geweest. Ja, je moet wel in de gelegenheid zijn om dat te kunnen leren en oefenen voor je dat kan worden. Maar een generatiegenoot van hem, Juan Carlos, voormalig koning van Spanje, zit in exact dezelfde positie, ook een hele grote sportman. Maar dat is natuurlijk, als je daar tijd en middelen voor hebt om dat te doen en je bent geëngageerd om dat te doen, dan wil je wel eens goede resultaten halen. En ik geloof zelfs dat Harald een prijs op de Olympische Spelen in de wacht gesleept heeft. Dus daar, qua resultaten niets op te merken.
1: Ja, ja, want hij is 3 keer, begreep ik, op de Spelen geweest. Dus dat is dan toch wel goed gedaan. En
5: absoluut.
1: Dan moeten we het ook eens hebben over onze koning, koning Filip. Want die heeft ook wel emotioneel gereageerd. Heeft gezegd, onze relatie ging verder dan de officiële functies, dan een speciale band, hè?
5: Ja, ze zijn familie. Ik geloof dat zelfs de vader van Filip, koning Albert, een rechtstreekse neef is van Harald. Die zijn via koningin Astrid de familie van elkaar. Ja, dat zijn die kleine koningshuizen in Europa die naar elkaar toetrekken. En die familiebanden, omdat natuurlijk als je in zo'n koninklijke familie, ben je altijd wantrouwig waarom mensen vriendelijk tegen jou zijn, waarom ze een relatie met jou willen aanknopen, waarom ze bevriend willen zijn. En dan trek je naar andere mensen waarvan je zeker weet dat ze niet bevriend met jou willen zijn omdat jij koning bent, namelijk omdat ze zelf koning zijn. En daarom zie je dat meer dan in andere families, die koninklijke families met toch wel redelijk verwijderde familiebanden, naar elkaar trekken. Hij was ook een verre achterneef van de Queen en dus van Charles. Maar als je in een normale familie zou je al lang niet meer weten dat die persoon familie van je is, omdat die zo ver van je verwijderd is. Maar in die families wordt daar met zeer veel zorg omgegaan en die banden zijn toch dichter dan je zou vermoeden.
1: Mm. Zijn zoon, de zoon dan van Harald Håkon, zal dat nu overnemen. Hè?
5: Hoe gaat hij het doen,
1: denk je?
5: Wel, om te beginnen, dat gaat vanzelf. Dat is vandaag op het moment dat ik denk om 6:30 vanochtend Harald de geest heeft gegeven, dan daalt de geest onmiddellijk neer over Håkon, die dan ook Håkon de achtste wordt. Die heeft die naam gekozen. Ja, dat is, om het makkelijk te zeggen, dat is een lot uit de loterij. Die krijgt ook heel grote waardering in zijn land. Ik geloof dat die op 8 op 10 zit op dit moment. En dat is een heel gedegen, ik zei bijna jonge man, maar hij is 53 of vooraan in de 50. Je kan een bezwaarlijk jonge man noemen. Maar het is een gedegen man met zelfs, en dat is interessant, een republikeins kantje. Want hij heeft in een aantal interviewen een aantal jaar geleden al aangegeven dat hij zei van ja, zolang de bevolking wil dat de monarchie in Noorwegen bestaat, zal ik dat blijven ondersteunen. Op het moment dat ze een verkozen president willen aanduiden, ben ik de eerste om dat mee te gaan bevechten. Dus het is ook nog een interessante man en een heel betrouwbaar iemand waarmee ik denk dat de populariteit die nu een serieuze dip heeft in Noorwegen, de populariteit van het koningshuis, wel een serieuze relance zou kunnen meemaken met deze Håkon de achtste.
1: Ja, want aan zijn vader is dat alleen nog maar herinneringen ophalen vanaf nu en kunnen andere koningshuizen, om af te ronden, Jode Porter, iets van hem leren, van hoe hij het gedaan heeft?
5: Ja, ze kunnen van hem iets leren, maar ze kunnen proberen om zijn persoonlijkheid over te nemen. Het was een zeer warme, innemende, zeer grappige man ook, die niet bang was om die emoties publiekelijk te delen. Je hebt de Anders Breivik, de grote aanslag in Noorwegen gehad, waar ik denk bijna 70 mensen zijn overleden. En dan heeft de koning letterlijk een aantal keer op de nationale televisie, is die oprecht in tranen uitgebarsten voor het grote verdriet wat die mensen en het volk is aangedaan. Als je dat niet in je persoonlijkheid hebt als staatshoofd, dan is dat moeilijk om dat te acteren of dat los te laten. Maar als je in het geval bent van zo'n Harald die dat is, die dat kan en die dat wil delen, ja, zo kom je natuurlijk aan spectaculaire waarderingen van je eigen volk.
1: Koning Harald was ook een mens en de Noren hebben dat kunnen zien en geapprecieerd ook op die manier. Zijn zoon mag zich nu al de nieuwe koning van Noorwegen noemen en over een paar dagen legt hij ook de eed af in het parlement. Jode Poorter, dank u wel.
5: Goedemiddag.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Berchem is er hinder nog altijd door een defect voertuig. En richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1 kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 1,5 uur op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Er staat ook file naar Antwerpen op de A12 vanaf Schelle. 1,5 uur. Op de E19 20 minuten vanaf Kontig. En net na de Kruibeke-tunnel is door een ongeluk de rechterrijstrook ook dicht. Op de E313 vanaf Herentals-West nu 3 kwartier. 1 kwartier op de E19 vanaf Sint-Job en 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Gent hinder op de E17 bij Kruibeke door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde en verder 1 kwartier tussen Dilbeek en Ruisbroek. Op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Naar de kust op de E40 1,5 uur filegolven tussen Afligem en Nevelen. En in Aalst is er ook hinder door een ongeval. Naar Brussel op die E40 1,5 uur ook tussen Nevelen en Zwijnaarden door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En door werken op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik. En op de E42 naar Bergen 1,5 uur tussen Spie en Fleurus.
2: De wereld vandaag.

0: Een nacht doet nevel natuurlijk. Straks is het weekend en dan steken ze in de sport ook altijd een tandje bij. Met de komende 2 dagen bijvoorbeeld de ontknoping van het WK hockey in België en Nederland. Maar helaas weten we nu al zeker dat de gouden medaille niet weggelegd zal zijn voor de Red Lions of de Red Panthers. Dat het voor de mannen niet zou lukken, dat wisten we al een paar dagen. Maar gisteren is gebleken dat ook de Red Panthers niet in de finale zullen staan. Zij kunnen wel nog brons pakken. Maar wat was het zuur gisteren hè, voor de vrouwen? U kent het verhaal. De late gelijkmaker van Famke van Heel tegen Nederland die teniet werd gedaan nadat de scheidsrechter de videoref had ingeschakeld en die laatste keurde de 1-1 af. Het ongeloof, het verdriet en de frustratie waren groot achteraf. En als u zelf de beelden gezien hebt, ja, dan zal u zich misschien ook wel afgevraagd hebben waarom precies dat dan geen geldig doelpunt was. Maar goed, moeten we het hier gewoon niet eens vragen aan een specialist. En dus hebben ze bij Sportza gebeld met voormalig international en scheidsrechter Greg Uitenhoven. En voor hem, of voor we hem liever even laten horen, het gaat erover of een Belgische speelster een Nederlandse verdediger afgehouden heeft zodat die laatste de bal niet kon spelen, want daarom is de goal afgekeurd. Was dat terecht, Greg Uitenhoven?
1: De aanvalster van de Red Panthers, die hangt daar een beetje in het midden. Die stoort niet, of niet echt, de Nederlandse verdediger. Het gebeurt tientallen of honderden keren in een wedstrijd dat er zo spelers tussen beiden staan, maar de verdediger die had die bal volgens mij niet kunnen krijgen. En dus is er geen afhouden. Het had geen invloed op het spel. Het had perfect ook een pas kunnen zijn van de aanvaller van de Red Panthers naar Famke. En dan was het perfect volkomen legaal geweest. Volgens mij was het limiet, maar was het geen afhouden, omdat die verdediger de bal niet probeert te spelen of niet kan spelen.
0: Ja, met andere woorden, dit was een geldig doelpunt. Dit had de 1-1 moeten zijn, denk ik dan. En nog een extra element. Op het moment van het doelpunt had Nederland geen challenge meer, maar de umpire vroeg op eigen initiatief om de fase te herbekijken. Vindt Uitenhoven dan dat Nederland bevoordeeld wordt als thuisland en topfavoriet?
1: De druk die de scheidsrechters beleven op een halve finale en vooral dan in Nederland, waarbij Nederland speelt, dat is menselijk. We zijn erop getraind om daartegen te kunnen. Is het daardoor dat zij de gemakkelijkheidssituatie heeft genomen om toch een keer te gaan checken met een open vraag van bekijk de goal en geef mij gewoon gelijk. Ik heb het daar minder moeilijk mee, maar het mag geen automatisme worden, dat is zeker. Als dezelfde goal gebeurt na 4 minuten spelen, denk ik dat de scheidsrechter niet naar de video zou gaan.
0: En ook dat is duidelijk. De blik van ex-scheidsrechter op internationaal niveau Greg Uitenhoven. In de ontgoocheling na de wedstrijd zagen we gisteren ook nog hoe Panthers Alex Scherniers en Justine Razier nog fel tekeer gingen tegen de ref. En ze riskeren daarvoor allebei nog een schorsing. En als dat ervan komt, dan zouden ze morgen de wedstrijd om het brons moeten missen. Zouden de Panthers de day after al een beetje afgekoeld zijn? U hoort hier Camille Belis, Delphine Marien en Lisa Moors.
2: De reactie van Justine en Alex zijn normaal, vind ik. We werken zoveel elke dag voor een moment zoals gisteren. En dat is moeilijk om ineens de emotie op de kant te zetten.
3: Dat gaat denk ik wel pittig worden. Moesten ze er niet bij zijn. Het zijn ook gewoon 2 vaste schakels binnen het team. Alex met heel veel ervaring en Justine met heel veel energie in het team.
4: Ik denk dat we gewoon aan onszelf moeten bewijzen en aan iedereen dat wij thuis worden in die finale. En dat we een heel goede hockeypot morgen op de mat gaan zetten.
0: De Panthers zijn in elk geval opnieuw gemotiveerd om morgen Australië te verslaan en brons te halen. U kan de match volgen in Belpop bij Floris. En dan verwelkomen wij Sabine Haagdoorn. Dag Sabine, hier in Brussel is er bij momenten nog een flinke bui gevallen,
5: absoluut,
0: moet ik zeggen.
5: Absoluut, ja, er waren stevige plensbuien en dat was met rukwinden, met donderslagen her en der. Dus het ging er heftig aan toe. Nu op dit moment zijn er ook nog wel verspreid over het land een aantal buien, maar die onweersdreiging die ebt weg. Dus voorlopig zie ik geen donderslagen meer en we verwachten die ook niet voor later op de avond nog. Dus die buien die gaan stilaan verdwijnen. Dus vooral voor de provincies Limburg en voor de Ardennen kunnen er wel nog wat buien vallen de komende uren. En daarna blijft het droog. Zijn er brede opklaringen, tijdelijk. Want later op de nacht verwachten we alweer meer wolken van over zee. Voor het noorden en het noordwesten van het land vooral. En dan kan er misschien links of rechts een beetje gedruppel zijn. Maar stelt niet al te veel voor. En dan hebben we temperaturen tussen 11 en 17 graden. En morgen starten we dus met veel wolken in het noorden. En mogelijk nog een gedruppel, vooral voor de provincie Antwerpen is dat. De zon komt er af en toe door, elders en geleidelijk aan overal. Af en toe wat zon, grotendeels droog. En ook dat is tijdelijk, want in de loop van de namiddag verwachten we dan alweer meer wolken met regen. Regen dat van west naar oost over het land schuift. Tegen het einde van de namiddag kunnen die buien of die regenvlagen wat intenser worden, mogelijk met een donderslag erbij. Meer dan 21 graden zit er niet in, dus we blijven in dat koelere weer zitten, maar het is wel een normale temperatuur voor de tijd van het jaar eigenlijk.
0: Ja.
5: En dan voor zondag zitten we tussen twee storingen in, met veel wolken, maar ook met grotendeels droog weer. En in de loop van de dag af en toe een beetje een zon, maar een gesluierde zon. En dan zondagavond en nacht gaat het alweer regenen of valt er een bui. Ook maandag zijn er nog buien, kans op onweer ook. En temperaturen rond 20 graden en een goed voelbare wind ook. En dan voor de rest van de week, dinsdag, woensdag, donderdag, houden we het bij licht wisselvallig. Dus af en toe komt de zon erdoor, maar hier en daar kan er af en toe ook nog een beetje gedruppel zijn.
0: Maar dan zit er al veel volk op de schoolbanken en dan hebben die er enkel tijdens de speeltijd last van. Dankjewel.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
8: Gratis en voor niks.
10: Radio 1.
11: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Kronenburgpark en de Frank Boeiengroep. Voor 5 uur waren we al in Nepal bij onze correspondente Davy Boerema. Zij stond toen aan een ziekenhuis in Kathmandu. Ja, waar vrienden en familie op zoek waren, hè, naar nieuws over geliefden. En Davy vertelde hier ook hoe moeizaam de reddingswerken daar verlopen na die zware overstromingen. En net daardoor is het opvallend, ondanks de grootte van de ramp, zegt Nepal toch dat het voorlopig geen hulp van zijn buurlanden nodig heeft. Ook niet van China dus. Jonathan Holslag, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U bent de professor internationale politiek aan de VUB. Hoe is de relatie tussen China en Nepal?
1: Wel, de nieuwe premier Nepal heeft eigenlijk geprobeerd om een evenwicht vooral te slaan tussen India en China. Dus Nepal zit echt gevrongen tussen twee grote geopolitieke giganten. Traditioneel is India het land met de grootste invloed. Dat heeft veel te maken met onder andere de aardrijkskunde die gemakkelijker toegang geeft. Maar de afgelopen jaren hebben vooral de Chinese invloed gewonnen. En de nieuwe regering wil nu vooral een soort van equidistantie en gelijke afstand houden ten opzichte van die twee. Dus de relatie met China is niet noodzakelijk slecht. Maar men probeert de invloed wel in te perken. En Chinese humanitaire hulp komt natuurlijk ook altijd met een stukje politieke invloed.
0: Dat moeten we dus ook in dit kader zien. Angst voor grotere politieke invloed dan, denkt u?
1: Ja, ik denk dat er wellicht meerdere aspecten kunnen meespelen. Hè. Het is een redelijk beperkte geografisch althans, humanitaire catastrofe natuurlijk. Hè. Is het verschrikkelijk al dat leed, hè. Maar een overweging bij de Nepalese overheid is dat ze het zelf aankunnen. De reputatie speelt dan doorgaans ook wel een beetje mee. Hè, van we zijn niet zo klein en we hebben die grote landen niet nodig. Hè. Dus nationale trots is een andere factor. En dan die strategische overweging om toch een stukje de hete adem van de twee giganten wat in te perken zal ook wel een rol hebben kunnen spelen.
0: Ja, onze correspondente Davy Boerema gaf hier daar straks aan. Ja, het verhaal van Nepal is, we zouden veel meer werk hebben met het coördineren van al die internationale hulp dan wanneer we het nu gewoon even zelf doen. Maar hoe probeert China invloed te verwerven in Nepal?
1: Ik weet niet of China echt heel bewust uit is op invloed. Het is voor een stuk ook het gevolg van twee belangrijke evoluties. Hè. Eén daarvan is dat de afgelopen tijd China in een razend tempo werk gemaakt heeft van de economische ontwikkeling van Tibet. Door onder andere heel veel infrastructuur uit te bouwen, spoorwegen, luchthavens te moderniseren. Waardoor ook het grensverkeer met Nepal wat is uitgebreid. Hè. De plaats waar de ramp zich heeft afgespeeld was zo'n belangrijke een belangrijk handelsknooppunt, hè, een grensovergang. Ja. Dus dat is een belangrijk aspect. En dan natuurlijk ook, de Chinezen zijn economisch veel harder gegroeid dan India, zeker op industrieel vlak. En hebben daardoor ook gewoon veel meer te bieden aan verschillende buurlanden. En Nepal is er daar één van. Een laatste aspect dat misschien wel een rol speelde, is dat China al jaar en dag probeert om vooral de invloed van Tibetaanse dissidenten in Nepal in te dammen en er ook voor te zorgen dat een stukje de instabiliteit, misdaad bijvoorbeeld, oneigenlijke migratie over de grens, dat ook niet zich te wijd begint te verbreiden.
0: Ja. Maar China heeft wel meteen hulp geboden aan Tibet. Hè? Dat heeft het statuut van autonome regio in China. Wat houdt dat precies in?
1: China heeft een aantal autonome regio's. Tibet is er daar één van. Hè. Binnen Mongolië, Xinjiang zijn daar andere voorbeelden van. Dat zijn eigenlijk provincies die volgens de grondwet net iets meer autonomie zouden moeten krijgen. In de praktijk valt dat natuurlijk voor Tibet nogal tegen. Hè, omdat, zoals ik net zei, de Chinezen heel erg bevreesd zijn voor Tibetaanse onafhankelijkheidsdrang. Dus China, Peking zullen we maar zeggen, de nationale overheid heeft er echt wel voor gezorgd dat er heel veel militairen aanwezig zijn, paramilitaire politie, en dat de duimschroeven op vlak van censuur en zo, dat die ook wel flink zijn aangedraaid. Dus het is een autonome regio alleen in naam.
0: In het kader van wat hier nu gebeurd is, wat doet China om de infrastructuur, bijvoorbeeld dammen, te onderhouden in Tibet? Wat weten we daarover?
1: Ja, Tibet is als het ware de grote watertoren van heel Azië. Hè. Bijna alle grote Aziatische rivieren die ontspringen in dat Tibetaanse hoogmassief. En dat geldt voor veel nationale rivieren, hè, dus rivieren die China zelf beheert, waarbij het echt wel een verzuchting is van de overheid om steeds meer water af te leiden van Tibet naar de kuststeden die echt letterlijk bijna aan het droogvallen vallen zijn. Maar die zucht naar water, die poging om meer en meer water te gebruiken, heeft ook gevolgen voor buurlanden. Je merkt dat China meer en meer dammen aan het opwerpen is op kleine rivieren, ook grote rivieren zoals de Yangtze-Po, die dan later de Brahmaputra wordt. En dat zet toch wel tot de nodige bezorgdheid in buurlanden, omdat ze vaak te weinig informatie krijgen over de wisselende debieten, waar dat we nu in Nepal een extreem voorbeeld van hebben gezien. Maar ook omdat men vreest, zeker in Bangladesh, in Zuidoost-Azië, dat China te veel water weghoudt, waardoor hun landbouw in de problemen zou kunnen komen.
0: En gaat deze ramp de spanningen in het Himalaya-gebied mogelijk nog doen toenemen, denkt u?
1: Ik denk niet meteen dat dit een grote impact heeft op de politieke verstandhouding. Wellicht zullen de Nepalezen er nog iets meer op aandringen om een betere informatieuitwisseling te krijgen over de grensoverschrijdende riviertjes in dit geval. Maar al bij al denk ik dat de impact op de grotere strategische constellatie, zullen we maar zeggen, dat die eerder gering zal zijn.
0: Oké, dank u wel voor uw analyse. Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de VUB. Dank u.
1: Ja, fijne avond.
2: De wereld vandaag.
0: En dan wielrennen, want de eerste week in de Vuelta, de wielerronde van Spanje, die is alweer bijna volgemaakt. Vandaag lag, als ik me niet vergis, de aankomst op een beklimming van de eerste categorie. Jarno Poli van Sportza, ritzegen nummer 4 voor Tadej Pogacar?
3: Nee, het was Andreas Leknussund, een Noor van 27, die heeft gewonnen. En hij reed solo over de streep voor zijn landgenoot Tobias Johannessen. Dus toch nog een beetje goed nieuws voor de Nooren op een dag als vandaag. Beide heren reden trouwens ook met een rouwband voor hun overleden. Leden koning. En ze reden allebei weg uit de vlucht van de dag. Daarbij enkele sterke klimmers en ook Wout van Aert. Jawel, onze landgenoot. Hij was er ook bij. We dachten, dat zal zijn voor 20 puntjes bij de tussensprint. Die pakte Wout van Aert ook. Maar hij ging nog mee tot helemaal op het einde en werd zelfs nog derde. En dat bij een aankomst bergop. Heel knap. Door die 20 punten en die derde plek neemt hij ook de groene trui over van Tadej Pogacar. Dus Van Aert droeg die trui wel al, maar mocht die lenen van Pogacar. Nu is hij dus ook leider in dat klassement. Pogacar zette zijn ploeg niet vol aan het werk. Op het einde reed hij wel nog weg van zijn concurrenten. Het waren niet de grote verschillen die we verwacht hadden, maar Pogacar blijft dus wel leider in het algemene klassement.
0: Oké, de Nooren rouwen om hun koning, maar voor de Noorse wielerliefhebbers was het wel een topdagje in de Vuelta. Dankjewel, Jarne. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Berchem was er ook hinderd door een defect voertuig. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Een 30 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En ook een 30 minuten op de A12 vanaf Schellen. Op de E19 wordt dat 20 minuten vanaf Kontich en net na de Kraaibekstunnel is nu de weg weer vrij. Op de E313 vanaf Herentals-West 30 minuten nog, 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 30 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Gent op de E17, 30 minuten tussen Zwijndrecht en Kruibeke. Door een ongeval zijn daar ook 2 rijstroken dicht. Op deze best wel drukke avondspits in de grote vakantie op de buitenring rond Brussel ook 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En verder 1 kwartier tussen Dilbeek en Halle. En op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Naar de kust op de E40, 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Aalst. Ook daar is de weg nu vrij. En verder 1 kwartier tussen Zwijnaarde en Nevelen. Naar Brussel op die E40, 30 minuten tussen Nevelen en Merelbeke. Doorwerken op de E40 naar Aken, 3 kwartier bij Luik. En op de E42 naar Bergen, 30 minuten tussen Spie en Fleurus. En in Baardegem is de N411 in beide richtingen afgesloten. Daar is een ongeval gebeurd.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
6: Radio 1.
2: De wereld vandaag.

0: Building Fences van Trixie Whitley. Voor de eigenaars van een strandbar in Knokke-Heist zijn het denk ik wel bange uren en dagen geweest, maar het verdict is gevallen. Nog geen uurtje geleden zijn ze te weten gekomen of ze de concessie voor de uitbating van hun strandbar de komende 9 jaar kunnen behouden of dat ze die kwijtspelen aan een nieuwkomer. Het ging in Knokke ook al lang rond dat ook Mark Koeken uit was op zo'n concessie en het is zo net bevestigd, hij krijgt er een. Twee jonge ondernemers haalden met de financiële steun van Koeken een gunning binnen om een strandbar uit te bouwen. Zij zijn dus een van de 26 gelukkigen vandaag. 10 anderen die een dossier ingediend hadden, grijpen nu naast zo'n concessie. Goedenavond, Bert de Brabanderen.
1: Goedenavond.
0: U bent schepen van Strand en Toerisme voor de partij Inzicht in Knokke-Heist. Ik heb zo net al een tipje van de sluier opgelicht, maar zijn er grote verschuivingen gebeurd?
1: Wel, het klopt dat we inderdaad een openbare marktbevraging hebben gedaan voor de toekomst van onze stranduitbatingen. En er zijn 25 percelen of loten toegekend, waarvan dat er 24 uitbaters zijn die in Knokke-Heist wonen. Dat was, die lokale verankering was voor ons toch wel belangrijk. En zoals u terecht heeft aangehaald, ook de uitbater van het strand van meneer Koeken zal een jonge man zijn die in Knokke-Heist woont. En daar zijn we wel tevreden over, maar aan de andere kant zijn we toch wel heel ontevreden dat er toch een zestal huidige uitbaters zijn die geen verlenging van hun strandbaarconcessie krijgen. Dat is wel jammer. Dus het is met gemengde gevoelens.
0: Ja, want u zegt, wij zijn er ontevreden over, maar hadden jullie dat zelf niet in de hand, wie de toewijzingen kreeg?
1: Wel, iedereen kan natuurlijk wel, sinds 2019 wisten we dat in 2026 die openbare marktbevraging moet gevraagd worden, opengesteld worden. Dus iedereen kon zich ook kandidaat stellen. En er zijn uitbatingen die al bijna 100 jaar op het strand zijn in Knokke-Heist, die nu hun uitbating verliezen. Dat is heel erg jammer, maar in een open marktbevraging die transparant, eerlijk en open verloopt, dan bepaalt de jury op basis van de criteria die vooropgesteld zijn welke uitbatingen het halen. En voor 6 huidige uitbaters is dat niet gelukt. Zij worden wel grotendeels vervangen door uitbaters die ook actief zijn of woonachtig zijn in Knokke-Heist. Dat is een geruststelling, maar het blijft toch jammer dat sommigen het verliezen.
0: Want u zegt dat sommigen stonden er al heel lang en er was, zoals ik al aangaf, de voorbije maanden wat ongerustheid. Hebt u al reacties gekregen van mensen die heel erg ontgoocheld zijn?
1: Wel, er zijn mensen die heel erg ontgoocheld zijn. Er zijn mensen die heel erg tevreden zijn dat ze een verlenging krijgen. Begrip voor beide sentimenten uiteraard.
0: Ja, want veel uitbaters vreesden, ja, we gaan niet op kunnen tegen het grote geld van investeerders zoals Mark Koeken. Nu is er effectief die concessie voor hem. Dat is maar één voorbeeld natuurlijk. Maar ja, wat was de procedure op basis waarvan is beslist? Was het geld doorslaggevend?
1: Wel, het geld was in dit geval absoluut niet doorslaggevend, maar men heel erg bewust gekozen om maar 20% van de punten te laten doorwegen op het vlak van het bod per vierkante meter dat een kandidaat uitbater wou doen. Dus 80% van de punten stond op

0: criteria zoals kwaliteit, een team, toekomstvisie. Dat zijn ook heel belangrijke thema's. En we zien dan ook dat bijvoorbeeld dat er een gigantisch verschil is tussen de uitbater die het bod of die het lot krijgt met de goedkoopste prijs en de uitbater die het lot heeft met de duurste prijs. Dus dat betekent ook dat effectief het geld niet doorslaggevend was.
1: En was het een opbod? Wisten kandidaten van elkaar hoeveel er geboden werd?
0: Nee, ze wisten dat absoluut niet van elkaar. Dat was ook maar een deeltje van het volledige dossier. Dus ze hebben het volledige dossier moeten opstellen. Voor sommigen was dat tot 350 pagina's. En een klein deeltje daarvan was dan inderdaad een bod die ze gedaan hebben voor het aantal vierkante meters dat ze ter beschikking zouden krijgen.
1: Ja. Maar lokale ondernemers hadden wel degelijk nog een kans hier om het te halen?
0: Wel, uiteraard die lokale verankering, ook de ervaring op het strand, waren ook wel criteria die meegenomen zijn door de jury in de beoordeling. En we zien inderdaad dat er met uitzondering van één toekomstige uitbater, dat zij allemaal in Knokke-Heist wonen.
1: Tot nu toe werd er gemiddeld 40.000 tot 50.000 euro betaald om zo'n strandbar te mogen uitbaten. Hebt u er al zicht op hoeveel dat wordt vanaf volgend jaar?
0: Het gemiddeld zal ongeveer in dezelfde trant liggen.
1: En dat is rendabel?
0: Ietsje hoger. Ik ga ervan uit dat iedereen op basis van een goed financieel plan dat berekend heeft en dat die mensen die een bod gedaan hebben, dat zij er ook van overtuigd zijn dat dit zeker rendabel is.
1: Ook opvallend, zo'n concessie geldt voor 9 jaar, terwijl tot nu toe, dacht ik, stranduitbaters elke keer een vergunning kregen voor 1 seizoen. Hè? Vanwaar die grote wijziging?
0: Absoluut, het klopt dat in het verleden dat het ieder jaar de uitbating met een jaar verlengd werd. Nu is het voor 9 jaar. We hebben ook het strand van de Vlaamse overheid ter beschikking gekregen voor een periode van 9 jaar. En als we na die 9 jaar het strand nog eens voor 9 jaar ter beschikking krijgen, dan kan die 9-jarige periode van de uitbating verlengd worden. Dus eigenlijk zou het kunnen dat de toekomstige stranduitbaters 18 jaar op het strand blijven.
1: Oké, kort nog. U zegt alles is transparant gebeurd. We hebben met heel veel parameters rekening gehouden. Aan de andere kant, ja, er is veel om te doen geweest, hè, de voorbije maanden. Was dit dan wel de goede manier om het te doen?
0: Ik denk dat dit de beste manier was om het te doen. We hadden ook de keuze kunnen maken om het gewoon via opbod te doen. 100% de prijs laten meetellen. En dan zouden er veel uitbaters van buiten Knokke-Heist met veel geld kunnen meedoen. Maar dan ontbreken zij de ervaring en de kennis van het strand. En we zijn er nu wel van overtuigd dat de mensen die nu een nieuw lot toegewezen gekregen hebben, dat zij wel die ervaring, die kennis hebben en het ook uitstekend zullen doen.
1: Oké, maak er nog een mooi laatste weekend van de zomervakantie van, zou ik zeggen, daar in Knokke-Heist. En dank u wel voor het gesprek hier. Schepen van Strand en Toerisme, Bert de Brabander.
0: Dank u wel.
1: Dag.

0: weekend komt er inderdaad aan en ook dan heeft Radio 1 heel veel moois in de aanbieding. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
2: Usain Bolt.
1: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
2: Carl Lewis. Mondo Duplantis.
1: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1. Fontaine's DC is terug op volle kracht. De Ierse postpunkers komen met nieuwe muziek op 12 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur op livenation.be. Fontaine's DC, samen met Radio 1.
3: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
4: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
5: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
6: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Krevel. Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel, leef beter.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamderen interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamder showroom of op kamber.be.
14: Kamber, more space for your place.
15: In het laatste kwartier van de week gaat het over het nieuwe donorschandaal in Nederland, over de dood van de Noorse koning Harald en ik vraag me af waarom de game GTA 6 nu al zo'n hype is. Dat is allemaal voor zometeen na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal zijn nu al bijna 600 doden geteld na de zware overstromingen daar. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zelf zou gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
18: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
17: In Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
19: Toen is er op de Opuurse weg in Puur Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door 3 gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de mannen hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
17: 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt nu of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de grote overstromingen daar. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme gloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Pauline Lambert geeft de laatste stand van zaken.
20: Het aantal doden blijft stijgen, maar Nepal heeft nu ook het aantal vermisten bijgesteld naar bijna 2000. Daar zijn ook 3 Belgische vrouwen bij. Lok Dahal is een Belgische Nepalees en hij is in het getroffen gebied. Hij heeft daar schokkende dingen gezien, zegt hij.
21: Persoonlijk spolen die overal verspreiden liggen. Mensen die naar hun familie zochten, het raakte mee diep.
20: De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Veel landen hebben ook hulp aangeboden bij de reddingsacties, maar Nepal zegt dat het die niet nodig heeft. Correspondente Davy Boerema kan dat ter plaatse vaststellen.
22: Toen ik hier in 2015 was tijdens de aardbeving, kwamen er zoveel buitenlandse reddingsteams binnen dat de Nepalese overheid hun handen vol had aan het managen van die reddingsteams. Dan kan je ook wel een beetje inleven dat ze nu denken van ja, wij willen eigenlijk gewoon zelf ons compleet richten op het zoeken van onze eigen bevolking.
20: Ondertussen bestaat er ook nog altijd een risico op nieuwe overstromingen.
17: Over een half uurtje vertrekt in Oslo in Noorwegen de kist met het stoffelijk overschot van koning Harald van het ziekenhuis waar hij vanmorgen overleden is naar het Koninklijk Paleis. Daar is het al de hele dag een komen en gaan van Noren die bloemen komen leggen en hun rouw betuigen. De Noren zijn oprecht bedroefd, getuigt correspondent Aart de Zitter vanuit Oslo.
23: Wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen kan je Oslo als een groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen. Mensen in rouw en mensen in diepe rouw. Een aantal mensen die ik vragen wou stellen, konden gewoon niet. Ze knikten nee en ze draaiden zich af. En ik zag gewoon dat ze tranen in de ogen hadden.
17: Koning Harald was zeer populair en wordt nu opgevolgd door zijn zoon Håkon. Maar ook in hem hebben de Noren alle vertrouwen, zegt correspondent Aart de Zitter.
23: Ik heb een aantal mensen gevraagd van wat verwachten jullie van Håkon de achtste, want zo heet hij nu. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde ook weer. Wij denken dat hij het even goed zal doen. Het zijn grote schoenen waar Håkon moet instappen, maar hij gaat dat allicht goed doen. En heeft ook een beetje dezelfde stijl, hij heeft ook humor. Hij staat ook graag dicht bij het volk. Dus de mensen die hier rondlopen denken dat hij het ongeveer even goed zal doen als zijn vader.
17: Er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke tv-show werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en televisiemakers. De 3 omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. In de Ronde van Spanje heeft Wout van Aert in de 7e rit naast een zege gegrepen op een aankomst bergop. Van Aert, die mee in de vlucht zat, werd 3e en veroverde zo de groene trui. De overwinning was voor de Noor Andreas Leknessund. Tadej Pogacar behoudt zijn leiderstrui. Vanavond geleidelijk droog, morgen wisselend bewolkt en overwegend droog met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op een donderslag. Maxima morgen tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. We begonnen dit nieuws met een nieuw donorschandaal in Nederland dat mogelijk ook gevolgen kan hebben in ons land. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook hier actief was. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: 290 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West door een ongeval op de rechte rijstrook. Richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is er een ongeval op de linker rijstrook. Naar Antwerpen op de E34 liever aan de Zelzaten-tunnel. Daar is de rechte rijstrook dicht en verder vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 20 minuten is dat. Op de A12 vanaf Schelle, 20 minuten extra. Op de E19, 15 minuten vanaf Kontich. Op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. En 30 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Bij Leugenberg, een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Gent op de E17. 20 minuten file tussen Zwijndrecht en Kruijbeke. Daar is geen hinder meer. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring ruim een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. In Machelen staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar de kust op de E40 een kwartier file tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. En verderop 20 minuten tussen Zwijnaarde en Aalter. En naar Brussel op de E40 20 minuten file tussen Gistel en Oudenburg door een ongeval.
17: Er is een nieuw donorschandaal opgedoken. Want er is een Nederlandse spermadonor ontdekt die doelbewust zeer veel kinderen gemaakt heeft.
0: Het lijkt bijna alsof deze man een script heeft bedacht waarmee hij denkt, oh, als ik dit zeg, dan kan ik er weer eentje maken.
2: Kunnen wij als maatschappij die man verbieden om zich voor te planten?
0: Scam. Scam is een goed woord.
3: Wat kan je als slachtoffer beginnen tegen zo'n massadonor?
17: Noorwegen is in rouw. Koning Harald is vanochtend overleden.
4: Toch nogal een speciaal figuur waar veel over te vertellen valt. Maar heeft wel moeten dealen met moeilijke huwelijken van kinderen. Een gezin vol met schandalen, maar hij bleef altijd buiten schot.
3: Hoe zal de dood van koning Harald de Noorse monarchie veranderen?
5: Yo, crack it!
25: Zijn jullie gamers?
4: Ja.
25: Kijk jij uit naar GTA 6?
4: GTA 6 overtreft alle verwachtingen. Vannacht hebben die dan niet alleen op Netflix, maar ook op YouTube een trailer gelost. Netflix heeft het moeilijk gehad met de vele bezoekcijfers op dat moment.
3: En waarom is er zoveel fuss rond de eerste beelden van GTA 6?
26: This could be the start of something good.
3: Ik ben Lonne van Erp en mijn missie voor vandaag is om jou in een kwartier tijd een antwoord te bezorgen op die drie vragen. Welkom. In Nederland is een nieuw donorschandaal naar boven gekomen. Het programma Nieuwsuur van de Nederlandse Openbare Omroep bracht gisteren het verhaal van massadonor Simon. De bal ging aan het rollen toen data van verschillende klinieken aan elkaar werden gekoppeld. Daaruit bleek dat Simon de Nederlandse limiet van maximaal 25 kinderen al ruim overschreden had. En daarnaast kwam ook aan het licht dat de man via websites contact zocht met vrouwen om hen aan huis te helpen, zoals hij het zelf noemde. Dat vertelt Judith Pennaerts, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur.
27: Dan is er in de thuissituatie, komt hij langs en dan doet hij zijn zaad in een potje en dan insemineert de vrouw het zelf. Dat is zeg maar de thuismethode, de thuisinseminatie. Maar goed, nu begrijpen we ook dat hij de laatste tijd, misschien al wel veel langer, ook dit aanbiedt om dat au naturel te doen.
3: Getroffen moeders namen contact op met elkaar en gingen zelf op onderzoek uit. En volgens hen heeft Simon al minstens 121 kinderen verwekt.
27: Gisteravond hebben wij een bericht van een moeder gekregen en die zei dat hij dus tegen haar had geappt of gemaild. Dat hij zeker ook 10 gezinnen in Duitsland heeft bediend en 6 in België.
3: Judith kon spreken met Babs, die ook een kind kreeg van hem.
28: Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft. Wij willen dat hij stopt.
3: Maar wat kan je hier tegen beginnen? Wat zijn je opties als je erachter komt dat je slachtoffer bent geworden van iemand die bewust massadonor is?
29: Ja, het is natuurlijk te zien vanuit welke kant hij het bekijkt. En ben je een kind of ben je een vrouw die blijkbaar misleid geworden is door die praktijken? En ook is het natuurlijk afhankelijk van binnen welke setting. Je moet het in feite bekijken vanuit verschillende standpunten.
3: Ja, ik heb er een expert bij gehaald. Veronique van As is jurist, gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met afstamming en de ethische kant van dat thema. Bijvoorbeeld bij spermadonatie. En ze is dus helemaal thuis in de materie.
29: Inderdaad, ja. Zodanig dat de berichtgeving deze morgen mij niet onberoerd heeft gelaten. Wanneer die man heeft zich aangeboden bij verschillende fertiliteitscentra, kunnen de vrouwen eventueel de fertiliteitscentra zelf aanspreken omdat ze verkeerd geïnformeerd zijn of misleid zijn. Maar dan zullen zij natuurlijk ook wel moeten daarvan de bewijzen kunnen leveren. Ook hetzelfde langs de kant van de donorkinderen kunnen zij ook eventueel het fertiliteitscentrum aanspreken. Natuurlijk, er bestaat nu op dit ogenblik een registratiesysteem, maar afhankelijk van de periode waarin die kinderen verwekt zijn geworden, als die donorcentra hun eigen limieten hebben gerespecteerd, dan kunnen zij zelf niet aansprakelijk worden gesteld, want zij konden in feite wel niet weten dat die man zich ook bij andere centra heeft aangeboden.
3: Maar er zijn ook heel veel kinderen verwekt via thuisinseminatie, ja. Blijkt uit dat onderzoek. Wat kunnen vrouwen in dat geval doen?
29: Dan zal alles afhankelijk zijn van welke afspraken dat zij gemaakt hebben met die spermadonor. Als die spermadonor niet op de hoogte heeft gevraagd van het feit dat hij nogal actief was, dan zouden zij hem kunnen aanspreken in aansprakelijkheid en het tekort aan zijn informatieverplichting.
3: Ja. Wat wil dat zeggen, aanspreken? Kan die man hiervoor gestraft worden?
29: Ik denk dat strafrechtelijk dat het moeilijk zal zijn, te zijn natuurlijk dat hij wel bedrog heeft gepleegd. Hè. Dat zodanig dat hij in feite op een bedrieglijke wijze die vrouwen heeft misleid. Maar dan zou je dat wel moeten bewijzen dat hij bedrieglijke handelingen heeft gesteld. Maar het meest voor de hand liggende is dat ze hem dagvaarden voor een burgerlijke rechtbank, waarin dat ze eventueel dan van hem een schadevergoeding kunnen vragen. Dat is trouwens ook hetgeen dat gebeurd is in Nederland met die andere donor, Jonathan Meijer.
6: De meest besproken documentaire van afgelopen zomer. The Man with 1000 Kids. De man met 1000 kinderen.
7: This guy is a serial donor.
8: There weren't four families or five families. There are already hundreds.
29: Die ook voor een burgerlijke rechter is gedagvaard, waarbij dat hem verbod werd opgelegd om nog verder spermastalen aan te bieden onder verbod van een om een verbeurte van een dwangsom van 100.000 euro.
3: Bestaan hier misschien nog te weinig regels over, vooral als het gaat over thuisinseminatie en dingen die niet via die officiële fertiliteitscentra lopen?
29: Ik denk dat je moeilijk alle situaties juridisch kunt afdekken. Het probleem is natuurlijk dat je vooraleer bij dat je naar een fertiliteitscentrum gaat, dat je wel aan een aantal criteria moet voldoen. Maar natuurlijk, sommige vrouwen vallen door een leeftijd of door omstandigheden altijd tussen de mazen van het net en zullen zich altijd blijven wenden naar oplossingen. Of zijn ook te weinig ingelegd of voorgelegd. Dus hoe we dat volledig kunnen opvangen en die situaties vermijden. Ik denk dat we daar nog een hele weg te gaan hebben.
3: In Noorwegen, in de hoofdstad Oslo, leggen mensen bloemen neer aan het paleis. Het is een massa volk en veel treurende gezichten.
9: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
3: De dood van koning Harald maakt veel emoties los en dat bij Noren van alle leeftijden. Hij werd 89.
10: He died at 06:35 and it was an eclipse this morning with the moon exactly at that moment. And yesterday was the first day in 2 months where it was sunshine all over Norway. So very special.
11: Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar in deze stad gezien. Meer dan de helft van de mensen heeft bloemen in zijn hand. En het is hier ook opvallend stil.
3: Correspondent Aarte Zitter is net aangekomen in Oslo.
11: Hij werd gezien als de reizige, warme bompa. Altijd met een goed gevoel voor humor. Hij was ook een heel sportieve man. Hij deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen zeilen. Hij was ook diegene die zijn volk op momenten dat het erop aankwam perfect kon verenigen.
12: Som far, beste far og ektefelle.
11: Ik herinner mij de toespraak die hij gaf kort na de terreurdaad van Anders Breivik in 2011. Toen sprak hij de bevolking toe en barstte hij in snikken uit. Hij zei, ik spreek meer als vader en als grootvader dan wel als koning. En dat zorgt ervoor dat hij er ontzettend goed in slaagt om de bevolking bij elkaar te houden. En daarom is hij zo geliefd.
3: Maar of de Noren ook zo'n fan zullen zijn van de volgende koning, dat is nog maar de vraag. En dat heeft vooral te maken met de partner van de kroonprins.
11: Håkon is getrouwd met Marit. En daarvan weten we wel dat zij in het oog van de storm zat, omdat ze contacten had, nogal veel contacten met Jeffrey Epstein. Bovendien heeft ze uit haar vorige huwelijk een zoon, Marius Borghuybu, die tot 4 jaar gevangeniscel veroordeeld is voor allerlei verkrachtingen en mishandelingen enzovoort. Het is de vraag of Håkon als nieuwe koning dezelfde populariteit zal halen als zijn vader.
3: Ja, de Noorse monarchie kreeg het de laatste tijd inderdaad flink te verduren.
11: Håkon is populair, maar de populariteit van het koningshuis is het voorbije jaar van 90% naar ongeveer 62% gedaald. Precies omwille van wat er met de Marit gebeurd is en ook omwille van de man van Håkon zijn zus. Merkte Louise, dat is Durick Verrett, dat is een sjamaan, een geneesman. Maar toch mag je verwachten dat de populariteit er niet verder op zal achteruit gaan en dat zelfs het overlijden op zich nog eens een manier is om het volk letterlijk en figuurlijk dicht bij elkaar te brengen. En je mag ervan uitgaan dus dat Håkon om zijn taak goed zal volbrengen.
3: En de nieuwe koning deelt een troef met zijn vader.
11: Ze zijn allebei uit pure liefde getrouwd met een meisje dat eigenlijk niet voorbestemd was om koningin te worden. Harald heeft 9 jaar moeten wachten op de toestemming van zijn vader om met Sonja, dus de koningin, te mogen trouwen.
1: De regering en de koning maken zich grote zorgen over de liefde van kroonprins Harald voor dit meisje.
11: Dat mocht hij uiteindelijk toen hij bij zijn vader Olaf, de vorige koning, dreigde. Kijk, als ik niet met Sonja mag trouwen, dan trouw ik helemaal niet. En dan komt er helemaal geen troonsopvolging. Dus dan mocht hij trouwen met een meisje van gewone stand.
13: Maar werd het nervepress, zei hij voor Sonja?
14: It must have been such strong love.
11: En net zo is het Håkon vergaan. Hij is getrouwd met een meisje van gewone komaf, zelfs met een licht drugsverleden. Hij heeft eigenlijk niet veel studies achter de rug en was langs geen kanten voorbestemd om in een koninklijke familie te komen. En dus die twee personen vinden elkaar daarin, in de liefde voor gewone mensen. Bovendien was Harald ook altijd diegene die met Marit door dik en dun verdedigd heeft. Ook al had hij eigenlijk moeten zeggen van ik wil niet dat mijn zoon, als hij ooit koning wordt, getrouwd is met iemand die contact had met Jeffrey Epstein. Harald heeft door dik en dun zijn zoon verdedigd, precies omdat hij zei, mijn zoon heeft net als ik zijn hart gevolgd en liefde leidt ons altijd op de juiste weg.
5: Yo, Cracky!
15: What the fuck is going on here?
16: Fuck him.
15: Can't you fucking handle a bunch of street pushers?
3: Ja, sorry voor het vuile taalgebruik, maar dit is de trailer van het videospel Grand Theft Auto 6, een van de populairste gamereeksen ter wereld.
15: Oh, too bad! Clean this shit up!
3: Nu, ik ken zelf echt niets van games, noegabollen, maar deze is blijkbaar wel een dingetje, want Netflix loste gisteren de eerste beelden van het spel en daar is massaal naar gekeken.
18: Oh, coño.
19: Alle GTA-games zijn eigenlijk misdaadspellen. Ja. Je hebt een grote open wereld waarin je eigenlijk volledige vrijheid krijgt.
3: Niels Schillewaard is de game-expert op onze redactie.
19: Je hebt zelf in de huid van het hoofdpersonage en je volgt die persoon zijn verhaal. In dit geval, in GTA 6, volgen we Jason, dat is een ex-militair. En dan hebben we Lucia. Zij is net vrijgelaten uit de gevangenis.
20: Ik denk zo.
21: No, he couldn't have.
19: Dit spel speelt zich af in Miami. In het spel heet dat dan Leonida. Je hebt complete vrijheid. Wat wij kunnen doen in Miami, dat zal je in het spel ook kunnen doen. Dus je kan gaan zwemmen, je kan met de auto rondrijden, je kan rustig rondwandelen, je kan gaan shoppen. Maar natuurlijk, wat de meeste mensen zullen doen, is chaos en paniek zaaien, want het blijft een misdaadspel. Wij zijn gebonden aan wetten, maar in GTA 6 zijn heel weinig wetten.
3: Ik heb die trailer eens opgezocht en die duurt bijna een half uur. En een trailer van een game op Netflix, ik had dat nog nooit gezien.
19: Ja, dat is zeer opvallend. Hè? Dat is uniek, nog nooit gebeurd in de gamingwereld. Rockstar Games, de makers van GTA, die zullen ongetwijfeld gedacht hebben, ja, hoe kunnen wij een nog breder publiek gaan bereiken dan de mensen die ons al kennen? En dat zijn al heel veel mensen. Maar hoe kunnen we daar toch nog buiten treden? Ook niet-gamers zitten op Netflix. Netflix langs hun kant, die kunnen natuurlijk meesurfen op de grootste hype ooit in de gamingwereld. Dus voor hen is dat ook een ideale manier om te tonen, kijk eens hoe hip en cool wij zijn.
20: You miss me?
21: I've been busy.
19: De manier waarop er bewogen wordt, wat je kan doen in het spel, je herkent het onmiddellijk. Je denkt direct, dit is een GTA-spel. Wat opvalt is dat dat realisme waar ze altijd naar streven, dat het echt nog een trapje hoger is gegaan. Rockstar Games streeft naar kwaliteit. Aan elk detail wordt gesleuteld. Als je een winkel binnenwandelt in het spel en daarin staat een ijskast met een blikje cola, dan zal elk druppeltje water dat van die cola aan het stromen is, zal apart geanimeerd zijn. Elk haartje dat in de wind vliegt, wordt apart geanimeerd. Iedereen die op straat tegenkomt zal op een bepaalde manier reageren als jij langskomt. Dat wordt allemaal apart geprogrammeerd.
3: Maar ik laat mij vertellen dat er wel vaker steengoede games uitkomen. Dus waarom is deze dan zo'n hype?
19: Dat komt onder meer omdat GTA zo'n lange staat van bestaan heeft. En in de jaren 90, eind jaren 90, die eerste GTA games en dan GTA 3, de eerste open wereld 3D GTA games, dat was toen echt baanbrekend.
22: Ik heb een little job voor je.
19: Ze hebben daar eigenlijk in het begin een cultbase opgebouwd, maar dat is heel snel gegroeid naar een van de grootste fanbases ter wereld. En dat succes nemen ze natuurlijk elk spel opnieuw mee. De vorige is toch ook al 13 jaar oud, dus De fans kijken ook echt uit naar een nieuw spel.
3: De lancering werd altijd maar uitgesteld, maar nu staat die gepland voor november. Meer dan 4000 mensen hebben aan GTA 6 gewerkt en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast.
19: Analisten schatten 1 miljard dollar tot 1,5 miljard dollar. Tel dan nog eens een half miljard dollar erbij voor alle promotiecampagnes. Ja, de cijfers blijven oplopen, maar het cijfer van 2 miljard dollar ligt ondertussen al op tafel. Dus we gaan het nooit exact weten, denk ik, maar het is belachelijk duur. Dat gaat zeker opleveren, ja. Een paar weken geleden hebben we de financiën kunnen inkijken van GTA 5, dat ondertussen al 13 jaar oud is. En daaruit bleek dat dat spel vandaag nog steeds 1 miljoen dollar per dag oplevert. Tot nu toe zat ik nog niet op de hype train, zoals men dat dan zegt. Maar van wat ik gisteren heb gezien, ja, als je daar naar kijkt, als gamer heb je gewoon zin om dat spel te gaan spelen. Ik kijk ook enorm uit naar 19 november.
3: En ik kijk nu vooral uit naar het weekend. Geniet ervan en tot maandag.
0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
16: Het WK-hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
17: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
18: Radio 1. Zomerland.
20: Met Michael Robrecht.
23: Goedenavond, de laatste Zomerland in een rechte lijn naar september, want dan is er weer Wonderland. En in een rechte lijn naar Sporza, straks na 8 met Pro League en met voetbal, The Magic Numbers.

0: Forever Lost met de Magic Numbers. In oktober staan ze nog eens live in het land. Dan komen ze naar de Roma in Antwerpen. En straks zijn er hier in Zomerland duo-tickets te winnen voor een ander concert. Een met Dressed Like Boys in het Rivierenhof. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Richting Gent 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Hoevenen bij Leugenberg is er een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring tussen Dilbeek en Tervuren. In Machelen staat een defecte vrachtwagen rechts. Naar de kust op de E40, 25 minuten file tussen Aalst en Erpenmeren. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. En verderop tussen Zwijnaarden en Aalter. Door werkzaamheden op de E40, 3 kwartier bij Luik richting Aken. Op de E42 naar Bergen, een half uur tussen Spie en Fleurus. En in Baardegem bij Opwijk is de N411 door een ongeval in de beide richtingen afgesloten.
1: Zomerland.
0: Zomerland met nieuwe tracks, straks van Georgia Smith en van Rex Orange County. Dit is Beyoncé.

Morning Dew, de nieuwe Beyoncé en Joy. Een en al energie bij Mama's Gun. Andy Platz van Mama's Gun liever, maar hier met een andere band. Met Mama's Gun. En met deze band staat hij de 20e september in het land. Dan speelt de band een concert in de Rex in Herenthout. Mama's Gun. Dit zijn Brenda Corijn en Au.

0: Oblivious. Roddy Frame is een 80s band. Esther Camera en Calaves. Elke keer wanneer AO langskomt, bedenken we dat moet een van de meest gevraagde bands zijn geweest van deze festivalzomer. AO. Binnenkort is er weer de Lage Landenlijst. En hopelijk verdient deze jongen ook zijn plek op het festival van Dranouter. Is hij stevig in de bloemen gezet met de volledige live-uitvoering van zijn debuutalbum Ocharme Ek. Ongeveer het hele Heuvelland tussen Poperingen en de Franse grens kon je horen meezingen met de allereerste solo-nummers van deze Flip Kaulier. Mijn maten, Flip Kaulier.
1: TLP en een party DJ. Was graag solo's hard in iedereen. Al seks is een last als een leven. TLP, de hardste porno king. Een buzzer en een Vlaamse daffer. En een part-time visitcourt. We got tienen like Canyon. En loopt more like the bastard. With respect voor buzzer echt wordt. Junior en een ladies man. Zazo danst hij lekker Jeannette. Om meisjes aan Juliana, zegt dat hij wel.

Minimoid 40 has a funny way. And af en toe stopt hij zelfs maar babbel. Wat een hul dat hij doet, is Martin.

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n foldera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n foldera, van op z'n foldera, van op z'n foldera naar mij te lonken.
1: Wat zijn jullie drie favorieten in de Nederlandstalige liedjes? Die van Jeff van Uitzel, die van Flip Kaulier, die van Bart Peters of die van Della Boziers? Doe mee op VRT Max.
2: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
3: loop ik rustig door de parklaan
2: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
4: Vanavond moet ik dansen.
2: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.

The classic rock bottom move bij Noah Melis en zijn nieuwe band Shy Dog. En Nightingale Lane, een van de passages op This Music May Continue. Hope, de nieuwste bij Ray. Straks krijg je hier in Zomerland nog nieuwe tracks van Rex Orange County en van George Smith. En je maakt kans op duo-tickets voor Dressed Like Boys in het Openluchttheater van het Rivierenhof. Straks na 7 hier in Zomerland.

0: Even een flart uit Trainspotting met Underworld, Bone Slippy. Tot aan het nieuws van 7. Straks een laatste streep Zomerland met concerttickets. Straks voor Dress Like Boys. En met net binnengekomen een nieuwe track straks van Prince.
1: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
2: J'aime le drame, j'aime l'écho.
1: Ben Folds. Bill Callahan.
3: Remember the good things.
1: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
7: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Vanmiddag had de Brusselse procureur Moinil gezegd dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. De federale gerechtelijke politie in Brussel heeft bijvoorbeeld nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quintin.
11: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Er zijn vele mensen die gearresteerd worden. Ze zijn gearresteerd door de FGP en door de administratieve politie. Dus is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
10: Eerder reageerde ook al minister van Justitie Verlinde op de uitspraken van Moinil. Volgens haar zijn er nu al meer controles op zware criminelen in de gevangenis en zal er ook werk gemaakt worden van gespecialiseerde gevangenisafdelingen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. In Knokke-Heist zijn de strandbaarconcessies voor de komende 9 jaar bekendgemaakt. Dat zijn de vergunningen om zo'n baar te mogen uitbaten. Over die toewijzing was de voorbije maanden veel te doen in de kustgemeente. Er waren 36 kandidaten en er zijn uiteindelijk 25 concessies toegekend voor 24 baars en 1 kinderpark. 1 concessie staat nog open. 6 uitbaters die de voorbije jaren een baar hadden, verliezen hun vergunning. Ook ondernemer Mark Koeken haalde een vergunning binnen als financiële partner van 2 jonge ondernemers. Maar volgens schepen Bert de Brabander van Knokke-Heist was de kapitaalkracht voor de jury niet het belangrijkste argument.
12: Het geld was in dit geval absoluut niet doorslaggevend, maar men heel erg bewust gekozen om maar 20% van de punten te laten doorwegen op het vlak van het bod per vierkante meter. Dus 80% van de punten stond op criteria zoals kwaliteit, team, toekomstvisie. Dat zijn ook heel belangrijke thema's.
10: In Zwitserland is er nog een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Crans-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord. Bij de brand tijdens de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Bihivay brons veroverd in de dubbel 2. In de dubbel 2 hebben de twee roeiers elk twee roeiriemen. Het goud was voor Nederland, het zilver voor Servië. Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat een Belgisch roeiduo een medaille pakt op een WK. Vanavond geleidelijk droog, morgen wisselend bewolkt en overwegend droog met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op een donderslag, maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Zomerland.
9: Met Michael Robrecht.
0: Goedenavond. Laatste uurtje Zomerland op deze vrijdagavond. Met nieuwe tracks van Georgia Smith en van Prince. Met classics van de Beach Boys en George Harrison. En met duo-tickets straks voor het OLT-concert van Dressed Like Boys. Dit is een soul classic van de Britse Joss Stone.

Super Duper Love en Just Stone. Net voor het zomerresse. Nog even aan het werk in de Roma in Antwerpen. Georgia Smith, dat is nog zo'n Britse met een straffe stem en een neus voor R&B en soul. Die heeft een derde album uit met de donkere titel What Are The Odds? En kennelijk nogal wat moeilijke dingen op haar persoonlijke pad. I Lied, You Lied. Georgia Smith. You know

0: Georgia Smith op haar nieuwe album What Are The Odds. En Abdal Malik, de Congolese Fransman. De 8e oktober komt hij naar Brussel, naar het festival de Liberté, het Vrijheidsfestival. En daar vieren ze de 20e verjaardag van zijn succesalbum Gibraltar. Abdal Malik, we hoorden Le Grand Frère.
1: Zomerland.
0: Er is een nieuwe Prince, Timeless. Een nieuw album met tracks die de kleine grote artiest uit Minneapolis opnam in de loop van zowat zijn hele carrière in de periode tussen 1977 en 2016. Deze track komt uit het voorjaar van 1995. Prince and Stone.

kluizen van Paisley Park zijn opengegaan. En zie, deze Stone is eruit gekomen. Een track van Prince uit 1995. De nieuwe compilatie op NPG Records heet Timeless. 10 tracks from the vault. Morgen is er op de Heide in Kalmthout weer live muziek. Zoals ieder jaar. Om het in één term te vatten, jazz. Jazz op de Hei in Kalmthout met onder meer Lisa van der A.

Fatal, een track op Joy, de jongste EP van Rye. En Caramel daarvoor, dat was Lisa van der A. Black Flower, Naboo, Gala Dragot en Lisa van der A staan morgen op Jazz op de Hei vanaf 3 uur 's middags in Kalmthout. En volgend weekend, zaterdag, dan loopt de zomer nog lekker door in het Rivierenhof in Deurne en stellen ze het podium van het OLT, het Openluchttheater, volledig open voor de liveband rond Jelle den Turk. Let op, het OLT-concert van Dressed Like Boys is een matinee. Het begint om 1:30 met een concert van Frans Kalf. En om 2:30 is de beurt aan Dressed Like Boys, een van de meest geoliede bands van deze festivalzomer. Kan niet mislopen volgende week zaterdag 5 september. Zeker voor de 5 winnaars van deze duo-ticket. Stel je nu kandidaat bij Radio 1 op VRT Max. Voor de duo-tickets voor Dressed Like Boys in Deurne.

0: Dressed Like Boys, live bij Bart Peters en bij het Atomic Orchestra voor Live, Live, Live. En maandag zitten wij live bij Bart Peters voor Leven de Lage Landen. En Dressed Like Boys staan volgende week zaterdag de 5e september voor een matinee in het Openluchttheater van het Rivierenhof. Eerst Frans Kalf en dan Dressed Like Boys met deze mensen alvast in het publiek. Dominique van de Kerkhoven, Karen Kemels, Cindy de Meijeren, Camille Thijs en Steven Drumont. De tickets zijn dus uitgedeeld. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten file rijden nog tussen Linkeroever en Merksem. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
1: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.

beetje wat pa in de jaren 80 was bij Doe Maar, is deze Ogen Dicht ook. De nieuwe single bij Het Algoritme. En Bubble Trouble daarvoor, de single bij Few Bits. Dit is George Harrison, de stille Beatle in 1981. Met de hoed af voor de toen recent vermoorde John Lennon.

George Harrison met Paul en Linda McCartney in het achtergrondkoortje. En Ringo Starr on the drums. You were the one who imagined it all. All those years ago. George Harrison met een eerbetoon aan John Lennon. Deze week is het precies 60 jaar geleden dat de wereld kon kennismaken met deze flarte romantiek uit de kop van Brian Wilson. De componist van de Beach Boys was 23 en de stemmen en de harmonieën in zijn hoofd waren quasi grenzeloos. God only

Carl Wilson vooraan bij de Beach Boys met de meesterlijke compositie van Tony Asher en broer Brian Wilson. Deze week publiceerden de dochters van Brian Wilson de song volop op de socials, want het lied is precies 60 jaar oud. Dit zijn ook zo'n zussen die opgroeiden in een op- en top artistieke omgeving. De drie zussen en dochters van Womack en Womack. Ze komen nu de wereld in onder eigen vleugels als The Womack Sisters. The Womack Sisters, de dochters van Cecil en Linda Womack. And If I Let You, The Womack Sisters.

0: If I Let You, de Womack Sisters. De dochters van Cecil en Linda Womack. En Bobby Womack, dat is hun nonkel.
1: Zomerland.
0: Wie herinnert zich nog de film The Motorcycle Diaries? De film waarin de jonge Che Guevara met een beste vriend met de moto naar Zuid-Amerika reist. Wel, in die film zat bijzonder knappe muziek van deze meneer, van Jorge Drexler. Dit is diezelfde Drexler, vele jaren later op zijn nieuwste album Que Será Que Es. Prefier.

Jorge Drexler. Lenny Lenny speelde een straffe set vorige week op Pukkelpop. Korovits haalde er ook een paar gasten bij, onder meer Kaat van Stralen. Dit is Beach Boy, Lenny Lenny.

0: Lenny Lenny and She Only Loves You in the Summertime and Southside Johnny and the Asbury Jukes and I Don't Wanna Go Home. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten file rijden tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. En op de E40 van Brussel naar Gent is in Affligem de linkerrijstrook versperd. Dat komt door een ongeval.
1: Zomerland.
0: Alex O'Connor is een twintiger uit de UK. En hij maakte al zo'n 4 albums met heel aanstekelijke, toegankelijke poppy nummers onder de naam Rex Orange County. Dit is nieuw met een featuring van de Canadese soulzanger Daniel Caesar. Rex Orange County.

0: Daniel Caesar en Rex Orange County. Tot besluit van deze zomerland. Straks neemt Evelien het over. Evelien de Bakker hier zo meteen in Sporza. We volgen de match KRC Genk, SK Beveren in de Pro League van het voetbal. En de Belgian Cats spelen een oefenmatch tegen Japan hier in Sporza. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francke.
14: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
13: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Om de vervuiling tegen te houden lag er rond 3M al een tijdelijke dam. Maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar inwoners willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lenses, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
15: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn en zij stellen alleen maar vast. Hè. We zijn nu eind augustus 2026. Er is nog geen morzel grond gesaneerd.
13: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. Bij een poging om het kanaal over te zwemmen is een man om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Dat heeft het parket van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk bekendgemaakt. De Franse politie vond de slachtoffers tijdens een reddingsoperatie op volle zee. Daarbij zijn 52 mensen gered. Ze zijn afkomstig uit Somalië, Afghanistan en Sri Lanka. 40 anderen die in een rubberboot oversteek waagden, hebben hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk voortgezet. Met dit nieuwe dodelijke slachtoffer zijn er dit jaar al minstens 16 mensen omgekomen bij pogingen om het kanaal over te steken. Sport dan. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Het duo werkt nog maar sinds dit seizoen samen. Bij Vivay dringt de overwinning nog niet helemaal door.
16: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maanden op zo'n korte tijd.
13: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Er kan nog een bui vallen vanavond. Geleidelijk wordt het droog. Vannacht alleen in het noorden kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.
12: Sportza.
11: Met Evelien de Bakker.
7: Een vrijdagavond met een goed gevulde agenda, dat zien we graag hier bij Sporza op Radio 1. Met de start van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League en de Belgian Cats, onze nationale basketbalvrouwen, spelen hun vijfde en voorlaatste oefenmatch vlak voor het WK basketbal.

0: World Party met Put the Message in a Box. Straks dus voetbal en basketbal dat we hier live gaan volgen. Maar eerst mogen we een medaille omarmen. Want we gaan even terug naar 2 maanden geleden. Dan wonnen ze in het roeien al een wereldbekermanche. En sinds enkele uren hebben ze dus ook hun eerste WK-medaille beet op het hoogste niveau. Aaron Andrieslever en Thibaut Vivey zijn in de dubbel 2 knap als derde gefinished op het wereldkampioenschap in Amsterdam. In het tweede wedstrijddeel gingen de Belgen nog voorbij de Britten die door een misslag het ritme volledig kwijt waren en zo dus brons voor België. Het goud was voor het thuisland Nederland. Servië legde dan weer beslag op het zilver. Laten we even luisteren liever naar de bronzen medaillewinnaars Aaron Andries en Thibaut Vivey. En we beginnen met Vivey.
1: Het loopt nog niet echt bij momenteel. Het is echt zot wat we hier nu weer gedaan hebben. Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd. Dus ja, vooral dat eigenlijk.
2: Ja, Aaron, neem ons even mee in die wedstrijd. Jullie starten goed, liggen in het pak. Dan lijkt de aansluiting met de top 3 weg. Maar wat gebeurt er dan?
3: Ja, we weten dat er 3 sterke ploegen zijn. Dat was Nederland, Chibé en Servië. We wisten van ergens moeten we daar proberen aanhangen, maar die mannen zijn oneindig sterk. Doorheen die wedstrijd komen we dan een beetje dichter omdat we bezig zijn met de laatste in het pak, om ons daarvan te onderscheiden. En ondertussen komen we terug op die top 3. En kunnen we nog iemand ervan schieten, waardoor we toch die derde plek kunnen binnenhalen. Ja,
2: ja, ervan schieten. Groot-Brittannië vangt de snoek. Daardoor kom je ineens naast de Britten te liggen, samen met de Spanjaarden. 750 meter te gaan. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar?
3: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Die snoek,
1: ja, die snoek heb ik ook nu nog maar net vernomen. Ik merkte wel dat ze opeens naast ons lagen. En dan hebben wij gewoon voor onszelf gezegd, van, kijk, alles is zeker mogelijk nu. We weten dat we sterke laatste 500 hebben. En we hebben er mooi gebruik van mogen maken om de Spanjaarden en de Britten af te houden.
2: Ja, jullie krijgen dan vleugels, het melkzuur spat uit de oren. En dan komen jullie tegen de tribune en zien jullie liggen derde.
3: Ja, natuurlijk aan de 1500 kijken we naast ons. En voelen we inderdaad dat we zo voor die top 3 aan het vechten zijn. En dan is het inderdaad alles open. Wat dat je voelt aan je benen, je armen en je lichaam, maakt niet uit. Je droomt en je wilt dat binnenpakken. En aan de meet was het gelukt, dus ja.
2: Ja, Thibaut, je hebt de Spelen meegemaakt. Aaron, je bent al eens wereldkampioen, U23. Deze bronzen medaille, plaats dit ergens in het... hoe zie je dit?
1: Ik denk voor mij toch wel op het bovenste savotje. Eigenlijk meer dan de Spelen momenteel.
3: Ja, hetzelfde. Ik denk dat ik een nieuw kastje moet maken van boven.
2: Ja, als ik even rechts van mij kijk, ja, met alle respect, het is een beetje David tegen Goliath. Maar hoe verklaren jullie dat jullie dan toch die Nederlanders, die Serviërs, ja, toch zo op de huid kunnen zitten?
1: Ja, ik denk dat we technisch gewoon het verschil moeten maken en dat we dat ook kunnen. We zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Dus ik ga zeker niet zeggen dat we daar veel moeite voor hebben moeten doen. Het is eigenlijk een beetje van nature gegaan. En ik denk dat het nu de grootste uitdaging is om volgend seizoen ook dat samenspel te behouden. Dat vooral, ja.
2: Ja, het grote doel van dit seizoen was top 10, hoorde ik zeggen. Jullie winnen in Luzern, jullie worden tweede in Sevilla. Jullie worden nu derde op het WK. Jullie moeten stilaan die ambities een beetje bij beginnen stellen.
3: Ja, de ambitie ligt natuurlijk op de Spelen. En dat is die top 10 volgend jaar. Daarom lag die ambitie ook op die lijn daar. Van hiermee ben ik tevreden. En al wat dat erbij komt is bonus. En ik denk dat we vandaag echt wel een mooie bonus, een mooie kers hebben voor op die taart te zetten. Ja.
2: Na de halve finale zeiden jullie, hier gaan we van genieten met een goed bord spaghetti. Wat gaan jullie vanavond doen?
1: Het zal geen spaghetti niet meer zijn, denk ik. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Het zal het beste zijn dat ik kan binnenspelen momenteel. Ja, het zal geen spaghetti zijn.
4: Radio 1. Sportza.

0: Mijn stad van toerist. Geen problemen onderweg in de buurt van Antwerpen. Maar wel op de E40 van Brussel naar Gent. Daar is in Aflighem een ongeval gebeurd. De weg is daar grotendeels versperd. En ondertussen moet je daar al een half uur extra rekenen vanaf Ternat.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: Glunderen op vrijdag, het overkomt ons allemaal. Zeker als je uitzicht hebt op een zorgeloos weekend. Maar de ogen van Wout van Aert glinsterden ook extra hard na de zevende rit in de Ronde van Spanje vandaag. Want hij behaalde zijn eerste podiumplek in deze Vuelta en dat heeft hem ook de groene puntentrui opgeleverd. Hij moest enkel de twee Noren Leknesund en Johannessen laten voorgaan. Dus een klein beetje balen, maar Wout van Aert heeft wel van start tot finish in de kop van de koers kunnen meespelen. Zijn reactie naar rit 7 in de groene trui krijgen we bij collega Bart Aerts.
3: Wout van Aert, het groen zit officieel rond je schouders, nu proficiat, maar je hebt er wel verdorie hard voor moeten werken vandaag.
4: Ja, niks komt vanzelf in het leven. Hè.
3: Je hebt veel kopwerk moeten doen ook. Ja, vanochtend zei je nog, ja, zoveel mogelijkheden zie ik niet, maar ja, toch knap het derde en die groene trui nu, ja, had je dit kunnen voorzien?
4: Ja, ik denk dat ik in zo'n rit natuurlijk alleen punten kan pakken als het echt uit de vlucht is en dat die klimmers ook wat jasjes moeten uitdoen op die tussenstukken. En ja, dat bleek al op laatst ook. Dus ja, het was een dag waar ik echt heel goede benen had. En ja, ik had achteraf gezien dat er misschien nog een tikkeltje meer in. Als ik ook iets meer in mezelf geloofde. Maar misschien waren we dan minder ver gekomen. Als, ja, als ik begin te spelen in die kopgroep, hebben we met 5 supergoed samengewerkt. En als ik dat niet doe, dan begint de rest ook niet meer goed te werken. En kom misschien helemaal niet tot die laatste klim. Dus ja, ik denk dat het een mooie, eerlijke koers was. En dat leek me zo zeker een heel verdiende winnaar is.
3: Nu moet je die groene trui beginnen verdedigen. En morgen nog eens aan de bak misschien voor Mathieu Brennen. Elke dag werken, hè, Wout?
4: Ja, het zou mooi zijn. Morgen is weer een mooie kans voor Mathieu en voor de ploeg. Dus we zullen zien.
0: Morgen dus opnieuw een kans voor de sprinters. Het is een vlakke rit van 171 kilometer richting Chiraco.

0: De grote favoriet voor de MTV Video Music Awards, Madonna met Dansteria. Je hoorde daarnet Wout van Aert na zijn eerste podiumplek in de Vuelta met bijhorende groene trui. Maar ook de duidelijke woorden van Jarno Widar, die wil ik je zeker niet ontnemen. Hij kwam als 39ste binnen, op bijna 5 minuten van de beste klassementsman Tadej Pogacar. Maar dat kon hem iets minder schelen en hij was meteen ook bloedeerlijk en rechtuit bij collega Bart Aerts.
1: Jarno Widar, met welk gevoel heb jij vandaag deze rit afgewerkt?
2: Ja, ik was gewoon slecht. En dan 5 kilometer van meet was ik echt een afzien en ik dacht, ja, ik kan hier niet een nice uitslag rijden. Want er rijdt nog 20 mannen voorop met de vroege vlucht. En ik dacht, ja, ik laat gewoon lopen. Allee, ik kan niet meer al uit tot de meet en pak gewoon tijd. En we zien de volgende dagen.
1: Enig idee waarom het minder ging vandaag? Is dat gisteren ook nog dat in het lijf zit? Of heb je daar een idee van?
2: Mijn benen deden pijn, ja.
1: Kan ik me voorstellen, ja.
2: Maar ik weet niet waarom.
1: Ja. Het is ook allemaal nog ontdekken natuurlijk, hè, zo'n grote ronde. Op jouw leeftijd, 20 jaar, eerste grote ronde.
2: Ja, maar mij maakt het niet uit dat ik slecht ben.
1: Beetje ontgoocheld toch wel?
2: Nee.
1: Oké, okay, dat is goed.
2: Jullie maken een klassementsbrenner van mij. Als jullie mij niet willen geloven, dan is jullie probleem. Hè?
1: Dat is waar.
2: Ik zag er straks iets goed op Twitter. Van, ik zeg dat ik niet voor een suicide ga. Na die tweede plaats in Andorra. Toch klassement mogelijk. En dan ja, zei je ontgoocheld omdat je je klassement verliest. Ja, nee. Ik ben hier voor een klassement. Dus het interesseert me ook geen kloten.
1: Nee. Dat is duidelijk. Oké, dankjewel.

0: Leki met Love Me Another Day. Over exact 1 week start het WK basketbal. De Belgian Cats, onze nationale basketbalvrouwen, die zijn in volle aanloop met vanavond de voorlaatste oefenmatch voordat het echte werk begint. Ze nemen het op tegen Japan in Oostende en Johan de Kaluwe die gaat de wedstrijd volgen vanavond. Goedenavond daar.
1: Een goede avond, Evelyn.
0: Laten we misschien eerst nog even terugkijken, Johan, naar die WK-voorbereiding. Welke balans kunnen we op dit moment al opmaken?
1: Wel een beetje 50-50 en dat mag je letterlijk nemen, want de laatste 4 oefenwedstrijden, 2 wedstrijden gewonnen, 2 verloren. 1 keer winst tegen Italië, dat was heel nipt, de 62-60. En ook 1 keer verlies tegen datzelfde Italië, ook zeer nipt met 1 puntje. 63-64 en dan op het internationaal toernooi van Tenerife ook 1 keer gewonnen, 1 keer verloren. Redelijk duidelijke cijfers tegen Nigeria, 90-55. Maar dan een toch redelijk zware nederlaag tegen de vice-Europees kampioen Spanje met 95-67. Met deze bedenking dat het allemaal gebeurde zonder de WNBA-speelsters die eind deze week hebben kunnen aansluiten. Dus Almon, Belare en Linskes. En zij zijn ook bij de starting 5 die zometeen aan deze wedstrijd zullen beginnen tegen Japan. De andere 2 zijn Meeseman en Klaasens. En de wedstrijd is begonnen. Japan helemaal in het rood is de ploeg die het eerste gaat aanvallen. En het is een voorlaatste wedstrijd. De echte uitwuifwedstrijd is voor zondag tegen datzelfde Japan. En dan gaan ze zich natuurlijk klaarmaken. Kijken, want dat is een eerste bom. Ja, dat is knap begonnen van, eigenlijk moet ik zeggen, Akatsuki Japan. Want zo noemen ze hun Japanse vrouwenploeg. Dus meteen een bom en 0-3. Kijken naar de reactie met Linskes. Die kan niet de basket treffen. En dan is er een hele snelle aanval weer van de Japanezen. Een 3-punterpoging, maar die strandt op de ring van de basket. Goed, het is een oefenwedstrijd natuurlijk, maar toch een voorbereiding voor dat WK dat er zit aan te komen in Berlijn van 4 tot 13 september. En de eerste punten voor België via Meeseman, 2-3. En u hoort uiteraard de reactie van het publiek. De Cortec Dome hier op deze mooie, enfin mooie, buiten is het niet zo mooi qua weer, maar alles bij elkaar. Een zeer mooie avond toch hier in Oostende. Ik wou eigenlijk zeggen, de Cortec Dome zo goed als helemaal volgelopen. En dat gebeurt telkens als de Belgian Cats hun wedstrijden spelen. Het zij in Kortrijk, het zij hier in Oostende. De ambities zijn er natuurlijk om op dat WK in Berlijn een medaille te halen. Als we kijken, 6 jaar terug, het WK in Tenerife, 4e. Ook balverlies en dan een makkelijke lay-up. En zo 2-5 voor Japan. Toch even overlopen die laatste 3 WK's. Speelsters die hem gemaakt heeft is Toshiki. Geef ik even mee voor de volledigheid. Dus 4e op het WK in Tenerife 2018. WK Sydney 5e in 2022. En zoals ik zei, nu zijn er toch mogelijkheden om een medaille te maken. En de eerste 3-punter is een feit voor de Belgen. Gemaakt door Van Loo. Dat is toch een van de specialiteiten van Julie Van Loo. En zo spelen we bijna 2 minuten. En is het netjes verdeeld tussen België en Japan. De Belgian Cats tegen Japan. Het staat 5-5. Tegen 5. Sportza.

0: The Gallons en de zeer herkenbare stem van Sela Su met In A Minute. Over 10 minuten om exact te zijn, dan start de vierde speeldag van de Jupiler Pro League. Deze wordt vanavond geopend door onder andere de Limburgers van Racing Genk. Ze hebben elk scenario al meegepakt dit seizoen. Winst, verlies en gelijkspel. Dus benieuwd wat het vanavond wordt tegen SK Beveren. We gaan al vooruitblikken met Peter van den Bent. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond. En meteen al een beetje druk op de ketel. Een beetje veel misschien wel voor Racing Genk. Na de gebeurtenissen van een week geleden op de Bosuil natuurlijk. U weet het nog. De 1-4 voorsprong. En de uitstekende tweede helft van Racing Genk werd helemaal teniet gedaan. In het slot waarin de Limburgers kopje onder gingen. En alle vragen over de mentale weerbaarheid. Over gebrek aan leiderschap enzovoort enzovoort. Die staken weer de kop op. Overigens tot ergernis van Jesse Torup. Die zich bekloeg over het feit dat dat dan typisch Genk werd genoemd. Maar helaas is het ook typisch Genk. Dat is inderdaad toch een kenmerk waar ze dringend vanaf moeten. Ik zou zeggen te beginnen hier thuis tegen SK Beveren. Dat al warm en koud heeft geblazen in het prille begin bij zijn terugkeer naar het hoogste niveau. Een goede wedstrijd gespeeld op het veld van Antwerp. Maar op het einde toch nog kopje onder. De kansen daar laten liggen. Vooral in de eerste helft. Dan een mooie felbevochten overwinning thuis tegen Anderlecht. Destijds het kleine tegen het grote Anderlecht. Daar gaan ze altijd op de vreedhiel nog recht voor op de bank. En staan er dan natuurlijk een vrij kansloze nederlaag. Alles bij elkaar, zeker in de cijfers. Aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem. Dat is het scenario van Beveren. 3-9 met 2 uitwedstrijden. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk. En nu nog Racing Genk. En daarna een programma veelal tegen ploegen die meer binnen bereik zou moeten liggen van SK Beveren. En Racing Genk doet er ook om een andere reden goed aan om hier de 3 punten te pakken. Want daarna volgend Anderlecht, AA Gent en Club Brugge. Dan wil je niet met minder dan 7-12 aan dat drie luiken beginnen natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, het vreemde aan deze opstellingen die we er even bij nemen is dat de twee ploegen toch uit een serieuze ontgoocheling komen. Net beschreven van vorig weekend. Maar dat de twee trainers vasthouden, zowel Jes Torup bij Racing Genk als Tim Bakens bij SK Beveren, aan het basiselftal van een week geleden. Dus er wordt niet aangesleuteld. Ze krijgen als het ware een herkansing om beter te doen dan een week geleden. En zeker wat SK Beveren betreft, die 4-0 nederlaag. Ja, dat is nogal wat, maar dus niet reden voor Bakens om hier een en ander door elkaar te gaan gooien. En Jes Torup kan natuurlijk wel verwijzen naar die, ja, nog een keer heel goede periode in de tweede helft, waarin de Racing Genk echt geweldig voetbalde en Antwerp klaar leek voor een geweldige slachting, eerlijk gezegd. Maar het is dan gelopen hoe het is gelopen met de invallers. Dat moeten we er zeker ook bij zeggen, die het helemaal niet goed deden. Sommigen dan toch, tenminste zeker toen het begon te waaien, was er niemand die opstond om dat dan het tij te keren. Voilà, zo bent u dus ongeveer helemaal bijgepraat. Het is voorlopig droog. Als ik zo even kijk hier in Limburg, hier in Genk, waar het ook vandaag flink heeft geregend, zoals in de rest van Vlaanderen, denk ik. Maar de grasmat ligt er prima bij. De bezetting op de tribunes is voorlopig nog heel erg karig. Dus ik mag maar hopen dat de mensen straks nog in grote getalen richting de tribune gaan. Dat is ook wat Jes Torup had gevraagd, ondanks de teleurstelling van een week geleden. En zeker ook de teleurstelling nog eerder aan de Gaverbeek. Moeten de supporters toch op post zijn om hier met niets minder, ik herhaal het nog een keer, dan 3 punten tevreden te zijn. De scheidsrechter met dienst vandaag is Bert Verbeke. Aftrap over een dikke 5 minuten.
0: Het publiek heeft dus nog tijd om de plaatsen daar te vinden in Genk. Dankjewel Peter, we komen inderdaad zo meteen terug bij jou. Dan hebben we nog even tijd om terug te komen naar het WK hockey, want daar hebben de Red Lions het nog spannend gemaakt in een wedstrijd om de 7e plaats tegen India. Maar na shootout hebben ze de overwinning dan toch over de streep kunnen trekken. Al snel kwamen de Belgen op achterstand in een wedstrijd waar ze het moeilijk hadden om hun vele kansen af te maken. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3, dus shootout, waar de Belgen het uiteindelijk hebben gehaald met 3-4. De Red Panthers die komen trouwens morgen nog in actie, onze vrouwen, in de match voor het brons. Om 1 uur is dat in de namiddag. Daar is Australië de tegenstander.

0: even op hotel in Malibu. Maar ik stel voor dat we richting Oostende gaan naar onze Belgian Cats. Die zijn een oefenmatch, een voorlaatste oefenmatch voor het WK basketbal aan het spelen tegen Japan. Hoe doen ze het daar, Johan?
1: Wel, vrij goed. 21-18. We spelen nog 16 seconden in het eerste kwart. Ramet is even aan het temporiseren. Ze willen blijkbaar toch met een voorsprong... dat eerste kwart afwerken. Toch nog een aanval natuurlijk met Linskus. En dan gaat ze niet scoren. Tot de grote ontgoocheling van het publiek. Nog een laatste driepunterpoging van Japan. Die gaat ernaast. En daarnet gingen ze wel heerlijk binnen, moet ik zeggen. Bij Akatsuki Japan. 4 bommen in dat eerste kwart. Dus 12 van de 18 punten gemaakt van achter de driepuntenlijn. En bij momenten een beetje stroef basketbal bij de Belgian Cats. En bij momenten wel de automatisme die toch duidelijk nog aanwezig zijn. Ook bij de speelsters die teruggekeerd zijn uit Amerika. Een paar hele mooie aanvallen gezien. Een paar knappe punten ook die gemaakt werden. En op dit moment de topscorer Emma Meeseman met 10 punten. En zij neemt toch bij momenten de groep echt als leidster. Gaat ze die ploeg toch stuwen naar voren en het vertrouwen geven. Maar het zijn dus toch vooral die driepunters van Japan die ervoor zorgen dat ze kunnen aanklampen. En dat er geen echt grote kloof komt tussen de Belgian Cats en tussen Japan. De sfeer is er hier in de Cortec Dome. En de voorsprong is er ook na het eerste kwart. Een voorsprong van 3 punten van de Belgian Cats tegen Japan.
0: De sfeer is inderdaad verzekerd, dat is duidelijk. Van West-Vlaanderen naar Limburg dan, naar het voetbal Racing Genk tegen Beveren. Ze zijn daar ook ondertussen gestart, Peter.
2: Zo is dat 2 minuten geleden. Het is de 2e minuut en een eerste doorbraakje van Beveren. En een corner afgedwongen door Ferre Slegers. Aanval over de linkerkant. En nog net een Limburgse voet ertussen. Klein beetje vertraging bij de aftrap. Want een ingekaderd shirt en bloemen voor de 100ste wedstrijd van Matte Smets. Dat was wel vorige week op de Bosuil. Het is de 101ste. Maar de bloemen en het shirt heeft hij vandaag gekregen. Kijken naar een corner voor SK Beveren met Christian Broes natuurlijk. Kijken in de tweede zone. Bal gaat heel erg ver. Opgevangen door Lokeza. Die brengt hem dan. Valt

Beveren, zoals we dat kennen. Dat was zo op het veld van Antwerp. Dat was zo thuis tegen Anderlecht. Dat was ook eigenlijk een poging daartoe, maar geen gelukte aan de Gaverbeek bij Zultenwaardigem. Ik wil zeggen, frank en vrij voetballen en aanvallen. Dat doen ze nu ook weer met een voorzet die komt van de linkerkant van Bruls. Hij kan het met links en met rechts, dat weten we. Is tweevoetig in echt de volledig strikte betekenis van het woord. Zijn voorzet hier nu niemand erbij. De ingooi is voor Joris Kayembe. Ook hij een flink pakje boter op het hoofd bij de ondergang van Racing Genk. Of op de Bosuil vorige week. Samen met nog wel een heleboel andere spelers, invallers zeker ook. Zoals Daan Heijmans, die niet bepaald zijn scherpste invalbeurt had. Die toch gehaald is voor zijn winnaarsmentaliteit. En om een keer een overtreding te maken als het nodig en nuttig is. Maar naar verluidt toch al wat problemen met het verlies van zijn basisplaats. Daar worstelt hij nog een beetje mee. We kijken naar een mooie cross van de ene Japanner Ito naar de andere. Yokoyama, aanname hier over de linkerkant. Jans moet wijken en wijken en wijken. Blijft wijken, bal komt in de box. Maar door Osinmi zat nog te ver opgeruimd door Goto. Terwijl de recuperatie er is vrij stevig bij Kongolo. Had er geen plezier aan zijn eerste officiële doelpunt voor Racing Genk vorige week. Toen de gelijkmaker. Maar stond ons nadien in de mixzone toch een beetje beteuterd te worden. Yokoyama weer. Bal heel ver gegeven naar Ito. Zit in de box net erbij. Met de voorzet die komt. Eruit gehaald. Halvelings toch tenminste. Door Janssens. Dus is uiteindelijk de bal weer opgeruimd achterin bij SK Beveren. En zitten we bij een ingooi voor Racing Genk. Met Elouadi. Die nog op zoek is naar de beste versie van zichzelf. Post WK natuurlijk wel. Maar vooral ook met transfermuizenissen in het hoofd wellicht. U heeft het gelezen. Tot twee keer toe. Naar verluid. Een bot van Hamburg. Mooie club. Een nog veel mooiere stad om in te wonen. Maar naar verluid alweer, moet ik er altijd bij zeggen. Een wel heel erg laag bot uitgebracht op Elouadi. Van wie we nu toch wel een paar transferperiodes denken dat hij, gelet ook op zijn uitstekende statistieken, de stap gaat zetten naar een grotere club in een grotere competitie. Maar hij is er hier nog altijd. En dat zal toch ook een beetje zijn rol spelen, denk ik. Luca Broegmans, lange bal maar richting Durostinmi. Die zo'n bal goed kan bijhouden of afleggen zoals hij dat nu doet. Goed met het hoofd, prima gedaan. En overgenomen, uitstekend. Weggedraaid door Jeppe Ehrenberg. Die vindt dan buitenkantje voet Louadi. Goeie tweede helft van Ehrenberg vorige week gespeeld. Met een assist of twee. En veel aanvallende impulsen in die goede periode van Racing Genk. We zitten bij Heijnen. Met Yokoyama nog een keer openen. Elouadi. Genk probeert vaart in zijn spel te krijgen. Combinatie Ito-Yokohama. Geen penalty. Hij gaat spectaculair tegen de grond, Elouadi. Maar scheidsrechter Bert Verbeke stond er heel erg dichtbij. En zei niks aan de hand. Elouadi blijft nog altijd liggen in de grote rechthoek. De VAR gaat het zo meteen bekijken. Bal buitengezet door Jans. En dan krijgen wij misschien meteen een herhaling. Het was een mooie 1-2 opgezet. Met Ito, met Elouadi. En hij blijft nog altijd liggen. En wij gaan een keer kijken in de herhaling of er wat aan de hand is. Nou, hij steekt er eigenlijk zelf achter. Slegers is het zijn been wat achter. Hij zet wel zijn been. Maar nee, een penalty is dit echt niet hoor. En dat het zo pijn doet, daar geloof ik ook helemaal niets van. Dus hij zich bezeerd heeft bij het vallen, maar nee. Slegers zette wel de voet, maar het was toch vooral Elouadi die er contact mee zocht met het been dat daar al stond. Dus nee, wat mij betreft is dit geen strafschop, oké. Okay. De VAR moet het natuurlijk nog wel even in detail bekijken. Maar ik zou toch durven denken, van, enfin, ik moet altijd met twee woorden spreken natuurlijk. Want het is niet omdat ik het denk dat het uiteindelijk zo is. Maar ik zou er in elk geval geen strafschop voor geven. Maar kijk, er moet toch al heel erg lang naar gekeken worden. Dat is voor Beveren al een beetje verontrustend, zou je kunnen zeggen. Maar nee, hij zette zijn been, maar Elouadi, hij moet gaan kijken. Ja, kijk, voilà. Dan krijgen we dat dan. Bert Verbeke gaat kijken of het een penalty is. Ik blijf erbij. Nee. Maar goed. Goeie 1-2. Dan Slegers die zijn voet uitsteekt. En als u wil, dan kan Elouadi zeggen, ja, ik loop er tegenaan, want dat is het uiteindelijk. En ik blijf haken en ik ga tegen de grond. Hij is er snel klaar mee. Dat wil zeggen dat hij een strafschop gaat geven. Voilà.

0: penalty voor Rissikek. De penaltyfout van Slegers. Als u dat een fout wil noemen dan. Op Elouadi. En een kans voor Racing Genk om vroeg op voorsprong te komen. Brian Heijnen meldt zich. Dudo Sinmi zit er ook bij. Heijnen komt misschien even zijn ploegmaat afschermen. Maar dat is niet echt nodig. Voilà. Hij heeft nu de bal gekregen. Dudo Sinmi. En klaar voor weer een doelpunt. 3 doelpunten in 3 wedstrijden. Dat kunnen er 4 in 4 wedstrijden worden. Dan heb je heel goede cijfers om bij je nieuwe club te beginnen. En op de lijn dus Johannes Schenk. Voor de 1-0 voor Racing Genk na bijna 9 minuten. Loodrecht op de bal aanlopen en dan even opzij. Dudo Sinmi. En mooi hoor. Schenk de andere kant uitgestuurd. En kijk, een droomstart voor Racing Genk. Met de goal van Dudo Sinmi. Een makkelijk gegeven strafschop als u het mij vraagt. Zoals Genk er vorige week, ook wat mij betreft, een veel te makkelijke tegenkreeg. Die de 4-3 dan werd uiteindelijk. Zo gaat dat. De ene week aan de ene kant, de andere week aan de andere kant. En zo dus nadat SK Beveren best wel met goed voetbal, zonder kansen op doelgevaar weliswaar, aan deze wedstrijd was begonnen. Racing Genk toch wat overgenomen. En nu bij de eerste de beste Apel. Goede combinatie met Ito en Elouadi. De bal op de stip gelegd. Strikje er rond, zeg ik er toch nog eens bij. Door de VAR dan vooral. Gevolgd daarin. Wim Smet de VAR met dienst overigens. En Bert Verbeke legde de bal op de stip. Dat laat Dudo Sinmi niet liggen. We zijn bijna 10 minuten onderweg hier in Genk. Het is 1-0 voor Racing Genk.
1: En ondertussen is Jong Genk in de Challenger Pro League ook het goede voorbeeld aan het geven. Bij de rust staan ze met 1-2 op voorsprong in en tegen Lokeren. Net zoals Jong Gent, dat op bezoek is, ook in Limburg tegen Hasselt. Daar zijn ze de kleedkamer ingegaan met 0-1. En vanavond is er ook de start van de Bundesliga. Dat is de Duitse competitie met Bayern München. Onder andere tegen Stuttgart. Niet onder andere, die twee ploegen zijn aan het spelen. En Bayern München is daar ook op voorsprong gekomen. 1-0 daar op het scorebord.
2: Radio 1 Sportza.

0: De onzin van Bram Vermeulen. Straks volgen we verder Racing Genk tegen SK Beveren, waar het op dit moment dus al op 1-0 voorsprong staat. Racing Genk.
1: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
3: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
4: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
5: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
8: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
7: In het Zwitserse kanton Zürich zijn volgens de politie 40 mensen gewond geraakt door hagel. De meeste daarvan zijn kinderen. Enkele gewonden zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een storm met rukwinden en hevige hagel trof vanmorgen het westen en noordwesten van Zwitserland. Treinverkeer werd onderbroken en hoogspanningsmasten gingen tegen de vlakte. 1 vrouw raakte zwaar gewond door een omvallende boom. Nog in Zwitserland is er een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Grand-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord. Bij de brand in de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Aaron Andries beschrijft het gevoel in de laatste fase voor de finish.
9: Aan de 1250, 1500 kijken we naast ons en voelen we inderdaad dat we zo voor die top 3 aan het vechten zijn. En dan is het inderdaad alles open. Wat dat je voelt aan je benen, je armen, je lichaam, maakt niet uit. Gedroomd en je wilt dat binnenpakken. En aan de meet was het gelukt.
7: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, 7e geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de 7e plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Morgen spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur 's middags. En in de hoogste voetbalklasse neemt Racing Genk het op dit moment op tegen SK Beveren. Na zo'n kwartier spelen staat Genk 1-0 voor. Er is vanavond nog kans op wat regen in het oosten van het land. In de nacht mogelijk een bui in het noorden. Morgen dan een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag opnieuw kans op regen. 22 graden is de maximum temperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Met de resultaten van pick 3, 4, 0 en 3.
10: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1.
11: Sportza.
1: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. Een blitsende start in Limburg voor Racing Genk, dat meteen al op voorsprong kwam van op de stip. Is er ondertussen al reacties te zien van SK Beveren, Peter?
12: Een beetje aanvalspel hebben genoteerd, maar geen gevaarlijke poging. Nu komt er misschien een aan voor Racing Genk. Vrije trap hier links, bijna aan de cornervlag met Ito. Linkerkant, daar komt de bal voor de goal. Weggekopt in het centrum door Goto. Dat kan er natuurlijk wel voor de neus van Durosinmi. Hij was de man die de overtreding incasseerde. Was wel een gevaarlijke voorzet van de linkerkant bij Beveren. Waar uiteindelijk dan toch Luca Brugmans, makkelijk kon boksen voor de neus van Lokeza. Het scheelt wel wat in centimeters natuurlijk ook. En dus echt bedreigd werd hij daar niet. Een corner nog eens afgedwongen ook door Bruls genoteerd. Christian Bruls. Meer dan dat heeft Beveren nog niet voor elkaar gekregen. Genk overigens ook niet meer dan die goede combinatie waaruit Elouadi een penalty versierde. Zal ik dat dan maar eens noemen. Terwijl daar nu balverlies ineens. En daar is de kans voor Ito. Het is 2-0. Ja, dat is natuurlijk dodelijk. Het balverlies van Bruls was het denk ik die liet liggen. En Ito zorgt al voor 2-0. We zijn nog maar 18 minuten onderweg. En zo schiet Beveren zichzelf natuurlijk flink in de voet. Het was een ingooi. Ze wilden uitvoetballen, dat doen ze bij Beveren. En dan uiteindelijk het balverlies aan de rand. Beetje rechterkant zo van de grote rechthoek. Ito nam over en liet het niet liggen voor zijn eerste van het seizoen. Overhoeks met links besloten. En Bruls, ja, die wilde nadat die eerste bal gespeeld had een beetje dribbelen. Miste zijn controle, tikte hem achteruit, maar dat leek nergens naar. En Ito nam het geschenk in dank aan. Dus dit is niet goed van de ervaren man, de leider, de roerganger. En zo ziet het er voor Beveren toch al bepaald beroerd uit. Nog voor het eerste kwart van de wedstrijd is verstreken. En zijn er toch alweer twee tegendoelpunten. Wat er al vier vorige week aan de Gaverbeek bij Zulte Waregem. Nu na, dus wat ik zei, niet eens 20 minuten, staat er al een 2-0 voorsprong op het bord. En oké, die eerste nog eens, dat was wat mij betreft een heel erg makkelijk gefloten penalty. Maar dit is natuurlijk het zelf weggegeven. Christian Bruls dan nog. De meest balvaste van alle Beverenaren. Die daar toch iets lastig probeerde. En er alleen maar een tikje dan kon tegengeven. En uiteindelijk het voordeel voor Ito. Koud afgemaakt. Twee keer in de rechthoek. Twee keer doelpunt. Twee keer een bal op doel. Twee keer doelpunt. Dat heet afwerken aan 100%. En het is maar zeer de vraag of Beveren daar nog van kan terugkomen. Vrije trap nu wel voor de Waaslanders. Met Slegers en met Bruls van de linkerkant. Lokeza altijd een actie maken natuurlijk. Lokeza trapt maar tegen Brian Heijden aan. Afgeweerde bal opgevangen door Bruls. Een poging zal ik het noemen. Maar één die ver over het doel van Brugmans zeilt. Dus geen gevaar daarin. En dat geeft toch al wat meer ademruimte aan de Limburgers. Want ja, de kritiek was toch aangekomen. Ik zei het al voor de wedstrijd bij Jes Toerop. Natuurlijk de manier waarop het is gelopen nog veel harder. Bij Torup, bij de club, bij de spelers. Er was ook kritiek op de captain Brian Heijden. Die zich niet had gemeld in de mixed zone. En ik kan alleen maar zeggen, want er werd gezegd, hij komt nooit als het slecht gaat. Ik kan toch alleen maar zeggen dat ik Brian Heijden in de loop der jaren misschien een keer of 20, misschien is het wel 30 keer geïnterviewd heb. Na nederlagen of slechte prestaties van Racing Genk. Dus nee, dat klopt niet. Dat hij er zaterdag niet was, dat is wel juist natuurlijk. Dat moet wel een keer kunnen, denk ik dan maar. We voetballen met een bal die achteruit gespeeld wordt door Ito. Tot bij Matte Smets. De nul houden, dat zou ook wel een keer wel gekomen zijn. Dat zal naast het vasthouden van de voorsprong die op het bord staat 2-0 ook wel een streven zijn vandaag. In de aanloop naar die drie topwedstrijden tegen Anderlecht, Agent en Club Brugge. Heijden ondertussen nog eens een bal mooi geborsteld naar de rechterkant bij Ito. Ito met diepgang bij Erenbjerg. Erenbjerg met Janssens. Er voorbij of niet? Nee. Janssens kan het in tweede instantie toch nog corrigeren. Of het was De Walen, pardon, die daar aan de buitenkant even de wacht optrok. Recuperatie bij Genk gaat heel erg snel. Toch een beetje een tik gekregen de mannen van Tim Bakens, denk ik. Met die twee doelpunten op een minuut of 10. Zo ongeveer. En dus Racing Genk vooralsnog in een zetel voetballen. Met Kongolo. Met Smets eventueel. Kongolo. Ze zouden nog wel concurrentie kunnen krijgen. Er zijn wel wat Bewegingen nog op de transfermarkt de komende dagen bij Racing Genk. Een aantal jongens die worden genoemd. Canadese International. Die we aan het werk zagen met Canada. Eerst kijken we naar Ito nog een keer. Met een versnelling. Ito, dat is mooi. Naar binnen komen. Brulster plaatsen gelaten. Combinatie gezocht met Elouadi. Nu komt er niet helemaal uit. Smets zit daar mee voor in te recupereren. En uiteindelijk komt dat er niet uit. En Lokeza probeert uit te voetballen. Nee, want de goede pressing van Racing Genk via Elouadi in dit geval zorgt ervoor dat Beveren alweer balverlies heeft geleden. Ik zei het, Tahirovic wordt genoemd. Dat is voor alle duidelijkheid wel een hoog opgeschoten middenvelder. Een Bosnier, die we aan het werk zagen met Bosnier op het WK. Goeie voeten, of anders Nico Sigur, kuitenbijter. Die met Canada 2 of 3 wedstrijden speelde in die tweede ronde wedstrijd. Of achtste finale was het uiteindelijk. Wel aan de aftrap stond tegen de Marokko. Dat zijn toch jongens met een zekere reputatie kunnen zijn. Kan je zeggen, Tahirovic ooit nog door Ajax en door Roma binnengehaald. En nu bij Brøndby maar dus op zoek naar misschien een iets meer betere club. Dat zou kunnen, maar ook achteraan zou er nog wel wat versterking bij komen voor Racing Genk. Voilà, we zijn 23 minuten ver. Dit lijkt in elk geval de goede kant uit te gaan voor de Limburgers. Want ze leiden net over halfweg in de eerste helft tegen Beveren met 2-0.
0: Zo gaat het snel daar in Limburg. Laten we nog eens doorreizen naar Oostende, want daar spelen onze Belgian Cats, onze nationale basketbalvrouwen, tegen Japan hun voorlaatste oefenmatch voordat het WK basketbal volgende week start. Het tweede kwart is daar afgelopen, denk ik, Johan. Hoe loopt het daar?
11: Wel, dat betekent dat we aan de rust toe zijn. Het is 39-27, dus een verschil van 12 punten in het voordeel van de Belgian Cats. 3 punten na het eerste kwart, 21-18 en dan een beetje een slordig tweede kwart met wel veel pogingen, maar toch wat afval in al die pogingen. Veel missers langs weerskanten. Uiteindelijk dat de tweede kwart geëindigd op 18-9. En vooral bij Japan heel veel driepunterpogingen. Maar de bommen die vielen niet. En zoals ik zei, dus veel missers langs weerskanten. Maar toch een paar goede momenten van de Belgian Cats. En dan zie je dat publiek opfleuren en ervan genieten. Maar er moet toch nog wel wat bijgesteld worden door de coach, door Mike Thibault. Er is nog wat tijd natuurlijk. Het WK begint op 4 september. Er is zondag nog een oefenmatch tegen datzelfde Japan. Dus dat kan allemaal nog bijgestuurd worden. En de speelsters die uit Amerika komen, die moeten zich waarschijnlijk ook nog wel een beetje aanpassen. Vandaar wat slordigheden in het spel. Maar alles bij elkaar, een verdiende voorsprong van 12 punten hier bij de rust. De kwartstanden dus 21-18, 18-9. En de topscorster bij België, dat is geen verrassing. Dat is Emma Meeseman. En de ruststand hier in Oostende, 39-27.
1: Sportza.

0: Het perfecte ritme voor op jouw vrijdagavond met Absent Minded en Envoi. Racing Genk heeft ook zijn ritme duidelijk gevonden in deze wedstrijd tegen SK Beveren. 2-0 op voorsprong daar, Peter. Nog altijd alles onder controle daar?
1: Jazeker, het zijn ook de enige twee doelpogingen geweest. 1 penalty en 1 bal van Ito van Racing Genk. Dus verder hebben we niets genoteerd van de kant van Beveren. Helemaal niets. En bij Genk dus die penalty afgedwongen door Elouadi. En Ito die profiteerde van het balverlies van Proes. Dat is ook niet meer dan dat wat Racing Genk betreft. Maar wel de controle over de wedstrijd, dat is waar. Want Beveren er nog niet in geslaagd om Brugmans echt in verlegenheid te brengen. Zeer zeker niet. Eerste gele kaart ook genoteerd voor Yoni Gomis. De Senegalese Fransman opgeleid bij Le Havre. En dus 2 jaar geleend liever van Straatsburg door Beveren. Dit is zijn tweede seizoen. Terwijl Genk nog eens aanvalt met Yokoyama. Over de linkerkant. Combinatie met Ehrenbjerg. Met ook nog Kayembe. Er zijn nog wat spelers die mogen vertrekken. Naar verluid. Maar voor wie interesse is. Zoals Sappelberger. Al wil hij graag misschien wel blijven. En ook wel interesse voor Mirisola misschien, de aanvaller. Uit Sint-Truiden. Niet van Sint-Truiden, maar uit Sint-Truiden. Maar dat is allemaal voor de komende dagen nog drukke dagen in het verschiet voor Dimitri de Conte. Aanvoerder Heijnen. Blijft gewoon op post natuurlijk voor Kayembe. Dat is een goede bal binnendoor. Yokoyama maakt zich vrij. Een kans en het trapt te centraal. Daar is de derde bal tussen de palen. Hij deed alles goed, Yokoyama, behalve het afwerken. Die moet je ofwel naar binnen trekken, de korthoek, ofwel in de verste. Maar hij trapt hem eigenlijk pardoes recht voor zich uit in de handen van Johannes Schenk. Maar wel het goede inspelen, dat zeker wel ook van Kayembe. Vrijgemaakt, zou je kunnen zeggen. En dat deed hij uiteindelijk prima. Alleen, de afwerking die was niet wat ze moest zijn. Of het stond al 3-0 en dan konden de boeken al helemaal toe. Voor Beveren dat nu nog eens kan oprukken met Gomis. Met Abraham, de Zuid-Afrikaan op de rechterkant. De Walen, die opent voor Janssens. Er zijn een paar spelers met een verleden bij Racing Genk. Bij de jeugd dan. Sommigen wat langer dan anderen. Zoals Christophe Janssens. Over de linkerkant nu even in de aanval. Dat is er een van die hier even gezeten heeft. Ook Ferres Legers. Heeft een paar jaar in de jeugd van Racing Genk gevoetbald. Lokeza. Aan de linkerkant. Het is bij de meesten al wel een hele poos geleden natuurlijk. Wat Legers betreft bijvoorbeeld. Nog via Sint-Truiden. Later 2 jaar bij MVV gevoetbald. Dus grote sentimenten komen daar niet meer bij te pas, denk ik dan maar. Kayembe nog, een bal voor Heijnen langs de lijn. Rostinmi gaat diep, Yokoyama is alweer vertrokken. Rechts is heel veel ruimte bij Elouadi, maar de mogelijkheid om te spelen was er niet voor Heijnen. Dus Ehrenbjerg dan maar. Een bal in het centrum, maar het was in de rug van Rostinmi. En buiten bereik van Elouadi. En dan meteen proberen diepspelen richting Lennart Mertens. Die hebben we eigenlijk nog niet aan de bal gezien. Ik vraag mij af of hij er alleen geraakt heeft in de eerste 32 minuten. Het is vooralsnog een ondankbare wedstrijd voor de diepe spits van SK Beveren. Want nog een keer op het begin na, toen ze veelbelovend, heel erg pril veelbelovend begonnen, is er nog weinig te merken van het aanvalspel van SK Beveren. Racing Genk heeft het helemaal onder controle met Bangura, die zich dus mag verwachten aan flink wat concurrentie centraal op het middenveld. En dan kunnen ze nog wel wat gebruiken. Heijnen vindt Kayembe. Bezig aan een goede wedstrijd, Heijnen. Inspelen bij Bangura. Bangura kan Smets aanspelen. Die kan de meters maken. Oprukken door het centrum. En inspelen op Dorosinmi. Oh, nog gele kaart teruggespeeld door Jans. Dat is op die manier ook nog een bal tussen de palen bij wijze van spreken. Want hij kwam er hard tussen om te voorkomen dat die bal nog doorschoot richting Yokoyama. En Laurent Jans, maar dat deed hij dan toch redelijk hard. Nu geen probleem meer voor Johannes Schenk. Hij kon die althans bij elkaar vrij makkelijk neutraliseren. Voilà, een mooie beweging met Kayembe en Yokoyama. En een bal tussen de palen. Niet zo moeilijk om die onschadelijk te maken voor doelman Schenk. Dat is wat we nog gehad hebben de voorbije minuten. De voorsprong die is op 12 minuten van de rust nog altijd intact voor Racing Genk tegen Beveren 2-0.
0: Op de E411 naar Luxemburg is er voorbij Namen een half uur file. Dat komt daardoor werken aan de snelweg liever in Viecht. Tot 6 uur moet je daar omrijden via de N4.
2: Radio 1. Sportza.

0: Empire of the Sun met Walking on a Dream. Dat is zeker geen slechte beschrijving over hoe het momenteel verloopt voor de race in Genk. Met die 2-0 tegen SK Beveren op dit moment. We volgen mee of ze het vasthouden tot aan de rust, Peter.
1: En ze willen nog een penalty voor een zogezegde duwfout in de rug van Ehrenbjerg. Maar we gaan niet overdrijven natuurlijk. Daar straks was al meer dan genoeg aan het begin van de wedstrijd voor het contact tussen Slegers en Elouadi. En de VAR Wim Smet zal het wel een keer bekijken. Maar nee, weer samenspel Ehrenbjerg met Ito. Maar niks aan de hand voor alle duidelijkheid. Geen strafschop, geen tweede penalty. We blijven bij die 2-0 nog altijd voor Racing Genk. Er was wel een poging van afstand daarnet van De Walen voor Beveren. Maar die bal reikte niet tot bij Brugmans. Werd onderweg afgeblokt door Matte Smets. Die dat daarvoor ook al een keer had gedaan met een schot van Lokesa. Dus een echt een bal tussen de palen hebben we nog niet genoteerd. In de eerste 42 bijna toch volgemaakte minuten in deze eerste helft. En Racing Genk dus, ik zei het al, Beveren begon. Best wel met aardig voetbal. Met lef zou je kunnen zeggen. Een paar minuten maar. Niet meer dan dat. En dan Racing Genk dat gaandeweg de wedstrijd toch in handen nam. Combinatie. Zevende minuut was dat. Ito met Elouadi. En die botste dan tegen het been van Slegers. En dat was toch voldoende voor Wim Smet om Bert Verbeke, de ref, naar het scherm te roepen. Wim Smet, de VAR dus. En Verbeke tuinde erin, zal ik maar zeggen. Je kan niet zeggen dat er geen contact was, maar wat mij betreft zeer licht gefloten. En omgezet door Dudo Simli. Zijn vierde doelpunt al in 4 wedstrijden. En met 3 doelpunten in 3 wedstrijden deed hij een beetje minder goed dan Branko Strooper. Maar is hij de op 1 na best startende spits van Racing Genk. Beter dan al die anderen zoals Oulare of Sonk enzovoort. Strooper maakte 4 doelpunten in zijn eerste 3 wedstrijden voor Racing Genk. Met die verstanden dat het wel in de tweede klasse was. Nee, die Duro Simi ook vandaag maakt echt een goede indruk. Van die 10 miljoen gaan ze niet veel spijt hebben. Ineens is daar Kongolo en die maakt toch nog 3-0 zeker. Samenspel. En hij heeft de smaak te pakken. Na vorige week zijn eerste doelpunt als prof bij Racing Genk maakte hij ineens zijn tweede. En bij de rust is Racing Genk al helemaal klaar met dit Beveren. Goed er tussendoor gecombineerd. Wat een Smets een tijd geleden al een keer in de voorste linie gezien. En nu de andere centrale verdediger. En hij maakt het netjes af. Hij was heel lang geleden bij de jeugd een spits. En nu mocht hij mee oprukken. Duro Simi, bal bijgehouden in het centrum dan. Netjes meegegeven door Ehrenbjerg. Nog maar een assist erbij voor de nieuwe recruit van Racing Genk. Knap gedaan. En dan de doorsprintende Kongolo. Die rustig blijft en die bal naast Johannes Schenk in doel legt. Goeie aanval van Racing Genk. Opgezet door Kongolo. Duro Simi, ik zei het net. Echt een goeie, daar gaan ze geen spijt van hebben van die 10 miljoen. Inspelen op Ehrenbjerg, doorlopende man is Kongolo. En 3 tegen 0, dat kan al tellen. Dat zijn dus 7 tegendoelpunten voor SK Beveren in anderhalve wedstrijd bij Waregem. En nu hier al bij de rust op een minuut van het einde van de eerste helft. 3-0 achter. Want ik zei het, Racing Genk beheerste na die penalty goal van Duro Simi de debatten. En hield het allemaal rustig onder controle. Beveren bleek toch een mate te klein te zijn. En dan ging het van kwaad naar erger. Want na een ingooi, onhandige balbehandeling zal ik het maar noemen, door Christian Bruls. Uitgerekend hij dan nog de beste voetballer bij Beveren. Balverlies aan de rand van de eigen 16. En 2 seconden later overgenomen dus door Ito. 2 seconden later hing het erin voor 2-0. En nadien kan niet zeggen dat het aan goede wil ontbreekt bij Beveren. Maar wat ongevaarlijke, halfslachtige pogingen. Niet meer dan dat. Wat kwart aanvalletjes. En Racing Genk dat op zijn gemak bleef controleren. Nog een keer met Yokoyama en Kayembe. Een goede combinatie opzet. Was allemaal prima wat de Japanner van de linkerkant deed bij Racing Genk alleen. Oh, we doen Rossini opletten, want die neemt die bal nog eens mee. Maar nu is Schenker dan toch als eerste bij. Rossini, wat zeggen we? Kayembe, pardon. Stuurde Yokoyama weg. Kapte zich mooi vrij. Alleen was zijn bal. Veel te centraal, recht op Schenk. Linker en rechterhoek waren nogthans vrij. Dan hadden we een minuut of 8 later op een goede counter van Genk. De pijlsnelle Ito op de rechterkant. Geweldige sprint van Ehrenbjerg in het centrum. Hij toonde al waar de bal moest komen. Die kwam er ook, maar hij geraakte er niet meer vol achter met zijn linker. Kon hem wel nog deviëren, maar niet meer tussen de palen duwen. En dus ging die bal erover en ernaast. En dan daarnet dus de mooie aanval van Genk. met het inspelen van Kongolo. Doerosinmi als, ja, ik zou zeggen, relais richting Ehrenbjerg. En dan was Kongolo doorgespeend voor zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden. En een nu al gespeelde wedstrijd bij de rust met die 3-0. 3 minuten komen erbij. En eentje is daarvan al volgemaakt. Ja, als scoren ligt het niet bij Racing Genk. 3 doelpunten tegen Westerlo. 4 tegen Antwerp. Eentje wel maar op de openingsspeeldag. De nederlaag bij Zultenwaregem. En nu weer 3. Het is achterin dat het moet gesloten gehouden worden. En dat is in deze wedstrijd, ik zei het al, vooralsnog in de eerste helft geen probleem gebleken voor Racing Genk. Met nog een lange bal waar Kayembe dan weer tussen zit. En Heijnen, opletten, want Abrahams heeft dus een voetje nogal hoog. Maar niks aan de hand, Kayembe weer. Met nog anderhalve minuut op de klok in de toegevoegde tijd. Kongolo nog eens wegzetten. Je kan natuurlijk zeggen, ja, vorige week stonden ze ook 3 doelpunten voor. Een flink stuk zelfs in de tweede helft. Op een minuut of 10 van het einde liep het toch nog fout. Maar het is toch niet dat soort wedstrijd. En we spelen ook niet op de Bosuil. Voor alle duidelijkheid. Kayembe nog eens meegeven met Ito. Ito een versnelling. En daar is de vierde. Oh nee, de paal. En binnen geduwd. Nee, op de lijn gered. Door Osinmi. Maar er was nog de reddende Christophe Janssens op de lijn. Goh, bijna nog een vierde zeg. Dat scheelde nauwelijks wat. Ik dacht het is gebeurd. Ito sprint door, razendsnel even vanaf de linkerkant. Hij zet hem tegen de paal. En dan is Durosinmi daar waar hij moet zijn. En ja, zo'n bal die van de paal komt, heb je moeilijk onder controle. Duwt hem toch voor zich uit. De rebound. En die zou er zijn binnengegaan. Maar daar stond dan op de lijn nog Christophe Janssens om een vierde doelpunt te voorkomen. En al bij de rust een afstraffing op het scorebord te zien staan. Dus Janssens noteren. Redder in nood op de lijn. Dubbele poging. Terwijl Slegers probeert door te breken. En hij krijgt geen corner. Elouadi goed meegelopen, goed mee verdedigd. En de doeltrap aangeduid door Bert Verbeke. Nou ja, knap werk van Ito. Stak hem, ik dacht, erin. Maar nee, binnenkant van de paal. En dan Durosinmi kon niet echt meer zijn voet vol achter de bal zetten. Maar het zijn allemaal geen grote zorgen. Het is niet 4-0. Maar bij de rust is de marge voor Racing Genk tegen Beveren wel heel erg groot toch al geworden. Want we zijn bij 3-0 dus voor Racing Genk tegen Beveren. Sportza.

0: De Blue Boy met Remember Me. Racing Genk zonder druk op de schouders naar de kleedkamer, want het domineert met 3-0 tegen SK Beveren. Terug naar Oostende nu, naar onze Belgian Cats. De tegenstander is daar Japan in hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK. Hoe ver staat het daar liever in het derde kwart, Johan?
1: Op dit moment wordt het derde kwart afgefloten. 65-51 in het voordeel van de Belgian Cats. 26-24 in dat derde kwart. En maar liefst 6 driepunters van Japan. Ze ondernemen ongelooflijk veel driepunterpogingen. 1 tegen 1 is het een beetje moeilijk, ook qua gestalte. En dus is de opdracht duidelijk van de Amerikaanse coach Corey Gaines, zo moet ik het zeggen. 61 jaar met een NBA verleden. Dus heel veel driepunterpogingen en al 10 over de hele wedstrijd bekeken. En dus 18 van de 24 punten in dat derde kwart gemaakt van achter de driepunterlijn. En wat toch wel opvalt bij België, dat is dat de starting five echt wel op niveau is. Dan zijn er hele mooie bewegingen, automatisme en is er zeer goed basketbal te zien. Terwijl nu iemand uit het publiek van op de middenlijn de bal zomaar in de basket deponeert. Vandaar dat de Cortec Dome volledig uit het dak gaat. Heeft niks te maken met de wedstrijd zelf, maar met een zeer gelukkige supporter die, als ik het goed kan zien, maar liefst 1000 euro wint door van op de middenlijn dus die bal zomaar in de basket te gooien. Maar wat ik wou zeggen, de starting five echt op niveau. En als ze dan geroteerd wordt, dan merk je toch dat het niveau naar beneden gaat. Dat er wat problemen zijn in de defense. En dat het allemaal nou, misschien een beetje te snel gaat bij momenten voor de echt jonge speelsters van de Belgian Cats. Maar daarvoor dient uiteraard een voorbereidingswedstrijd om dat allemaal te bekijken. Om de waardeverhoudingen een beetje te schetsen. Japan is 10e op de wereldranglijst. België staat op de 5e plaats en Japan zit in groep A van de wereldbeker die dus in september begint. In een groep met Spanje, Duitsland en Mali. En dan laat het zich toch raden dat het misschien wel moeilijk wordt voor Japan om zich te plaatsen voor de volgende ronde. En voor de volledigheid zeg ik dat Japan, mocht u dat nog niet weten, of liever België mocht u dat nog niet weten, in groep C zit. Met Turkije, Puerto Rico en Australië. En volgende week vrijdag 4 september begint België eraan met de wedstrijd tegen Turkije. Het staat 65-51. We beginnen zometeen aan het vierde kwart tussen de Belgian Cats en Japan.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
4: Sportza.

0: The Carpenters met Yesterday Once More. Het WK-hockey voor onze Red Lions zit erop. Er waren shootouts nodig om daar een winnaar aan te duiden. Maar de Red Lions die hebben uiteindelijk kunnen winnen van India en eindigen dus hun WK als zevende. Het was nog een spannende wedstrijd in Waver die eindigde op 3-3 na de reguliere speeltijd. Maar in de shootouts trokken onze hockeymannen dan toch aan het langste eind. Collega Eddy De Mares die kon na afloop erover spreken met speler Arthur De Slover.
1: Arthur De Slover, gefeliciteerd met je zevende plaats. Klinkt een beetje zuur natuurlijk, want je wil die zevende plaats eigenlijk niet.
2: Nee, absoluut niet. En het is ook niet dat we hier met gedachten waren om voor zevende plaats te spelen. We wilden gewoon een goede laatste wedstrijd spelen. Het publiek nog een laatste keer iets geven en ook voor ons gewoon genieten. Want een WK in eigen land is super speciaal voor zoveel volk. Dus we wilden nog een laatste keer tonen dat we toch veerkrachtig zijn en in schoonheid afsluiten.
1: Waren jullie verbaasd dat de tribunes nog helemaal vol zaten vandaag? Dat is wel speciaal, hè?
2: Ja, eerlijk gezegd wel. Ik had wel verwacht dat het niet vol ging zitten, maar het zat echt wel goed vol. Uiteraard is nog de halve finale nu die na ons is, maar het is wel mooi dat de mensen toch nog afkomen op een vrijdagavond.
1: Ze komen echt wel voor de Lions, hè?
2: Ja, voilà, want uiteindelijk is het een wedstrijd voor niks. Gewoon puur voor de statistieken, dus het is wel mooi dat het publiek aanwezig is. Dus dat maakt me wel trots dat ze echt speciaal voor ons komen en ons willen aanmoedigen.
1: Jullie wilden absoluut de laatste match winnen, maar jullie maken het jezelf toch weer moeilijk, hè? Ja, 10 corners, eentje binnen, ja. Een race in kansen. Jij scoort, je scoort heel zelden, maar je scoort wel vandaag.
2: Ja, klopt, een beetje het verhaal van het toernooi, hè. Heel moeilijk om doelpunten te maken. Ik denk, we spelen opnieuw een supergoeie eerste helft, creëren echt enorm veel kansen, enorm veel schoten op doel. Maar een combinatie van een sterke Indische keeper en wij die net niet scherp genoeg zijn, denk ik.
1: Dus ja, een beetje het verhaal van het toernooi, hè?
2: Ja, voilà, een beetje het verhaal van het toernooi. Ook de corners die opnieuw heel moeizaam zijn. Ook zelf met een paar rare dingen, verkeerde afspraken en zo. Dus, ik denk ook dat het misschien... concentratie was niet altijd 100% voor deze wedstrijd, maar ik ben uiteindelijk wel blij dat we het met de shootouts kunnen winnen.
1: Ja, in de shootout, jij maakt er ook nog eentje en dan heb je natuurlijk altijd Vincent Van Agen.
2: Ja, Vincent is natuurlijk op dat vlak de meester. Hè. Hij is zo impressionant. We hebben natuurlijk het geluk dat we op training tegen hem mogen opnemen, dus hij haalt het beste uit onszelf. En als wij dan tegenover een andere keeper staan, dan lijkt het alsof het niets is. Maar dat is ook wel dankzij hem. En hij toont ook vandaag opnieuw dat hij er 2 of 3 pakt, denk ik. Dus fantastische gast.
1: Ja, je weet ondertussen ongetwijfeld al dat Spanje zich heeft geplaatst voor de finale. Gigantische verrassing, net als jullie uitschakeling. Is het feit dat Nederland de finale niet speelt een grote verrassing? Vloek je dan toch nog eens? Want jullie hadden altijd moeten winnen van Spanje.
2: Ja, oké. We wisten op voorhand dat het een toernooi ging zijn. Dat er enorm veel ploegen heel dicht bij elkaar zijn. Of staan en dat het alle kanten op kon. Uiteraard denk ik dat wij het gevoel hadden dat we moesten doorgaan ten opzichte van Spanje. Maar dat is niet gebeurd en so be it. Ik denk, ook al waren wij doorgegaan tegen Nederland, je weet nooit wat er was gebeurd. Het had misschien toch ook anders kunnen lopen. We hadden ook kunnen verliezen tegen Nederland. Maar ik probeer niet te veel te denken aan wat als. Ik denk, we hebben een kans gemist. En ik hoop dat ons dat sterker zal maken voor de toekomst.
0: Een zevende plaats dus voor onze Red Lions op het WK-hockey. Dan is het nu uitkijken naar de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen. Die mogen morgen nog in actie komen, uiteraard in de match voor het brons. Om 1:00 in de namiddag is dat tegen Australië. Sportza. En dan kunnen we nu nog eens door naar de Belgian Cats tegen Japan. Het laatste kwart, ja, daar tikken de minuten weg, Johan. Hoe staat het daar nu?
3: Wel, het staat 71-58 in het voordeel van de Belgian Cats. We spelen nog ruim 5 minuten in het vierde kwart. Dus het ziet er naar uit dat de Belgian Cats inderdaad deze oefenwedstrijd zullen winnen. Er komen nog 2 punten bij met Antonia Delare. Die daarvoor zorgt 73-58. Op een moment dat je denkt, Japan gaat misschien toch een beetje van die achterstand afknibbelen. Dan is er de reactie van de Belgian Cats. Geeft trouwens ook mee dat het WK voor vrouwen in 2030 in Japan wordt gespeeld, in Tokio. En dat is misschien wel een stimulans voor Japan om alles op alles te zetten en daar een zeer goed figuur te slaan. En wat ze zeer goed kunnen, dat zijn 3-punters gooien. We zitten al aan 12, als ik het allemaal goed heb bijgehouden. En daarnet was er weer zo eentje, 73-61. Er zijn wat speelminuten voor Alicia.

0: Zeggen, dat is toch een beetje anders bij Japan. Daar zijn er toch een aantal spelers met 3 en 4 fouten achter hun naam. Dus die moeten opletten. En die worden dan vooral door de coach op de bank gehouden. België zal redelijk probleemloos deze wedstrijd winnen. En dan komt tegen datzelfde Japan zondag een echte uitwuifwedstrijd. Ik heb zo de indruk dat er dan nog meer publiek zal komen om de Belgian Cats echt letterlijk uit te wuiven. En alle succes te wensen op het WK in Berlijn. Dat dus begint op 4 september. Er is een time-out aangevraagd, nog 4 minuten en 28 seconden te spelen. België leidt redelijk autoritair tegen Japan met een verschil van 12 punten, 73-61.
1: Dat ziet er goed uit voor onze Belgian Cats. Hetzelfde scenario ook voor Racing Genk, 3-0 bij de rust tegen SK Beveren. En de tweede helft is daarnet begonnen, Peter.
2: Ja, de coach van Beveren heeft flink ingegrepen. Tim Bakens is met 3 nieuwe mensen aan de tweede helft begonnen. Abrahams, flankspeler Christian Broels, de man met het balverlies aan de basis van de tweede goal. En Ferres Leger, centrale middenvelder, die zijn allemaal in de kleedkamer gebleven. Shay Condé staat nu centraal op het middenveld naast de Walen. Joel Margarita speelt van de linkerkant. En door is Lokeza naar de overkant verhuisd. Positie daar overgenomen van Abrahams. En ook de man Caboure is er ingekomen. Je zou kunnen zeggen een spits erbij gezet. Zal een beetje opereren in de rug van Lennart Mertens. Een poging misschien om spelers wat aan het werk te zien nu bij het begin van de tweede helft. En in de hele tweede helft natuurlijk. En misschien ook wat oude knoken sparen. Daar denk ik dan aan Christian Bruls in een wedstrijd die toch gespeeld is. Die toch verloren is. We houden dus nog een miraculeuze terugkeer. Maar daar ziet het niet naar uit. Nu moet ik wel toegeven tot Antwerpen 2-4 maakte vorige week. Zag dat er ook niet naar uit. Voor alle duidelijkheid. Maar nee. Op dit moment is er toch niets dat doet vermoeden dat Racing Genk zich nog een keer aan dezelfde steen gaat stoten. Dat is eigenlijk al niet helemaal vergelijkbaar, maar toch al 2 keer gebeurd. En aan de Gaverbeek en op de Bosuil in een thuiswedstrijd is dat toch nogal wat anders. Nee, op zoek naar nog meer doelpunten om het publiek te verwennen. Want ja, alles bij elkaar. Oké, het is nog vakantie natuurlijk, maar de tribunes aan de overkant toch ja, redelijk karig gevuld. Dat zou toch beter moeten voor Genk. Ze moeten aan klantenbinding doen en dat doe je dus met in de tweede helft. Een beetje zoals Anderlecht gisteren. En ook al een lang gewonnen 2-luik eigenlijk toch nog bleef doen. En bleef gaan en bleef op zoek gaan naar doelpunten. In wat daar wel al een vol stadion was. Mattersmet schuift nog eens in. In zijn 101e wedstrijd dus. Met de kaatsende Durostini. Ik heb het in de eerste helft al gezegd. Ik herhaal het nog wel een keer. Een echt goede spits is dat. Die als hij zich zo blijft ontwikkelen straks voor een recordbedrag zal verkocht worden. Vaak straks, ik mag hopen, pas over een paar jaar, je weet maar nooit. Het is Smets nu. Ito wil die bal laten lopen, maar dat lukt niet helemaal. Smets heeft hem wel teruggekregen, laat hem lopen over de zijlijn. En dus kan er weer een ingooi gaan komen. Het is natuurlijk niet een piepjongen. De aanvaller, de Nigeriaan, is 23. Ietsje ouder zou je kunnen zeggen en is al gehard in het Tsjechische voetbal. Bij die prima ploeg Victoria Plzeň, waar hij ook 35 doelpunten heeft gemaakt in bijna 90 wedstrijden. Dus in die zin, enkel vorig jaar in januari, dat was een heel stuk minder ervaring in Italië bij Pisa. Dat was minder, maar hier heeft hij zich weer helemaal teruggevonden. Zo lijkt het wel. Eén aanval nog volgen van Racing Genk. 4e minuut, tweede helft, 3-0 nog altijd. Mooi hakje weer voor Ito. Daar is de voorzitter. Oh, ik dacht te zeggen, daar is hij. Durostini mag goed verdedigen van Yoni Gomis. Die bal nog net weggekopt voor de neus van de spits van Racing Genk. Anders was het wis en zeker prijs geweest. Stond helemaal vrij daar aan de rand van de kleine rechthoek. Maar het goede verdedigende werk van Gomis zeer zeker wel. Nu Elouadi tot ergernis van Jestorup. De bal verspeelt aan Caboure. Maar op de middenlijn heeft hij hem wel alweer bij de lurven. Dus achteruit voetballen en Janssens met een niet zo makkelijke bal. Maar die komt toch nog redelijk goed aan, moet ik zeggen, voor Margarita. Dan mogen we wel wat verwachten. Margarita een voorzet, trapt hij. En hij trapt hem dan keihard tegen Bankura aan. De corner is wel nog voor Beveren. Want Margarita, daar kijken we toch een beetje naar uit zo. Die Nederlander uit Curaçao. Die overal een beetje gevoetbald heeft. Ook bij Shaba in Azerbeidzjan. Zich van de week nog geplaatst, als ik het goed heb, voor de Champions League. Ze streden toch in de play-offs daarvoor. Ook in Amerika gezeten bij Phoenix. Een beetje een wereldreiziger. En nu dus op de Freetiel. Kijken naar de corner met Janssens. Wordt gekopt. En dat deed Caboure niet echt heel erg goed. Oei, Janssens. Met een redelijk spectaculaire tackle en vooral een zeer spectaculaire tuimeling van Elouadi. En Kodo komt toch even zeggen, ja, laat je nu niet vallen.

0: Bert Verbeke geeft er nu niet speciaal een gele kaart voor. En het blijft bij een uitbrander. Daar kan ik wel mij in vinden, eerlijk gezegd. En Elouadi in tweede instantie, nadat hij wel spectaculair de lucht inging. En een paar koprollen maakte, beseft hij het ook wel dat het natuurlijk toch niet zo heel erg was. En dat een overtreding die gefloten is door Verbeke meer dan volstaat. Bijna 6 minuten onderweg in de tweede helft. We hebben nog niet echt iets genoteerd. We blijven bij de ruststand hier tussen Racing Genk en SK Beveren 3-0.
1: Radio 1.
2: Sportza. We roepen over 7 tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

0: Soms kom ik langs de zeventuin. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Klaas met Zeventuinen. We gaan naar de Belgian Cats tegen Japan, want daar wordt het toch misschien wel een beetje verrassend. Toch nog heel spannend, Johan.
2: Ja, een inzinking van de Belgian Cats. Nog 1 minuut 34 seconden te spelen. En 77-74. Een geweldige remount van Drummond, liever van Japan. In totaal 15 bommen. En ze hebben er 3 naar elkaar gegooid. En dan gaat het natuurlijk heel snel. En dan komt België niet meer tot scoren. En dan doen de Japanners dat wel. En dan krijg je dus een verschil van 3 punten. Balverlies. Oh, daar gaat er weer eentje naar de basket. Een lay-up. En ze mist hem. Oh, lala. Dat is geluk voor de Belgian Cats. Nog ruim een minuut te spelen. Het verschil blijft 3 punten. Dat is heel anders geweest in de loop van de wedstrijd. We dachten, ja, de Belgian Cats gaan het gewoon controleren. Gewoon op hun kwaliteiten uitspelen. Niet te veel energie verbruiken. Maar dan toch die missers. Ook nu Linskes onder de basket. Kan de bal niet in het net krijgen. En balbezit voor de Japanezen. We zullen het niet meer kunnen meegeven voor het nieuws. Nog 50 seconden te spelen. Aanval van Japan. 3 punten de voorsprong voor de Belgian Cats. Een heel spannend einde. En dat hadden we niet echt verwacht. Na het nieuws krijgt u de eindstand te horen. Het is 77-74.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 10 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
7: Iets voor 7 wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
8: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
7: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
6: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Er lag rond 3M al een tijdelijke dam tegen de vervuiling, maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar de omwonenden willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lensens, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
9: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast, we zijn nu eind augustus 2026, er is nog geen morsel grond gesaneerd.
6: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. In de hoogste voetbalklasse ontvangt Racing Genk op dit moment SK Beveren. Peter van den Bent, nog zo'n half uur te spelen daar. Wat is de stand?
10: De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. Bij de rust leiden Racing Genk nu nog altijd na 12,5 minuten in de tweede helft met 3-0. Geholpen door een vroege penaltygoal van Durosini. Makkelijk gefloten na contact tussen Elouadi en Slegers. En nadien Beveren dat best goed begonnen was aan de wedstrijd met goed voetbal. Niet bij macht om Racing Genk in verlegenheid te brengen. De 2-0 van Ito kwam er na balverlies van Christian Bruls. En net op slag van rust nog een derde doelpunt. Kongolo na een fraaie aanval van de thuisploeg. En later zelfs nog een bal tegen de paal. En de rebound van de lijn geveegd. Dus 3-0 bij de rust was niet eens overdreven. De rest, de tweede helft, is een gezondheidswandering. Racing Genk na de teleurstelling van vorige week op de Bosuil op weg naar winst tegen Beveren 3-0.
6: Dankjewel, Peter. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivai brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Bij Vivai drong de eerste minuten de overwinning nog niet helemaal door.
11: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd.
6: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
1: Een hele goeie avond. De Belgian Cats die nemen het op tegen Japan. Ze domineerden de wedstrijd, maar in het vierde kwart kwam er toch die kanteling. Johan, hoe hebben de Cats dat einde daar nog vastgenomen?
2: Wel bibberend, maar net afgefloten. 78-77. Dus 1 puntje maar. De overschot. En daarnet nog een buzzer-beater-bom van Japan. En zo de 78-77. Daarnet voor het nieuws. Op 37 seconden van het einde van de wedstrijd was er een verschil van 3 punten. 77-74. Japan probeerde het met een 3 punten. Ging er niet in. En dan Meeseman miste. Dat gebeurt niet vaak, maar nu gebeurde het wel. Weer een 3 punter. Poging van Japan op 4 seconden. Fout gemaakt. Want die driepunterpoging ging er ook niet in trouwens. 2 vrijworpen van Julie van Loo. Eentje gemist, eentje ging binnen. 78-74. Nog een time-out aangevraagd door Corey Gaines, de Amerikaanse coach van Japan. En dat bracht bijna nog echt succes. Dat scheelde een paar seconden zou je kunnen zeggen. Maar de buzzerbeater kwam uiteindelijk, ja, zoals het woord het zegt, op de buzzer. En dus geen extra tijd meer. En dus 1 puntje de voorsprong voor de Belgian Cats tegen Japan. En om het kort samen te vatten, de starting 5, dat lijkt in orde. Maar er zijn toch nog wel wat werkpunten op het moment dat er geroteerd wordt. De balans van de oefenwedstrijden van de Belgian Cats. 3 keer winst, 2 keer verlies. En er komt dus nog een uitwuifwedstrijd zondag hier in Oostende tegen datzelfde Japan. En afwachten of we dan een andere wedstrijd krijgen of de Cats dan toch misschien met een grotere kloof een wedstrijd kunnen winnen. De Belgian Cats winnen dus van Japan, de eindstand 78-77.
1: Geen walk in the park dus voor onze Belgian Cats. Dankjewel Johan. En inderdaad, nu zondag gaan ze het nog eens opnieuw doen tegen Japan in die laatste oefenwedstrijd. Ook in Oostende en dat allemaal voor het WK basketbal van volgende week vrijdag natuurlijk. Walk in the park, dat is op dit moment wel in Limburg. Mooie plaats ook om te wandelen natuurlijk. Racing Genk is aan het domineren. 3-0 tegen SK Beveren. En ja, daar zijn ze nog altijd aan het voetballen. Maar het is inderdaad een compacte wandeling denk ik daar, hè, Peter?
10: Het is slapjes in de tweede helft, moet ik zeggen. Nu de eerste doelpoging na bijna 17 minuten. Het is er een van SK Beveren uit de draai getrapt door Lennart Mertens. Centraal weliswaar, dus niet het grote probleem voor Brugmans. Die bal simpel kon controleren. Maar tot ergernis meenden we toch al een paar keer te zien van Jastorup. Pakt Genk er niet te veel meer van in deze tweede helft. Oké, Beveren staat wat compacter met nu 3 mensen centraal. Met dus Janssens die naast Godot en Gomis is geschoven. En dan Jans op de rechterkant en dus Margarita op de linkerkant als wingback. Dus het is allemaal wat dichter bij elkaar. Maar toch dan nog mag er ook wel wat meer verwacht worden. En ik zei het al bij het begin van de tweede helft. De supporters toch wat verwennen. Iets laten zien. Maar op deze manier kan SK Bever dan weer wat meer komen meevoetballen. Terwijl Heijnen daar een redelijk stevige overtreding maakt op de Walen. En Condé zegt, ja, hoort daar geen kaartje bij. Was misschien wel iets voor te zeggen. Maar Racing Genk moet het weer vastpakken. Niet dat ze in gevaar zijn, voor alle duidelijkheid. Behalve dat schotje van Mertens is er aan de overkant ook niets te beleven geweest in het strafschopgebied van Racing Genk. Terwijl ook Tim Bakens zich afvraagt hier bij de vierde ref Pourdoudoui of daar geen kaart moest gegeven worden aan Heijnen. We kijken ondertussen naar Margarita. die altijd wel flux probeert acties te maken op zijn flank hier. Balverlies van Ito ondertussen, want Margarita was hem ook kwijtgeraakt. We zitten bij Janssens. Geen kwaaie voorzet, gekopt door Caboré, maar kan er zijn hoofd niet echt vol tegenzetten. De beweging en de loopactie naar de bal waren er wel. Maar om er dan toch vol tegen te koppen, dat was te moeilijk. Daarvoor werd hij toch nog genoeg afgeschermd en genoeg gehinderd. Maar wel een goede voorzet hoor van Janssens. Heel erg goed gedaan. De Waal ondertussen, u hoort misschien hier en daar al een beetje gemor op de tribunes. Want Genk is het toch wat kwijtgeraakt. Maar Garita probeert te dribbelen, geraakt niet voorbij Elouadi. Elouadi wel met een mooie beweging voorbij Shay Conté. En dan weer Genk met Ehrenbjerg. Maar er zit geen vaart meer in de tegenstoten als die er komen. Nu Kayembe, die veel meters mag maken over de linkerkant. Met Yokoyama van de linkerkant. De voorzet komt, maar is ook matig eigenlijk ongeconcentreerd. Zou je ook kunnen zeggen, Gomis kan wegwerken uiteindelijk met wat omwegen. En via Condé is die bal voorin terechtgekomen bij Mertens. Die zit opgesloten en wordt afgehouden door Bankura. Genk dan toch maar weer, 19 minuten ver. 3-0 nog altijd uiteraard. De geruststellende voorsprong voor de thuisploeg. Die gaan ze niet meer uit handen geven. Nee, ze gaan klimmen naar de tweede plek naast Zulte Waregem en Antwerp met 7 punten. Weliswaar die anderen die allemaal nog spelen uiteraard. We kijken naar Smets met Kongolo. 2 doelpunten in 2 weken dus. Voor de jonge verdediger van Racing Genk. De gewezen spits herhaal ik nog een keer. Dus dat hij mooi afwerkte oog in oog met Johannes Schenk. Dat mag dan niet al te veel verbazing wekken. Bankura inspelen bij Elouadi. Die te lang wacht ook. Ja, symptomatisch. Strapt hem dan simpel tegen Margarita aan. Op een plek waar het zeer doet, heb ik de indruk. Dus wordt die bal nog een keer buiten gezet door de Walen. Want Margarita toch even geraakt. En zo weer even het spel dat stil ligt. Na 20 minuten intussen. Maar 20 saaie minuten moet ik erbij zeggen. In de eerste helft. In de tweede, sorry. Maar in Racing Genk. Ja, er dus niet al te veel meer van bakt. Blijft natuurlijk de voorsprong voor de thuisploeg wel nog altijd royaal 3-0. Sportzaal.

0: Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot, Bonnie en Clyde. Het tempo in de tweede helft in de kleedkamer achtergebleven bij Racing Genk SK Beveren. Is het ondertussen al teruggevonden, Peter?
1: Wel één moment wel, met nu Durosini met een bal tegen de paal. De voet veegt nog in extremis zware versnelling van Adedeji Sterrenberg. In een zeer vreemd moment, maar Adedeji Sterrenberg, dat weet u, die wilde graag naar Club Brugge. Club Brugge had ook een bod gedaan, maar dat was ontoereikend. Ondertussen is hij er nog, maar als hij aan de bal komt, ja, dan wordt hij uitgefloten. We kijken eerst naar Kayembe die nog eens doorgaat. Dit is het Kayembe. 4-0 voor Racing Genk. Dat doet hij uitstekend. En dus het was maar uitstel daarnet. Die bal van Durosinmi tegen de paal. Deze mooie dribbel, mooie beweging. En dan met rechts in de verste hoek weggelegd. Zorgt ervoor dat het dan toch een 4-0 is. Maar het is nog maar het tweede moment van opwinding aan de kant van Racing Genk in de tweede helft. Want Genk heeft niet meer thuisgegeven. Heeft het wat laten schieten. En Waasland Beveren heeft zijn uiterste best gedaan. Heeft best goed gevoetbald, of een poging daartoe toch tenminste, zonder veel doelgevaar, dat is zeker waar. En nu dus ineens de dribbelende Kayembe kan daar alles bij elkaar net iets te makkelijk. Kom eens uitspelen en hem dan wel fraai wegleggen in de verste hoek. Maar wat ik dus aan het vertellen was, Adedeji Sterrenberg, een van de drie spelers die door Jesturup in de ploeg is gebracht. Bibu, Adedeji Sterrenberg en Heijmans, ten koste overigens van Yokoyama Eremberg. En Durosinmi, wel, er was al boegeroep toen zijn naam werd omgeroepen. Dat hebben ze dus niet vergeven. Een deel, groot deel misschien wel, van het publiek dat hij graag naar Club Brugge wilde. Het is nog veel straffer toen hij de bal kreeg toegespeeld en begon te versnellen. En twee man dribbelde, werd er boegeroep, of was er boegeroep? Hij legde hem breed en dan Durosinmi. Bal week nog net af en ging zo tegen de paal. Geen 4-0 op dat moment, maar dus u heeft het meegekregen. Het was maar met een minuutje uitgesteld. Want na de beweging van Kayembe is de 4-0 toch op het bord gekomen. En dat zijn dan toch alweer 4 doelpunten voor Racing Genk. Dat alles bij elkaar redelijk efficiënt is gebleken. Tegelijkertijd ook wel. Het is, ja, een beetje een hard verdict. Dat is zeker waar ook voor Beveren, dat moedig is blijven strijden. Dat is blijven proberen voetballen in de tweede helft. Daar kwam wel niet te veel van, behalve dat schot uit de draai van Lennart Mertens. Al een hele poos geleden wel wat gevaarlijke voorzetten. Zonder meer eentje van de rechterkant van Margarita. Die even daar was doorgeschoven in de kleine rechthoek. Kon Camoré daar dan net niet bij. Net als bij die voorzet een tijd geleden van Christophe Janssens. Was ook best een goede bal. Maar Camoré dan net niet genoeg. Gehinderd door Kongolo, was goed verdedigd. Zijn hoofd kon tegenzetten. Dat soort, ja, halve momentjes, dat hebben we wel gehad van Bever. Maar niet dat je op een moment de indruk kreeg dat Racing Genk eventueel nog in de problemen ging komen. Dat nu weer, voor alle duidelijkheid, ook zeker niet. Medina mag zo meteen er nog in komen. We zitten bij een overtreding in het voordeel van SK Bever gefloten. Terwijl Daan Heijmans dacht dat hij kon gaan versnellen, is het dus een vrije trap voor de thuisploeg. We zitten in het slotkwartier, 14 minuten nog op de klok. En Racing Genk heeft de kloof, eindelijk zou ik zeggen, nog wat uitgediept. Het is nu 4-0 tegen Beveren.
2: Radio 1.

Van Tavlo en Stromae. In de Challenger Pro League is Jong Racing Genk trouwens gaan winnen vanavond. Ja, ik merk ondertussen een probleempje hier op antenne, maar dat is geen enkel probleem. In de Challenger Pro League, dus Jong Racing Genk is trouwens ook gaan winnen. Ook met 4 doelpunten, heeft er wel 2 tegengekregen van Lokeren. En Jong Gent heeft de overwinning ook kunnen vasthouden in en tegen Hasselt. En daar werd het 0-2.

0: vingerknippend op jouw vrijdagavond met Blind Melon, No Rain. We gaan richting het slot bij Racing Genk SK Beveren. 4-0 daar nog altijd. Of komt er toch nog beweging vanuit het kamp van SK Beveren, Peter?
1: Ze hebben het de hele tweede helft zeker geprobeerd. We voetballen nog dikke 3 minuten in deze wedstrijd. En ze hebben een doelpuntje wel verdiend, zou ik zeggen. Het dichtst was de dribbelende Margarita erbij. Gebeurt wel altijd wat als hij op het veld komt. Dat was nu ook het geval. Goed inspelen van Janssens. Hey, goede linker heeft Christophe Janssens. Terwijl we eerst Caboré volgen. Caboré zit in de box van Racing Genk. Zoekt naar een ploeg, maar vindt hij niet. Terug tot bij Janssens. Die gaat hem sweepen richting de tweede paal. Maar daar kan Janssens dan ook niet bij. En Margarita ook niet voor de tegenaanval die er wel nu komt via Racing Genk. Hoort u dat? Het is Adedeji Sternberg die oprukt. Het gefluit is al wat minder. Adedeji Sternberg meegeven nu op de linkerkant. En dan uiteindelijk komt er niets van. Het was de nieuwe man. Die is ingevallen. Die daar nog een versnelling plaatste. Medina. Maar uiteindelijk kon hij er ook niet bij. Het is wel een corner nog voor Racing Genk. Overigens het debuut ook van Kevin Amaro. Dat is dan weer de nieuwe rechtsback. 22-jarige Uruguayaan van Liverpool. Maar wel Liverpool FC uit Uruguay. De vervanger in principe van Elouadi die voor hem naar de kant is gegaan. En dus de dribbelende, dat wil ik nog vertellen. De dribbelende Margarita goed naar binnen. En dan centimeters naast de verste paal gezet. Dat had een beter lot verdiend. Dat actietje van Margarita. De corner die er aankomt met Junya Ito voor Racing Genk. Op minder dan 2 minuten van het einde. Een beetje trekken en duwen rond het penaltypunt. Want er staat een man of 10 zo bij elkaar. Van Genk en van Beveren. Met een deel in zone en een deel proberen op te vangen. Racing Genk. 6 mannetjes op een zakdoek. Verbeke heeft er een paar aan de oren getrokken. Heijmans van Racing Genk bijvoorbeeld. En dan kan de corner komen met Ito. Daar komt hij. Het is uiteindelijk wegkoppen in het centrum. De Walen was dat denk ik die er zijn hoofd in tegenzet. De Heijnen probeert hem nog weer richting het strafschopgebied te sturen. Met het hoofd lukt dat. Weggekopt door Janssens. En dan opgevangen door Heijmans. En aan de buitenkant vinden we dan Kongolo. Binnendoor. Was mooi hoor van Heijmans. Kongolo moet kijken. Nee, dat doet hij een beetje te nonchalant. Wilde hem zo stiften scheppen. En dat deed hij te weinig gefocust, zal ik maar zeggen. Want er was nog veel volk van Genk natuurlijk in de box blijven hangen. Met Piboe er ook ingekomen dus voor Durosinmi. En met Amaro, met Medina. Zijn dat misschien wel de mannen van de komende weken? Het zal ervan afhangen, zeker aan de rechterkant hier met de Uruguayaan. Wat er nog gebeurt met Elouadi tussen nu en het begin volgende week. Nou, half zo volgende week, wanneer de transferperiode sluit. Genk dat nog weinig deed, nu in het slot wel wat meer. Met Bibou en met Adedeji Sternberg, pardon. En dan Heijmans met een schot dat er overgaat. Schot met de linker. Durosinmi, wel na een actie van Adedeji Sternberg. De paal nog een keer getroffen. En al nog afgeweken onderweg. En dan seconden later de oprukkende Kayembe rukte helemaal op tot aan het doel van Schenk. Dribbelde, net iets te makkelijk misschien ook wel. Maar goed, dribbelde alles bij elkaar. Simpel dus Gomis. En legde hem mooi met rechts in de verste hoek voor de 4-0. Er komen nog 2 minuten extra tijd bij. Dat zijn overbodige minuten bij de 4-0. En belangrijk ook voor Racing Genk, kan ik me voorstellen. De clean sheet die ze dan toch eindelijk beet hebben. Na die vele tegendoelpunten, 8 tegengoals in 3 wedstrijden. Nee, dat is veel en veel te veel. En hetzelfde kan gezegd worden voor Waasland Beveren. 2 weken na elkaar 4-0. Oké, in uitwedstrijden. Dat is ook veel te veel natuurlijk. En nog 2 op Antwerp. Kijken naar Amaro die nog een aanval opzet. Al een keer opgeroepen voor de Uruguayaanse nationale ploeg door Bielsa. Dat gaat er niet meer doen, want die is verdwenen. Dat weet u, dat verhaal kent u. De ingooi is nog wel voor Racing Genk. Yes, Torup. Zal wat vrolijker kijken op de persconferentie dan een week geleden op de Bosuil. Zoveel is zeker, want Genk klimt nu voorlopig uiteraard naar de tweede plek. Ik zei daar straks al naast Stultenbergen met Antwerp. 7 punten op 2 punten van Club en Charleroi. Alle ploegen spelen natuurlijk nog morgen en overmorgen. Sommigen nog een extra wedstrijd midweek. Want aan het einde van volgende week, eigenlijk al op donderdag, is alles weer in evenwicht. Hebben alle ploegen weer evenveel wedstrijden gespeeld als onder andere Sint-Truiden, Union, Anderlecht, Kortrijk. En zo zijn afgewerkt ook Gent nog tegen Oud-Heverlee Leuven. De ploegen die Europees hebben gespeeld in dat maar ja, op Sint-Truiden na best oké ook hebben gedaan. Bal is nog achterin bij Schenk. Met ook nog Thomas Robac. Hier is ingekomen, had ik nog niet meegegeven. 21-jarige Oostenrijker. Die bij Klagenfurt heeft gespeeld en geleend wordt van Sankt Pauli. Want daar was hij naartoe gegaan. Maar heeft hij niet gevoetbald in een vermaledijd seizoen. Want in de handen van Alexander Plessin opnieuw gedegradeerd uit de Bundesliga. Maar dus hopen op spelenminuten voor die jonge Oostenrijker bij SK Bever. Voilà, het laatste fluitsignaal weer klinkt. Met Verbeke heeft er een streep onder getrokken onder deze wedstrijd. Het wordt een rustig en vrolijk weekend met ook Jongik. Dat het uitstekend heeft gedaan, zoals u al hoorde, op het veld van die andere club uit het Waasland, Lokeren. En hier was het uiteindelijk toch geen al te moeilijke avond voor Racing Genk. Met ruim verschil gewonnen van Bever. Dat toch stilaan weer nood heeft aan een resultaatje zo in de volgende wedstrijd tegen het even in Leuven, denk ik. Want het was hier vandaag in Genk 4 tegen 0.
0: Een vlotte en duidelijke overwinning, dus dankjewel Peter.
2: Radio 1.
0: Sportza. Dat is niet toepasbaar voor de Belgian Cats, want onze nationale basketbalvrouwen die hadden vanavond hun voorlaatste oefenmatch voor het WK Basketbal echt begint. Dat is trouwens volgende week vrijdag al zo. En die voorlaatste oefenmatch tegen Japan draaide in het vierde kwart uit op een echte nagelbijter daar in Oostende. Maar de Cats die konden de overwinning nipt naar zich toe trekken met 78-77. Reactie die krijgen we van Belgian Cat Julie van Loo bij Johan de Kaluwe.
3: We praten even aan met Julie van Loo. 78-77 tegen Japan. Ik moet eerlijk zijn, dat spannende slot had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Hè? Jullie ook niet, denk ik.
4: Nee, ik denk dat dat een onnodig spannend einde is. Inderdaad. Het is een match met twee gezichten.
3: En is daar een verklaring voor? Dat toch een beetje imploderen op het einde?
4: Ik weet niet, misschien een beetje fysiek nog aan het zoeken naar ons beste niveau. Een aantal meisjes die ook terugkomen met nog een jetlag en zo. Dus ja, iedereen werkt nog naar zijn beste niveau. En misschien kraakten we misschien een beetje fysiek, ik weet het niet goed. Dus we gaan eruit leren uiteraard. Als het te gemakkelijk loopt, is het ook niet goed. Dus zeker jammer, maar uiteindelijk wel een leerschool.
3: Opmerkelijk ook het aantal bommen van Japan. 15 of 16 als ik het goed heb bijgehouden, of niet?
4: Ja, dat is niks nieuw.
3: Dus je wist op voorhand, dat is een sterk punt. Was het moeilijk om te verdedigen dan?
4: Nee, dat is een sterk punt. Dat weten we, dat is al jaren zo. We hebben hen ook al veel tegengekomen. Die shotten toch zeker 30, 40 driepunters per match. En dat is nu ook niet anders geweest. We hadden dat heel goed onder controle in de eerste helft. De tweede helft was dat net iets minder. Dan ze iets meer die open looks en zo. En waren we net te laat overal een beetje.
3: Die starting five, dat leek mij echt wel in orde te zijn. Op het moment dat er dan geroteerd wordt, mag ik dat zeggen dat het niveau dan een beetje naar beneden gaat?
4: Dat is jouw mening.
3: Ga je ermee akkoord? Of?
4: Nee, natuurlijk ga ik daar niet mee akkoord.
3: Wat zijn nu de echte werkpunten nog? Want het WK komt natuurlijk dichterbij. Hè?
4: Ja, absoluut. Er zijn nog veel werkpunten. Ik denk zo rap mogelijk iedereen integreren. Zo rap mogelijk ons beste niveau groeien. Want uiteindelijk het WK is wel... dus je moet er direct wel meteen in zitten. Dat is niet zoals een EK waar je nog een beetje kan groeien in toernooien. Daar is helemaal geen tijd voor. Dus ik denk dat we vooral defensief nog wat moeten sterker worden en meer fysiek. En in aanval loopt alles wel oké. Ik denk dat die trein altijd wel zal hopelijk lopen, omdat dat toch wel automatismen zijn die terugkeren. Dus, voilà.
3: Zijn er genoeg trainingen nog, denk je, om dat bijvoorbeeld defensief bij te stellen?
4: Absoluut. We hebben nog heel veel training. Het is ook nog een week, volgende week starten. Dus een week is veel, daar kunnen veel trainingen in gebeuren, maar natuurlijk de tijd ringt. En ik zeg, het is ook niet gemakkelijk als je een voorbereiding met je niet voltallige ploeg doet. Dus dat is altijd een beetje zoeken. Dus dat is een beetje aanpassen. Er wordt heel veel tactisch gepraat en dan moeten ze... Moet iedereen alles in één keer. En het is gewoon een beetje veel geweest. Dus dat is nu even acclimatiseren als ploeg. Maar dat komt wel goed de only ways up.
3: Wat was de reactie van de coach na de match?
4: Ja, hij zei dat er heel veel dingen te vermijden vielen. En dat is ook zo. Er zijn veel tactische dingen. Kleine foutjes dat we gemaakt hebben op het einde. Om Japan in de match te laten komen. Dingen die we eigenlijk al wisten.
3: Mogen wij nu een andere match verwachten zondag?
4: Ja. Ja, ik hoop het wel natuurlijk. Maar andere matchen. Zo
3: ik bedoel qua aanpak van jullie, hè?
4: Ja, ik denk dat onze aanpak niet slecht was vandaag. We hebben het gewoon niet kunnen vasthouden, maar de aanpak was er wel. Zeker ook de eerste helft hebben we zo een heel lage score gehouden. En we stonden ook op een gegeven moment bijna, denk ik, 20 punten voor. Dus de aanpak was zeker niet slecht. We moeten gewoon volgen 14 minuten.
3: Het is ook een uitwuifwedstrijd. Maakt dat misschien net dat tikkeltje verschil om er nog eens voluit voor te gaan?
4: Dus voor ons maakt dat geen verschil als we nu hier of ergens anders zitten. Sowieso heeft dat, is dat voor iedere match, geven we altijd alles 100%. We zijn zo 100% professionals, maar toen natuurlijk deugd om thuis te zijn en dat voor het thuispubliek te doen. Het zou anders zijn als je nu ergens nog op verplaatsing moet spelen voor een WK. Dus dat doet sowieso deugd om dat voor het thuispubliek te doen.
0: Meteen dus een nieuwe kans voor onze Belgian Cats tegen Japan. Komt er dus heel snel aan, nu zondag. En dan is het voorrecht op het WK basketbal. Het programma van onze Belgian Cats start vrijdag tegen Turkije. 2 dagen later tegen Puerto Rico. En gevolgd door een clash tegen Australië.

0: Jungle met Sunday Somewhere. Terug naar het WK hockey. De Red Lions die hebben hun wedstrijd om de 7e plaats vanavond gewonnen van India na shootout. Maar veel hockeyliefhebbers die zitten natuurlijk nog met hun gedachten bij de controversiële nederlaag van de Red Panthers gisteren tegen Nederland. 5 minuten voor tijd werd de Belgische gelijkmaker afgekeurd door een obstructiefout en dat zorgde voor veel emoties. In de eerste plaats natuurlijk bij de Belgische hockeyvrouwen zelf. Daags na de veelbesproken halve finale kon Jonathan Mettepenningen spreken met speelster Lisa Moors.
1: Lisa Moors, de middag na de moeilijke avond. Ik wil het ook nog aan jou vragen. Hoe maak je die avond mee na die nederlaag? Ik heb jullie allemaal zien staan in de groepjes na de wedstrijd. Je hebt veel tranen gelaten op het veld ook. Hoe lang is die emotie nog blijven zitten?
2: Oh ja, het ging eerder. Die tranen waren echt van en vermoeidheid en gewoon echt spijt dat zo is geëindigd. Uiteindelijk die tranen zijn wel rap opgedroogd en met familie en vrienden erover kunnen babbelen. En dan in het hotel, ja, je slaapt natuurlijk niet goed na zo'n match. Maar vanochtend zijn de emoties wel allemaal verwerkt bij iedereen. En zijn we op zoek naar die bronsmedaille.
1: Ja, voilà. Jullie blijven ambitieus. Maar hoe kom je als groep terug in een bus waarschijnlijk naar het hotel? Praat je dan? Is het dan net muisstil?
2: Nee, veel gebabbel. Zeker omdat er op sociale media zoveel wordt gepost. Maar ergens houden we ons wel ons hoofd koel. En weten we wel dat we nog steeds voor een medaille kunnen gaan.
1: Ja. Als je dat filmpje ziet passeren, zie je zelf een uitstekende dribbel uitvoeren richting de cirkel om die goal op te zetten. Extra jammer voor jou dat doelpunt wordt afgekeurd. Niet in de geschiedenisboeken gaat.
2: Goh ja, extra jammer voor mij. Extra jammer vooral voor de ploeg. Hadden we die goal gescoord en had hem goedgekeurd geweest, denk ik dat we erop en erover gingen gaan. We waren echt aan een sterke match bezig. En stel dat zelfs tot shootouts gekomen, denk ik zelfs dat we die hadden kunnen winnen.
1: Ja. Hadden jullie verwacht dat jullie op die manier in de wedstrijd zouden zitten tegen Nederland? Want dat eerste kwart was moeilijk. Daarna ging het plots heel goed.
2: Ja, dat eerste kwart is moeilijk omdat je vooral gespeeld in Holland, in het Hol van de Leeuw. En die emoties op dat veld, dat is sterk als je heel Holland, hup Holland, hup hoort roepen. En maar we zaten goed in de wedstrijd en we hadden ergens dat ook wel verwacht, want we zijn gewoon aan een sterk toernooi bezig. Dus daar had ik geen twijfels over.
1: Jullie gaan nu richting het brons. Het had goud of zilver kunnen zijn, het had een finale kunnen zijn. Je hebt de grote geschiedenis van de Panthers dan nog niet mee, maar ze grijpen vaak naast het brons. Je hebt het vorig jaar wel meegemaakt op het EK. Wil je niet nog eens laten gebeuren, denk ik?
2: Nee, ik denk dat iedereen het gevoel kent als je in deze ploeg, als je in een goede toernooi staat, dat je en de finale niet haalt. Dat vierde worden de ergste posities wat er kan gebeuren. En ik denk dat het aan onszelf en aan heel het land veroordeeld zijn om dat brons te gaan halen.
1: Ja. Ook nog eens extra bewijzen dat het echt wel gelukt was in die finale.
2: Ja, exact. Ik denk dat we gewoon aan onszelf moeten bewijzen en aan iedereen dat wij thuis worden in die finale. En dat we een heel goede hockeypot mogen op de mat gaan zetten.
1: Voilà. Veel succes om Elisa.
0: Vanavond heeft de Internationale Hockey Federatie trouwens nog bekendgemaakt dat Justine Rassier geschorst wordt liever door haar scherpe reactie na die halve finale. Ze zei bij de Franstalige zender RTL dat de Red Panthers bestolen zijn en dat komt haar dus duur te staan. Ze mist dus de wedstrijd om het brons morgen. De Belgische Federatie ging wel nog in beroep tegen die straf, maar dat beroep is ondertussen verworpen. Dus Rassier zal morgen effectief niet in actie mogen komen. Sporten.

wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoe fel is het licht?

0: overtuiging door de Limburgers gewonnen met 4-0 op het scorebord. En dat ook dankzij een doelpunt van Josué Colongo van Racing Genk. Zijn reactie krijgen we via DAZN.
1: Josué Colongo, je naam staat alweer op het scorebord. Wanneer ga je die spits om de premies vragen?
2: Ik weet het zelf ook niet. Dus, voor mij is dat gewoon... ik ben zelf ook gechoqueerd dat ik heb gescoord. Ik ben er wel heel blij mee. En zeker dat we deze keer wel hebben gewonnen. En ook dat we ook thuis 6 op 6 hebben, dat is echt gewoon top.
1: Je houdt inderdaad ook de nul als verdediger. Wat geeft je het meeste voldoening, die goal of de nul houden?
2: Eigenlijk vandaag meer de clean sheet. Want na 3 speeldagen was het moeilijk om de clean sheet te houden. Vandaag heb ik het gehouden en ik vond het heel top.
1: Dankjewel, ga meegenieten. Dankjewel.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: God, ik en Marion van Buurman. Nog een kort blokje buitenlands voetbal, want Vincent Kompany heeft zijn start van het nieuwe seizoen van de Bundesliga in Duitsland niet gemist. Bayern München liet de netten al meteen 5 keer trillen. Thuis won Bayern met 5-1 van Stuttgart. Kompany werd een weekje geleden trouwens nog verkozen tot trainer van het jaar daar in Duitsland. En van Kompany naar Manchester City, het is een kleine sprong, want in de Premier League zijn we al toe aan de tweede speeldag en de tweede overwinning ook van Manchester City, dat met 1-4 won op bezoek bij Crystal Palace. Morgen is het dus uitkijken naar onze Red Panthers op het WK Hockey. Gaan ze het brons daar kunnen binnenhalen tegen Australië? Je kijkt mee vanaf 1:15 via VRT Canvas. Graag tot morgen.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preau. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
6: Iets voor 7 wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
7: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
6: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
5: Defensieminister Theo Franke denkt niet dat de Russische president Poetin een aanval overweegt op een NAVO-land, zoals bijvoorbeeld Finland of een van de Baltische staten. Maar Franke zegt wel dat heel de NAVO, en dus ook ons land, op de hoede moet zijn voor de dreiging uit Rusland. Dat blijft het veiligheidsgevoel bij ons uitdagen en in het geheim acties onderneemt. Dat zei hij in Ter Zake.
8: Op dit moment denk ik niet dat er een grote aanval op NAVO-grondgebied zelfs zal zijn. Het zal zijn met permanent het testen van onze defensieve capaciteiten. Kijken hoe dat we reageren op allerhande dingen. En daarnaast via die geheime diensten, agenten, zogenaamde wegwerpagenten, inschakelen om alle mogelijke geheime operaties uit te voeren die ons raken in ons veiligheidshart.
5: De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn nog altijd aanwezig in de exclave die Spaans grondgebied is. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
9: 1 week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd en tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende Kayembe 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
5: De Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Overmorgen, dat is zondag, spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Een heel goede nacht. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust verklaard. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos staat ook op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu als geblust. Grote delen werden eerder deze week ook weer toegankelijk voor wandelaars. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen van het bos blijven voorlopig nog gesloten voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. Vier jonge mannen hebben schuldig gepleit voor de brandstichting op ziekenwagens van de Joodse gemeenschap in Londen. Door de feiten toe te geven, vermijden de vier een proces. Ze moeten wel voorlopig naar de cel en kennen hun definitieve straf in de lente van volgend jaar. De brandstichting gebeurde in maart van dit jaar. Vier ambulances van een Joodse liefdadigheidsinstelling werden in brand gestoken. Bij die brand, in de buurt van een synagoge, ontploften ook gasflessen en daardoor braken vensters van een appartementsgebouw in de buurt. De brandstichting werd opgeëist door een groepering die mogelijk banden heeft met Iran. Die organisatie eiste ook andere aanvallen op Joodse doelwitten op, ook in België. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
2: Eén week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd en tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende KMB 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
1: Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: In het noordwesten kan het wat regenen vannacht, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij minimaal 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Ik wens u nog een mooie nacht.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

wordt een lange reis, de langste reis. Voorbij de laatste flats over het kanaal. Niemand op de weg, zet hem in zijn vijf. Maak niet zo'n kapot.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten volgens hem tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herent. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
2: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
1: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde 3e plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen, dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Het weer vannacht droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen en temperaturen tot 22 graden. Ik wens je een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Dirty Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Ook Rusland blijft intussen grootschalige drone-aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. Vrijdagavond werd een opslagplaats met munitie geraakt in de buurt van hoofdstad Kiev. Er waren meerdere explosies en er brak ook een grote brand uit. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden. De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1:00 deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden.